0: koolmonoxidevergiftiging omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Tientallen mensen hebben zich gisteren verzameld bij de Kruiskerk in Wezep om de regenboogvlag te hijsen. Wezep is de grootste kern van de Gelderse gemeente Oldebroek. Die is gestopt met het LHBTI-beleid. Op het gemeentehuis wappert daarom geen regenboogvlag meer voor Coming Out Day. Dat is vandaag. Maar de kerk in Wezep gaat ermee door. De dominee zegt dat de vlag een heel christelijk symbool is, die de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Op het gebouw van de Tweede Kamer zal deze Coming Out Day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag. Op Salto TV en altijd via salto.nl.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het Jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en getest. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. De storm Isaias heeft in de Verenigde Staten zeker 4 levens geëist. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel. 1 bij een verkeersongeval door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Britse premier Burnham heeft in een telefoongesprek met de Oekraïnse president Zelensky zijn volledige steun uitgesproken. De Amerikaanse president Trump sloot een omstreden dieseldeal met Rusland en riep afgelopen avond openlijk op tot een nieuwe Oekraïnse leider die wel een deal kan sluiten met Rusland. Burnham benadrukte dat Groot-Brittannië de sancties tegen de Russische oorlogsmachine juist verder zal aanscherpen. De twee regeringsleiders ontmoeten elkaar binnenkort persoonlijk. De Verenigde Staten overwegen Saoedi-Arabië militair te steunen met aanvallen op de Houthis. Dat meldt president Trump nadat de internationale luchthaven van Riyadh opnieuw zwaar werd getroffen door een raketaanval. Bij die inslag in een terminal vielen tientallen gewonden, van wie er meerdere zwaar gewond op de intensive care liggen. Het vliegverkeer ligt volledig stil in Riyadh en westerse landen roepen hun burgers op om de luchthaven te mijden. Trump laat weten heel snel te besluiten over Amerikaanse steun. In Europese hoofdsteden als Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor grote pro-Palestijnse demonstraties. De betogers eisten een direct einde aan de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Met die protesten werd stilgestaan bij het feit dat het deze week precies 3 jaar geleden is dat de oorlog uitbrak na de slachtpartij van Hamas op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn er inmiddels meer dan 74.000 doden gevallen in Gaza. En in delen van Nederland is het noorderlicht te zien. Het zogeheten fotografisch noorderlicht is dan vooral met een camera of smartphone goed zichtbaar en nauwelijks met het blote oog. De beste kansen zijn er in het zuiden van het land, waar minder bewolking is. Liefhebbers die het groene of roze schijnsel willen vastleggen, kunnen het beste naar de noordwestelijke hemel kijken. Het aurora borealis of noorderlicht ontstaat doordat geladen zonnedeeltjes worden uitgestoten en dan op de aardatmosfeer botsen. Het weer, er vallen deze nacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Zaterdag 5 september in Hoofddorp. Daar gaat er iets geweldigs gebeuren. Straks meer informatie. Blijft u afgestemd. Roberto Flack, Donny Hathaway, Closer.

0: Original song written and produced by Reggie Lewis and James M. Toomey. Song adored Roberta Flack and the late, great Donny Hathaway. The closer I get to you, the more I want from you. Heel mooi. Luisteraars, ik heb aan de telefoon mevrouw Hetty Vrede. En zij gaat iets bijzonders doen op 5 september. En ik ben gevraagd om ook actief mee te doen. Dus middenveng. Hetty, welkom in de uitzending. Volgens mij bevind je je nu helemaal in Ghana.
1: Ja, goedemiddag. Akwaba, zeggen ze hier, vanuit Accra, Ghana.
0: Zo,
1: ja,
0: top hoor.
1: Het werk gaat gewoon door.
0: Zo.
1: Maar we moeten ook hiervoor tijd kunnen maken vandaag. Dus,
0: mooi. Ja. Voor de luisteraars, dus, wie is Hetty Vrede? Wat doet ze en wat vindt ze leuk om te doen?
1: Ja, nou, als ik moet vertellen wat ik allemaal doe en leuk vind, dan zijn we tot vanavond nog bezig. Dus ik zal het even beperken tot een aantal zaken. Nou ja, ik ben hier in verband met mijn werk bij de KLM. Ik ben een van de mooie zwarte stewardessen van de KLM. En dat doe ik met trots. En dat brengt me overal in de wereld. En dat is tegelijk ook altijd mijn inspiratie voor de dingen die ik doe. En ja, dus naast het vliegen ben ik een grote fan van bepaalde muziek. En ik ben als jong meisje al fan geweest van Peebo Bryson. En ik was toevallig ook door het werk in New York toen het bericht binnenkwam dat hij is overleden. En ik zag dat ze daarom met allerlei tributes ook bezig waren. En ik kon het niet laten, want het had me geraakt. En net als bijvoorbeeld nu ook bijvoorbeeld Dolly Parton. Het heeft me geraakt en ik had zoiets van, nou, hier wil ik wat mee doen. Dus dat is een van, en ik organiseer vaker feesten samen met mijn nicht Mechthild Vrede. Als het goed is, wordt zij ook ingebeld, hè?
0: Ja, ze komt er zo in.
1: Ja, we organiseren al sinds voor corona feesten. Door corona waren we een tijdje gestopt, want ja, toen mochten niks, konden niks. En de vaste locatie die we toen hadden, die mensen hebben het op moeten geven door corona. En inmiddels is dat mooie gebouw afgebroken. Dus we moesten ook op zoek naar een andere leuke locatie. Dus, en in het kader daarvan hebben we dit ook weer georganiseerd. Dus dat. Dus dat is een beetje een in notendop wat ik allemaal doe.
0: Leuk hoor.
1: Ja.
0: Maar 5 september heb je gezegd, we gaan het groot aanpakken. Anders doen dan anders. Ja. Vertel ons, maak ons nieuwsgierig.
1: Ja, nou ja, wat ik al zei, hè, dus aan de aanleiding van het overlijden van een van mijn grote idols, Peebo Bryson. Iedereen weet, iedereen die Peebo Bryson kent, kent ook die stem. En zoals hij zelf heeft gezegd vaak van, door die stem zijn er heel veel baby's geboren. Met andere woorden, het is één grote romantische bedoeling. En het raakt mensen, het brengt mensen bij elkaar. En dat was voor ons de aanleiding om dit te organiseren. En ja, omdat we hier ook erg van genieten. En waarom we dat zelf doen is dat we met een aantal dames op een gegeven moment ook hadden gezegd van, nou, zelf hebben we niet zo'n behoefte aan hele grote, massale soulparties. Dus we doen altijd eentje met een thema. We doen altijd feesten met een thema. En in dit geval is het dus het vieren van deze muziek, deze genre, samen met zijn tijdsgenoten. George Benson, je hebt net al Roberta Flack gedraaid. Ze heeft natuurlijk ook die mooie hit met Peebo Bryson. Tonight I Celebrate My Love For You. Nou, wie kent hem niet?
0: Mm-hmm.
1: Ja, we konden het gewoon niet laten. Dus het is, en wat ons betreft, een begin van een nieuwe, ja, een nieuwe fase van bepaalde soul parties doen. Ja, met een bepaalde thema. Dus vandaar.
0: Ja, want je hebt gekozen voor DJ's, maar daarnaast ook artiesten. Vertel ons, wie?
1: Ja, ja, we hebben de heer Soppo. Die is ooit begonnen als Kaseko Scratchy Mang eigenlijk. Hè, bij toen de tijd Cosmo Stars. We hebben ook afgelopen jaren al 2 keer een Muziek Legend Award gedaan met de artiesten van toen. Van de Cosmo Stars. En hij is op een gegeven moment ook soulmuziek gaan zingen bij die band. Dus toen speelde hij geen scratchy meer. En later is hij ook solo gegaan met soulnummers. Hij schrijft ook eigen muziek. Dus die, en hij wordt ook veel ingehuurd, ook in Frankrijk treedt hij op om feesten op te luisteren, zeg maar. Dus ja, hem hadden we er graag bij. En ook speciale saxofoon duo of solo met Bas Berg. Dat is ook een van mijn favoriete Surinaamse muzikanten. Ik ben dol op saxofoonmuziek. En ik vind het ook leuk als hij groot bazuin speelt. Maar hij komt dan speciaal voor deze editie saxofoon spelen. R&B op saxofoon.
0: Nou, dat dus wordt romantische aangelegenheid. Maar,
1: jawel, zeker.
0: Wil je je andere collega

0: oproepen om ook mee te doen. Want ze, ik heb er een telefoonnummer doorgegeven waarop ze moet bellen. Maar misschien zit ze aandachtig te luisteren terwijl we ook op haar wachten.
1: Ja. Wie... Ze proberen te bellen, zegt ze. Ik zie een appje van haar komen.
0: 020.
1: Even kijken of het die nummer... Ja?
0: 020-471-4291 is het telefoonnummer van de studio.
1: Oh, ik zie het al. Ze heeft een 06 voorgezet.
0: Oh, 020. Ja, 020 is dat de studio.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. En, dus kijk of ze dan binnenkomt.
0: Oké.
1: Ja.
0: Omschrijf het voor me een beetje, want dit is anders dan anders. Het begint ook vroeg. Hè? En de plek, wat moet ik aan denken? Waar moet ik aan denken als ik denk, hey, Hoofddorp, wat is dat?
1: Ja.
0: De locatie.
1: Hoofddorp is in het sportcomplex Hoofddorp. Daar zitten verschillende ruimtes in. Er is beneden een bar en boven is dan de danszaal. Daar zit ook een zwembad in. Alleen die dag gaan we niet zwemmen. Wellicht voor de toekomst een poolparty. Maar nu nog niet. En het is een heel ruim opgezette plek met vrije parkeerplaatsen. En om het zo te zeggen, we hebben geen buren, ze storen niemand. En het is gewoon een hele aangename plek. Hebben we vaker een feestje gedaan. Er is een dakterras. En daar kunnen mensen ook buiten zitten. De rokers kunnen daar even een peukje doen. En binnen wordt gedanst in een hele rustige, gezellige sfeer. Het is kleinschalig hoor. Het is niet te vergelijken met bijvoorbeeld een Rone of zo.
0: Okay.
1: Dus het is heel intiem.
0: Heel intiem. Ja. We hebben contact.
2: Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik ben er. En ik ben echt iemand uit de Piebelbruisen tijd. Dus ik dacht niet aan die 020 die ik moest draaien. Want tegenwoordig moet alles 06.
0: Klopt.
2: Ik ben er. Maar meneer Norman, dank u wel, want u brengt ons helemaal in de stemming met uw prachtige muziek.
0: Dat is de bedoeling.
2: En daar heb ik inderdaad nog naar te luisteren.
0: Oké.
1: Is dat nog te dromen?
2: Ja, echt wel.
0: Maar jullie hebben ook gekozen voor DJ Blanky en je zei me iets ook, hè? Daar moet ik onthouden dan. Want je hebt gezegd, luister aan, er zullen veel dames zijn, dus... Ja. Af en toe moeten ze ook een beetje losjes. Dus los van het romantische moeten ze ook een beetje kunnen shaken.
1: Dansen. Ja, nou kijk, wat je met soul parties ziet is dat dames soms zeggen, nou, isabi mino go, want mino apapar. Ik ben single, dus ik ga niet, maar mino ma dansi. Dus we hebben gezegd, we nodigen ook heren uit om te komen, maar we willen wel graag heren die dansen. Echt komen om gewoon gezellig te dansen. En zodat de dames niet het gevoel hebben van, nou, we zitten hier met 400 vrouwen, ik noem maar iets geks, zoveel zullen het niet worden. Maar dat ze ook echt leuke, vooral met nadruk op leuke, respectabele, respectvolle heren hebben om te dansen. Dus we nodigen de heren vooral ook uit om te komen. Maar we hebben ook speciaal inderdaad aan jullie als onze DJ's gevraagd van, we willen ook nummers hebben waar iedereen lekker op kan dansen, waarbij je niet per se zeg maar een paar nodig hebt of zo.
0: Oké.
2: Ja, en daarnaast is het ook goed om af en toe de benen te strekken, om de heupen los te gooien.
0: Juist.
2: Anders blijf je in dezelfde stand. Maar de muziek zal volledig afgestemd zijn op eigenlijk die periode, die tijdsgeest, waar we teruggaan naar Peter Bryson, Friends, de muziek die we zeker uit die tijd kennen.
0: Ja. Hoe laat begint het? Hoe kom ik aan een kaart? Wat moet ik doen? Vertel ons.
1: Het begint om 8:00 uur. Van 8 tot 12:30. Omdat we ook zeggen van, nou ja, als je een beetje leuk, classy wil dansen, dan moet je het eigenlijk niet tot 1:00 of 4:00 doen. Dat iedereen dan, wanneer het licht aangaat, verlept naar huis gaat. Probeer het te voorkomen. Dus om 12:30 is het echt... Als mensen daarna nog naar een andere dancing willen, feel free.
0: Ja.
1: Maar voor ons is tot die tijd is gewoon superleuk. Dus kom op tijd. De kaartjes kunnen gekocht worden via Eventbrite. Maar mensen kunnen natuurlijk ook, als ze meer informatie willen, naar onze telefoonnummers bellen. Die staan vermeld op de... uitnodiging worden ook in het spotje genoemd. Op Eventbrite kun je gewoon intoetsen Tribute to Peebo Bryson en dan verschijnt hij al. En dan kan je meteen het kaartje kopen. En anders via ons, of via meneer Norman misschien. Ja.

0: Maak de telefoonnummers bekend waar ze rechtstreeks kunnen bestellen. Is het mogelijk, telefoonnummers?
1: Ja, tuurlijk. Ja, mijn nummer is 06-188.

0: vragen. En mijn nummer is 0638-411316. En wat ik nog even wilde aangeven, het is wel een hele experience die avond. Dus voor het bedrag wat u betaalt, krijgt u live optredens, bekende DJ's. En wij zorgen voor een versnapering, een hapje. De dranken die komen voor uw rekening. Maar wij zorgen dat u in een sfeer terecht komt waarin u inderdaad gaat memorizen en teruggaan in de tijd. En ook gewoon een fijne, gezellige avond zult hebben.
1: Nou, ik heb een lijst gehad van muzieknummers die ik sowieso bij me moet hebben. En ik
0: die van mij heb ik nog niet ingelezen. Komt eraan.
1: Ik moet toegeven dat jullie een fantastische smaak hebben, hoor. Ook uit mijn tijd. En ik voelde me als een vis in het water toen ik het zag. Ik denk van, hey, zo, deze dames zijn van plan.
2: Ja. Nou, ik heb ook speciaal, we hebben samen ook speciaal voor u gekozen, maar ook bewust voor DJ Blankie, want die draait ook vaker op mijn feesten. Vind ik een heel aangename DJ. Maar meneer Norman, u bent net als Peebo Bryson ook one of the voices, hè? Mm. Want daar gaat het om, the voice. Wanneer mensen die stem horen, dan weten ze genoeg. En zoals u ook tegen me zei, van ik draai niet overal, dus dan weten mensen wat ze kunnen verwachten. Ja, toch?
1: Het trok me inderdaad, toen je het omschreef van wat het gaat worden en wat jullie verwachten.
2: Ja.
1: Dan denk ik van, nou, hier moet ik erbij zijn, maar hier kan ik geen nee tegen zeggen. Dat is ook mijn ding.
2: Nou, heel fijn. Ja toch?
0: Ja.
2: En zo komen er nog meer hele bijzondere mensen daar, maar we kunnen niet alles verklappen. Dus nieuwsgierig is, moet maar komen kijken. Maar we gaan er gewoon een hele fijne avond van maken. Als het slaagt, there will be more.
1: Alright. Mechtel. Mechtel, mag jij ze even uitnodigen op jouw manier en daarna Hattie? Nodig de luisteraars ooit op jouw manier.
0: Ik nodig de luisteraars uit voor die Peebo Bryson Experience, zoals ik net al aangaf. En we hebben natuurlijk verzoeknummers bij u ingediend. We kunnen nog 3 weken lang doordansen. Maar we beginnen vandaag met een 5 september is voor ons de dag dat wij u uitnodigen om met ons dit event mee te maken en te komen genieten van een geweldige sfeer. En ik zou zeggen, tot 5 september. Hoopt u uw kaarten op tijd graag.
1: Hattie?
2: Ja, nou inderdaad, mensen zijn welkom. Tijdgenoten van Peebo Bryson, jong, oud. We hebben wel een leeftijdsgrens van 21, maar alle mensen die dit hebben beleefd in de jaren 80 en zoals veel, als je echt te kennen bent, weet je dat Peebo Bryson nog in de jaren 70 al begonnen was met muziek maken. Al die memories kan je op deze avond herbeleven. Kom genieten, wissel met elkaar uit. Hè, wat jouw memory was, wat was je eerste romantische ervaring toen de tijd op die muziek en dus dat is, kom graag. Het is leuk. We kijken naar iedereen uit. En kleed je mooi. Dat is voor ons ook belangrijk. Kleed je mooi. Die jurk die je in de kast hebt, dat je ernaar kijkt. Je denkt, ai, die jurk is overdressed hoor. Als ik hem ergens naartoe draag. Bij ons is hij niet overdressed. De mannen ook. Doe je mooie pak aan. Mooi crossie. Kom shinen.
1: Ja, kom shinen.
2: Yes.
1: Nou, namens tot zaterdag. 5
2: september.
1: De plek, het adres, nog eens een keer?
2: Even kijken, Mechtel, jij weet hem uit je hoofd, volgens mij beter.
0: Het is sportpark, een sportcomplex in Hoofddorp, zeggen wij zelfs, Squa. Daarin heeft u inderdaad, zoals we al aangeven, de parkeerplaatsen die u nodig heeft om gewoon gezellig een avond bij ons te genieten zonder naar allerlei metertjes te kijken.
2: Kijk, dus, zorgeloos.
0: Aan de Bennebroekenweg 800 in Hoofddorp. Ja. En het is ook eigenlijk makkelijk te vinden. En u bent ook eigenlijk aan het eind van het feest ook zo weer thuis. Dus Hoofddorp is echt niet zo ver. Het is om de hoek. En we houden van de zaken die dichtbij zijn en ons een bepaalde beleving geven dat we fijn thuis aankomen.

0: So jullie zijn al in de mood, jongen, als ik het zo hoor. Jullie zijn al ready.
1: De jurk is al klaar, de schoenen staan klaar, dus we nodigen
2: mensen uit. Ja, precies.
1: Dat ze ook ons onder de indruk brengen van hoe zij de avond zouden willen beleven.
3: Ja.
0: Dames, ik kan niet meer wachten en de luisteraars ook niet hoor. De Soul Brothers en Sisters hebben zich aangepast. Ja. Ze zullen gedrest komen ook. En ja, ze gaan niet aan de bar blijven hangen in die soort dansen. Ja,
2: dat nee, dansen, mensen die van dansen houden, heel graag, gezellig. Ja. Niemand hoeft zich te schamen, je komt zoals je bent en je danst zoals jij danst. En niemand komt kijken hoe de ander danst. Gewoon gezellig, iedereen zijn eigen mood. Heerlijk, graag welkom.
0: Abon, tot ziens.
1: Dank u.
2: Oké, dank u wel, meneer Norman.
0: Graag gedaan hoor. Dag.
4: Dag.
0: Op zaterdag 5 september vanaf 8 tot half 1 organiseren Hetty Vrede en Friends een full romantic tribute to Peebo Bryson party. Place to be is Sportcomplex Koning WA aan de Bennebroekerweg 800 te Hoofddorp. Parkeren is gratis. Tijdens deze stijlvolle dansavond zal de muziek van de late and great Peebo Bryson en vele anderen uit zijn tijd de sfeer rijkelijk bepalen. Door de top DJ's Blankie en Norman G. Special guest Bas B, Bas B en Master Soap. De dresscode is simply chic. Koop je kaart aan €30 op tijd via Eventbrite, want het aantal zitplaatsen is beperkt. Reserveren is een must. Voor meer informatie belt u met 06-188-58-416 of 06-38-411-361. Zaterdag 5 september, a full romantic tribute to Peebo Bryson party. Exclusiviteit, romantiek en topgezelligheid.

muziek uit 1977. Groep Good Quality, afgekort GQ. Don't stop this feeling. Dat zal je gebeuren. Het zal je gebeuren, 5 september aanstaande. Romantiek en gezelligheid op een bijzonder hoog niveau. Anders dan anders. U bent van harte welkom vanaf 8 uur. En denk erom, tot half 1. Take you back in time with Jeffrey Osborne and LTD. This is a love ballad.

think I'll let her, I better let you go. Cause it looks like another love TKO. Okay, Asari. Asari. 1982, een formidabele hit van deze legendarische Denise Williams. It's Gonna Take a Miracle. The Extended Mix. 5 september, vanaf 8 uur. U bent van harte welkom in Hoofddorp.

op zaterdag 5 september vanaf 8 tot half 1. Organiseren Happy Vrede en Friends a full romantic tribute to Peebo Bryson Party. Place to be is Sportcomplex Koning WA aan de Bennebroekerweg 800 te Hoofddorp. Parkeren is gratis. Tijdens deze stijlvolle dansavond zal de muziek van de late and great Peebo Bryson en vele anderen uit zijn tijd de sfeer rijkelijk bepalen. Door de top DJ's Blankie en Norman G. Special guest Bas B. en Master Sopo. De dresscode is simply chic. Koop je kaart naar €30 op tijd via Eventbrite, want het aantal zitplaatsen is beperkt. Reserveren is een must. Voor meer informatie belt u met 06-188-58-416 of 06-384-11-316. Zaterdag 5 september. A full romantic tribute to Peebo Bryson Party. Exclusiviteit, romantiek en topgezelligheid. You must be there.

lieve luisteraars. Ik vond het fijn om weer bij u te zijn. En dan wel op een andere manier. U heeft genoten van romantiek, nieuws, informatie en gezelligheid, kijk ervan uit. Dit gaat u zeker ook horen op 5 september in Hoofddorp voor de dames die los willen komen van de heren. Chaka Khan. Tjongatralisbaka. Tamboe.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Britse premier Burnham heeft in een telefoongesprek met de Oekraïnse president Zelensky zijn volledige steun uitgesproken. De Amerikaanse president Trump sloot een omstreden dieseldeal met Rusland en riep afgelopen avond openlijk op tot een nieuwe Oekraïnse leider die wel een deal kan sluiten met Rusland. Burnham benadrukte dat Groot-Brittannië de sancties tegen de Russische oorlogsmachine juist verder zal aanscherpen. De twee regeringsleiders ontmoeten elkaar binnenkort persoonlijk. De Verenigde Staten overwegen Saoedi-Arabië militair te steunen met aanvallen op de Houthis. Dat meldt president Trump nadat de internationale luchthaven van Riyadh opnieuw zwaar werd getroffen door een raketaanval. Bij die inslag in een terminal vielen tientallen gewonden, van wie er meerdere zwaar gewond op de intensive care liggen. Het vliegverkeer ligt volledig stil in Riyadh en westerse landen roepen hun burgers op om de luchthaven te mijden. Trump laat weten heel snel te besluiten over Amerikaanse steun. In Europese hoofdsteden als Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor grote pro-Palestijnse demonstraties. De betogers eisten een direct einde aan de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Met die protesten werd stilgestaan bij het feit dat het deze week precies 3 jaar geleden is dat de oorlog uitbrak na de slachtpartij van Hamas op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn er inmiddels meer dan 74.000 doden gevallen in Gaza. En in delen van Nederland is het noorderlicht te zien. Het zogeheten fotografisch noorderlicht is dan vooral met een camera of smartphone goed zichtbaar en nauwelijks met het blote oog. De beste kansen zijn er in het zuiden van het land waar minder bewolking is. Liefhebbers die het groene of roze schijnsel willen vastleggen kunnen het beste naar de noordwestelijke hemel kijken. Het aurora borealis of noorderlicht ontstaat doordat geladen zonnedeeltjes worden uitgestoten en dan op de aardatmosfeer botsen. Het weer, er vallen deze nacht nog een paar buien, de meeste in het noorden met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws.

0: Standaard 40, 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Luisteraars, welkom terug. Norman van Gom hier. We zitten er tot 5 uur. Ik had u aangekondigd dat mijn studiogast al gearriveerd is. En hij zit inderdaad ready, klaar om met mij van gedachten te wisselen. Maar ik ga hem aan u voorstellen. Hij gaat zelf zijn naam noemen. Want het is zijn vader is een legendarische muzikant geweest. Maar hij heeft gezegd, er gaat wat gebeuren. Welkom bij Mart.
1: Ja, dankjewel dat ik hier mocht zijn in de studio bij Mart Radio. Ik ben Steve Biervliet, zoon van Harold Biervliet. De gitarist, de mensen die hem niet kennen. Dat is vanaf de Sentimental Brothers, Cosmo Beats, Happy Boys, met Lieve Hugo samengewerkt, Max Nijman. En later natuurlijk het bekendste Travassi opgericht samen met Boegroe. En ja, ik heb zelf ook in de muziek gezeten, een bandje gehad. Ze noemden ons vroeger Jong Travassi. Dus
0: Oké, ik kom eraan. Eventjes iets goed zetten hier.

0: Ja, luisteraars, u heeft kort kennis gemaakt met Steve Biervliet. Hij noemt zichzelf...
1: Steve Biervliet.
0: Ik hoorde wat van biertje.
1: Ja, Steve.
0: Dat is...
1: Steve Biertje word ik genoemd. En binnen de Surinaamse kringen natuurlijk, net als mijn vader, is het Biri.
0: Biri.
1: En Biri uit Japresiri. En dat zei mijn vader altijd als hij met de gitaar op de verjaardagsfeesten kwam. Mm. Want familie Biri uit Japresiri.
0: Okay. Dus, Steve, je gaat iets leuks doen bij Maarten. Ik heb je draaiboek of je concept gelezen waarvan je zegt van... Hey, dit hebben jullie nog niet bij Mart en ik kan een aanvulling zijn. Vertel de luisteraars wat je in gedachten hebt.
1: Nou, in gedachten heb ik... Ik hoop dat Mart dat niet in, het, in de programmering had. Maar ik probeer natuurlijk met mijn programma heel divers te zijn. Wat ook al hier veel bij Mart is, natuurlijk de diversiteit. Maar ook de muziekgenres probeer ik aan te pakken van de diverse stijlen. Van Kaseko tot aan de Latin, de Hunnistanen, de Javanen, noem maar op, alles komt bij mij aan het bod. En daarnaast is er natuurlijk eerst een blok van lekker dansen met muziek. The old against the new. En van daaruit gaan we een nieuwsblokje doen. En we hebben natuurlijk ook special guests die we uitnodigen. Van artiesten, programmamakers, mensen die dingen organiseren. Of belangrijk zijn binnen de gemeente. Die we naar Mart gaan halen. Dan wel telefonisch. Of hier live aanwezig in de studio. Dus kortom, er is genoeg en ik heb in de maak de eerste Tropical Chart Top 40, de Steve Biervliet Tropical Chart in Nederland. Dat heeft te maken met de Surinaamse muziekstijlen die in de chart gaan voortkomen. Mm. En met het onderzoek gaan we natuurlijk ook Suriname en Nederlands Antillen goed in de gaten houden in de top 10. En van daaruit gaan we een begin maken met de, zeg maar, top 40 Tropical Style bij Mart.
0: Nice, heel mooi. Heel mooi wat ik hier hoor. Je hebt de naam hoog te houden, Biervliet. Het achtervolgt je. Dus Samere, ja, dat zit er al in.
1: Nou ja, ik probeer het gewoon. Mijn vader zat natuurlijk, Harold Biervliet, zat vol met ideeën. En daarnaast natuurlijk zijn gitaarspel. Ik heb meer de ideeën overgenomen dan zijn gitaarspel. Want ik was meer manager van mijn eigen band dan de gitarist. Maar ik was meer ik regelde alles voor mijn band. En voor jongeren die met muziek bezig waren. Want dat is ook een blok die ik in mijn programma wil hebben. Dat is talenten een platform aanbieden om zichzelf te presenteren. En dan wel later te gaan begeleiden.
0: Mooi. Mooi, en je noemde een tijdstip. Vertellen de luisteraars.
1: Ja. Ja, mijn voorkeur gaat natuurlijk in de vooravond van 8 uur 's avonds tot, zeg maar tot 10 uur 's avonds.
0: Wacht even, je hoort de motor, hij heeft geen verstand van radio. Even.
1: Nou ja, hij komt weer langs hoor, dus hij doet het bewust.
0: Ik zou weglopen met mijn motor aan de andere kant en dan starten.
1: Nou ja, dus... Goed, hij is weg. Meneer Glenn, was dat?
0: Ja, je hebt kennis met hem gemaakt.
1: Ja, zeker, zeker.
0: Glenn op zijn motor, ja.
1: Nee, maar kijk, het is natuurlijk van 8 uur 's avonds tot 10 uur 's avonds om te beginnen. Dat is net als iedereen net gegeten heeft of voordat ze naar bed gaan. Een mooie tijd om mensen, als ze wakker zijn, te instrueren voor wat mooie dingen die gaan gebeuren. En ik probeer het natuurlijk mooi te maken, want ik heb diverse blokjes ook ertussen. Dus naast de talenten natuurlijk, wat ik al net vertelde, in de motor gebeuren. Dus dat de talenten zichzelf ook hier kunnen presenteren. En zeg maar, dat dit een platform gaat worden. En waar we in de toekomst natuurlijk, waar ik ze een beetje ga proberen te helpen om verder te komen.
0: Mooi. Dus. Je hebt een achtergrond, een muzikaal, muziek is jouw ding. Maar daarnaast zeg je ook, nee, dat is, ik loop vooruit op zaken. Maar toch is het nodig om dat te vertellen. Je vader, wat gaat er gebeuren?
1: Ja, van mijn vader. Vorig jaar overleden, Harold Diervliet. Jammer genoeg. Net geen 85 geworden. Maar wij, broers en zusters, we zijn bezig nu om een stichting op te richten voor mijn vader. Mm-hmm. En bij de stichting gaat er gitaarlessen à la Harold Diervliet gegeven worden aan jongeren en iedereen die zich jong voelt. Dus Norman, je kan je ook inschrijven. En het is de bedoeling ook voor natuurlijk mensen en jongeren of alleenstaande ouders die dat niet kunnen betalen, waar wij die gaan helpen om een les op gitaar te krijgen en desnoods een gitaar ter beschikking te stellen daarvoor. En daarnaast zijn we nu bezig met een tributealbum voor mijn vader, want met het tributealbum willen we Harold Diervliet in leven houden. En dat wil zeggen, zijn muziek, en dat zijn er heel veel, honderden songs, willen wij een album tussen de 10 en 15 nummers Harold Diervliet 2.0 maken. En waar artiesten kunnen kiezen om een song van mijn vader op de CD in te zingen.
0: Geweldig.
1: Ja.
0: En je hebt wat namen genoemd.
1: Jazeker. Dus dat kan ik nu ook gewoon noemen. Een aantal die zijn in de opties. Maar sowieso Ed de Rust. Ed de Rust, natuurlijk een grote icoon binnen de Surinaamse wereld. Nou, Jurgen Rijman met presentatie. Mm-hmm. En natuurlijk, die kan ook zingen. En zo heb je diverse jongeren als Replay, Brace, noem maar op. We willen een hele mooie mix maken van jong en oud die de nummers van mijn vader ten gehore gaan brengen. En Rutja Kort is nu met haar hele grote tour bezig. En ik hoop dat zij ook misschien reageert. Want Rut is natuurlijk een geweldige zangeres. En Oscar Harris natuurlijk. Hij is een beetje op leeftijd, maar Oscar blijft natuurlijk mijn grote oom. Die het liefst wil ik dat hij ook misschien één nummertje, alles het Broontje Midjari, ja, of Bossimi, of noem maar op, Gudu Marian, Chitra Lowe. Het zijn heel goede nummers die mijn vader geschreven heeft. Ook in The Happy Boys, van Broontje Midjari tot aan noem maar op. En de keuze is heel groot. En heb je zelf een idee? Je kan altijd kijken op de website van mijn vader. www.haroldbiervliet.nl. Daar gaan we een heleboel dingen posten waar mensen kunnen kijken wat er gaande is of naar zijn songs luisteren.
0: Mooi hoor, mooi. Boetori, donderdagavond luisteraars, dat is een mogelijkheid, maar hij zegt van luisteraars, als er andere mogelijkheden zijn, ben ik er ook. Maar Kobi ging voorzichtig, dan donderdag. Je ziet er niet uit als een gepensioneerde jongen. Wat is er aan de hand? Wat eet je? Wat drink je?
1: Nou, ik drink niet veel alcohol. Je had het net over alcohol. Maar het is af en toe wel lekker met het warme weer natuurlijk. Want bieri et ja plezieri. Die naam mocht ik helaas niet gebruiken. Want het is te veel geassocieerd. En dat begrijp ik ook wel. Dus vandaar dat mijn programma ook anders gaat heten. Maar ja, ik probeer zo gezond mogelijk te eten. Maar ook gezond en lekker Surinaamse groenten. Ja, die lekker zijn. Maar ook mijn porties een beetje te halveren. Mm. En een beetje te bewegen. En ik heb 43 jaar bij het GVB in Amsterdam gewerkt op de metro. Ik ben begonnen in de jaren 84 als controleur. Dus ik hoop niet dat ik iemand heb beboet in de Belmer. Maar ik weet zeker, met al die jaren dat ik op de metro heb gereden, dat ik zeker jullie allemaal een keer heb rondgereden in de metro. Want ik reed van Gazenplas Schijn en later Isolaterweg en de Noord-Zuid. En ik heb een beetje van alles gedaan binnen het GVB, van praktijkbegeleiding, opleiding en dergelijke. Maar ik heb toch gekozen, nadat ik mijn vrouw 6 jaar geleden verloren ben, om wat eerder eruit te stappen.
0: Zo. 43 dienstjaren.
1: Ja, en met mijn militaire dienst. Ik heb ook 6 maanden in Libanon gediend als Blauw Baret. Die telt ook nog mee.
0: Dus 6 44. Maanden lang Libanon, ernstig, Sani.
1: Nou ja, ik was voor een vredesmissie. Dus wat ik allemaal nu zie op tv, dat is mijn maatjes. En voor mij heel moeilijk om te aanschouwen. Mm. En sommige van ons die zijn in een behoorlijke PTSS geraakt.
0: Zo.
1: En wij hebben daar voor de vrede gezorgd. Maar kijk wat er nu allemaal gebeurt. En ik vind het jammer. Ik weet niet wat er met de wereld aan de hand is. Maar ik probeer alleen nu even de positieve dingen eruit te halen. En dat ga ik ook bij de radio en met mijn muziek naar voren brengen. Ja. En dat vind ik, dat moet voorop staan.
0: Top. Wanneer ga je beginnen? Zeg het maar.
1: Nou ja, ik wil sowieso nog één keer meedraaien met iemand om te zien hoe alles precies werkt. Want straks zit ik hier te praten en niemand hoort me in de uitzending. Maar als ik een eerste keer hier zit onder begeleiding als een duo-presentatie, misschien met Bert of met iemand anders binnen de organisatie, dan kan ik al donderdag beginnen en anders de donderdag sowieso officieel daarna.
0: Oké. Okay. Apparatuur, techniek, dat heb je al, want je zegt je hebt de eigen studio, toch? Je doet je eigen ding. Dus dit is Lolo Sanigiu en je moet eventjes weten precies welke knopjes, maar voor de rest ben je niet angstig om aan knopjes te zitten.
1: Nee. Ik heb ook zelf een stichting 16 jaar in Almere gehad, waar jongeren natuurlijk bij mij een platform kregen, net als Ali B, toen hij nog op straat een straatschoffie was. Sorry Ali, als je luistert. Maar dat was gewoon zo. Wij hebben je naar binnen geharkt en Brace, Gio, Ronnie Flex en noem maar op. En nog wat meer namen die daar later zijn doorgebroken, die zijn bij ons begonnen. Wij hebben ze niet beroemd gemaakt, maar we hebben ze wel een platform geboden en zeg maar in contact gebracht en geleerd hoe je contracten moet nalezen of jezelf moet beschermen. Want het is natuurlijk soms ook een gevaarlijke wereld, de muziekwereld.
0: Ja. Heb jij muziek op je telefoon, toestel? Heb jij dingen waarvan we zeggen van laten we even onderbreken, man. Ik heb hier een snoertje voor je.
1: Oh.
0: En dan druk je gewoon op je telefoon en dan komt er muziek uit volgens mij, heb je? Nee. Of zeg je van moet ik gaan zoeken op YouTube?
1: Nee. Ik kan genoeg vinden. Dus, want ik maak ook genoeg nu een beetje voor mijn vader in voorbereiding die ik stuur. Maar dit is een...
0: Is het de juiste... Geen... Je hebt een Apple zeker?
1: Ja, een Apple.
0: Haal hem eraf. Laat even zien wat je ziet. Want we hebben alle knopjes. Alle... yes, dit hebben we volgens mij ook, terwijl je doorpraat zoekt.
1: Ja. Nee, maar ja, we zijn nu een beetje bezig. Het zijn de moderne tijden natuurlijk. En even de draad even pakken.
0: Ja.
1: En we zijn nu bezig de ene keer, want heel veel muzikanten en studio mensen die willen dat niet horen natuurlijk, want AI gaat verder.
0: Ja.
1: Ja, kijk, ik heb gezien wat de Mike Renardus Renasound, die was vroeger al bezig met het programmeren van digitale beelden en poppetjes en dergelijke. Maar die is ook een voorloper nu, als je zijn clips nu ziet,
0: ja.
1: Want hij doet het together. En wat ik nu ga proberen is ook een samenspel van AI met Logic. Logic is een studioprogramma zeg maar op de computer. En daar kan je een heleboel dingen eruit halen die je niet erin wil hebben. Maar je kan je wel laten behelpen.
0: Okay.
1: Kijk, dus dat de zanger of zangeres het wel gewoon live inzingt. En dat het puur eigen is. En zo maken we soms de voorbeelden die we dan doen richting zeg maar, de artiesten, dat ze een keuze kunnen maken.
0: Oké, dus jij bent een van de muzikanten of muziekliefhebbers die AI niet afkeurt?
1: Nee. In het begin wel, maar omdat ik het toch een beetje moet opnemen voor de creativiteit van de muzikanten en dergelijke, maar vergis je niet hoe dat tegenwoordig klinkt.
0: Mm.
1: Buiten de stemmen dan, dat je nog denkt van nou, dat is te gemaakt. Ik hou natuurlijk ook van het levendige houden. En puur als voorbeeld met een aantal zaken, dan is het natuurlijk altijd heel mooi om de puurheid erin te houden. En die combinatie probeer ik nu te vinden. En als een artiest kiest van ik wil het helemaal eigen maken, dan gaan we dat ook doen. Ik ga niemand dwingen.
0: Mm-hmm.
1: Ik geef ze de voorbeeld. Er is een orkestband eventueel die ingezongen wordt. En wil je het liever toch met je eigen muzikanten of in je eigen studio opnemen, dan gaan we dat doen.
0: Okay.
1: Want dat is te belangrijk om mijn vader door te laten leven in zijn muziek.
0: Ja, mooi zo. Laat horen wat je voor ons hebt.
1: Als je even wat opzet, want ik moet nog even kijken of het gaat lukken.
0: Maar je hebt verschillende muziekstijlen die je gaat introduceren hier op de radio. Jij bent niet van één soort muziek is, zeg, van nee. à la condre,
1: net als de ketting, hè? En ik ben à la condre in diverse stijlen van wat ik al heb genoemd van de gemeenschap in Suriname, een combinatie maken en ook van de old against the new, dus ook het nieuwe combinatie AI nieuw en die combinatie ga ik vinden, vandaar dat mijn programma ook gaat heten Stevie gaat vreemd. Dus ga niet vreemd denken, dames en heren. Ik ga niet vreemd in die, zeg maar, op die manier, maar vreemd met de muziek.
0: Ja, maar als de dames horen, de dames thuis zitten en ze horen van, hé, daar is iemand die graag vreemd gaat.
1: No.
0: Hij is vrijgezel.
1: Ja, ik ben vrijgezellig. Ik ben 6 jaar weduwe. Ik zo. Heb echt de tijd nodig gehad, iedereen dag een aardje naar zijn vaartje. Die gaat achter de vrouwtjes aan. Maar nee, ik heb de pijn van mijn moeder gezien. Mijn moeder leeft nog, is 90 jaar.
0: Oh.
1: En ze zit hier in een tehuis. Ik ben altijd een mama's jongetje geweest. Okay. En na die pijn heb ik altijd gewoon gezegd, kijk, flirten mag een beetje en dergelijke, maar een beetje respect ook naar de vrouwen toe.
0: Kijk.
1: En dan gewoon, dus ik heb mijn tijd nodig en 6 jaar. De laatste 2 jaar ben ik echt pas aan het rouwen, want ik heb mijn kinderen, mijn 2 dochters van 40 en 25 en mijn 2 kleinzonen van 16 en 12.

0: gedragen op mijn rug met hun natuurlijk emoties en die ze hebben. En nu pas ben ik echt voor mezelf, dus ik schrijf ook veel voor mijn vrouw nog steeds.
1: Zo.
0: En ja, de eerstvolgende vrouw die mij tegen gaat komen, die gaat veel over mijn vrouw moeten horen.
1: Oh, zo.
0: En anders, dan houdt het op.
1: Nee, maar goed, dan maken ze kennis met je. Ze weten precies welke sigaar we hier hebben. Die dan, luisteraars, we maken tussendoor een grapje, maar het is een serieuze man. Vindt muziek leuk, maar hij houdt ook is in voor een grapje. En dat ga je ook doen in je programma. Hè?
0: Uiteraard.
1: Wordt ook gelachen.
0: Dat is sowieso de bedoeling. Een aantal comedianten die krijgen ook de kans om te komen.
1: Zo.
0: Jong talent. En het is over en weer. En slogans en over grandpa gezegdes van vroeger tot aan noem maar op. Alles gaan we in de bespreking gooien. En ik zit gewoon nu even iets snel op te zoeken. En als hij het gaat doen. Nou kijk, ik heb bijvoorbeeld een vertaling die ik met mijn vader in duet had gedaan. Jammer genoeg was hij niet krachtig genoeg. Hij ging naar het ziekenhuis om het op te nemen. Maar ik heb hem wel in het Nederlands gedaan. Bromchief Mijari.
1: Okay.
0: En dan Bromchief Mijari in het Nederlands. Dus ik ga kijken of hij gaat spelen.
1: Als je volume op hebt, dan heb ik hem hier alvast hopen. Dit is hem?
0: Ja.
1: We gaan er naar luisteren. Bromchief Mijari.

0: prachtig wat we hier horen, luisteraars. Nieuw geluid via Mart, hoort u dat? Steve heeft het gebracht. Dit is?
1: Dit is Bram Chit Mijari van mijn vader in het reggae, maar in het Nederlands. En door de tribute Bob Marley Band, de zanger. En het is een try-out. En zo laat ik diverse talenten mijn songs hier en daar inzingen. En het is gewoon mooi om, om te doen gewoon. Want ook bijvoorbeeld hele oude nummers van vroeger. Ik probeer eentje nu te zoeken van de Happy Boys van vroeger.

wat Nirvana er heeft, Archive True. Heel veel mensen kenden dat nummer niet. En die had ik een beetje voor Jurgen geregeld, maar Jurgen heeft zelf niet. 107.9

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Tussen Rotterdam en Delft rijden tot zeker vanavond 11 uur geen treinen na een brandstichting bij een spoorbrug. ProRail sluit sabotage niet uit, nadat bleek dat een deur na een technische ruimte was opengeslepen en tientallen kabels waren beschadigd. Het spoorwegtraject is een van de drukste van Nederland, waardoor reizigers rekening moeten houden met forse vertragingen en uitval. Treinreizigers naar onder meer Zeeland en Limburg worden geadviseerd om de reisinformatie goed te checken. In Jemen hebben door Saudi-Arabië gesteunde regeringstroepen een ballistische raket van de Houthi-rebellen onderschept en vernietigd. De raket was gericht op een luchtmachtbasis ten zuidoosten van de Saoedische hoofdstad Riyadh. De onderschepping volgt kort na een dodelijke Houthi-aanval op het vliegveld van Riyadh, waarbij zeker 12 doden en meer dan 300 gewonden vielen. Saudi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en heeft aangekondigd hard te zullen terugstaan. In de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft een 45-jarige man 7 familieleden en een gezinsvriend doodgeschoten, waaronder 2 jonge kinderen en een zwangere vrouw. Het drama vond plaats in een woning in de stad Erie. Nadat de schutter 2 vrouwen op straat neerschoot, verschanste hij zich in het huis. Bij binnenkomst trof de politie de overige slachtoffers aan, evenals de dader die zichzelf van het leven had beroofd. Over het motief van de schutter is nog niets bekend. Het aantal reuzenschildpadden op de Seychelles is gestegen naar een recordhoogte van 180.000. Daarmee zijn er op de eilandengroep nu al meer schildpadden dan inwoners. In de 19e eeuw dreigde de soort nog uit te sterven en er bleven minder dan 1000 dieren over. Dankzij een langdurig beschermingsprogramma heeft de populatie zich hersteld. Onderzoekers benadrukken dat oplettendheid geboden is door de dreiging van zeespiegelstijging en droogte door klimaatverandering. Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden. In het zuiden zit op een enkele bui na droog, bij temperaturen tussen 11 en 13 graden. Tot zover het radionieuws.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Oké, luisteraars, we zijn terug. Laatste uur van mij. Tweede ronde. Wees welkom, indien u net bent ingeschakeld. Dit is Mart, Marticipatie. Ik ben er tot 5 uur. En daarna word ik opgevolgd door de heer Raymond Dalvoer. We kunnen alle kanten op. U bent aan het woord. Ik luister graag naar u. En als er iets is waar we dieper op zaken kunnen ingaan, dan doe dit toe. We zijn van alle markten thuis. Afgelopen vrijdag was ik te gast samen met DJ Sensation en met Sabaku in Rone. Ja, was een mooie evening. Grote zaal. Te groot voor zo'n evenement op de vrijdag. Maar desondanks was de sfeer goed. Edges Promotion Events had het georganiseerd. Dat was zijn tweede keer. En het was goed. Natuurlijk had het voller gekund, maar de sfeer was goed en de mensen hebben genoten, de aanwezigen. De dans soul en de dans casico. Ze waren aardig op de dansvloer. En volgens mij zijn er een paar mensen daar verliefd op elkaar geworden, ja. En dat naar risico. Een vrouw. Wanneer Norman actief is, samen met Sensation in dit geval. Maar Michi en mijn lokoboom, wegens mijn ervaring, ik kan een deskundigheid ook toe. Dan kan ik direct zien van, hé, hey, hier is een land aangestoken. Wat lobbyland. En Michi aan toe, dames. En mannen ook natuurlijk zijn gelukkig naar huis gegaan na afloop. Hey, thank you, RDJ. Thank you, jongen. Je put me, jongen. Zuiver, R. Je zit me die, man. Complimenten. Dat was goed. Dat was goed om weer sommige Soul Brothers en Sisters in actie te zien. Op een gegeven moment was het nog niet wat het wezen moest. Daar was ik bezig met uptempo's, een beetje losjes. Disco-achtige cadans, Frans pokoe. Maar dat kon niet meer, man. Dat keer er nog. Mijn abis in haar smaar. Is dat drie voor smadena pressing? Maar mijn naam, mijn vrouw. Hoe kon je voor dan zo lang aan jou? Ballets. Dus wat mij betreft kunt u starten, want toen bij kon ik bij een COD. Hij bracht het mooi. En op een gegeven moment, mijn dagger, oké, je redt ik bij, maar dat ja, mijn ready. Mijn hele koe. Om met die smaak naar president, die bieding ba. Maar vrouw stond aan tafel. En ja hoor, ik heb hem de hele avond zien dansen. Ja, man, ik kon voor dansen. En Ewan, tapafloer in het begin. En later, je ziet ook naar man dat opa dansen. Hij is komen vragen van, luister, ik ben al een tijdje binnen. Maar mijn van plan voor de wacht aan massa. Begin zin komen. Zij kon voor doen, ja. Dus begin got up je specialiteit. Naar dat niet kon. Ik heb het gedaan en na einde zo. Dat ik weet het ook, ja man, boom, boom, boom, boom. Met dat ja werkelijk, je ballet. Je neemt lukus maar. Je begin alvast. En dat was leuk. Zo zijn er ook andere zaken, maar goed, we gaan er niet dieper op in. Luisteraars. Wat is er in uw omgeving gebeurd? Welk nieuwsfeit? Zo'n nieuws zo abi aandacht nono. Wat is het probleem die u misschien graag wil bespreken en op zoek gaan naar een oplossing? De gelegenheid die zin ik is in Aladé, want Mart is een open zender waar we ook met de andere luisteraars op zoek gaan naar oplossingen.
Dus mocht het zo zijn dat u een vraagstuk hebt, iets waarvan u denkt van, moet ik het bespreken? Dan kan dat. Altijd. Maar Ono, net hebben we het gehad over uw gezondheid, uw gebit. U weet het, Suriname, ik vergelijk ja, Nangadape. Dan de dat hij kan draaien voor Wani. Maar mijn sabi, if Suriname heeft mijn look want to matif me vrienden en vriendinnen in Suriname, brada langa sa. Dat is mijn look voeding, gebedvoeding. Dat heeft nou werkelijk zo lek van den tak luister. If je gebed niet onderhoud regelmatig, je neemt go genoeg naar tandarts, go look hoe sa. Dan je kan zo'n hartstilstand of herseninfarct, het kan zijn dat het gebeurt in Suriname. Maar ik zie ook genoeg mensen in Suriname met een beroerd gebit. Ook daar, hè? Ook in Holland. Niet ik Suriname als voorbeeld. Omdat Misaptak daar een mogelijkheid zodanig voeg regelmatig naar tandarts. En daarbij, je kan ook in allerlei kronderen toe herinneren. In elkaar de derde wereldlanden, maar de landen die een beetje aan de andere kant zijn, Cuba, dan gaan we toe trouwen. Nou, misschien is Cuba beter, wat dat betreft gezondheids, medische zorg, daarbij de neplei. Ze zijn goed op de hoogte. Maar soms, je loopt zo'n kondre, dat je ziet dat tandarts daarbij een jaar op tijd, voor ook of ding, light up if do. In de kondre, dus mannen, go regelmatig, go check-up. Dat je ook op een tandsteen en een soort zand dat die nee. Denk dat nou aber een luxe dat die zou ono abidja via je ziekenfonds pakket dat je kan onderhouden. En sommige mensen hebben moeite mee voor een tandarts gewoon. Ze vinden het niet leuk om te doen. Alla die depay. Denk je go voor verwaarlozing. Maar bent nogmaals voor de zoveelste keer misschien op het hart gedrukt om tijdelijk of tijdig te gaan onderzoeken Luku Fava Gebitsa en ja Alassani zo. U gaat het horen wanneer we weer een afspraak hebben gemaakt met mevrouw Patricia. Sweet. Daarover Teru vrij uitgebreid over haar actievoering. Ze noemt het Mofo. Dan gaat ze vrij uitgebreid vertellen waarom ze het doet. Dan, je ook toe begint tegen dat go, loku. Je vaak gebed via nee, nog langer. Wat u net heeft gehoord, sommige mensen gaan om het half jaar worden ze opgeroepen. Trouwens, naar 3 maandelijks. En als u hoort, tot volgend jaar kunt u weer komen kijken of er een gaatje is. Nou, dat wil zeggen dat het goed gaat daar bij u. Ja, maar de tandartsen die willen graag werken. Ze hebben het druk hoor, vooral de dat die tandartsen. Ze hebben het bijzonder druk. Zo, ik denk met afspraak, dan kan je wamo tumona visie. Hier in Nederland, omdat mensen regelmatig hier gaan onderhouden en checken. Kinderen ook. Ze worden vroegtijdig aan herinnerd van ja, je snoept te veel.

0: naar de tandarts, van de school ook, hè, scoren ze even stimuleren aan dat. Prima, dan hebben we dat ook besproken hier. Zoetigheid. Zoet. Want de konemekking. Morgen erger ligt ze aan de. Maar wij weten inmiddels dat suiker verslavend is. Sucro. Diezelfde Patricia Sweet heeft mij gezegd een keer dat het erger is qua verslaving dan heroïne. Sucro. Samengayu en ja herde. En wat toevoegen om moro. Chocolade, snoep, dape. Allerlei zijn zoals mijn pot sucro zelf gooien aan ja, bij wijze van spreken. Allerlei zoetigheden, kinderen, die kunnen soms niet zonder. Plotseling heb je begin, jompo, in dat ozo. Hij viert voor ferie, tegen ons snoep, hij komt tot rust. Waar gebeurt, dat ben ik, de andere kinderen mogen het niet hebben zelfs. Zoetigheid, want dan worden ze hyperactief. Ja, soms willen ouders niet dat je een kind van hun een snoep geeft, want ze kennen het effect. Lastig. Maar eens is het me gezegd. En ik denk van, volgens mij zit daar de clue. Als je een baby eenmaal in zijn of haar pap suiker hebt gezet, sucro, haar eerste lesie, zei hij potty, go. Een baby dat die verslaafd ik ba. Na papa. En dan drink bos melk moro. En dan ik. En gwent dat sucro, no. En dan bos melk. Nee. Hij creëert die. Als je dwing, maar als je hoor en vol, dan je nog mega drink, sucro in dat papa of wat dan ook wat je voor de maakt voor het kindje, dan hoor aan gezondheid dat hij van moedermelk. Maar soms gaan we over tot andere zaken, pap met suiker erin, hup maar roeren voor baby drinken maar, baby stil. Tamara. Probeer geen pap zonder suiker. Atamara vinger, als je dat baby wat doet. Baby is stoutu, baby is spiet. Zandpoer, poep. We zien jouw fopper is. Poep, spiet dat heel fopper gwe. At die bron, baby in een wan tras aan en wan suiker. Zo verslavend is sucro. En bij Biggie Sma ook. Dat draaibaarde, dat juist mevrouw, wees we op neer. Wees zuinig, geen suiker, want u heeft al suikerziekte en dat soort dingen. Zoetigheid is niet goed voor uw lichaam, ook niet goed voor uw ogen of wat dan ook. Alla sotsani, weer. Maar verslaving, of je lompsen aan een chocolade of een schwitsani, met takken zo'n fiado, een boyo, wat dan ook. Koek. Smasan sap takke. Mijn plaats voor sucro. Toch een snabbel. En zo lees ik aan snabbel, dat is waar. Maar als je snabbel toen ze voor je boro toen ze voor en ja, sucro, wang al lange ondanks je hebt dat dat rabario. Op een gegeven moment, hij door een amputatie er. Therapeut go. Wang voetu, toe voetu. Hij begint aan een pink, een vinger. De vindeka heer voetu gwe. Gebeurt, aan een leedhoor, aan een ervaringsdeskundige, kan komen bevestigd zijn, wat ik ja nou nou. Wie bent u? Welkom in de uitzending, goeiedag.
1: Goedemiddag, met Anne, voor de derde laatste.
0: Mooi ja. Zo, goed zo, okay. Welkom.
1: Ja, ik wil even hier aanhaken, het is een artikel in Nu, van Linda van Beest, nieuwsredacteur, die stelt dat de peuters die weinig suiker eten, hebben daar later als bejaarden nog profijt van. Ja. Dus mensen die als peuter weinig tot geen suiker hebben gegeten, lopen minder risico om later in hun leven verschillende soorten kanker te krijgen. En dat buitendieet zegt nog meer over de gezondheid van 70ers. 107.9 maar.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Tussen Rotterdam en Delft rijden tot zeker vanavond 11 uur geen treinen na een brandstichting bij een spoorbrug. ProRail sluit sabotage niet uit, nadat bleek dat een deur na een technische ruimte was opengeslepen en tientallen kabels waren beschadigd. Het spoorwegtraject is een van de drukste van Nederland, waardoor reizigers rekening moeten houden met forse vertragingen en uitval. Treinreizigers naar onder meer Zeeland en Limburg worden geadviseerd om de reisinformatie goed te checken. In Jemen hebben door Saudi-Arabië gesteunde regeringstroepen een ballistische raket van de Houthi-rebellen onderschept en vernietigd. De raket was gericht op een luchtmachtbasis ten zuidoosten van de Saoedische hoofdstad Riyad. De onderschepping volgt kort na een dodelijke Houthi-aanval op het vliegveld van Riyad, waarbij zeker 12 doden en meer dan 300 gewonden vielen. Saudi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en heeft aangekondigd hard te zullen terugstaan. In de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft een 45-jarige man 7 familieleden en een gezinsvriend doodgeschoten, waaronder 2 jonge kinderen en een zwangere vrouw. Het drama vond plaats in een woning in de stad Erie. Nadat de schutter 2 vrouwen op straat neerschoot, verschanste hij zich in het huis. Bij binnenkomst trof de politie de overige slachtoffers aan, evenals de dader die zichzelf van het leven had beroofd. Over het motief van de schutter is nog niets bekend. Het aantal reuzenschildpadden op de Seychelles is gestegen naar een recordhoogte van 180.000. Daarmee zijn er op de eilandengroep nu al meer schildpadden dan inwoners. In de 19e eeuw dreigde de soort nog uit te sterven en er bleven minder dan 1000 dieren over. Dankzij een langdurig beschermingsprogramma heeft de populatie zich hersteld. Onderzoekers benadrukken dat oplettendheid geboden is door de dreiging van zeespiegelstijging en droogte door klimaatverandering. Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden, in het zuiden zit op een enkele bui na droog, bij temperaturen tussen 11 en 13 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Marktradio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Hey luisteraars, goedemiddag, welkom. Dit is Maat Radio, participatie, improvisatie. Norman hier. En ik ben er tot 5 uur. Nee, ik zeg grap, tot 6 uur. En daarna neemt de heer Dalvoer het van mij over. Oké, we gaan met u bezig zijn. En u met ons. U met mij, in dit geval. We zien wel hoe ver we komen. We gaan proberen u te veraangenamen op allerlei torisch nieuws, informatie en misschien ook gezelligheid. Misschien. Dat weten we nog niet. Tijd geworden voor een pokoe eventjes om te kijken of alles hier goed loopt. Want tegenwoordig moet je voordat je begint even rekening houden met lastige situaties. Programmamakers zijn lop, draai zijn zomaar. Zo is de naap verstaan, maar de draai nog. Te veel knopjes misschien, maar we gaan eraan werken.

Prachtig, mooie pogoe, leuk op deze bijna regenachtige donderdag of maandagmiddag. We hebben een beetje salsa in uw huiskamer, in de auto, op het werk, waar u zich mag bevinden, gebracht. En ik denk dat u bent opgevrolijkt. In Cuba hebben ze het niet gemakkelijk. Alleen sancties voor Amerika en nog een paar andere zaken. Het land is systematisch achtergehouden door Amerika, die een vieze rol speelt in andere landen ook, hoor. We zien wat er daar is gebeurd in Irak, nog een paar andere. Dape Yeshiva, toch de konderen op te leiden nu, Venezuela en nog een paar andere. Amerika beïnvloedt gewoon een Mikdesma. Zowang dan het dede voor Angri of Pina. U weet het, in Cuba zijn ze ook inventief. Oruwagi rijdt in de wetterdappen en de Oru Tewang. Ze doen het nog goed daar. Maar vooruitgang, ja, ze lopen achter in ontwikkeling. Weliswaar zijn ze sterk op andere gebieden, medische zorg en zo. De Njande Dringi, maar het kan beter, veel beter. Eerste nieuwsbericht is binnengekomen, dat is een trouwe luisteraar. Die heeft aangegeven dat minister, voormalig minister Elko Brinkman is heen gegaan, vrij plotseling. Dat kan. Familieleden wensen we heel veel sterkte toe, 78 jaar is gezegd. Elko Brinkman heeft mooi werk gedaan bij Bari. Hij was dagelijks in het nieuws. Ik herinner hem nog in de jaren 80, 84, 86, volgens mij. En Timmy Beyer aan in dat Brinkman, meer dan gewoon toe traumatisch mee, toch bij Feri Feri. Want Brinkman was toen minister van. We zouden zeggen hier in Suriname, zouden we zeggen TCT, telecommunicatie en alle andere zaken. Meneer Sabmoren van de minister post dat bij de. Maar hij was de bedenker van een systeem om radiopiraterij stop te zetten. En we waren niet blij met zijn bevindingen toen. Dezezelfde Brinkman, onder leiding van zijn ambtenaren dus, die hadden een systeem bedacht om de piraterij, jongens die bezig waren, en vrouwen bezig waren met piraterij, die hebben ze gecriminaliseerd. Dat dacht, nou, die jongens die bezig zijn met piraterij, zijn geen gemakkelijke boys. Dat komt grote krantenkoppen in de kranten. Van ja, het zijn drugsdealers, allerlei zwart, witwasserij vinden plaats daarbij. Dus we moeten niet de piraten aanpakken, de radiopiraten, de eigenaren. We moeten de sponsors van hen aanpakken, de radiosponsors, die bedrijven die hun in leven houden. Krantenkoppen, Bombigi, ja, wat soorten bedrijf. Zij is sponsor in Radio Piraten. We leerden een les. En toen hadden we dat probleem, ja.

0: Exotica, hè, want toen hadden we Exotica Radio. Maar nog een paar andere. Wallo trouwens, Disco Action, wallo. DVD. Dan de adverteerders trekken de schrift terug. Uit angst voor represailles. Met als gevolg dat inderdaad Hassan bloedde dood. Maar het was een leugen. Want het waren gewoon hobbyisten. We vonden het leuk en deden ons ding. Maar wie heeft zich hier aangemeld? Wees welkom in de uitzending.
1: Ja, meneer Norman Jan.
0: Meneer Jan, welkom.
1: Nou, dat was een leuke tijd in piraterij.
0: Ja, we hebben leuke dingen gedaan.
1: Ik weet nog, vaak werd meneer, hoe heet die, Botai gepakt.
0: Ja, Botai, Roy Ries, die was ook één.
1: En dan werd hij opgelegd en kwam hij naar mij op het werk. Janine Saptimica, rechter Samim Taki. Ja. Meteen zei de rechter Taki, Juna Pokumang en Tede Vrij. Nee, van je harkie zingen voor je pokken, voor al zingen man. Maar hij werd vaak opgepakt.
0: Klopt.
1: Maar goed, hij heeft het toen overleefd. En jullie allemaal, en toen kwam aanleiding van het Brinkman-effect Salto.
0: Ja. Ja, toen dus, kwam Salto en toen hebben ze daar...
1: Negatief GD is toen omgezet, positief,
0: ja.
1: Salto.
0: Ja, ik weet niet of het positief is, want we waren toen vrijer.
1: Ja,
0: we waren vrije jongens, maar nu zitten we onder druk.
1: Geen centheid te betalen.
0: Ja.
1: Ja, het was... alleen apparatuur moest je voorzichtig zijn.
0: Ja.
1: En je moest niet op één adres uitzenden.
0: Ja, het had zijn charmes hoor, want dat ook zo weer het is. Hè? Je zit achter een mengpaneel, maar je bent zenuwachtig, continu in Luca Doro.
1: Ja, ja. Ja, maar goed, nu ben je via Salto, zolang het
0: is. Ja.
1: En ik begrijp nu eindelijk dat de problemen bij Salto opgelost is.
0: Ze zijn opgelost?
1: Nou ja, ik heb een bericht gezien dat Jamorik vanaf 2 of 3 september begint.
0: Mooi.
1: Uit te zenden na al die tijd.
0: Ja.
1: Een aantal waren al bezig. Maar hun ontvangst op radio is heel slecht.
0: Mm.
1: Dus dat is wel wat vervelend. Mensen die geen internet hebben, of televisie weet ik niet, want je kan het ook via televisie ontvangen, maar op radio is het heel slecht.
0: Oké.
1: Maar je had het over Cuba.
0: Ja, Cuba.
1: En nou ja, dat is een geschiedenis van je welste. De omwenteling in Cuba vond plaats in 59, dacht ik. Toen Castro de boel overnam.
0: Mm-hmm.
1: En Batista moest vluchten. En dan heeft Amerika weer geprobeerd, maar het lukte niet. En ze hebben wel een deel tot nu toe Guantanamo en hun bezet dan, of bezet. Dus kijk, Cuba krijgt wel steun van een aantal landen, Caribische landen, Mexico en noem maar op. De links georiënteerde Zuid-Amerikaanse en Midden-Amerikaanse landen, daar krijgen ze wel steun van.
0: Mm.
1: De laatste tijd lees ik dat die blokkade voor olie uit Rusland, dat men Verenigde Staten dat ook lijken toelaat.
0: Oh.
1: Ze zijn er wel. Er is een blokkade, maar de schepen mogen langs varen. Dus laten we hopen dat het weer anders wordt voor Cuba.
0: Ja.
1: Want 59, dat is meer dan 60 jaar, denk
0: man,
1: ik.
0: Man, lang jaren, zo'n boycott.
1: Ja. Maar goed, ik weet nog, we waren op een Milo-school in Wageningen. Toen volgden we dit soort berichten. En dan als je jonge aankomende jongeman, dan interesseerde je. Maar het mooie is, toen was iedereen voor Verenigde Staten in Suriname. Door die Amerikaanse invloed.
0: Mm.
1: Maar een klein deel later

0: was broke by, dat was PNR. Van
1: Harry Bruma.
0: Meneer Bruma.
1: Ja.
0: Maar de rest was pro-Amerika. Maar mijn naam en ik zie een bericht hier. Summerfestival onderscheiden voor bijdrage aan Surinaams cultureel erfgoed.
1: Oh.
0: Milan krijgt een oorkonde van de Surinaamse president, uitgereikt door de ambassadeur in Nederland. Meneer Panka was het.
1: Oké.
0: Afgelopen weekend.
1: En wat is er precies gebeurd?
0: Nou, Milan valt in augustus en in Suriname, en onder de Surinamers in het buitenland, is augustus benoemd tot Heritage Month.
1: Ja.
0: Vorige week was u toch bij.
1: Ja, ja, ik was bij de opening, ja.
0: Ja, in Amstelveen, dacht ik. Hè?
1: Klopt.
0: En nu hebben ze, dus Milan is al 43 jaar. In Den Haag, dacht ik.
1: Oh, Milan Festival.
0: Ja?
1: Milan Festival, nou?
0: Ja, ja, ze hebben een oorkonde gehad.
1: Oké, mooi.
0: Maar wat ik zo mooi vind, ik heb beelden gezien bij Radio Sarnami, dat je vier of vijf huishoudens, een Maron huishouding, een Hindustan, Javaans, en Chinees, dacht ik. En zeg maar. En dan moest ik denken, dat is een soort tentoonstelling van hoe Surinaamse keuken en samenleving is van die etnische groepen. En ik las net een boek van mevrouw Hamad Mukrim. En die schrijft in zijn boek in de jaren 90. Vorige eeuw, waren hier tentoonstelling van Surinamers in Amsterdam. Dan mocht je bij de Surinamers een hut gebouwd en weer, kon je daar gaan kijken. En dan moest je betalen. Dus dat is niet bij Milan geweest, denk ik. Maar dat het idee toen was om de mensen hier te laten zien hoe, in navolging van België en andere landen, die ook zo'n expositie hadden van hun koloniën en mensen. Dus Milan heeft dat voorgezet, kun je zeggen.
1: Ja.
0: Van toen.
1: Oké.
0: Zijn we Maron al huis met alle, vooral hun keuken, hè, hoe netjes ingericht en zo.
1: Mm-hmm.
0: En de drakendans van de Chinezen. Dat was wat ik toch een beetje wilde doorgeven.
1: Mooi.
0: En,
1: okay. Laat me naar de volgende beller gaan, want die wacht ook al een tijdje.
0: Ja, dankjewel.
1: Ja, dan hoor ik
0: morgen.
1: Ja, oké. Okay. Tot morgen.
0: Sam?
1: Oké. Oké. Dag, dan heeft u al drie keer gebeld, meneer Jan. Heeft nu weer tot morgen, want dat geeft u spontaan aan. U houdt zich aan de regel, dat is mooi. Wie is hier? Wie heeft zo lang gewacht? Geduldig.
2: Ja, goedemiddag met mij, Lodi.
1: Ja, dus meneer Lodi is terug van weg geweest.
2: Goed nieuws. Ik heb het gehoord op televisie, op Surinaamse televisie.
1: Ja, ja, wat
2: is... De president gaat eindelijk iets goed doen. Ze gaan VAB en AWO vervolgen.
1: Oh.
2: Ja, zeker. Wegens corruptie.
1: Zo.
2: Ja, zeker. En die zijn alleen niet naar echte Tory.
1: Nee, we hoop dat je zorgt die valse berichten op haar radio. Dus maar PR, hè? PVN aan jongens, hoe die zien?
2: Dit is echte nieuws.
1: Echte nieuws.
2: Yes,
1: waar heb je het vandaan? Sociale bron.
2: Gewoon op Surinaams TV.
1: Oké.
2: Ze gaan ABOP en CAP vervolgen wegens corruptie.
1: Zo. En je lacht je lobat hoor, dat is je breedte.
2: Natuurlijk, want CAP is wel corrupt. Breed corrupt.
1: Oké.
2: Want de man staat ook niet gewoon aan 1,6 miljard. Na corruptie toch?
1: Hoe many?
2: 1,6 miljard. Natuurlijk, na corruptie toch?
1: Ja.
2: Ik kon een laatste voor molen, maar jij gewoon aan zo'n moon. Dat toch niet?
1: Goed, Lodi, Jutjana, jongens, hoe is het contract? Onderzoek, Luko, even klopt dat, hoor je?
2: Wacht, ze mogen onderzoeken. Okay. Ik heb dat nieuws gehoord.
1: Prima. Heel goed, Lodi.
2: Ik zeg dat ik niet.
1: Nee, nee. Dankjewel voor je bijdrage, hoor.
2: Dat is wat ik zeg.
1: Taboe, dat is Lodi. Je weet dat Lodi een tijdje uit de running was, wegens andere zaken. Hij bracht ons in discrediet. Met soms wat vervelende opmerkingen. Zijn er bij Fano Boom. En toen moest ik optreden, want dat het Chara Station kon in gevaar. Maar Lodi wil geven aan dat hij horen rustig naar een verbod. En dan door op Bakatabafveld en hij heeft nieuws. Weer, hè. Dus wie zegt dat het goed nieuws is, breedt die naar jongens, die is ook toe. Die kan natuurlijk ingaan of. Maar Lodi heeft zijn bron, in dit geval. Maar het is een toegangspoort, weet je, occasie. En je zang het jaar aan jongens, je moet rekenen dat altijd ons maar de kan corrigeren. Ze kan lukken, fact-checken, de meetakken, en dan krijgen we andere informatie, even de van nodig. Oké. Wat is er nog meer gebeurd in onze samenleving, luisteraars? U bent op de hoogte. U bent soms beter dan Mart op de hoogte van ontwikkelingen die zich voordoen in de maatschappij. Heeft u iets meegemaakt? Want Tori zei, vindt dat grotapomusabi. Dan bent u welkom in participatie, improvisatie. We kijken naar de toestand in de wereld. En dan bespreken we dat op de radio. We houden van breaking news ook, hè. Zoals er iets dringends moet worden bekendgemaakt, dan bent u onze man of vrouw direct in te springen. Als u zegt van nee, ik heb een vraag, want ik ben op zoek naar iets dat me, ja, me beter kan laten voelen. Dresi, zo lees je dat, Osso Dresi Serefi, dan maken we het ook bekend. Via Mart. We helpen zoeken naar oplossingen voor soms mooie, maar soms ook dramatische situaties. Oh, ik heb ook een bekendmaking te maken, hè, want waar heb ik het weer opgeschreven? Dit moet worden bekendgemaakt, zodat de luisteraars weten wat ons soms overkomt. Zoals Sanemi Tunu. Soms moeten we mensen verwelkomen. En soms anderen laten gaan. Ja, dat is een deel van Lili. Ja. Oké. Dat is inderdaad het geval dat na langer dan 20 jaar trouwendienst heeft dokter Greb te kennen gegeven dat wegens drukke werkzaamheden hij al dan niet tijdelijk moet stoppen met zijn tweewekelijkse programma Dat Ramiwa Aksi Uwasani. Hij betreurt deze stap, maar heeft op dit moment geen andere keus. Voorlopig zullen wij het moeten doen met herhalingen op onze website of gewoon op de radio. Te zijner tijd zal dokter Greb de optie van een maandelijkse bijdrage overwegen. Mede namens de directie en alle overige marktvrijwilligers en trouwe luisteraars bedanken wij dokter Greb voor zijn fantastische jarenlange betrouwbaarheid, deskundigheid en barmhartigheid jegens Mart en wensen hem veel succes. Bigrani Gidadra Greb, die heeft Mart jarenlang en u als luisteraar kosteloos voorzien van de nodige informatie. Maar hij heeft de druk in praktijk en dat is waar. Alle huisartsen die hebben het moeilijk, werken soms door in het weekend. Vanwege misschien krapte, personeelstekort. En sommige dingen moet hij zelf ook doen. Huiswerk, van elkaar administratie, dat soort zaken. Maar sporadisch, even amang, even juru de tijd, oppo. Daar kom in, maar regelmaat van twee wekelijks, dat moeten we voorlopig vergeten. Dat er een grep, nomang, moro, tenode. Oroko Furu. Nou, dat is een verlies voor velen, want het was goed beluisterd. en een steun en toeverlaat voor second opinion-achtige situaties. Hè? Want je dat er tegen judicie, dan heb je dat er bakken naar trans is. En dan nee, nog dringen, wacht even. Hoor patiëntie, maar kom, ik ga het even onderzoeken en u hoort het nog van ons. Ja, dus het programma, natuurlijk zullen we kijken welke arts zich zodanig kan ook opstellen, hè? Want dokter Greb kon het brengen. Paratenkennis had hij ook. Ik verteer je, want dat is aan niet dat er toch. Je moest dan goed door scoren. Maar de ontwikkeling in de medische wetenschap, elkaar en zo, dat gaat door. En soms doen bepaalde medicijnen het niet goed meer in het tabakveld. En andere ontwikkelingen vinden plaats. Dus als je een gascore in een volgcursus op de hoogte van de ontwikkelingen van nieuwe technieken, ja, dan kan je mensen verkeerde medicijnen voorschrijven met nadelige gevolgen. Ja, ik kan het niet stoppen, ik kan het niet blijven herhalen. Dat one day, een huisarts tegen me, dat ik meneer Van Gom, sorry hoor, maar in onze vakblad Sade Abi, is naar voren gekomen, onderzoek heeft bewezen dat dat perkies aan mij beschrijft voor om een jaar ik tegen hoge bloeddruk en al die andere zaken. Het werkt niet bij donkere mensen. Dat wisten we niet. Dus hoe ben je eng? Je dringt zomaar. Misschien kan het andere dingen gaan veroorzaken. Ik vind een loekboer nog erbij. Want je dringt ons aan het zien. Zijn nou op effect. Tapa. Problemen. Medische aandoening dat hij. Ja, hij heeft het eerlijk gezegd. Dat is de zaak. Het is nu naar voren gekomen. We praten over iets van bijna 10, 15 jaar geleden hoor. Misschien langer zelfs. Maar Drees is aan de beschrijf. Onvoorlijk blakamang. Dat is aan test op witmang. Maar dat blakasma. Aan no ben roko. Nou dringen hem zo zo. Ja, ik kan dat zo zo. Maar dan zijn we wat hier is wat toe. Trouwen. Veroorzaak kom ook zien aan het adres. Die denken, hé, kijk wat er nu is gebeurd. Ik ben blak, hij niet ziek, weet hij. Of hij weer die fadongwe. Huh? Stress, naki, vanwege een mengelmoes. Voor een drink, Andres, die zijn er weer drink. Zijn er bij af van nodig, elkaar en zo. Dus dat zijn altijd situaties waarmee je rekening moet houden, hoor. Dus daarom waren we blij met dokter Greb. Die ging ook altijd kijken naar de andere mogelijkheid. En soms gaf hij toe van nee, je moet luisteren naar uw eigen huisarts. Nee, mevrouw, je moet geen osodresi zomaar gaan drinken bovenop die dingen die we u al geven. Of meneer, houdt u rekening mee. De sanne met solesi. En volgens mij was Greb vanwege zijn opleiding. Allebei hier een woord osodresi. Dat hier een osodresi. Ik zie direct, is het wetenschappelijk onderzocht? Hoeveel milligram moet je innemen voor asansang je takmi osodresi nap? Hoeveel? Wat is de dosis wat je moet innemen? Ja, maar dat kan. Als arts kan je niet op de radio gaan zeggen van luister, hij drinkt zo mijn osodresi iwani. Dat kan niet. Maar pura mantapa lees voor dat ra. Kijk, dokter Komproe, zalig. Dokter Komproe, die was anders opgeleid, zei ze steeds vaker. Die nam nog een risico. Ja, die ging ook mee. Maar die had ook problemen met de huidige wetenschappers. Dan werd ik, nee, die mevrouw is niet doorgegaan in haar opleiding, dus is niet actueel. Maar goed, dat was een sideline, luisteraars. Ik hou u bezig en u mij ook. Ik ga ervan uit dat u luistert en u heeft ook dringende vragen. Dan hoor ik u graag. 020-471-4291. Sana Junyonsu, Sana Nentori, zei McMay, zei Wantaki, Nanga Unu, zei Wanbespreek, Nanga Unu, Sotseu Kango.

0: dentorie, mim draai poku, continu, mek u geniet, dati, kande, je pipchine so toete so door, maar minno de jaf dati. Ben hier om te kijken wat er zich afspeelt binnen de samenleving. San epsa, sana de nyonsu, sana de feiten, sana de sanso mus sabi. Waar moeten we op letten? Te we njan, te we dringi. Oh ja, vanochtend heb ik mevrouw Patricia Zwiet gehoord in de uitzending. Weliswaar op internet, maar het wordt tijd dat we haar inderdaad uitnodigt, want ze heeft iets nieuws bedacht om ons. Trouwens, het is een mooie Olodapje ook te zaken voeren, te satra, tapa pressief dat grep. Maar ze is wetenschapper als Guascor, als Leri. En ze noemt het Mofo. Ze heeft het over de voeding, zou het Chago Inno Mofo. Wat veroorzaakt het? Waarop moeten we letten? Lisa Bedeja, de laatste keer dat ik hem hier heb gesproken, heb ik haar gesproken hier in de studio van Mart. Toen heeft ze me een paar dingen verteld. Van kijk, hoe wij eten. De winjang of we met een soep. Dopot agoutere goeie. Moksi na ga soot meti. De siksi bouillon blok. Na ga eten wat toetras aan erbij. Na ga aardappelen. Moksi kawang. Dan is het een overdosis aan een bepaald stof die ons lichaam te veel voedseert. En je doet ze voor vitamine, komt voorzichtig. Dus we moeten voorzichtig zijn met wat we eten en drinken. Via Sam Jones heeft hij me gezegd, ze is bezig met Mofo. Dus let erop, nodig haar uit, maar meer in die maat in toevallig naar Brada Julio Donghor. En ze heeft daar ook het een en ander verteld over Mofo. Mofo bedoelt ze, Sayepot Goini Mofo. Ze is een specialist, vooral op het gebied van tandheelkunde, Tifi. De zijn dat naar een specialiteit. Ze hebben alles aan over Mofo, Tifi, de bacteriën die daarin zitten. Die zorgen soms voor, ja, dat zegt ze, Anamitaki, Anamiano Datra. Miano wetenschapper, maar ze heeft gezegd, weet je hoeveel mensen doodgaan aan hartaanval. En haar oorzaak naar Mofo. Een gebit. Ik play een rol daarbij ook toe. Heeft ze gezegd, en dan hebben we wat aan, trouwens wat aan toe. Dat omdat we hoor rekening naar ons gebit. Met als gevolg dat bacteriën die zij sluipen gewoon naar ten einde weg bij je. Ja, maar ik grap er naar je gebit. Soms mij verwaarloos had hoor je dat die. Maar het kan gevolgen hebben. Parodontitis, alles soort dingen. Vader Misrefi, dat betekent niet dat meneer Van Gom, u moet eens een keer komen, want dit wordt een ernstige slag die we u gaan slaan. U kunt alvast gaan sparen. Spaar je monico, want die kost die zeker om 1500 te veel ook moet doen. Hoe zit alles aan kompot, maar ga mooi netjes. Leg me uit. Dat ja, want dan mogen we u dat ook toe. En jouw alles wat zijn straat is heen, Sabi. Dus kom. Tegen die tijd ga sparen, alvast. Door Luku Gomorofara. Tiroan to bacteriën. Zit alles aan combo. Ik maak er een grap van, maar het is vrij ernstig. Dus ik ben nu aan het sparen, inderdaad. Wie bent u? Welkom in de uitzending.
1: Goeiedag met Anne.
0: Welkom, mevrouw Anne.
1: Ja, ik wil hier op dingen door gaan. Ja, dat heb ik al eerder gezegd ook bij Radio Mart. Het is dus namelijk zo, als je dus je gebit niet onderhoudt, net wat u vertelt, dan gaan er dus bacteriën in de bloedstroom en die gaan dus naar het hart en naar de hersenen. Zo. Dus je kunt ook een hersen, een dingen beroerte krijgen, geloof ik. En hartstilstand en die dingen.
0: Vanwege een slecht gebit.
1: Bacteriën. Ja, precies.

0: Maar dan begrijp ik dit niet eigenlijk, want ik snap het niet. Kijk, de oudere mensen zijn dus eigenlijk een kassa voor de gezondheid, een kassa voor de farmaceutische industrie. Zeker de dementerende, want het lijkt heel moeilijk, of het is moeilijk, om zo'n dementerende te laten meewerken om het gebied te onderhouden. Ja, dus die mensen krijgen allerlei ontstekingen. En ze kunnen niet praten, ze kunnen niet vertellen wat, hoeveel pijn ze hebben en alles. En dat levert weer extra medicijnen op. Dus ik zie het gewoon als een verdienmodel voor de farmaceutische industrie. Deze oudere, kwetsbare mensen die niet zelfstandig meer kunnen functioneren. Zo zie ik het. Ja, het leven is niet oneindig, zeg ik. En kwaliteit is voor mij wel belangrijk. Dat is mijn persoonlijke mening, ja. Dus dat zou ik voor mezelf in principe niet willen. En ik zie ook veel mensen met overgewicht, hè, van Marokkanen ook vooral, en Turken, Turkse vrouwen. Nou kijk, als ze dus liggen in het... Nu zie ik wel af en toe ook Marokkaanse verpleegsters. Dus die kunnen wel tolken. Maar ja, andere bevolkingsgroepen... Of als je dus niet het geluk hebt als Marokkaan bijvoorbeeld, patiënt, bejaarde... Om zo'n verpleegster ook te hebben. Dan heb je een probleem, want je kent de taal ook niet... En dat kost extra moeite voor verpleegsters ook om geduld op te brengen. Dus het wordt een probleem. En een deel van die mensen heeft ook zware borsten. En dan gaat het ook broeien daaronder. Die huid daaronder, die borst, die krijgt alleen vocht en zo zweet. Soms liggen ze ook onder een zwaar dekbed of zo. Met hoge verwarming in de kamer. En dan krijg je alleen maar, want ik heb het bij iemand gezien, die krijg je alleen maar de huid gaat helemaal kapot. Dus dat geeft ook nog pijn, denk ik. Dat gaat natuurlijk branden, hè. Dus het is allemaal niet best. En de mensen nemen dus gewoon hun verantwoording niet. Want ze hebben ook in hun omgeving gezien van anderen hoe het hen is vergaan. Maar het voorbeeld is daar gewoon niet. Ik kom laatst loop ik bij OLVG, hè. En u gaat niet willen geloven. Ik zie twee patiënten, links en rechts. Die zitten in een rolstoel. Met allerlei apparatuur bij zich. En slangen en noem maar op. En ze roken gewoon alsof er niks aan de hand is. Hebben ze sigaret in hun mond. Nou, sorry hoor, maar ik snap dat niet. En daar heb ik zoiets... Want ik heb vaker gehoord dat deskundigen op de televisie vertellen van... ja, wij moeten kijken naar een leefstijl. Maar ik vind dat niet terecht. Je moet gewoon kijken als je wil bezuinigen op de zorg. Moet je volgens mij kijken naar leefstijl. Dat is eerlijker. En niet of iemand al oud is. Want het is toch belachelijk voor woorden. Je geeft anderen gewoon een schop achter de kont die hun verantwoording nemen. En los of ze nou al bejaard zijn of niet. En degene die erop losleven, drugs en weet ik, drank en de hele dag voor zover het kan. Die niet werken ook nog. Die geef jou een lekker fiat. Nou, de deur gaat voor ze open te krijgen. Ze worden groots ontvangen. Die krijgen alle hulp. Het is gewoon niet eerlijk en realistisch. Ja, dus ik denk dat het niet verkeerd is wat ik nu zeg. Even doorgeven dan.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Nou, er is aandachtig naar u geluisterd, hoor, Anne.
0: Ja. Want ja. Ik denk goed over dingen na, hè. Mm. En ik praat graag over feiten en niet over van dit en dat gehoord of zo.
1: Mm.
0: Snap je?
1: Ja.
0: Dus het is een aandachtspunt voor de mensen.
1: Prima. Dank u. Dank u hartelijk voor uw bijdrage.
0: Ja. Ja. Oké, ja.
1: Dag. Ja, dag. Nou, dat is Anne. U bent het met mij eens dat ze geen nonsens vertelt. samen verteren net. Er zijn realistische theories die voorkomen, ja. Ja, het verhaal van vrouwen die misschien niet kunnen helpen wegens omstandigheden met grote zware borsten. Ja, je ziet ze jeuken eronder, jeuken, het zweet transpireert. Ik weet niet of ze moeten gaan doen aan borstverkleining, een mitaki, maar ik weet het niet. Hoe moet je met zo'n situatie omgaan? Wat te doen? Ook, natuurlijk hebben mannen ook hun stoornissen, hinderlijke zaken die zich kunnen voordoen, medisch, solicina majepi. Maar overgewicht is iets dat, ja, tegenwoordig helpen ze je met allerlei middelen. Maar alles aan jou rokken, ik van moest rokken. Maar laat mij niet zijn beller in laten. U bent erin, wees welkom, dit is Maarten.
2: Ja, goedemiddag meneer Norman.
1: Goedemiddag.
2: Meneer Eugène.
1: Dag meneer Eugène.
2: Ik hoor meneer Norman over gebed, weet je.
1: Ja, gebed.
2: En vorige week ben ik met tandarts geweest. En ja, 3 jaar moest ik opbakken. Want zo. Ik heb het uitstekend gedaan. Weet je.
1: 3 jaar is zo lang.
2: Ja, 6 maanden ongeveer.
1: Zo, ja, goed hoor.
2: Ik doe mijn best. En het is mijn tandarts is, ja.
1: Maar dat wil zeggen dat ik onderhoud voor jou is goed?
2: Ja. Hmm. En samen met mijn huisarts over het eten. Even kijken, wat het over magie blokje. Magie bouillon blok. Ik mag me niet in mijn groente verwerken. Alleen een beetje zout eten. Dus mijn gebruik mag je boeien.
1: Maar waarom niet? Zei hij, dan mag gebruik maken.
2: Nee, niet. Over is te zout. Hè, ja. Bloeddruk en al die soort.
1: Ja.
2: Dus mijn gebruik. En mijn bloeddruk ook, toen mijn suiker ook.
1: Zo.
2: 89 jaar.
1: Ja, nee, dat nou een gezegend. Dat is niet dat ik zie voor wat er gaat.
2: Met dat voor mij schrijven, voor mij ja.
1: Ja, voor mij ja, dat kan.
2: Die potjes schrijven van vis. Ja. Alles aan hem in de middel, noem ik ze even.
1: Mooi.
2: Ja. Tijgo boena, masara gaza, tijgo slekna. Maar dat, dus maar leer maar zo naar taki. De was aan hem go, in poti je jouw feest.
1: Zo, dat true.
2: In een poti, zij bereik, potato op tweede plaats. Dat was het
1: ook. Dat is een wijze les. Nou, hier in die stoel. Dankjewel, Grand Angie.
2: Oké.
1: Dag. Meneer Eugène, 89 jaar de Takjanangono. Jij nu, Stevie, Egwangalanga, perfecto, hou zo. 020-471-4291, Jeroen de Moro, Foucault, in de uitzending, tenzij je hebt een korte mededeling. Dat kan het wel, want Luca Juru, 3 minuten voor tijd. Daar bedrijf ik op die Latina-Amerikaan op de achtergrond. Jeroen, kies hoe ze even maar beller die stak. Nou, mooi, Chatou. Wees welkom, beller. Wie bent u?
3: Ja, met Anne.
1: Mm-hmm.
3: Ik wil even nog bij zeggen van door het gebruik van medicijnen, een heleboel medicijnen, wordt de mond ook droog, hè? Waardoor het vatbaar is weer. Dan heb je dus die beschermende bacteriën die eigenlijk teniet gedaan worden. Waardoor je meer een dingen krijgt, infectie en al die dingen van een parodontist en zo.
1: Mm-hmm.
3: Dus die hele cocktail van medicijnen, die droogt de mond uit.
1: Mm.
3: Dus dat wil ik zeggen. Ik zelf ga 1 keer per jaar naar de tandarts, hoor. En de laatste jaren heb ik ook niks, geen gaatje, niks.
1: Zo.
3: Ja, ik maak geen gebruik van de gezondheidszorg. Ik ben preventief bezig.
1: Mooi.
3: Wat vitamine die ik gebruik en verder niet. Left Foot Biomedicine, ja?
1: Zo.
3: Oké.
1: Okay.
3: Ja. 107.9, maar.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Tussen Rotterdam en Delft rijden tot zeker vanavond 11 uur geen treinen na een brandstichting bij een spoorbrug. ProRail sluit sabotage niet uit, nadat bleek dat een deur na een technische ruimte was opengeslepen en tientallen kabels waren beschadigd. Het spoorwegtraject is een van de drukste van Nederland, waardoor reizigers rekening moeten houden met forse vertragingen en uitval. Treinreizigers naar onder meer Zeeland en Limburg worden geadviseerd om de reisinformatie goed te checken. In Jemen hebben door Saudi-Arabië gesteunde regeringstroepen een ballistische raket van de Houthi-rebellen onderschept en vernietigd. De raket was gericht op een luchtmachtbasis ten zuidoosten van de Saoedische hoofdstad Riyad. De onderschepping volgt kort na een dodelijke Houthi-aanval op het vliegveld van Riyad, waarbij zeker 12 doden en meer dan 300 gewonden vielen. Saudi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en heeft aangekondigd hard te zullen terugstaan. De New York Times meldt dat het Amerikaans ministerie van Justitie bekijkt of een aantal grote televisienetwerken de wet hebben overtreden. Het gaat om de zogenaamde Sherman Act, waarin de netwerken ABC, CBS, CNN, NBC en Fox verantwoordelijk zijn voor het filmen van de bezigheden van de president. Uit protest stopten ze daar vorige maand mee, nadat CNN-journalisten van president Trump niet meer naar het Witte Huis mochten komen. Een rechter draaide het besluit van Trump later terug. In de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft een 45-jarige man 7 familieleden en een gezinsvriend doodgeschoten, waaronder 2 jonge kinderen en een zwangere vrouw. Het drama vond plaats in een woning in de stad Erie. Nadat de schutter 2 vrouwen op straat neerschoot, verschanste hij zich in het huis. Bij binnenkomst trof de politie de overige slachtoffers aan, evenals de dader die zichzelf van het leven had beroofd. Over het motief van de schutter is nog niets bekend. Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden. In het zuiden zit op een enkele bui na droog, bij temperaturen tussen 11 en 13 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Maart. Radio voor, door en met u.
3: Black Achievement Month. Turning Black Excellence into Change. Vanaf 27 september tot en met 31 oktober staat Nederland in het teken van Black Achievement Month. In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Leeuwarden, Amersfoort, Arnhem, Almere en Haarlem. Een maand vol talent, inspiratie, cultuur en verbinding. Met onder andere Under 30 voor jonge professionals. Een bijzondere Jazz Night met Graciela Hunsel. En op 30 oktober het Black Achievement Award Gala in de Lamar Theater. Dit jaar nieuwe categorie Social Media Influencers. We sluiten af met een geweldige familiedag in Nemo. Volg onze socials voor info via blackachievementmonth.nl.

0: Luisteraars Arki Oma Arkimang, Foude Foutang, Oan Sweet Odi Lere Baru van Luisteranang. Selef fa usabi, dan binnenkort si sama tella etapuan bigiari. Ano one face, masa awan do, awa organiseruan sanji den bigisma fu saranang en in saranang. If you are leveruan financiële bijdrage, dan you can do dat via Radio Mart. More informatie dat je kan tek via Radio Mart. Bij deze dat mij doa oproepen voor uw steun en kraka op historie disi. Lero ebaru odi utambung. God bless you.
1: Wees is Matilda be motiveer, mediate, indicate, alla stani te abego contrari alibi makandra na yu sa Matilda. Ma yu sa na suite wano famye man. Ey, verjara mundi sa ay oktober 27, wam tim bidi yari. Dat is Matilda tak hierin no. Alla den kat doso den envelopo so de sanso wan Jimmy. Om artibo wan mo di wan bankrekening nummer NL54 INGB 0006 03 7880, ten name Stichting Multiculturele Communicatie Mart. Matilda, Matilda, Sisa Matilda, we here, we bid you waka na fesi, fever yardi, masla God bless you, achibri you, and tandu de prince parsani. Ipi, ipi, ipi, ipi. Blessing.

0: Luisteraars, uw aandacht voor reisbureau Capriccio Tours. Reisbureau Capriccio Tours, gevestigd aan de Albert Cuijpstraat 43 in Amsterdam, is reeds meer dan 30 jaar uw goedkoopste en betrouwbaarste partner met betrekking tot vliegreizen naar Paramaribo. Capriccio Tours is lid van de ANVR en de IATA. Voor alle actuele en recente aanbiedingen kunt u terecht bij reisbureau Capriccio Tours. Kom gerust langs aan de Albert Cuijpstraat 43 om uw goedkoopste reis te boeken. Of u kunt ook bellen met 020-6737-342 of kijk op www.capricciotours.nl voor relevante informatie. De openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag. Uw reisbureau Capriccio Tours is de best.
1: Adimi grandma ben feriari, ano bewani biji barbari, matoka oso ben furu tenabaka gadri, iya archimang upoche sarti baya. Sisa Matilda, onze mediator, motivator, o tapan biji yari na tap 27 oktober de konde. Ma abi wan pesrutu beji, ataki en oso nabi furu tabaka gadra de dati. Ala densma, Dibo baby di bos bromti chajen na nga potwa lo money na ini envelope fulanga jen we e bejunu fuka pota money dati natapu NL 54 INGB 0006 03 7880 tapnen fu stichting multiculturele communicatie maart bika da akateka money dati pot bij voldoen sani na den senioren burgers voorafden bidisma ozofunu na inisranang. Ja, zij leven lang, hoera, hoera, zij leven lang, hoera. Aziza Matilda, ju na finita tei, maar je tai bidi boto, na wahi pi pi pi pi pi. Hoere! De souyere boom, u pota money na tapu NL 54 INGB 000-6037-880 ten name van Stichting Multiculturele Communicatie Maart. Daar wordt er iets nuttigs mee gedaan voor onze senioren burgers in Suriname, Dorsis en Matilda. We go wayan. Hippie, hippie. Oké dan.
2: Ik les ook naar Matrakio.

kennen haar als de vertrouwde stem van het zondagprogramma Gado Woortu na Abrede Fulibi. Maar haar inzet gaat veel verder. Al meer dan 30 jaar zet Sisa Mathilda zich in voor Radio Maart. En 25 jaar lang was ze betrokken bij Huize Lydia. Ook binnen verschillende kerkgemeenschappen heeft ze zich jarenlang met hart en ziel ingezet voor anderen. Haar liefdevolle inzet voor de gemeenschap bleef niet onopgemerkt. Sisa Mathilda werd daarvoor onderscheiden met een koninklijke onderscheiding. Sisa Mathilda, wie kent haar niet? Een gelovige vrouw met een groot hart voor ouderen, maar ook voor kinderen. In Nederland, maar ook in Suriname. Ter gelegenheid van haar 80ste verjaardag heeft zij één grote hartewens. Geen zilver, geen goud, geen Biggie Vissa voor zichzelf, maar nee, zij wil iets terug doen voor de Biggie Smas in Suriname. Een Biggie Sma Day, een prachtig feest voor de senioren burgers in Suriname. Wij van Radio Maart doen daarom een beroep op u, de luisteraars van Maart Radio. En iedereen die Sisa Mathilda een warm hart toedraagt, waar u zich ook bevindt. Want Sisa Mathilda live fans, de na China, de na Dubai, de na Marokko, alle safe grond tapu de Amerika ook toe. Dus iedereen die haar een warm hart toedraagt, vragen wij van Maart of u haar wilt zegenen met een speciale gift. Dan helpt u mee om haar hartewens werkelijkheid te maken. Elke gift maakt het verschil. En met uw steun kunnen de senioren burgers in Suriname genieten van een mooie en een feestelijke dag. Ik wil u alvast hartelijk bedanken namens de directie van Maart Radio. En wilt u een gift overmaken, dat kan ten name van Stichting Multiculturele Communicatie Maart. Onder vermelding van Sisa Mathilda, 80 jaar. Het bankrekeningnummer is NL 54 INGB 000 60 37 880. Ik herhaal, ING Bank NL 54 INGB 000 60 37 880. Voor zij die niet in de gelegenheid zijn om over te maken, maar Sisa toch willen zegenen met een gift, dan kan dat door contact op te nemen op het telefoonnummer van Maart 020 471 4291 of op telefoonnummer 06 40 95 3507 van ondergetekende mevrouw Heliante Landbrug. En wij van Radio Maart bedanken u alvast.

gezegende, gezegende zondag, Lobby Wang. Awinspo de Fugrontapo, mi sisa Matilda, e baruno, wan blessi, moi goson tu karakti dekati son de achen. Ya, awichi ages anolon e loma afri e fri. Soye yere taku de munde, soye yere taku de tena sonde. Fadien de e long e fri. Ma before mi gomoro farananga gado wotu na brede fulibi, mi wan bari wan bigi odina brada Rufus, en mi wan tak tani na sisa helayante landbrug nanga brada Henk, di bide de aan fu vervang even brada Rufus. Ti de manten sonde, me blessing nanga agenade fu masra gado Jehova tata ala makti gado da schepper da maker da formeder fu ala san di bende de ensa kon mas pesutu wi libi suma di demanten lo biwan me blessing tak masra gado sa di den away said a krakti a dekati fu alla sansa de on the name di radio mat dat asawaka boom en dat a vreugde a blijdschap fu do san de mus do fu kan mek a programma fu son de godoro dat di masagado genade en blessi sa de nanga den. Ya, ti de manten dat di mi wan bari di ala den di swaki, den de fi swaki in den sting, den di e fi takwansa nos dombun in den sting in den binnenste, ma ook aan de buitenkant, want so lisi a pijn in ons sting en na ko ook to na dorosi. Dus di de manten, alle mensen, mannen en vrouwen, ouderen en jongeren, a win saye fir dino de bon inis chin, Mrs. Matilda e begi masa gado fu en genade mer uno en ju uno baka akrakti nanga agoson tu. Ik wens jullie allemaal van harte beterschap op deze zondag morgen. Die de manten, ook de jarige gedenk ik. Mensen die iets te vieren hebben voor barhipipiode en voor dansie en voor plezierie. U allemaal met actie masra gado di uno. Voor afvermenigvuldig u vreugde di uno. Voor afvermenigvuldig u blijdschap di uno. Ja, en afverdubbel u harte wens di uno ook toe. Dat ook toe dat mag voegen in de vervulling. Die de manten, ja. Lobby wan, waar u ook bent op deze zondag. Mi e aksi masra gado fu adenanga uno ala dei fu un libi. Me begi masra gado slek fak napu ina santa buku a Bible, tak masra gado ataki ano e jonko anies ribi en adeda wakti man fu wisili en da kibri man fu wisili en ook to un yeye un sting. En masra gado, anouan gado, anouan yeye de taksa ne du. Masra gado ne yoku. If ataki ane jonko ane sribi da atanso. Dus u kan poti de manten un fotrowe un libi nanga ala bribi sande in unu ati in ufiri. U kan pot un libi in santa ano, u kan vertrouwen taksa ataki adat ego do. En atak te yusa suken, te yusa karen, te yusa klop na tapadoro fu elekwa yeye, da anosa tang fu no piki yu, ago piki yu, ma in vertrouw na in tapu.
in bribitak die beki voor genezing, voor bevrijding, voor verlossing, voor herstel en herbouw. Die beki je karin voor je pio in alle de noot voor jou, dat in bribitak ai die met takanga a onzichtbare papa voor tapu en Jeremy. Bika tegi mi tak anejon ko anesri bi eimal 24 uur ade mi ter beschikking. Dus ti de manten lo biwan. Before you do sa you wan go do. Karma sta gado pot you a you libi. You fortrouwe you bribi in en anu. In da nem fu Yeshua Mesia e mamboy. Di ko inna gron tapu. Inastin pou ben kansor ou nou tak wan papa de wan papa we tak ou himo so fader sons me tak ouk tu a mama ma dat na wan tori di me libi pot awansi ma ouk tu ya mama Maria we gen grani en tani dat masra gado ben gebruiken le kwan instrument le kwan kanal pou ben kancha Yeshua kon inastin wa libisma bikana wa yeye unus ref libisma na yeye we u abwan stima wina yeye ya wina yeye tru bika master gado taki a mek unu na embuild en gelijkenis dat wan tak zichtbaar en onzichtbaar master gado ataki una en portret una e even build dus akan manifesteer in le kwayeye ma ifawani akan ko oktu inastilek uno that make you up then shut up being then said that thing di kan transformating den kan kons onzichtbaar in you also ma den kan ko oktu zichtbaar den kan go in one steam take one steam. Dus ti de mante lobi wan, ti de sonde, in da nem fugado Yehova tata, me tegi tak pot yu bribi na in endine jonko dine sribi.

0: and I need Junko and his baby welcome what I hear me. Me being deaf daddy, ma, a witchy me, a dim yardy model, so like Fabian Gieskia. Amen. So lobby a fijne zondag en maken jullie een mooie dag van lofprijs, eer en aanbidding voor de Heere. Ja, altijd pot gada tapa eerste plaats. Natuurlijk, je wan poti vrouw of je wan poti massa tapa eerste plaats of je ching. Maar gedenk eerst uw schepper, uw maker en formeerder. En hij zal altijd bij u zijn.
1: Dit is Mart. Een lange dag. 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
1: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

Goedemorgen. Goedemorgen, trouwe luisteraars van Radio Mart. Fijn dat u bent afgestemd op deze zender. Uw zender. Een familiezender. Een zender die al langer dan 41 jaar bestaat. Ik groet u allen met de meeste respect die er is op deze wereld. Ik heet u van harte welkom in deze uitzending van zondag. Zondag 11 oktober. Het is nu 8:15. U heeft kunnen beluisteren online naar een prachtige bemoediging van Sisa Mathilda vanuit Suriname. Mijn naam is Raymond Dalvoer. De bedoeling is dat ik straks een studiogast ga krijgen. En dat is mevrouw Heliante Landbrug. En mevrouw Heliante en ik, wij zullen het gaan hebben over mevrouw Sisa Mathilde. En natuurlijk krijgt u thuis ook de kans om daarop te reageren. Daarnet hebben wij mooie basuinkormuziek mogen beluisteren van die goede man weer, Mighty Philip. Ik heb nog meer van dat soort muziek in de wachtrij. En de bedoeling is dat ik die dan ook voor u thuis in de huiskamer zal brengen. Op dit moment vervang ik onze collega Rufus. Rufus is uitlandig, ga ik vanuit. En vandaar dat mij is gevraagd om ook zorg te willen dragen voor de mooie programma's van Rufus, die hij elke zondag weer bij u thuis in de huiskamer brengt. Wij kunnen niet daaromheen. Rufus die verstaat de kunst zoals hij alleen dat verstaat, om u op elke zondag weer aangenaam, maar ook waardig bezig te houden. Voor ik verder ga, zal ik starten met een dagelijks gebed. Het is een dagelijks ochtendgebed. En dit gebed luidt als volgt. Heere, dank u voor deze dag. Ik geef mij aan u over. Leid mijn stappen en bewaar mijn hart. Laat mij vandaag een zegen zijn voor wie ik zal ontmoeten. Geef mij kracht waar ik zwak ben en wijsheid waar ik twijfel. U wil geschieden in mijn leven en in deze wereld. In Jezus' naam. Amen. En dat was het gebed van vandaag. Zeer toepasselijk. Voor zij die nu op luisteren zijn, maar ook wereldwijd, is het van belang dat wij het gebed tot ons nemen. Een gebed dat als voedsel mag dienen voor de mens zoals wij willen zijn. Als velen van ons dat in ons zouden hebben, zou deze wereld van vandaag er totaal anders uitzien. Echt, geloof mij. Het is daarom van belang dat wij ons gaan bezinnen. Niet dat ik hier de dominee uithang. Ik ben geen pastor, ik ben geen priester, ik ben geen, noem maar op. Maar het is van belang dat wij stilstaan en weten waarom wij hier op deze aarde zijn. Wij moeten daarvan doordrongen zijn. Snapt u? En als je dat snapt, dan kom je tot de Heer. Voor zij die geloven natuurlijk. En laten wij hopen dat wij allen tot inkeer komen op een dag en op een waardige

manier ons kunnen manifesteren op deze wereld. En zij die alleen maar voor verderf zorgen op deze wereld, dan heb ik het over leiders van diverse landen. Ik snap het niet. Ik oordeel niet over hun. Ik laat het allemaal in handen van de opperbouwmeester, de Almachtige Vader. Wij gaan nu naar een muziek luisteren. Nog een eentje van meneer Philips. En daarna kom ik weer bij u terug. Ik hoop dat de muziek wilt.

0: Trouwe luisteraars van Radio Maart. Ik hoop dat u hebt genoten van deze mooie bassinkor muziek. De bedoeling is dat wij meer van dit soort muziek tot de klok van 11 uur bij u thuis in de huiskamer gaan brengen. We worden straks over 5 minuten onderbroken door het nieuws van Salto, maar ook het reclameblok. En na die plichtsplegingen ben ik dan weer bij u terug. En dan ben ik niet alleen, maar dan heb ik dan ook in de studio mevrouw Heliante Landbrug. En samen gaan wij proberen u zinvol bezig te houden op deze zondagochtend. We gaan nu weer verder met bassinkormuziek. En na het nieuws en de... En het reclameblok, dan zijn wij natuurlijk weer terug bij u. En ik wil u alvast bedanken dat u besluit om afgestemd te blijven op deze prachtige zender Radio Mart. Ja, zeg het maar. Oké.
1: En ik ga ook nog op muziek.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. De Amerikaanse president Trump heeft de raketaanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh onaanvaardbaar genoemd. Onder de 12 dodelijke slachtoffers van de aanval door de pro-Iraanse jemenitische Houthi-rebellen is ook een Amerikaanse burger. Trump zei tegen journalisten dat hij met de Saoedische kroonprins en premier Mohammed bin Salman overleg heeft over de aanval. Of de VS zich aansluiten bij Saoedische aanval op de Houthis was hij onduidelijk. Saoedi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en zegt hard te zullen terugslaan. Door een Oekraïense droneaanval is een datacenter van de Russische techreus Yandex in de stad Vladimir beschadigd. Volgens het bedrijf is het de derde aanval in 3 dagen tijd. Vrijdag meldde Yandex dat een droneaanval een datacenter in de regio Kaluga had beschadigd. En een dag eerder was er een aanval op een andere faciliteit van Yandex, dat wel Google van Rusland wordt genoemd. Het bedrijf beheert de populairste zoekmachine van het land en wordt door tientallen miljoenen mensen in Rusland gebruikt. Tussen Rotterdam en Delft rijden tot zeker vanavond 11 uur geen treinen na een brandstichting bij een spoorbrug. ProRail sluit sabotage niet uit, nadat bleek dat een deur naar een technische ruimte was opengeslepen en tientallen kabels waren beschadigd. Het spoorwegtraject is een van de drukste van Nederland, waardoor reizigers rekening moeten houden met forse vertragingen en uitval. Treinreizigers naar onder meer Zeeland en Limburg worden geadviseerd om de reisinformatie goed te checken. De New York Times meldt dat het Amerikaanse ministerie van Justitie bekijkt of een aantal grote televisienetwerken de wet hebben overtreden. Het gaat om de zogenaamde Sherman Act, waarin de netwerken ABC, CBS, CNN, NBC en Fox verantwoordelijk zijn voor het filmen van de bezigheden van de president. Uit protest stopten ze daar vorige maand mee, nadat CNN-journalisten van president Trump niet meer naar het Witte Huis mochten komen. Een rechter draaide het besluit van Trump later terug. Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden. In het zuiden is het op een enkele bui na droog, bij temperaturen tussen 11 en 13 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie Maart.
1: Ontdek je plek en vind je kracht.
2: Omdat Maart Radio heeft gezegd, loco, alasma, anasrefi, alafinga no langa awang, Sisa Matilda die wordt straks 80 bigiari in Sranankondre. En als organisatie hebben we gezegd van oké, we nog al 80 jaar is zo. En we moesten doen ons aan. En Sisa Matilda is weer iemand die anderen weer helpt. Dus we lukken voor wat doen. Zij jaren, zij she en PU bijdragen kan dit erbij.
3: Arki oma, arki man, voude voutang. Lero, en waarom was het ook vanuit Sranang. Zodat van u jaren ba. Sisa Matilda zou sabi fu gado wortu na brede jibi etap 80 jari 27 oktober se kom. Ano one face, masa awan du wel, awa organiseer wan sani jiden bijis majaso in Sarnang, de senyora burger sebum. En daarbij deze, je financiële bijdrage de van harte welkom voor steun naar Krakapis DC. En dan je bijdrage, je kan lever, morofara, je kan volgen informatie via Radio Mart. Lero ebaru wanshit odi emi uptaku kraka pistodizi. Untambu.

omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.

0: ad immigrammato feriani, ad oani vidi barbari, ma toca osso be furute na baka gadri, ia artiman upoces arti baia. Si sa Matilda, onze mediator, motivator, o tapa bidiari na tap 27 oktober de konde. Ma abi wan pesrutu bedi, ataki e osso nabi furu tabaka gadra de dati. Ala densma dibo baby di bos bromti chajen na nga potu alo moni na ini envelope fulanga jen we e bejunu fuka pota moni dati na tapu NL 54 INGB 0006 037880 tap neem fu stichting multiculturele communicatie maart bika da akateka moni dati pot bij fu duan sani na den senyora burgers fu wafden bidisma ozofunu na inisranang iya say leave lang hura hura say leave lang hura aisisa Matilda ju na finita tei ma ye tai bigi boto na wahi pi ure de su yere bon u pota moni na tapu NL 54 INGB 000 60 37 880 ten name van Stichting Multiculturele Communicatie Maart. Daar wordt er iets nuttigs mee gedaan voor onze senioren burgers in Suriname door Sisa Matilda. We go away aan. Hippie, hippie. Oké dan.
1: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
2: Heb ik gemeend om een zeer toepasselijk nummer te lanceren voor u, speciaal voor u, op deze zondag. En het is bekend dat mevrouw Heliante Landbreuk ons veel, nou veel, maar dat wij gaan heel veel horen over mevrouw Sita Matilda. In verband met het feit dat op 27 oktober wordt onze Sisa Matilda 80 jaar en het 80 D en het 80 Wiki. En een 80 moon, maar een 80 blessie jari. Ik geef nu het woord aan mevrouw Heliante Landbreuk. Gaat u gaan. Wees welkom. Raymond.
3: Goedemorgen, alle lieve luisteraars van Maart, waar u zich ook bevindt, in Amsterdam, Rotterdam, China, Amerika, ik groet u van allen op deze regenachtige morgen in Amsterdam. Mijn lieve collega Raymond, die heeft u het eerste uur van 8 tot 9 bijgepraat, bijgehouden. Ik heb het eerste uur moeten missen helaas. Mijn welgemeende excuses. Ik heb aan een aantal luisteraars verteld dat ik er zou zijn vanaf 8 uur, maar er kwam iets tussen. Dus helaas, maar mijn excuses daarvoor. En ook excuses aan de luisteraars die vanaf 8 uur aan het luisteren zijn en die hun eigen inbreng hebben gemist. Ik zie een paar berichten binnenkomen van luisteraars die zeggen van wij hebben ook nog een aantal.

deel in het programma bij Rufus, dat wij dan ook iets mogen vertellen of bidden of dat wat dan ook. We hebben dat gemist. Excuses luisteraars, Rufus die is er niet, wij zijn er, dus het programma gaat misschien iets anders dan u gewend bent. Maar, collega Raymond die zei het al, ik ben hier in verband met onze lieve, lieve Sisa Mathilda. Wie kent haar niet, alle trouwe luisteraars van Maart Radio. En ik ben een vrouw van het levensverhaal. Ik heb vorige keer al verteld, ik ben sociaal werker, uitvaartspreker en ceremoniemeester. En in mijn werk begeleid ik mensen op belangrijke momenten in hun leven. Ik luister naar hun verhalen, naar hun herinneringen, naar wat hen heeft gevormd en naar wat voor hun betekenisvol is. Dus ik ben echt een vrouw van het levensverhaal. En wanneer wij het woord levensverhaal horen, denken veel mensen misschien meteen aan een uitvaart, aan het moment waarop iemand is overleden en anderen terugkijken op het leven dat die persoon heeft geleefd. Maar ik geloof dat een levensverhaal niet pas bij de dood verteld hoeft te worden. Een levensverhaal mag juist bij het leven worden verteld. Want hoe mooi is het als iemand dat zelf mag horen? Hoe waardevol is het wanneer iemand bij leven in ontvangst mag nemen wat anderen over hem en in dit geval over haar zeggen? Ja, en daarom vind ik het dus belangrijk om het levensverhaal te vertellen. En niet zomaar een levensverhaal, maar het levensverhaal van een bijzondere vrouw. Een vrouw die zich toen en nu nog steeds inzet op vele manieren voor haar medemens. Haar naam, Sisa Mathilda Rellem. En op 27 oktober mag zij haar 80ste verjaardag vieren. Piep, piep, piep, piep, piep. Hoeree! 80 jaar jong. En juist daarom vind ik het bijzonder wat ik net al zei, om haar verhaal nu te vertellen. En luisteraars, daarom nodig ik u uit. De komende dagen, de komende weken, zult u het spotje horen op Mart Radio. Morgenmiddag ben ik weer samen met Ambra Bassi, directeur Norman, in de uitzending. Samen met collega Raap Pengel. En ook dan zullen wij hierover verder praten, over deze bijzondere vrouw, Sisa Mathilda. We staan stil bij het leven van haar. Wie is zij? Waar komt ze vandaan? Wat heeft ze allemaal gedaan? En wat betekent zij voor de mensen die haar kennen? Vandaag nodigen we u ook weer uit om samen met ons terug te kijken op het leven van deze bijzondere vrouw, Sisa Mathilda. Een echte feministe, een mensenmens in hart en nieren. Dus bij deze luisteraars bent u straks in de gelegenheid om te vertellen over deze bijzondere vrouw. Ik wil u van harte uitnodigen om mooie herinneringen aan haar op te halen. Misschien heeft zij iets voor u betekend of heeft u met haar samengewerkt. En daarom vraag ik nu aan u, wanneer u de naam Sisa Mathilda hoort, wat gaat er dan door u heen? Wat heeft zij persoonlijk voor u betekend? Waar kent u haar van? Heeft zij ooit iets voor u gedaan wat u nooit bent vergeten? Kent u haar van de huiswerkbegeleiding, de fietstochten? We hebben ook gehoord de afgelopen dagen dat ze heel veel reizen heeft georganiseerd. Heeft u met haar samengewerkt bij maatschappelijke of politieke activiteiten? Maar ook welke eigenschap van Sisa Mathilda waardeert u het meest? En vooral, wat zou u haar willen zeggen nu zij 80 jaar wordt? U hoeft geen lang verhaal te vertellen, maar één mooie herinnering, één bijzonder moment of een paar woorden uit uw hart zijn al waardevol. En we willen zoveel mogelijk mensen de kans geven om in de uitzending te zijn. Vandaar dat wij u vragen om geen lang verhaal te vertellen, maar wat ik net heb verteld. Dus bij deze luisteraars, wie kent Sisa Mathilda? Wie heeft een verhaal over Sisa Mathilda? Bel ons, deel uw herinnering.
en help ons om haar levensverhaal compleet

0: te maken. Dankjewel alvast en ik hoor u.
1: Trouwe luisteraars, dit was. U hebt net kunnen luisteren naar mevrouw Heliante Landbrug. En die heeft een intro gegeven over Sisa Mathilda. Want zij staat centraal vandaar in deze uitzending. En natuurlijk heeft u thuis de mogelijkheid om te bellen naar aanleiding van al datgene wat u tot nu toe gehoord. Het nummer van Radio Maart is 020-471-4291. Nogmaals, het nummer van de studio Radio Maart hier in Zuidoost is 020-471-4291. U bent van harte welkom als u besluit om te willen bellen naar de studio. Om vooral als blijkt dat u informatie hebt over onze lobby Sisa Mathilda, dan bent u zeker welkom. En dan vinden we het heel fijn als u dat met ons wilt gaan delen. En zo maken wij radio met elkaar. En dan zal steeds weer blijken dat Radio Maart toch uw trouwe luisteraar is. Mensen thuis, luisteraars, u mag gewoon bellen. En ik heb ook gekeken vandaag naar de psalm van zondag 11 oktober. En als het goed is, dan moet het hier voor mij zichtbaar zijn. Ik heb het opgezocht en ik kan hem niet zo gauw zien, maar dat is dan wel een beetje raar, maar dat mag de pret niet drukken. Ik ga mijn zoekactie verder op de achtergrond starten en tot die tijd dan
0: kan ik nog vertellen over Sisa Mathilda.
1: En dan gaat tot die tijd kunt u nog het een en ander horen bij monden van onze studiogast, mevrouw Heliante Landbrug, die heeft, want ze, ik zult zich voorstellen, zij gaat niet in één keer alles vertellen over Sisa Mathilda. Het is de bedoeling dat ze dat gedoseerd bij u thuis in de huiskamer gaat brengen. En als zij zover is, dan geef ik haar weer het woord. En dan,
0: zodat er mensen bellen.
1: Tenminste, als het u niet is gelukt om te bellen, dan gaan wij over naar. We hebben een beller. Oh. We hebben een beller. Heel leuk. Want ik zou mevrouw Heliante aan het woord laten. Goedemorgen, beller. Wees u van harte welkom. U bent nu live verbonden met de studio.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen met Tante Loes.
1: Hey, Kapelle aan de IJssel, Tante Loes, wees welkom.
0: Goedemorgen, Tante Loes, welkom.
2: Er is zoveel te vertellen over Sisa Mathilda. Maar ik mis Rufus, ik mis hem. Nee, als ik doodga, ben ik niet te vervangen, zoals mijn moeder niet. Maar Rufus hebben wij wel kunnen vervangen en daar zijn we dankbaar voor.
0: Dank u wel.
2: Want praten wij vanuit Nederland en onze bericht gaat helemaal naar Suriname. Sisa Mathilda, er is een oproep gedaan. Er is een vraagstuk gestuurd. En u luistert. U bent degene die ons vanmorgen weer gezegd heeft. Als alle mensen in de oppermacht geloofden, was de wereld anders. De nieuwsberichten zijn net gepasseerd en we horen weer over de onduigen in de wereld. Maar we willen het speciaal hebben over Sisa Mathilda. Uw naam is nu al 70 keer genoemd. En nu ben ik aan de beurt en ik kan twee dingen zeggen. Wie u bent van me bent. Mijn leeftijdsgenoot. En anderzijds, even weer mijn zakdoek, luisteraars. Met mevrouw Oelers.

0: aan en uw collega's geven aan uw jaardag, uw traktement, uw envelop is speciaal voor de ouderen. Hoe kunnen wij niet bellen om te zeggen dat wij van u houden? Wij houden van u, want wat u daar doet is voor ons de zegen die u ons vanmorgen hebt gegeven. Dank u wel, Sisa Mathilda. U zult van ons horen. Ik wens jullie een fijne zondag. En ik luister naar de rest. Het zou kunnen zijn dat misschien iemand een gebed wil doen. Dat doen ze vaak zondag. Dat zal ik ook op prijs stellen. Braza, braza. En ook jullie zeg ik, kracht. En blijf ons alsjeblieft amuseren. Dankjewel, Tante Loes.
1: Dank u, Tante Loes. Dankjewel in Kapel aan de IJssel.
0: Ja.
1: Doei, doei. En dat was onze trouwe luisteraar, mevrouw Tante Loes uit Kapelle aan de IJssel, mevrouw Loes Dulder. En wij geven het woord weer aan, als zij zover is, aan mevrouw Cynthia Landbrug. En waarschijnlijk zit zij wat op te zoeken in haar systeem. En tot die tijd gaan wij wat stichtelijk...
2: Zeg je nou Cynthia Landbrug?
1: Nee, Cynthia... Cynthia. Heliante. Ja, Cynthia zit de hele tijd in mijn hoofd. Maar dat is allemaal positief, mevrouw Cynthia Landbrug. We hebben hier in de studio mevrouw Heliante Landbrug. Ja.

0: Vrouw luisteren van Radio Maart. Onze studiogast, mevrouw Heliante Landbrug, die zal nog het een en ander bij u thuis in de huiskamer brengen. Alsjeblieft, mevrouw Heliante.
1: Ja, lieve luisteraars, daar ben ik weer. Ja, de uitzending staat in het teken van onze geliefde Siza Mathilda. Dus vandaar dat ik de tijd niet onbenut voorbij wil laten gaan. In het eerste uur heeft u al heel veel muziek kunnen horen, denk ik. En nu is het tijd voor Siza Mathilda. Dus ik wil alle luisteraars oproepen, ook de stille luisteraars, om vandaag ook mee te doen, mee te participeren en ons te vertellen. Wat heeft deze bijzondere vrouw voor u betekend? Een vrouw die vanuit Suriname naar Nederland kwam, die begon als koffiedame bij de HEMA. Een vrouw in wie anderen talent en mogelijkheden zagen. Een vrouw
0: die werd even in de wacht.
1: Een vrouw die werd aangemoedigd om verder te groeien en haar gaven te ontwikkelen. Maar vooral ook een vrouw die zelf de moed had om de kansen aan te grijpen. En ik begrijp dat we iemand in de uitzending hebben. Klopt dat, collega?
0: Dat klopt, ja.
1: Goedemorgen, welkom meneer of mevrouw.
2: Is een meneer, goedemorgen, gezegende ochtend.
1: Gezegende ochtend.
2: Dat is de heer Bakboord.
1: Dag meneer Bakboord.
0: Zandam.
2: Goedemorgen meneer Dalvoer. En goedemorgen, Ilja de Landbrug.
1: Goedemorgen.
2: Ja, mina stofvoeten voor Radio Maart.
0: True.
2: En mi breedje naar mevrouw Mathilda de Ofiari. Maar voor stati, mi attack mevrouw Mathilda bedankt voor die maat en die wijze woorden dat je kon bakati de lange. Breed voor me van naar Gade wordt toen over attacking. En mi breed naar mevrouw DC. Want ik ken die mevrouw volgens mij zo bijna zo'n 30 jaar. En altijd nog een bakkanaar de mooie service hij doet daar in Nederland. Meneer en mevrouw, je had het over koffiedame bij HEMA, dat heb ik niet meegemaakt. Maar wel wat meegemaakt is van die radio's, bij Mighty Radio ook, met een mevrouw en mevrouw net, maar goed. En ze heeft mooie dingen gedaan voor ons in het leven voor een dijk op 80 jaar is voor. Ik ken haar van Radio Maart ook met zijn programma. Ik ken haar ook van Huizen Lidia met mevrouw Oelers. Aminamo!
1: nou, geweldig, Aminamo. Mooi.
2: Ja, en die

0: Die mevrouw was altijd apart, mevrouw Oelestanga, mevrouw Mathilda. Want we waren bij huis in Lydia, daar, met kerst, met de kerk, met de feesten. Het was heel leuk met deze vrouw. Amik moet alle passie. En op de Tipsjastraat in de Adappermarkt, altijd we staan een beetje te praten voor mevrouw Mathilda. Die tof man, dat is een op een ei toe. Voor in Amsterdam, maar in Nederland, ook in Suriname. Maar ik, ja, goed dat deze mevrouw is een proviant van deze mevrouw. Ja,
1: dank u wel, dank u wel.
0: Kerkdienst en alle pres waar we go, we willen niet meer toe. We hebben die reizen naar Marokko en zo, dat heb ik nog niet zo tegen. Maar ja, goed, en aan de bedaat en dat is zo goed.
1: Mooi. Dankjewel dat u dit met ons wilde delen, meneer Oelers uit Zaandam. En een fijne dag, dan gaan we iemand aan...
0: Meneer Bakboord.
2: Oh, meneer Bakboord.
1: Ik zeg meneer Bakboord, sorry. Sorry, neemt u mij niet kwalijk, meneer Bakboord. Ja, nee, u sprak wel over mevrouw Oelers. En die naam heb ik...
0: Omdat zij samen waren, toch, mevrouw Oelers en mevrouw Mathilda.
1: Aha.
0: Die feesten daar, die feesten en al die dingen. Altijd was het mee met Mathilda en dan Aibari.
1: Oké, okay, ja, dus vandaar dat ik vandaar de verwarring met de naam mevrouw Oelers. Want die vraag wilde dus ik aan u stellen van wie is of wie was mevrouw Oelers. Maar dat heeft u ons nu duidelijk gemaakt. Mag ik u hartelijk bedanken, meneer Bakboord?
0: Dank u wel.
1: Ja, dank u. Fijne dag.
0: Ja,
1: wij zijn er morgenmiddag zijn we weer in de uitzending. Met ik samen met Norman Ambrabassi. En dan gaan we het weer over Sisa Mathilda hebben. En natuurlijk ook, zij wordt 80 jaar, 27 oktober. U heeft de spotjes kunnen beluisteren.
0: Ja, dat klopt goed.
1: Wij vragen iedereen om haar te zegenen met haar gift.
0: Ik moest voor die mevrouw Mathilda.
1: Dank u wel.
0: Oké, blijf op luisteren.
1: Groetjes.
0: Doei.
1: Ja, lieve luisteraars, dat was meneer Bakboord uit Zaandam. Ja, luisteraars, ik ga ervan uit dat Sisa Mathilda, dat er heel veel mensen zijn die luisteren en die haar kennen. En die een mooi verhaal, een mooie herinnering hebben die zij willen delen met ons. Over deze bijzondere vrouw die nog actief is, die nog in ons midden is. En die 27 oktober haar 80ste verjaardag mag vieren. Een vrouw van wie ik persoonlijk heel veel heb geleerd. Een mentor, een inspirator. Ik noem haar ook mijn motivational speaker. En een vrouw die anderen weet te raken. Met haar woorden weet te inspireren. Ja, dus luisteraars, kom maar op met al die verhalen over deze lobby Sisa. Hebben we nu bellers, collega? Nee, we hebben nog geen bellers. Nou, tot die tijd... Dan vertel ik weer iets over onze Sisa Mathilda. Sisa Mathilda heeft mij persoonlijk laten zien dat je niet klein hoeft te blijven wanneer anderen je klein proberen te houden. Ze heeft laten zien dat je als vrouw je eigen stem mag vinden. Dat je mag leren, dat je mag groeien en vooral ook organiseren. Want dat is een van haar grootste talenten, het organiseren van uitstapjes. We hebben van heel veel mensen al gehoord dat ze fietstochten organiseerden. Reizen naar het buitenland, heel vaak naar Parijs, naar Duitsland. Gisteren heb
2: Marokko
1: ik,
2: ook.
1: Marokko, absoluut. En heel mooi is dat ik gisteren in een kapsalon zat. Bij de kapper met mijn zoon, sorry, excuses. En daar was een mevrouw en die begon spontaan te vertellen over haar ervaring met Sisa Mathilda in Amerika. Mitaksang! Sisa Mathilda, bijjera, vrouw takia. Alla se ubegwanga, Sisa Mathilda. Abe organiseer om en sani, ubegwa boerderijen ook toe in Nederland. Dus overal weer is zij geweest en zijn er ook verhalen over deze mevrouw. Dus deel die verhalen met ons, het levensverhaal van Sisa. Nu zij er nog is, dat ze erkend mag worden. Dat ze in ontvangst mag nemen.
2: wat zij voor velen heeft betekend, de impact die zij heeft gemaakt in vele mensen hun levens. Die verhalen willen wij graag horen van u, luisteraars. Dank jullie wel alvast. En dan gaan we nu even lekker muziekje inzetten. En dan kom ik bij u terug. Kunt u alvast herinneringen ophalen en die straks met ons delen.
3: Trouw luisteren van Radio Maart, hier ben ik weer. Mijn naam is Raymond Delvoer. Voor zij die net zijn of hebben ingeschakeld, wij gaan deze uitzending voortzetten met een bassinkoor muziek. We hebben ook hier als gast in de studio mevrouw Heliante Landbrug. Ik zeg dit meer voor degenen die net hebben ingeschakeld.

0: Trouwe luisteraar van Radio Maar, daar zijn we weer. We hebben net kunnen luisteren naar een mooi bemoedigend liedje. Een Surinaams liedje, een gospel nummer was dat. En wij gaan u verder laten luisteren naar mevrouw Hilly Jante.
1: Ja, ja, lieve luisteraars, daar ben ik weer. En er wordt niet gebeld, maar wij kunnen wel zien dat er heel veel mensen online zijn. Heel veel. Dankjewel, dankjewel, stille luisteraars. En ik wil die stille luisteraars bemoedigen. Precies zoals Fasisa Mathilda, ik bemoedig uno. Sommige bemoedig u ook toe, taki. Kom in de uitzending. Wees niet bang. Sisa Mathilda botak om taya vrede je heliante. No vrede. Aksi fu adekati te guawaka. Dus bij deze vraag ik u. Dikati, vrijmoedigheid van spreken en deel uw mooie herinneringen en verhalen aan deze bijzondere Lobby Lobby Sisa Mathilda. Sisa Mathilda is tapu 80 jaar anno 80 day. En u jere den spotjes keba dat Sisa Mathilda wa vrouw sane actief go-to, ane actief diamanti, ane actie artsen schatten, ane actie noti. Maar wie voor Radio Maart? Wel e aksi, we wel e aksi, we aksi wan fu blessing nang wan gift. Vorige keer heeft Ambra Bassi Norman al gezegd, dominee Polane betak, vol uw gave. Dus vol uw gave op welke wijze dan ook. In een spotje Uyerek Bataki, Uka make over, gona a rekeningnummer voor Mart Radio, onder vermelding voor Sisa Mathilda, 80 jaar. En if one trafasi de zo, one bijdrage, dan we belkom naar studio, of we bel me, Sisa Heliante Landbrug, tapu telefoonnummer 06 40 95 3507. Ik herhaal 06 40 95 3507. Lieve luisteraar. Ja, luisteraar. Sisa Mathilda, 80 jaar. Ja. Dan, toen we denken, Sisa Mathilda, zijn haar eerste sanisa ekong in uw praxerie? Zou ik eens in uw praxerie? Over a umas disi, a bigisma disi. Kan de you saben Amsterdam Oost? Of kan de you saben fu Van Dijk Loorstraat? Kan de you saben fu Hema pe abe begin rokole koffiedame? Kan de you saben fu huiswerkbegeleiding? Fu wanf de fietstocht? Fu wanf de mooie reizen saben Mickey? Of fu de maatschappelijke activiteiten? Maar ook toe vanuit een kerkelijke gemeenschap. Want mij hier een tutorial den deedisi. Want mevrouw Tijmitak, u ben go na Sarpeterstraat, dape in de buurt. U, Sisa Mathilda, anga intiem. De be begi junu te sonde. En de wasman op ego anga angribere. Nyanyang bede, dringi bede. Sisa Mathilda na mevrouw sa altijd de krachtig in haar gebed. A de in haar geloof. En aan je horen je schrijf, je praten, je verkondigen evangelie. En wat losma, kon tot bekering. Door Afrodisi, maar ze gaat ook gebruiken. En het tanggebruiken ten aarde heeft die de voedwa bigiroko. Want abotak anomiheliante, maar na almachtige, na a schepper, na a formeerder, a creator, na ing edwing. Dus alle eer en alle grani, alle glorie, u altijd moest gieng. En we gingen ook toe. Maar we taken grand tangi fu Sisa Mathilda, fu di amek Sisa Mathilda fasunu, tap sofur fasi in u libi. En daarom, 27 oktober, 80 jari, eitapu, a big leeftijd disi. En we actie alasma. Unu jafu radio maart. Tak u blessing. U blessing. Nanga. Big one bigi sani. Wam chin sani. Anatro bi win so wani. En Sisa Mathilda. Srefi. Da oi lukufa ei setentori. In sranandape. Na a bigisma deze awa organiseer. Maar natuurlijk. We luku alasani. We vanuit Nederland jaso. We powering tapa fasi disi. Mensen, ik heb het geprobeerd om het in het Surinaams te doen. Dus uno, if me kwam op chief fout. Uno tik me kwalijk. We hebben een beller, begrijp ik, collega.
0: Wees u van harte welkom. Goedemorgen.
2: Ik ben het Heliante.
1: Goedemorgen.
2: Heliante, vraag de mensen als ze een pen kunnen nemen om dat nummer te noteren. En dan zeg je het heel rustig voor. Want ze hebben geen pen, ze zitten met hun gebak of met hun boterham te luisteren. Ik wil jou vragen en meneer Dalvoor. The family who prays. The Loving Brothers. We zijn één familie. Luisteraars, bellen jullie op. Het gaat erom van dat wij dus de zondagochtend beginnen met Sisa Matilda. Dus praat over hoe je voelt. Praat wat het doet in je leven. Vertel het, lieve luisteraar, alsjeblieft. The family who prays. The Loving Brothers. Luisteraars, neem een pen, een potlood om een nummer te noteren. Dank je wel, het gaat jullie goed. Ik blijf luisteren. Dank je.
0: Dank je, tante Loes. Doei, doei. Dag, schat.
1: Dank je wel, tante Loes. En inderdaad, tante Loes heeft het goed advies gegeven om nog een keer het rekeningnummer door te geven van Maart. Het komt natuurlijk ieder uur voorbij in de spotjes, maar ik zal het hierbij nogmaals doen. Dank u wel. Rekeningnummer NL 54 INGB 0006037880. Ik herhaal NL 54 INGB 0006037880. Wat wel belangrijk is te vermelden onder vermelding van Sisa Matilda 80 jaar. Sosolobby en blessings voor u allen.
0: Luisteraars, leuk. We hebben net de informatie kunnen vernemen van onze studiogast, mevrouw Heliante. En ik hoop dat u met z'n allen op waardige manier dan Sisa Matilda zal gedenken. De 80 jaar is een mijlpaal. En zij is van groot belang. Niet alleen als mens. Als mens. Ze draagt wat uit. Ze is gezegend door de opperbouwmeester. En dat kun je dan steeds weer horen wanneer zij bezig is op de radio. Maar niet alleen op de radio, maar ook daarbuiten. En voordat we verder gaan, gaan wij even stilstaan bij de dagtekst van vandaag. En die luidt als volgt. Het is er eentje van Zacharia, de versen 14 tot en met 9. Tenminste, Zacharia 14, vers 9. En de Heer zal koning worden over de hele aarde. Dan zal de Heer de enige God zijn en zijn naam de enige naam. Dat is de dagtekst van vandaag geweest van Zacharia. Zacharia 14 vers 9. En op verzoek van mevrouw Heliante gaan wij het nummer afdraaien van... tenminste, ik weet niet, misschien heeft ze nog het een en ander dat zij naar voren wil brengen. Dan heeft

0: Jij daartoe nu de gelegenheid?
1: Nee, ik heb iets van mevrouw Els binnengekregen.
2: Ja, luisteraars, ben ik weer. En ik heb van mevrouw Els en mevrouw Ingrid een heel mooi bericht binnengekregen. Dank u wel alvast daarvoor, mevrouw Els en Ingrid. Een bericht aan de jarige Sisa Mathilda. Ik moet aan mijn collega vragen hoe we dat doen, want zij heeft het via een spraakbericht gedaan. Kan dat zo in de uitzending?
0: Ja, dat kan, ja.
2: En dan doe ik dan hier?
0: Je kan het ook houden tegen die microfoon.
2: Luisteraars, hier komt het bericht van mevrouw Els en Ingrid. En dat is ook weer voor de luisteraars thuis. Misschien zijn er mensen die zeggen van ik wil niet live in de uitzending, maar ik wil wel iets inspreken voor Sisa Mathilda en dat het op die wijze gebruikt wordt. Dat heeft mevrouw Els gedaan samen met mevrouw Ingrid en dan hoort u nu het bericht.
3: 15 jaar geleden hebben wij u leren kennen in Huize Lydia. Vanaf die bewuste zondag heeft u ons ontarmd tot op de dag van heden en dat zullen wij blijven koesteren. Door woeste stormen zijn wij samen heen gegaan. Wij danken u voor uw ondersteuning en voor alles wat u voor ons betekend heeft. En ook voor onze dierbaren. Wij danken u voor uw krachtige gebeden die allen geleid hebben tot overwinning. Bedankt voor uw liefde en uw trouw. Op 27 oktober mag u uw geboortedag herdenken met de bede van Gods regen zegen. Persoonlijk kunnen wij niet bij u zijn, maar in de geest en met u in onze gedachten zijn wij bij u. Wij wensen u een gezegende en liefdevolle dag toe. Heel veel kracht en gezondheid. En tot slot zeggen wij op naar de volgende decennia. Aan u, Sisa Mathilda, alle eer en aan God de glorie. Een hartelijk gefeliciteerd, Sisa Mathilda. En ook de felicitaties aan uw geliefde daar in Suriname. Sisa Mathilda, Sosolobby van Els en Ingrid. Doei, Sisa Mathilda. Groetjes.
0: Geweldig was dat van mevrouw Els.
2: Geweldig van mevrouw Els en mevrouw Ingrid. Dank jullie wel voor deze geweldige bijdrage.
0: We hebben een beller. Goedemorgen, u bent nu live in de uitzending en wees u van harte welkom.
4: Goedemorgen, horen jullie me?
2: Ja, wij kunnen u goed horen.
0: Mevrouw Oyema, wees u van harte welkom.
2: Marta Koenders. Deze stem ken ik.
4: Jullie kent je tante nog.
2: Helemaal, helemaal. Als trouwe luisteraar van Mart ken ik u zeker. En zeker ook als tante. Welkom.
4: Nou, welkom voor jullie mooie uitzending. Kijk, ik ben niet zo poëtisch. Dus wat ik ga doen, ik ga een paar momenten vertellen van Sisa Mathilda.
2: Dat is mooi als u wel let op de tijd, want het is 5:10.
4: Oh ja, dus ik ga het kort, niet te lang. Nou, ik heb Sisa Mathilda ook via Mars Radio leren kennen door haar ochtendprogramma's. En ook bij andere zenders hoor, bij radio, familie, bij de radio van Botai, al die zenders. Heb ik Sisa Mathilda een beetje gevallen. En de gebeden waren echt voeding voor de dag. Dat klopt helemaal. Ik heb ook bij Huize Lydia heb ik vaker haar bezocht met haar activiteiten. En ze heeft heel veel activiteiten georganiseerd. Eén wat me ook goed is bijgebleven is dat ze voor nabestaanden, voor traumatische ervaringen. Het was ook heel goed bezocht. En zo kan ik doorgaan. Mathilda is een hele vrolijke vrouw. Altijd mooi met haar bos haar zo. Mooie kleding ook. Ik vind Mathilda een geweldige vrouw. Ik heb ook goed contact met haar hoor.
2: En
4: ik zal zeggen, ik weet zeker dat ze daar in Suriname echt het goede werk voortzet. En ik kom Barta Paradio sa Eidu, maar misaptak adenanga boomvoer zijn bezig toe in Serna. En Mathilda, Dit is aan het voeren. Ik grijp eruit, maar

0: ik ben trots op deze vrouw. Ik ben trots dat ik kan zeggen, ai, ik ben een vriendin van Mathilda. Als ik ook iets georganiseerd, al komt ze niet, ze heeft me altijd gesteund. Dus ze kan zeker weten ook op mijn steun rekenen. En
1: mooi.
0: In aanloop naar een verjaardag met begin weer zijn ze zo bogo blessie. Dan ga ik gezond toe en boem voor money, want daar alasan egolik van awani, nou een schorpioen. Dus een misa precies tak van de schorpioenen de wan mi ab drie in mi also. Dus Mathilda, de woord toe sam takje mi hoop tak den doren na you wanti. Mikas doma her de dan verteer san over je. Dat dan ik ervaren. Lek van heli bij Arki alamante want zo mi begi Arki toe. Mina gewoon mi begi Arki dan met tak wacht ik om Arki sa afrouwe taki. En die dingen agert afrouwe si in mi ati en lek abe mek asem meis asani meis a mi mek mei.
1: Ja,
0: en sami
1: ja, ja.
0: Lop fuf matel dat tu te abe sing den singi.
1: Ja.
0: Dat mi ben fin mooi en wat ene a singi be de wa kerki singi. Mm. Ma a melody ben de fuan kawina of fuan kulturu in tipoko.
1: Ah.
0: Ja, dat so, mag gezegd worden. Want
1: okay,
0: Mathilda
1: dat
0: komt uit
1: niet.
0: Een culturele familie, hè?
1: Oh ja, dat wel. Dat heeft ze
0: ja,
1: vaker
0: ja,
1: verteld.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja
0: en hij sineert op culturu. En dat is iets wat ik ook prachtig vind. Mathilda, mi sambe mo ataki en mi no kabana ngai want isap mi angayu a privé ook een contact. Maar het is een geweldig mens. Ik ben trots op Mathilda.
1: Yes, wat mooi. Wat heeft u dat weer mooi verteld, Lobby Tante Marta? We groeten u en u ook bedankt voor uw bijdrage.
0: Ja, en ik ga een zeker weten, doe ik een donatie.
1: Nou, dat is helemaal fantastisch. Ja. En dan horen we u misschien weer morgen in de uitzending, want
0: ja,
1: dan zijn we er weer van 3 tot 5.
0: Ja, want ik moet nog, op de maandagmiddag moet ik gaan leren luisteren naar de radio.
1: Okay.
0: Want dan ben ik met heel veel andere dingen bezig. Maar morgen ga ik zeker
1: yes,
0: luisteren.
1: Yes, morgen is Norman de Rook.
0: Lloyd is het, hè?
1: Ja, we moeten afsluiten, we moeten afsluiten. Ja, groetjes en ik groet alle lieve luisteraars. Doei, doei, doei, doei.
2: Trouwe luisteraars, zometeen zullen wij onderbroken worden door het nieuws van Salto. Maar ook het reclameblok van Radio Mart. En daarna zijn we weer bij u terug. Blijft u afgestemd op deze fantastische zender Radio Mart. Een zender van u, van mij, een zender van ons allen. En blij dat u bent afgestemd. Wij zijn zo terug bij u. Tot dan.
3: Oh, ik dacht dat om die duren de heel. 107.9 Maar

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Vandaag is het de jaarlijkse Coming Out Day, waarop aandacht wordt gevraagd voor zichtbaarheid, acceptatie en de vrijheid om openlijk jezelf te zijn als lid van de LHBTI-gemeenschap. Mensen worden aangemoedigd om uit de kast te komen. In Nederland is geen landelijk groot centraal evenement, maar wel veel lokale activiteiten. Zo wordt in sommige gemeenten de regenboogvlag gehezen en zijn er in een aantal steden Pride Walks. Vandaag wordt de regenboogvlag voor het eerst gehezen aan het gebouw van de Tweede Kamer. Door de nadering van de orkaan Simon is de kans groot dat delen van Mexico worden getroffen door hevige regenval, overstromingen, aardverschuivingen en windsnelheden tot 240 km per uur. De storm heeft nu categorie 4 van de 5 bereikt. Het vliegverkeer in de Mexicaanse toeristische kuststeden Puerto Vallarta en Manzanillo ligt stil. En in veel steden rijdt het openbaar vervoer niet meer. Doordat er veel regen wordt verwacht, bestaat de angst dat rivieren buiten hun oevers treden. De Amerikaanse president Trump heeft de raketaanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh onaanvaardbaar genoemd. Onder de 12 dodelijke slachtoffers van de aanval.

0: aanval door de pro-Iraanse Jemenitische Houthi-rebellen is ook een Amerikaanse burger. Trump zei tegen journalisten dat hij met de Saoedische kroonprins en premier Mohammed bin Salman overleg heeft over de aanval. Of de VS zich aansluitte bij Saoedische aanval op de Houthis was hij onduidelijk. Saoedi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en zegt hard te zullen terugslaan. Door een Oekraïense droneaanval is een datacenter van de Russische techreus Yandex in de stad Vladimir beschadigd. Volgens het bedrijf is het de derde aanval in 3 dagen tijd. Vrijdag meldde Yandex dat een droneaanval een datacenter in de regio Kaluga had beschadigd. En een dag eerder was er een aanval op een andere faciliteit van Yandex, dat wel Google van Rusland wordt genoemd. Het bedrijf beheert de populairste zoekmachine van het land en wordt door tientallen miljoenen mensen in Rusland gebruikt. Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden. In het zuiden is het op een enkele bui na droog, bij temperaturen tussen 11 en 13 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie, Mart.
2: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
3: Mijn naam is Lucinda Sedok en ik ben een van de vertrouwelingen van Mart Radio. Maar wacht even, u bent het nog niet, no? Geen probleem. Neem contact op met Mart en word ook een van deze 500 mensen die vertrouweling wordt. Want we hebben elkaar nodig. We moeten elkaar steunen, toch? Zo doen we dat bij Mart. Aboe.
4: Luisteraars, Arki Oma Arkimang, Foudé Foutang, Wan Sweet Odi Lere Baru vanuit Saranang. Selek van Oussabi, dan binnenkort sama Tella et Abouan Bijiari. Ano one face, masa awandu, awa organiseren wan sanji den bijisma fu Saranang en in Saranang. If you are leveren wan financiële bijdrage, dan you can do dat via Radio Mart. More informatie dan you can take via Radio Mart. Bij deze, daarmee doen we oproepen tapu voor uw steun en kraken op historie die zie. Lero ebaru odi utambung, God bless you.
5: Precies aan Mathilda bij motiveer, mediate, inditate, alla stani te abego contrari alibi makandra na Precies aan Mathilda. Maar hier is een aanschuit van mij, man. Hey, voor jaren mond is hij oktober 27, om 10 bij jaren. Dat is Mathilda tak hier no. Al den kat doso den envelopo so den sanso wan Jimmy. Archie bo wan moji wan bankrekeningnummer. NL 54 INGB 0006 03 7880. Ten name Stichting Multiculturele Communicatie Mart. Mathilda. Mathilda, sister Mathilda, we bid you work on our face, fever yardi. Master God bless you, achibri you, and tandu the prince parsani. Ipi, pi, pi, pi, pi. Bless you.

Hoeré! Ai, 80 jaar, anno 80 de. En anno somar was ma etapu abidiari disi. Nanga a genade fugado. Wam, bigi misi etapu aiti tentiari. Sisa Matilda Rellum. Dag lieve luisteraars van Maart, waar u zich ook bevindt. 27 oktober wordt onze geliefde Sisa Matilda.

Hilde, 80 jaar. Velen van u kennen haar als de vertrouwde stem van het zondagprogramma Gado Wortu na Abrede Fulibi. Maar haar inzet gaat veel verder. Al meer dan 30 jaar zet Sisa Mathilda zich in voor Radio Mart. En 25 jaar lang was ze betrokken bij Huize Lydia. Ook binnen verschillende kerkgemeenschappen heeft ze zich jarenlang met hart en ziel ingezet voor anderen. Haar liefdevolle inzet voor de gemeenschap bleef niet onopgemerkt. Sisa Mathilda werd daarvoor onderscheiden met een koninklijke onderscheiding. Sisa Mathilda, u kent haar niet. Een gelovige vrouw met een groot hart voor ouderen, maar ook voor kinderen. In Nederland, maar ook in Suriname. Ter gelegenheid van haar 80ste verjaardag heeft zij één grote hartewens. Geen zilver, geen goud, geen Biggie Vissa voor zichzelf, maar nee, zij wil iets terug doen voor de Biggie Smas in Suriname. Een Biggie Smadé, een prachtig feest voor de senioren burgers in Suriname. Wij van Radio Mart doen daarom een beroep op u, de luisteraars van Mart Radio. En iedereen die Sisa Mathilda een warm hart toedraagt, waar u zich ook bevindt. Want Sisa Mathilda live fans. De na China, de na Dubai, de na Marokko. Alla safe ground tapu de Amerika ook toe. Dus iedereen die haar een warm hart toedraagt, vragen wij van Mart of u haar wilt zegenen met een speciale gift. Dan helpt u mee om haar hartewens werkelijkheid te maken. Elke gift maakt het verschil. En met uw steun kunnen de senioren burgers in Suriname genieten van een mooie en een feestelijke dag. Ik wil u alvast hartelijk bedanken namens de directie van Mart Radio. En wilt u een gift overmaken, dat kan ten name van Stichting Multiculturele Communicatie Mart. Onder vermelding van Sisa Mathilda, 80 jaar. Het bankrekeningnummer is NL 54 INGB 000 60 37 880. Ik herhaal, ING Bank NL 54 INGB 000 603 7880. Voor zij die niet in de gelegenheid zijn om over te maken, maar Sisa toch willen zegenen met een gift, dan kan dat door contact op te nemen op het telefoonnummer van Mart 020-471-4291 of op telefoonnummer 06-4095-3507 van ondergetekende mevrouw Heliante Landbrug. En wij van Radio Mart bedanken u alvast.

0: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
1: Trouwe luisteraars van Radio Mart, daar ben ik weer. Niet alleen ik, maar met mevrouw Heliante Landbrug zijn we hier in de studio. En wij gaan door tot de klok van 11 uur. We hebben nog een, zeg maar 50 minuten hebben wij nog om u aangenaam en waardig bezig te houden op deze zondagochtend. En voor wij hier verder gaan, want Heliante heeft een paar goede reacties. Veel reacties heeft zij ontvangen via haar mobiel. En daar gaat zij u straks deelgenoot van maken. Voordat wij daar naartoe gaan, zal ik toch een nummer bij u thuis in de huiskamer brengen. Het is een prachtig nummer van een zanger die niet meer tussen ons is. Hij is getransformeerd, om hem zo te zeggen. Voor degenen die niet weten wat getransformeerd is, hij is niet meer onder ons. Maar het was een man die, skin as king was hij met Sisa Matilda. Bij de Taranga Yanchi. En ik denk dat deze muziek die ik nu bij u, voor u ga afdraaien, ik denk dat het dus zeer op zijn plaats is. Vooral als we kijken naar als we die plaatsen tegen de achtergrond van het feit dat mevrouw Sisa Matilda op 27 oktober met de genade van God haar 80ste jaardag mag gaan vieren. Zover is het niet, maar wij doen er alles aan om daar naartoe te leven en te zorgen dat mevrouw Sisa Matilda een onvergetelijke dag mag hebben. En het gaat niet alleen om die dag, het gaat om alle dagen die de opperbouwmeester aan ons allen hier heeft gegund. Wij gaan nu naar Brana Oli met zijn mooie pokoe Sakakong.

0: Natuurlijk. Trouwe luisteraar van Radio Maart. Daar zijn we weer. Raymond Delvoer en mevrouw Heliante Landbreu. Op deze zondag, deze gezegende zondag. Neem het tot u. Neem het tot u, want dat heeft u nodig om verder te gaan in dit leven. Zonder geloof. Zonder, maakt niet uit waarin u gelooft, maar je moet een positief geloof hebben om verder te kunnen gaan in dit leven. En niet alleen verder te gaan, maar ook te overleven. En mocht je verder gaan en je krijgt de genade van de opperbouwmeester, dan zal het leven u goed gaan. En wees u zeer tevreden. Vraagt u aan hem slechts gezondheid. Gezondheid is belangrijk. He? Ga geen artsen goederen vragen en schatten vragen. Gezondheid is het allerbelangrijkste. Want gezondheid is niet te koop. Je kan nog heel veel geld hebben, maar met dat geld kun je geen gezondheid kopen. Dat is mijn motto voor deze zondag. Ik hoop dat u tot nog toe tevreden bent over al datgene wat u nu toe in uw huiskamer hebt mogen vernemen. En ik ga het woord geven aan Heliante. Want Heliante die wil graag wat delen met u. Het zijn allemaal prachtige reacties van diverse bellers. En ja, dat gaat ze nu met u delen. Gaat uw gang, mevrouw Heliante.
1: Zeg je dat weer mooi. Ja, gezondheid is absoluut belangrijk. En zie maar hoe gezegend onze Sisa Mathilda is. Dat zij 80 jaar jong wordt. En nog steeds in goede gezondheid, nog steeds actief. Dat is genade, zoals Sisa Mathilda dat zou zeggen. Na genade fugado. Want sondro ing uno den noti en ika absofur moni. Dat hebben we de afgelopen jaren kunnen zien. Ik hoef geen namen te noemen, maar bekende mensen. Heel veel geld. Maar aan moni, dat geld kon hun niet de gezondheid brengen waar zij naar verlangden. Dus gezondheid is zeker belangrijk. En wat natuurlijk ook belangrijk is, vertrouwen en het geloof is belangrijk. In de Allerhoogste, want sondro ing, uno de noti. Dus alle eer aan de Allerhoogste. Het gaat niet om mij, het gaat vandaag om Sisa Mathilda. En ik wil iedereen bedanken die ons laat weten dat ze luisteren. Ze laten het niet live in de uitzending weten, maar wij zien dat er bijna 200 mensen online zijn. Dank jullie wel, dank jullie wel. We zien jullie. Thank you very much. Waar jullie ook zijn. We begrepen dat iemand uit Dubai luistert. Iemand uit China luistert. Geweldig. Dus Sisa Mathilda. Abi fans ala se. Oh ja, ik zie het hier. Iemand uit Queens, New York. Dank u wel. Ik heb ook berichten gekregen van luisteraars. Eén daarvan is van mevrouw Joyce. Mevrouw Joyce die zegt, ik hoor niet het rekeningnummer. Wel in het spotje, maar niet, live. En ook niet het telefoonnummer. Dus bij deze bedankt de beide mevrouw Joyce, twee keer mevrouw Joyce. Het rekeningnummer van Mart Radio is NL 54 INGB 0006037880 onder vermelding van Sisa Mathilda 80 jaar. Wilt u haar zegenen met een gift zodat zij ook haar werk in Suriname mag vervolgen en iets voor de Biggest Made wil organiseren in het kader van haar 80ste verjaardag, dan is dit het rekeningnummer. Daarnaast, het telefoonnummer van Mart is 020-471-4291. Ik herhaal 020-471-4291. En daarnaast heb ik nu ook nog een bijdrage van de luisteraars die een berichtje hebben verstuurd. Eén daarvan is meneer Jan Wil. Meneer Jan, dank u wel dat u luistert en dank u wel dat u aangeeft dat u het hartverwarmend vindt. Een eerbetoon aan een mevrouw die nog leeft. Dank u wel voor uw reactie. We hebben een beller, collega. Klopt dat?
0: Dat klopt allemaal, Heliante. Deze beller heeft is zeg maar, die is niet meer online.
1: Ah, wat jammer. Nou, hopelijk spreken we u snel.
0: Zeer geachte beller, door welke reden dan ook bent u niet succesvol doorgekomen in de studio van Radio Maart met uw telefoon. U heeft alsnog de gelegenheid om terug te bellen naar de studio.
1: Ja, ik heb ook nu een bericht van mevrouw Joyce. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, luisteraar. U bent nu live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
2: Ja, goedemorgen, Lobby Brada Redel. Ofa.
0: Mevrouw de secretaris, mevrouw Kreesburg.
2: Juist.
0: Met Barbie Odinayo.
1: Goedemorgen, mevrouw Kreesburg.
2: Ja, Odina Lassee. Goeiedag, mevrouw Eliante Landbrug.
1: Ja.
2: Nicht van Sintje Landbrug, hè?
1: Absoluut.
2: Oké, dan. Welkom. Odina Lassee.
1: Odi.
2: Ja, ik heb ook wat voor Sissa Mathilde op mijn manier.
1: Yes.
2: Ja, zo 80 jaar, 27 oktober. 87 jaar, anno 80 day.
1: Asadi.
2: Ja. Dominee Polano Botaki. Velen zijn naar bed geweest en zijn niet meer opgestaan. Of ze gaan naar het kerkhof of naar het ziekenhuis, maar Sissa Mathilde Ocean Day. Ik doe Ambrabasi ook de groeten. Ja. Ik heb dit gebed voor Sissa Mathilde, want het is ook haar lievelingsgebed. Ja, en Sissa Mathilde is ook een mensenvriend. De Bradangasta in Agadam, de signore, Heuse Asiana, Albertina Coronors, de Dreg, Walamala. Ja, de Bradangasta in Agadam, de Sikiwandida Atoso, zowel naar Oso. Ja, ze heeft het altijd over iedereen. Ze is een mensenvriend. En Gada Omeka Shende. Witatana Hemel, Junemu de Santa. You kondre mukong, you wani mugodoro na grontapu soleki na hemel. Give it ide, danyanya fuwi. Give it pardon, fuwi ogri di we do. Soleki we tugi pardona den suma disi do we ogri. No make we kong na initesi. Mapulu we na da ogri wang. Bikasi, ala kondre da for you, and ala tranga na nga glory da for you. Tego, amen.
1: Amen, amen.
2: En Rufus L. Moeten we ook niet vergeten, want Rufus is ook haar rechterhand.
1: Helemaal.
2: Ja, en voordat ik eindig, wil ik ook wat zeggen. Ik heb haar ook leren kennen. Daarbij is Lidja. Rolof Haardplein. Dat was de dag van een leroosjaardag. En op die dag, Manga Sissa Mathilde daar is om een stuk. Ambrabasi was er ook. En die dag heb ik de heer, heb ik Paso Adam ook leren kennen.
1: Mooi.
2: Toen ik hoorde dat hij daar was, meteen was, maar waar is hij? Misschien stond daar in een hoekje te praten met Norman. En papa deed dat door Paso Adam ook te doen.
1: Nou, dank u wel, mevrouw Kreesburg.
2: Ik wil haar ook bedanken voor alles wat ze gedaan heeft voor ons en wat ze nog voor ons doet.
1: Grand tangi.
2: Voordat ik eindig, wil ik ook met dit eindigen. Ja? En ik wil jullie ook bedanken voor hetgeen jullie voor haar doen. Want inderdaad is iets wat ik ook elke dag zeg, Italiante. Dat strooi geen bloemen op mijn graf, maar strooi bloemen op mijn levenspad. Ik kan als materiële alibi.
1: En
2: het is manu de morra, we college aan je Bijbel. En dit doe ik ook voor mijn besluit. Met mijn besluit.
1: Nou, dank u wel, mevrouw Kreesburg.
2: Wees niet bang, al brengt het leven tranen. Elke dag ontvang je kracht naar kruis. Dank de Heer dat hij...

0: beller. Mag ik u bedanken, mevrouw?
1: Blijf op hem ten alle tijden bouwen. Die geloof zit al zijn heerlijkheid. Een fijne dag en ook de groetjes aan Rufus en
0: yes,
1: Mathilda.
0: Blessings, blessings. Dank u.
1: Ja,
0: dank u wel.
1: Dat was Hortans Kreisburg.
0: Dank u, mevrouw Kreisburg.
2: Dag Hortans.
1: Odi, odi, Redel, odi, odi.
2: Grantangi, grantangi, alle spetje. Mooi man.
1: Ja hoor, alsjeblieft, sussel lobby, bye bye.
2: Sussel lobby, bye bye. En dat was onze trouwe luisteraar van Radio Maart, mevrouw de secretaresse. We gaan even verder het woord geven aan Hilliante.
0: Ja, de andere beller die is weg, maar we wachten wel weer op een volgende beller. In de tussentijd wil ik mevrouw Els bedanken voor haar leuke reactie ook. Mevrouw Els en mevrouw Ingrid die geven aan via de app dat ze naar ons luisteren en dat ze zuster Mathilda heel, heel erg missen. Hoewel ze dagelijks contact met haar hebben en dat ze hun engel blijft. Oh, en ze wenst ons een fijne uitzending en God zegen. God zegen ook voor u, mevrouw Els en Ingrid. Ik zie ook een ander bericht die ik nog in de uitzending ten gehoor moest brengen. Dat is van mevrouw Joyce. We hebben meerdere mevrouw Joyce aan de telefoon gehad. Berichten van gehad via de app. Maar deze mevrouw Joyce, die zegt: ik was een meisje van 14 jaar toen ik werd voorgesteld aan Sisa Mathilda. Sisa Mathilda had een jazzballetgroep geformeerd in de buurt van de Klerkstraat. Ze zegt, ik heb daar heel veel goede herinneringen aan. Zij vraagt of wij het telefoonnummer van Mart ook willen herhalen. Dank u wel als eerst, mevrouw Joyce, dat u dit wilt delen met ons. Als meisje van 14 jaar, dat u daar zoveel plezier aan heeft beleefd. Dank u wel voor uw bijdrage. En het telefoonnummer van Mart is 020-471-4291. Ik herhaal 020-471-4291. Grantangi voor uw bijdrage.
2: Heel mooi vertolk, Hilliante, mevrouw Hilliante. We zijn er heel blij mee. En natuurlijk spreek ik nu al de hoop uit dat om u vaker hier live in de studio te mogen hebben. En u bent wat mij betreft een heel goede aanwinst van Radio Maart. Wij gaan op speciaal verzoek van mevrouw uit Capelle aan de IJssel, mevrouw Loes, tante Loes, lieve tante Loes, wij gaan een nummer voor u afdraaien. Niet alleen voor u, maar ook voor alle luisteraars thuis. En dat is er eentje van de Loving Brothers, de Family Who Prays.

0: beller.
1: Uitzending. Ik hoef niet in de uitzending, lieverd. Hallo? Hallo?
0: Mevrouw.
1: Ik hoef niet in de uitzending.
0: We hebben u al in de uitzending meegenomen. Ik zit hier met mevrouw Heliante.
1: Dan is het goed.
2: Oh, wat jammer. U kunt mij ook een berichtje sturen, mevrouw, via het 06-nummer. 0640-953507. Privé buiten de uitzending. Dank u wel.
0: Bent u er nog, mevrouw?
1: Ja, ik ben er nog.
0: Vertel, wij zijn een en al oor.
1: Okay. Heb je me in de uitzending gezet?
0: Anders moet u terugbellen strakjes.
1: Nee, is goed zo.
0: Mm-hmm.
1: Luister.
0: Ik luister, u bent, okay. ik ben een en al oor.
1: Hi, dag iedereen.
2: Dag mevrouw, goedemorgen.
1: Iedereen overal in de wereld, alle gelovigen. Ik wil ook een nummertje voor zuster Mathilda aanvragen.
0: Ja.
1: You never have to cross the river of Jordan alone. Ook van de Lufin Brothers.
0: You never have to cross the river.
1: Als je die hebt, alsjeblieft graag.
0: The river of Jordan, hè? De Jordaan.
1: The river of Jordan. Okay. Dus ja, van de Lufin Brothers, hoor.
0: Natuurlijk, natuurlijk.
1: En voor alle gelovigen, oké?
0: Okay? Natuurlijk.
1: En Sisa Mathilda, boem voor kracht, die naar boem gezondheid. En weet ik maar, ze gaat het drantanje. Dat die Ajiwa Jari Baka in die levensloop. Oké, okay. Tamboem.
0: Hartelijk dank, hoor. Okay. Dankjewel.
1: Bye.
0: Dag daar. En dat was een trouwe luisteraar van Radio Maar, mevrouw Dorothy. En zij heeft een nummer aangevraagd van de Lufin Brothers. You never have to cross the River Jordan. We gaan kijken waar die staat. En hopelijk brengen wij die thuis bij u. In de huiskamer. Ik zie eentje hier. Maar we gaan het straks voor haar in de uitzending brengen. Want ik kan hem niet zo gauw zien. En als ik iets in de huiskamer breng, dan moet het een heel goede zijn. Goedemorgen. U bent in de uitzending. Wees u van harte welkom.
3: Ja, goedemorgen. Wat was je naam weer?
2: Goedemorgen.
0: Raymond Dalvoer en Heliante.
3: En mevrouw Land, dus ja,
2: yes.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, mevrouw.
3: Ja, ik heb even goedemorgen geluisterd. Ik had het een beetje druk. Ik wil ook voor Sisa Mathilda een gebed doen. Want als u voor haar is, dan bid ik altijd naar haar. Het is een hele leuke, lieve vrouw die alle mensen een goede poets geeft in de ochtend. En ja, ze bemoedigt de mensen. En ja, ze zegt soms echt alsof je verstand gelezen heeft. Ze begint over een gebed en je herkent bepaalde dingen erin. Dus ik wil even een kort gebedje doen. En ik zal ook lekker iets voor haar doneren. Want het is een geweldige vrouw. Ik ken haar ook van huis en niet, ja. Ik zal geen lang verhaal vertellen, maar het is een hele leuke, lieve vrouw.
2: Dank u wel,
3: en ik zal
2: mevrouw.
3: Even een gebedje doen. Ook dat laten we even bidden ook voor haar. God, gij hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen. Geef dat wij door de Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over zijn vertroosting mogen

0: Heer. Amen. Dit is dus voor Sisa Mathilda. Moro krachti, moro lobby, moro blessie. En ik wens ze nog heel veel, ondanks ze nog niet jarig is, heel vele gezonde jaren. Want we hebben gezondheid nodig. En dat was mijn bijdrage. De groetjes en jullie worden bedankt. Jij en meneer, dank voor.
1: Dank u wel, mevrouw.
0: Dank u wel.
1: Fijne dag, gezegende dag.
0: Dank u op hetzelfde wel thuis straks.
1: Dank u.
0: Alsjeblieft.
2: Hartelijk dank, mevrouw. Doei.
1: Yes. Nou, ik hoorde net die mevrouw het nummer aanvragen. You never have to cross the river of Jordan alone. En daarvoor heb je het geweldige nummer afgedraaid. A Family Who Prays. En dit zijn liederen die echt passen bij Sisa Mathilda. Ja, want u weet, liederen die vertellen meer dan woorden alleen. En Sisa Mathilda heeft op haar eigen manier geprobeerd en probeert nog steeds iets te betekenen voor anderen. En deze nummers zijn dan heel toepasselijk daarbij. Want de boodschap is vooral een boodschap van geloof, hoop en vertrouwen in God. En dat is ook wat Sisa Mathilda altijd uitdraagt in haar gebed en wanneer zij tot mensen spreekt. En het eerste nummer, A Family Who Prays. Het lied benadrukt de waarde van een gezin of familie die samen bidt, elkaar draagt en het geloof levend houdt. En wij zijn één Mart Biggie familie. En wij houden elkaar samen, we dragen elkaar. En het is een manier om verbonden te blijven met elkaar. En wat Sisa Mathilda doet is ons kracht geven. Vooral in momenten waarin het leven moeilijk wordt. Dus daarom vind ik deze twee nummers zo toepasselijk. En dank je wel, luisteraars, daarvoor. En dan gaan we nu, denk ik, luisteren. Hè? Oh, heb je het al, collega? You never have to cross the river of Jordan alone. Of,
2: ja.
1: Of gaan we verder?
2: We gaan zo dadelijk, lieve trouwe luisteraars, we gaan zo dadelijk luisteren naar een nummer van de Loving Brothers. You never have to cross the river Jordan. En dit nummer is speciaal aangevraagd door een trouwe luisteraar van Radio Maart, mevrouw Dorothy Moore.

0: En was een verzoekje van mevrouw, Dorothy. We hebben nog iets meer dan een kwartier om met u bezig te zijn. U vindt het jammer dat dit programma straks ten einde is. Maar ik spreek toch de hoop uit dat u met volle tuig, met volle teugen van geniet. En de bedoeling is dat wij, zolang de heer Roeves er nog niet terug is, dat wij, dat ik althans hier in de studio zal zijn, of ook met een collega Henk. Henk, de zoon van oom Albert. Henk, Albert's zoon. En ja, wij genieten ervan. Wij vinden het toch een eer om collega Roeves te mogen vervangen. En ik weet niet of collega Heliante nog wat aan u wilt vertellen. Daar heeft ze nu de gelegenheid.
1: Ja, lieve luisteraars, daar ben ik weer. Inderdaad, ik weet niet tot met wanneer collega Roeves met vakantie is. Volgende week zou ik er ook zijn met meneer Henk, maar dat gaat niet door, want dan is er al iets leuks voor mij gepland en daar ga ik van genieten. Ik mag ontvangen, dus dat zal ik zeker doen. Dus volgende week zondag ben ik er niet, maar ik ben er morgenmiddag wel met Ambarabassi Edemang, Norman van Gom. En natuurlijk gaat het weer over onze lobby Sisa Mathilda. Eerbetoon aan Sisa Mathilda, waarin wij u ook oproepen om ons te bellen en uw herinnering te delen. Want het leven krijgt extra betekenis wanneer we niet alleen terugkijken op wat iemand heeft gedaan, maar ook vertellen wat die persoon in ons hart heeft achtergelaten. Ik heb u mijn verhaal verteld vorige week, dat Sisa Mathilda voor mij een grote inspirator is geweest, een mentor is geweest, iemand die mij op afstand, terwijl ik haar niet kende, uit een diep dal heeft getrokken als meisje van 22 jaar. Student aan de Hogeschool van Amsterdam, met een kind, alleenstaande moeder. Ik wist niet waar naartoe te gaan. Ik wist niet bij wie ik moest zijn of instanties opzoeken. Ik wist het oprecht niet. En daar was zij. Iedere ochtend weer hoorde ik haar op de radio om mensen te bemoedigen. En ik hoorde dat en het bemoedigde mij om naar buiten te gaan, om naar buiten te stappen. En daar ontmoette ik iemand die zei, ik wil jou kosteloos helpen met jouw nieuwe woning in orde te maken, zodat je met je kind daar kan verblijven. Het enige wat ik van jou vraag is een bordje warm Surinaams eten. En dan is het voldoende. Ik hoefde nooit iets te betalen. Nog steeds alle dank aan deze meneer Rens uit de Vogelbuurt. Ik weet zijn achternaam niet meer. Maar dat was op inspiratie en motivatie en bemoediging van Sisa Mathilda. En dankzij haar ben ik ook social work gaan doen. Ik heb de opleiding afgerond aan de hogeschool, Bachelor Social Work. En ik ben al die jaren mij gaan inzetten om anderen te helpen, om anderen te bemoedigen. Momenteel help ik mensen die zelfstandig wonen in Amsterdam Zuidoost, maar die toch iemand naast zich nodig hebben, zonder dat deze persoon de regie over hun leven overneemt. Maar die helpt met praktische zaken, die helpt met hoe om te gaan met eenzaamheid. Veel ouderen willen niet hun kinderen, kleinkinderen belasten, maar zij willen nog wel zelfstandig blijven wonen. Nou, dan ben ik daar voor die mensen. Via een indicatie vanuit het WMO gaan we dan kijken van wat is er nodig, wat zijn de hulpvragen, welke voorzieningen zijn er in de wijk, in de buurt. En zo help ik mensen dus de regie en zelfredzaamheid over hun leven behouden. Daarnaast ben ik ook uitvaartspreker. Daarnaast schrijf ik ook levensverhaal van mensen bij leven en bij dood. En doe ik van alles. Dus als u met mij in contact wil komen, kan dat op 06 40 95 35 07. Maar natuurlijk hebben we het nu over Sisa Mathilda. Zij wordt 80 jaar, mensen. 80 jaar, anno 80 day. Zo zong die mevrouw op Facebook. Dus, we geven eer aan de Allerhoogste en eer aan Sisa Mathilda voor al haar werk wat ze gedaan heeft en wat ze nog steeds doet. Geef ere wie ere toekomt. En dat doen wij. En daarom vragen wij u van Maart Radio om haar te zegenen met een gift. En dit kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL 54 INGB 000 603 7880 onder vermelding van Sisa Mathilda Rellum, 80 jaar. Dank u wel, lieve luisteraars. Grand tangi alvast.
0: Hele goede bemoediging van mevrouw Heliante. En het is, als we naar de studioklok kijken, dan zien we dat het, we zijn 10:45 reeds gepasseerd. Geen nood. Ik heb nu al het gevoel dat ik lekker in mijn vel zit. En ik ben hier vroeg opgestaan speciaal om u te bedienen. En niet alleen ik, maar ook Heliante. En daar zijn wij heel trots op. En als u dat wil, dan zullen wij vaker weer te horen zijn om u van dienst te zijn. Wij doen dat vooral voor u. En ik ga nog een verzoekje afdraaien. En dat is er eentje van wederom de Loving Brothers. Omdat ik weet dat de Loving Brothers u ook thuis aanspreekt. De meeste van ons zijn opgegroeid met de Loving Brothers. En meestal op de zondag was het stil in huis. En dat waren echt plechtige momenten. U weet zelf dat wij allen, velen van ons hebben een hele strenge opvoeding gekregen van onze ouders. En jammer dat het niet meer het geval is. Maar we hebben het overleefd. En kijk wat wij ervan hebben. Kijk wat van ons is geworden. We zijn allemaal trots op onszelf. Wij gaan nu naar de Loving Brothers met Pray for Me.

0: En dat was een prachtig nummer van de Loving Brothers. En als we naar de klok kijken, dan zien we dat we nog 8 minuten hebben. En heel jammer, maar goed, want als het aan mij ligt, ga ik gewoon door tot vanavond. Maar goed, er zijn anderen. Na 11 uur krijgen wij Glenn Kortfried en Jerry Wondel. En die gaan ook met een paar studio gasten hier aan de gang. En ik zou zeggen, blijft u vooral afgestemd op deze geweldige en familiezender. En Sisa Heliante, die wil nog een woord tot u richten.
1: Gaat ja, toe. Lieve luisteraars. En ik dacht van, we hebben nog 8 minuten. Dan gaan we het in alle rust doen. En in alle liefde. We gaan het niet afjassen. Want Sisa Mathilda is niet een vrouw van afjassen. Als je met haar in gesprek bent, neemt ze alle tijd voor jou. Alle rust voor jou. En wat ik van haar heb geleerd, ze zegt, Heliante, haar rust belangrijk. Altijd probeer de in haar rust. Wie soort storm de loon to you. Al wat er om jou heen gebeurt, maar sande in you, dat namoro belangrijk wang. En dat arus moest de in you. Wie storm ik kom, wie orkaan Katrina, wie saikong. Buiten jou, maar in jou moet het rustig zijn. En daarom, luisteraars, denk ik dat het wel gepast is om af te sluiten met een gebed voor Sisa Mathilda, maar ook voor alle luisteraars, want we zien dat er 200 mensen aan het luisteren zijn. Dus daarom gaan we nu in gebed. Bent u er klaar voor? Pak uw rust. Dan gaan we. Hemelse Vader, dank u voor deze nieuwe dag en voor het leven van Sisa Mathilda, die binnenkort haar 80ste verjaardag mag vieren. Dank u voor haar geloof. Dank u voor haar kracht. Dank u voor haar liefde voor haar medemens. Zegen haar met gezondheid, vrede, vreugde en nog mooie jaren. Heer, zegen ook alle luisteraars die vandaag met ons verbonden zijn. Omring hen met uw liefde. Geef kracht aan wie het moeilijk heeft, Vader. Troost aan wie verdriet draagt en hoop aan wie die nodig heeft, Abba. Laat ons naar elkaar omzien. Laten we naar elkaar blijven omzien, Vader. Laten we voor elkaar bidden. We zijn familie in Christen. In Christus. En we zijn ook familie hier bij Mart. Laten we constant, Vader, naar elkaar blijven omzien. Laten we dankbaar zijn voor de mensen die u op ons pad brengt, Vader. Zoals Sisa Mathilda, Vader. Vader, laat niemand zich vandaag alleen voelen. De mensen die thuis zijn, eenzaam zijn, Vader, helpt u hun, Vader. Vader, ervaar, laat ieder uw nabijheid ervaren, papa. In de naam van Jezus Christus. Amen, amen, amen. Dank u wel, lieve luisteraars. Dank u wel, iedereen thuis. Morgen ben ik er weer met Rapengel, met Norman, Ambra Bassi, de directeur. En dan zijn we er weer van 3 tot 5. En we gwanga lange eerbetoon aan Sisa Mathilda, 80 jaar. Dankzij de Allerhoogste, dankzij Jehovah Rafa, Jehovah Nissi, Yahweh, Elohim Adonai. Yes, papa, grand tangi. Dank u wel, mensen. Love you all. Lobby, lobby, lobby.
0: Heel mooie bemoediging van mevrouw Heliante. En voor Sisa Mathilda in Suriname, mocht u op luisteren zijn, dan spreek ik de hoop uit dat u heeft mogen genieten van deze uitzending. Een uitzending die speciaal is toegewijd aan u. Aan u. U bent van heel grote betekenis voor ons. Niet alleen voor ons Radio Maart, maar ook van allen die u kent. Zowel in Suriname als in Nederland. En we zijn blij dat wij u in ons midden mogen hebben. En mogen u gezegend worden met nog vele gezonde en gezegende jaren, Sisa Mathilda. En aan de volwassen mensen zeg ik, leef goed met elkaar, respecteer elkaar, probeer van elkaar te houden. Laat ieder in zijn waarde. En voor de kleintjes, tegen de en zorg goed voor de kleintjes. Geef hun steeds het goede voorbeeld, want zij gaan het morgen van ons overnemen. Ik weet niet of het tot slot, als Heliante nog wat aan u wilt vertellen, dan heeft ze nu de gelegenheid.
1: Ja, we hebben nog 3 minuten, lieve luisteraars, collega. Wat heb je dat weer mooi verwoord. En vandaag hebben we niet heel veel stilgestaan bij wat Sisa Matilda deed voor kinderen. Maar zeker weten wat je zegt. Geef elkaar, reik elkaar de hand. Geef het goede voorbeeld, vooral ook aan onze kinderen. We dragen de vruchten van de geest. En laten we dat zien, niet alleen in wat we vertellen, maar in wat we doen. Wees voor de kinderen ook goed. Geef ze het goede voorbeeld. Want we hebben ook bericht gekregen van die mevrouw van het jazzballet. Maar ook van iemand die bijna arts is. En die zegt, ik heb zoveel gehad aan de huiswerkbegeleiding van Sisa Matilda. En heel veel mensen die toen kind waren en nu volwassen en iets betekend hebben. En iets een studie hebben voltooid dankzij Sisa Matilda en al die mensen eromheen die haar daarbij hielpen. Dus mensen, tambung en utang dubung. Ik hoor jullie morgen weer met Norman in de uitzending vanaf 3 uur. Ik groet, ze groet, Heliante Landbrug groet en collega Raymond Dalvoor. Wij groeten u. Dankjewel voor het luisteren. Dag.
0: Fijne zondag verder. Fijn dat u was afgestemd op deze prachtige zender. Wij sluiten af met een nummer van Broeder Olly. Sangakong.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Amerikaanse militairen hebben een commercieel vrachtschip in de Golf van Oman uitgeschakeld. Volgens CENTCOM, het Amerikaanse commando in het Midden-Oosten, zou de bemanning van het vrachtschip waarschuwing hebben genegeerd en geprobeerd hebben om de lopende zeeblokkade tegen Iran te doorbreken. Volgens CENTCOM is het achtersteven van het onder Panamese vlag varende vrachtschip geraakt, waardoor het vaartuig volledig is uitgeschakeld. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Vandaag is het de jaarlijkse Coming Out Day, waarop aandacht wordt gevraagd voor zichtbaarheid, acceptatie en de vrijheid om openlijk jezelf te zijn als lid van de LHBTI-gemeenschap. Mensen worden aangemoedigd om uit de kast te komen. In Nederland is geen landelijk groot centraal evenement, maar wel veel lokale activiteiten. Zo wordt in sommige gemeenten de regenboogvlag gehezen en zijn er in een aantal steden Pride Walks. Vandaag wordt de regenboogvlag voor het eerst gehezen aan het gebouw van de Tweede Kamer. Door de nadering van de orkaan Simon is de kans groot dat delen van Mexico worden getroffen door hevige regenval, overstromingen, aardverschuivingen en windsnelheden tot 240 km per uur. De storm heeft nu categorie 4 van de 5 bereikt. Het vliegverkeer in de Mexicaanse toeristische kuststeden Puerto Vallarta en Manzanillo ligt stil en in veel steden rijdt het openbaar vervoer niet meer. Doordat er veel regen wordt verwacht, bestaat de angst dat rivieren buiten hun oevers treden. Vanmiddag om 14:30 neemt Erna Pijnenburg tijdens een kerkdienst voor het eerst plaats in haar bisschopszetel. Gisteren werd ze in Haarlem in de Sint-Bavo-kerk gewijd tot de allereerste vrouwelijke bisschop in de Nederlandse geschiedenis van de oud-katholieke kerk. Pijnenburg vindt haar wijding een historisch en hoopvol moment. Ze volgt Dick Schoon op en is de 19e bisschop van het bisdom Haarlem. De oud-katholieke kerk splitste zich in de 18e eeuw af van de Rooms-katholieke kerk. Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden, in het zuiden zit op een enkele bui na droog, bij temperaturen tussen 11 en 13 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Mart. Radio voor, door en met u.
3: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

0: Soms verandert een gebeurtenis het leven voor een gezin voorgoed. De kinderopvangtoeslagaffaire heeft duizenden ouders en kinderen diep geraakt. Verhalen van onzekerheid, strijd, maar ook van kracht. Stichting Ontdek Je Plek zet zich in voor deze gezinnen. Om samen te zoeken naar herstel en een nieuwe weg vooruit. Ben jij ook een gedupeerde en heb je behoefte aan begeleiding? Wil je gehoord worden? Meld je aan bij Stichting Ontdek Je Plek. Volg ons op www.ontdek-je-plek.nl of via Facebook, Instagram, TikTok of Snapchat.
1: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
1: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Goedemorgen, een hele gezegende zondag. Het is vandaag zondag 11 oktober en het is 11:11, dus tijd voor Radio BTA, belastingtoeslagenaffaire. Mijn naam is Beryl Steinbach en ik zit in de studio samen met Naomi Belgrave en Glenn Campbell en onze techniek Thierry.
1: Glenn Gottfried,
0: joh. Arre, naamfouten zijn geen fouten, maar goed. We gaan het even in het kort hebben over hoe onze uitzending vandaag eruit gaat zien. Willen we het even, gaan we daarover sparren of kan ik het gewoon oplezen?
1: Nee, ik ga hem lezen.
0: Nou, we hebben dus de opening.
1: Ja, natuurlijk gaan we vandaag praten van beloftes naar werkelijkheid. En wat merken gedupeerden daadwerkelijk van alle veranderingen. En natuurlijk zijn jullie volgens mij op basis van het feit dat jullie in contact staan met heel veel gedupeerden.
0: Is het heel goed dat wij daar vanuit onze organisatie kunnen we in elk geval een goed blik daarop werpen.
1: Nee.
0: En onze werkzaamheden daaromtrent een beetje uiteenzetten. Naomi is er ook, dus wat dat betreft hebben we ook concrete voorbeelden. Want zoals iedereen dus die naar ons programma luistert weet, heeft Naomi zich kenbaar gemaakt als gedupeerde. Ze is ook officieel gedupeerd, aangemerkt als gedupeerde. Dus zij maakt ook alle trajecten mee, zoals de gedupeerden die meemaken, weliswaar. Per persoon bepaalt het ook weer hoe leidend het is. Omdat als je niet de juiste informatie hebt en de juiste linken, dan heb je echt een leidend zeg. In Naomi haar geval, ze is een slimme vrouw. Ze zit midden in het sociaal-maatschappelijke. Dus ze is op de hoogte van bepaalde netwerken. Waardoor haar weg, haar herstel op een andere manier verloopt dan doorgaans het geval is, hè, ja. Naomi?
2: Ja, dat klopt, inderdaad. Mooi. Helemaal goed gezegd.
1: Dus Naomi die gaat ons in elk geval informeren als het gaat om de vooruitgang in het dagelijks leven.
0: En de formele lijnen, hè? Ja. Want er is er in de eerste instantie, toen er sprake was van gedupeerd zijn en gedupeerde gezinnen en personen, dan hoorden we in de eerste instantie alleen over het over die kathuisregeling van 30.000. En het is ons ook niet verteld hoe of wat, maar achteraf, want als we nu van achter naar voren werken, dan weten we ook veel meer over deze regeling, omdat er heel veel mensen doorheen zijn gegaan. Wat houdt het nou in? 30.000 krijg je als de mensen bij de eerste lichte toetsing, dat was toen het geval, bij de eerste lichte toetsing al sprake was van jouw situatie als gedupeerde, dan kreeg je 30.000. En Naomi kan nu even over deze 30.000 meer vertellen hoe het logistiek voorlopig is.
2: Goedemorgen luisteraars, welkom bij onze uitzending. Ik ben er ook na een paar weken. Fijn om jullie weer terug te hebben. We gaan u informeren over het ontstaan van de route naar de 30.000. Die heel veel gezinnen toen de tijd gehad hebben. En de 30.000 is ontstaan nadat gezinnen die zich aangemeld hebben, hadden als gedupeerd.
0: Of zijn benaderd door
2: de Belastingdienst. Mm-hmm. Na de lichte toets, de allereerste integrale beoordeling.

0: gedupeerd zijn of erkend zijn als gedupeerde. Want je kan gedupeerd zijn, maar niet erkend zijn nog.
1: En,
0: daar zit dus wel een verschil in.
1: En hoe is het bij jou gegaan? Want je hebt 30.000 gehad, want je bent, viel jij onder de kathuisregeling?
0: Nee.
1: Want dat is waar ik naartoe wil.
0: Nee, ik viel niet
1: iedereen
0: onder
1: heeft 30.000
0: nee,
1: gekregen in de eerste instantie.
0: Ik viel niet onder de kathuisregeling. Ik viel gewoon rechtstreeks onder de integrale beoordeling. En dus ik ben voor 8 jaar gedupeerd. Waarvan 3 jaar erkend is geworden. En dat krijg je dan ook over de 3 jaar. Het verschilt eigenlijk ook per gezin, per persoon,
1: per situatie.
0: Snap je? Er zijn mensen zoals ik die ook nog tussendoor door de situatie uitlandig zijn geweest. En dan wordt het al een heel ander plaatje dan mensen die bijvoorbeeld hier zijn gebleven en in de situatie hebben moeten verkeren, zeg maar. Na de integrale beoordeling voor de mensen die standaard de 30.000 hebben ontvangen of meer. Dat kan ook.
1: Maar in de eerste instantie is dus was 30.000 het afgesproken bedrag. En wanneer je zegt of meer, dan haak ik in daarop. Omdat er ook mensen zijn geweest in de beginnen die emotionele schade hebben geëist. Dus niet alleen die materiële schade, maar ook die immateriële schade. En toen was het een beetje nieuw voor iedereen. Dus dat werd ook gehonoreerd. Naast dus de 30.000. En sommigen zonder de 30.000. Maar het ging er dus uit, omdat de 30.000 niet aan iedereen is verstrekt. Want daarom heb je ook dus deze complexe situatie. En een stukje schaamtegevoel. Want heel veel mensen zijn dus wel uiteindelijk aangemerkt geworden als gedupeerden. Maar niet, hebben niet de 30.000 ontvangen. En als je kijkt naar de buitenwacht, de wandelgangen, zoals wij dat noemen, dan hoort iedereen van, oh, je bent gedupeerd, je hebt 30.000 gehad, en dit en dat. Maar hoe moet je dan aan iemand uitleggen van, ik ben gedupeerd, maar ik heb die 30.000 niet gehad? Zij snappen zelf ook niet waarom ze niet voor de kathuisregeling in aanmerking komen. Dus aan het begin al zijn er heel veel frustraties ontstaan bij de gedupeerden, waardoor ze nog verder zijn afgezakt in hun anonimiteit.
2: Oké, en toch, ik ben heel erg nieuwsgierig, want wat is die katshuisregeling precies? Wat is toen besproken in het katshuis dat doorslaggevend was, zodat mensen daarvoor in aanmerking?
1: Ja, daar heb ik me ook over zorgen gemaakt, want je brengt dan al aan de begin al een soort tweedeling. Ja. Snap je? Van je bent gedupeerd en je krijgt 30.000 en je bent gedupeerd maar je krijgt geen 30.000. Wat was nou de inzet om, en wie bepaalt dat? En alles ging allemaal via UHT. En zoals je nu ook hoort, heel veel mensen hebben geen voldoening van de uitleg of waarom ze niet voor in aanmerking komen. Want allen hebben kinderen. Want als het gaat om kindertoeslag, dan gaat het erom dat mensen die kinderen hebben gehad en die daar gebruik van hebben gemaakt. Dus ze hebben allen kinderen. Dat is vooraan. Maar waarom heeft een deel dat wel gehad en een deel niet? Dat blijft dus een beetje in het oog gewissen, maar misschien kan Naomi ons daar
0: iets over. Ja, ik ben van mening
1: over
0: dat de kathuisregeling was toen de tijd een snelle uitwerking om zeg maar gedupeerden te kunnen helpen. Mm-hmm. Snap je? En daardoor ook op een snelle manier een compensatieregeling te kunnen hebben voor de gedupeerden. Kijk, in een later stadium, ja, dan zijn er heel wat procedures fout gegaan. Waardoor dus dat kathuisregeling is weg komen te vallen. En uiteindelijk stappen we dus allemaal daarover op de integrale beoordeling. Dus de mensen die zeg maar in de tweede fase beland zijn geworden, zoals ik, die hebben dus niks met de kathuisregeling te maken gehad, maar gewoon echt sec met de integrale beoordeling.
2: Okay,
0: dus en dat wil niet zeggen dat wij niet die 30.000 gehad hebben. Hebben we allemaal ook gehad. Alleen is het al dan verwerkt in andere vergoedingen of zeg maar schadevergoedingen die wij ontvangen hebben.
2: Oké, ik zit hier natuurlijk een beetje ook als leek.
0: Mm-hmm.
2: En wanneer ik hoor de kathuisregeling, dan vraag ik me ook af van oké, wordt

0: zo genoemd omdat de gesprekken in het Katshuis hebben plaatsgevonden.
1: Precies, in Den Haag, klopt.
0: En daar zijn er mensen vanuit de overheid.
1: Toen dit aandeed, hebben de mensen zich dus in het Katshuis teruggetrokken.
0: Ja.
1: Om te gaan praten over een oplossing van dit probleem. En als je kijkt, dus alleen deze regeling geeft al aan dat ze niet wisten waar ze mee te maken zouden krijgen.
0: En toen eigenlijk hebben ze daar afspraken gemaakt in het Katshuis. Van luister dan, de mensen die gedupeerd zijn, die kregen dus 30.000.
2: Die kregen dan zo snel mogelijk die 30.000.
0: En later zijn dingen toch veranderd. Omdat ze dus overgestapt zijn op de integrale manier van aanpak.
2: Ja.
0: Die te maken heeft met die schade.
2: Ja,
1: nou, dat niet zozeer. Ze hebben dus namelijk toen de kathuisregeling was voor hun een manier, was een oplossing.
0: Ja.
1: Maar het is wel binnen. Het is wel zo dat ze een bepaalde tijd aan hebben gekoppeld. Want gedupeerde ouders die konden aantonen en die contact hebben opgenomen met UHT, die kwamen uitvoerende herstel toeslagen, operatie toeslagen. Zij hebben dus de regeling gekregen omdat ze zich voor 31 december of tot 31 december 2023 hebben aangemeld als gedupeerde of konden aantonen dat ze gedupeerd waren. En dus zijn ze door die snelle sleuren van oplossing gegaan. Maar daarna is dus geconstateerd dat er nog veel meer aan de hand is.
0: Ja, want ik heb heel vaak mensen die 30.000 hebben ontvangen. Bij monden van die mensen begrijp ik dat het een schijntje is en soms niet eens de schade die, zeg maar, die is berokken.
1: Maar daar was dus die 30.000 ook niet voor bedoeld.
2: Nee.
1: Want
2: nee,
1: wat ik dus begreep ook in die periode uit de berichten van de mediaberichten, was dus dat die 30.000 was een soort salf op de wond.
0: Ja.
1: Dus de zwaarte van het leven dat de mensen toen hadden, moest daarmee een beetje
2: verzacht
1: worden.
0: Ja.
1: Dus stel dat ze bijvoorbeeld heel lang niet op reis waren, of met het gezin op vakantie konden, of geen sport konden beoefenen. Dus dingen, leuke dingen of belangrijke dingen niet konden doen vanwege hun situatie. Dat konden ze dus op dat moment naar eigen wil gaan invullen.
0: Ja.
1: Maar het was dus niet de bedoeling dat het een soort, het was geen compensatie voor wat hem was aangedaan, maar een compensatie om ze te helpen het leed te verlichten. En later blijkt dus dat mensen schulden moesten afbetalen. Heel veel mensen die dus gedupeerd bleken te zijn, die hadden al een zaten in een schuldhulp of WSNP, wettelijke schuld, natuurlijke personen. In zo'n traject hadden een bewindvoerder. En dus zonder dat de zaak voor de rechter werd gebracht, kwamen ze daar niet onderuit. En het is de bewindvoerder die een aanvraag indient bij de rechter. En het was ook nog een periode dat er ook nog heel veel vooroordelen nog was bij de verschillende instanties. Dus de bewindvoerders zagen het nut niet van in om de mensen coulanter te behandelen. Ze werden eigenlijk nog strenger aan banden gelegd. Want waar ze dus eigenlijk 30.000 kregen om vrijelijk te handelen, hadden ze nog steeds die €50 leefgeld per maand. Per week,
2: ja.
1: Snap je? Dus, en daar, dus over, als we het hebben over compensatie, heeft alleen maar op dat moment de politiek zich een beetje gevrijwaard. Maar het systeem wat uitvoerend werkt, dat is pas, dat gaat zich nu pas aanpassen daaraan. En kijk, wat betreft de kathuisregeling, hebben ze ook een tijd aangekoppeld tot 31, terwijl het net aan de gang was. Maar je kon je aanmelden tot 31 december 2023. Zonder om de mensen goed te informeren van wanneer ben je wel gedupeerd en wanneer niet. We hebben vorige uitzending hebben we proberen inhoudelijk een beetje inzicht te brengen van hoe bepaalde zaken werken. Maar ze hebben dus dat daar geen tijd of niet in geïnvesteerd. In 2023, toen het eindelijk duidelijk was dat het veel meer was dan ze konden dragen, toen zijn er eigenlijk ad hoc situaties.

0: En dan krijg je heel weinig tijd om dan te handelen. Vandaar dat het nu een chaos is.
1: Het is nu een chaos.
0: Ja, zeker weten. Ja.
1: Kunnen jullie enigszins
0: zeggen waar
1: die chaos
2: nou,
1: precies is?
2: Het is namelijk zo dat de overheid, het kabinet... als je maar alleen maar kijkt naar de dossiers die nu allemaal... De kluizen die opengemaakt worden. En waardoor er elke keer, ik denk wekelijks, mogen we wel zeggen... regels aangepast worden over de procedures. Want ze stuiten op heel veel informatie. Heel veel gedupeerden ook die erbij komen. Ik denk dat het aantal van 67.000 toen de tijd is nu al zoveel meer.
0: Het was eerst 42.000. En nu hebben we het over 67.000. Voilà. En wat niet duidelijk is, is dat ze niet willen aangeven hoe, als we niet toegeven dat die 64 miljoen niet van toepassing is. Hoe komt het dat er vanaf dat er nu sprake is van 67.000, terwijl ze steeds schermden over 42.000 gezinnen? En nu hebben we het plots over 67.000 gezinnen. Dus welke informatie heeft gemaakt dat we het nu over 67.000 gezinnen hebben? En zijn al die statistieken aangepast en zijn ook nu, want als je het over 67.000 hebt, als je bedenkt wat je met 67.000 en mensen kunt doen, 67.000, weet je, de kracht van de aantallen, snap je? Dan zou je denken dat ze voor deze 67.000 gezinnen, want het lijkt alsof we het over één persoon hebben, maar we hebben het over gezinnen. En een gezin heeft twee of meer kinderen. Ja toch, want het gaat ook om kindertoeslag, dus er zijn kinderen. Het gaat dus niet alleen de moeder of de vader alleen. Ja, dus dan, als je gaat denken 67.000 keer, al zou je het minimaliseren tot 2 kinderen per gezin, wat dus niet het geval is, het is doorgaans 3 tot 4, dan moet je keer 67.000.
1: Dan pak je dus pak een beetje over de kleine...
0: 2,4 nog wat. Maar niemand wil het erover hebben. Over die cijfers willen mensen het niet hebben. Ze willen het hebben over, er zijn 67.000 gezinnen gedupeerd en er is er een speciaal loket open voor jongeren en jongvolwassenen.
1: Dus eigenlijk, als je het hebt over een aantal mensen die is gedupeerd en je zou de kinderen daarbij ook berekenen, dan praat je al gewoon over een kleine
0: 240.000, toch? Als we even 4 keer 60.000 nemen.
1: Wauw.
0: Ja, toch? En dat is, zijn bijna 3 steden van Nederland.
1: En ik bedoel, als
0: met alleen maar gedupeerde inwoners. Maar zo, door het verspreidingssysteem, dan heb je dus nu, zoals Amsterdam, er wonen heel veel niet-Nederlands, niet-witte mensen in Amsterdam. Heel veel van buitenaf. Dus dan zal de concentratie daarvan in Amsterdam zijn, maar een hoge concentratie daarvan, niet alleen Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag. Want daar zoeken we onze economische vooruitgang wanneer we naar Nederland komen.
1: Ja.
0: En die versnippering vind je dan plaats in die kleinere steden Eindhoven, maar je zou ze bijna kunnen verwaarlozen. De kern zitten Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht. Want daar zitten wij. En daar moeten we het ook zoeken. Maar alleen, het probleem is dat wij het niet zoeken bij onszelf.
1: Maar ik ben toch benieuwd, want als je het hebt over Amsterdam, Dario, misschien heb jij de informatie. Ik weet, maar horen zeggen hoor, dat 75%...
0: Oh, 70%.
1: Van de gedupeerden, dat zijn mensen met een Surinaamse achtergrond.
0: Ja.
1: Als we het hebben over Amsterdam en je zou een schatting of misschien kan je het exacte getal. Hoeveel van onze mensen zijn gedupeerd?
0: In Amsterdam Zuidoost alleen, als we, dan ga ik het niet over die 67.000 waar ze nu op, maar laten we even bij die 42.000 blijven. Dan moet je bedenken dat er ongeveer 1200 gedupeerde gezinnen zijn in Zuidoost.
1: In Zuidoost, oké.
0: In West kan je uitgaan 800.

0: In Noord iets minder, 500. Van centrum weet ik zeker, dat is 37.
1: Ja, het centrum is het minste.
0: Maar als je kijkt naar hoe die afhandeling verloopt, dan zou je denken dat daar waar de concentratie ligt, dat je veel harder je best gaat doen. Veel meer de voorzieningen inzet. En beter. Ja. Snap je? Beter gefaseerd. Dan wat je dat zou doen in het centrum waar er 37 zijn. Maar je hebt zoiets van, we hebben één aanpak voor alle stadsdelen, voor alle gedupeerden. Maar daardoor, bij het verdelen van het budget, doe je die anderen toch tekort. Want als je gaat denken aan de aantal stadsdelen die er zijn, en dat budget wat je voor de gedupeerden hebt zou delen door 7 of 8, dan zouden ze dus allemaal gelijk hebben. Maar dat zou wel ook betekenen dat er veel te besteden, veel meer te besteden is voor die 37 dan voor die 1200. Ja toch? Het is toch een optelsom of niet?
2: Maar.
0: En de afhandeling zal daar ook vlotter verlopen. Je hebt geen lange wachtlijsten. Er is er geen verstopping in de voorzieningen. Wat dus hier wel het geval is. Behalve voordat er sprake was van een toeslagenaffaire, zaten alle buurteams in Zuidoost al verstopt. En met hun hand in het haar. En jij hebt heel lang, ben jij ook onderdeel van geweest. Dus je weet zelf dat het geen verzinsel is.
2: Ja, maar ik ben toch benieuwd, want in hoeverre is de overheid de mensen tegemoet gekomen waarvan wij zouden kunnen zeggen, er is een voldoende mate vooruitgang geconstateerd in het leven van gedupeerden.
1: Dat is per gedupeerde verschillend.
0: Want het herstel kun je niet toetsen in het algemene zin. Yes. Het is per persoon.
1: Het ene gezin is erger gedupeerd dan de ander. Dus dat kan je niet meten met elkaar. Ja. Snap je?
2: Maar stel dat ik een gedupeerde zou zijn. En ik loop rond met zeg maar het probleem dat ik zie dat ik in een bepaalde situatie ben geraakt. Ik heb schade geleden. En de overheid die mij moet compenseren, die voldoet daar niet aan in zekere mate. Wat is de route als het gaat om daadwerkelijk de nodige herstel dat waar ik recht op heb? Waar begin ik om zeg maar een opening te zoeken die moet leiden naar
0: herstel.
2: Zeg maar.
0: Je moet contact opnemen met Stichting Ontdek Je Plek. Dat is sowieso, weet je waarom? En niet om onszelf mooi in te kleuren, maar wij werken van mens tot mens en op een menselijke manier. Het is niet dat wij boven of onder de wet optreden, dat niet. Maar wij hebben al onze werkzaamheden gedefinieerd. We willen een warme opvang zijn voor de gedupeerden. En het is abstract, net als kunst. Voor de ene is warm dat ik met ze in gesprek ga. Voor de andere is warm dat ze bij ons komen en dat wij ze helpen om te kijken welke richting ze het beste op kunnen. En voor de andere is het zo van, hey, ik wil gewoon lotgenoten ontmoeten. En dat kan ongedwongen bij ons. En doordat je met elkaar bezig bent en weet dat je lotgenoten bent, kunnen we makkelijk overgaan tot concrete herstel, zelfredzaamheid, snap je? Sociaal-maatschappelijke problematieken herkennen, snap je? Weten waar we het over hebben wanneer we het hebben over leefgebieden. En als je dat weet, hoe zit dat bij jou?
2: Ja.
0: En die zaken, dat zijn hele belangrijke punten, maar het buurtteam heeft geen tijd om het uit te leggen. Er zijn te dringende zaken die zij moeten oppakken, die wij dus weer niet zouden kunnen oppakken. Dus dan is het toch alleen zinvol als dat bij ons terechtkomt en dat wij dan alles goed geadministreerd hebben en als wij onze plafond hebben gehaald, dat wij dan de mensen met een briefje in hun hand doorsturen naar buurtteam. Dan hoeven ze niet meteen onwel te worden door hun negatieve ervaringen die ze al hadden, want nu gaan ze als nieuwe deelnemers of als nieuwe mensen nemen ze deel aan het proces, want nu zijn ze voorbereid op het systeem. En dat geeft ook ruimte in hun hoofd en opluchting.
2: Ja, maar er is nog iets opmerkelijks in wat je zegt, Beryl. Mm-hmm. Wat ik daarin opmerkelijk vind. Kijk, meestal als mensen problemen hebben, mm-hmm, dan worden ze gestuurd naar de buurtteams. Mm-hmm. Van ga naar de buurtteam en dan kan de buurtteam je helpen als het gaat om een aantal zaken. Maar specifiek in dit geval, als het gaat om die toeslagenaffaire,
1: dan is er een kortteam.
0: Dan moet er een overbrugging plaatsvinden. Want in de eerste instantie zijn de mensen gestopt om bij het buurtteam te komen door hun wantrouwen, door hun angsten. Je hoeft niet te zeggen als het nou onterecht is of terecht. Want ik kan niet voor jou bepalen wanneer jouw angst terecht is of niet.
2: Ja.
0: Maar het gaat er wel om die signalen die zij ontvangen en zij teruggeven.
2: Maar is het wantrouwen dan ook soms richting de buurtteam?
0: Altijd richting de buurtteam. Omdat, kijk, sinds het armoedebeleid, wanneer er een probleem is in een huishouding, worden ze verwezen naar het buurtteam. Amsterdam heeft een beleid dat als er gesignaleerd is dat iemand 2 maanden huur niet heeft betaald, of 2 maanden ziekenfonds niet heeft betaald, of 2 maanden energie niet, dat zij het terugkoppelen naar zo'n buurtteam. En zo'n buurtteam neemt dan contact op met zo iemand van hey, blablabla, omdat het is belangrijk dat je huis hebt. Het is belangrijk dat je inkomen hebt. Het is belangrijk dat je gezond bent. Het is belangrijk dat je in een... Snap je? Dus, maar als je bedenkt dat bij deze specifieke groep de mensen zich eerst mens willen of moeten voelen. Want je kunt rustig zeggen dat deze groep naast de samenleving leeft. Maar we gaan zo even verder. Voor een kleine onderbreking, hè, en een beetje drinken.
3: Luister naar Radio Belastingtoeslagen Affaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Luister naar Radio Belastingtoeslagen Affaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Ontdek je plek en vind je kracht. Ontdek je plek en vind je kracht. Luister naar Radio Belastingtoeslagen Affaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Luister naar Radio Belastingtoeslagen Affaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Ontdek Je Plek.
0: Hartstikke bedankt voor deze intro. U bent nog steeds afgestemd op Radio BTA. En voor de goede gang van zaken geef ik alsnog onze draaiboek door, hoe het eruit gaat zien. We hebben dus een opening gehad waar we het een beetje hebben gehad over respect, vertrouwen, de verbinding tussen mens en herstel. En daarnaast hebben we nog de brede ondersteuning. De 5 leefgebieden, wonen, financiën, zorg, gezin en werk. Wat gebeurt er als ondersteuning niet op gang komt? En dan hebben we het na het eerste uur over jongeren en jongvolwassenen en de kindregeling. En verder Amsterdam 2027, want herstel is nog niet in zicht. Dat zijn dus de onderwerpen die we dus gaan bespreken. En nu met het oog op hoe wij dat vorige de vorige twee.

0: uitzendingen hebben gedaan, ben ik ook hier samen met Naomi gaan research gaan doen over belangrijke onderwerpen die we zeker bespreekbaar moeten maken tijdens de uitzending. En dan hebben we enkele artikelen. We hebben genoeg artikelen, dus ik denk dat we het om de ene artikel gaan we het doen.
1: Nou.
0: Omi, ga jij starten of zal ik starten?
2: Nee, is goed.
0: Met de wetsvoorstellen. En dan kunnen we misschien één of twee vragen daaromtrend. Maar lettende op de tijd dat we gewoon flink doortrekken.
1: Nou. Ga je gaan,
2: Omi? Yes. Oké. We gaan het een stukje artikel over de wetsvoorstel verbetering brede ondersteuning. En dus nog een voorstel, geen aangenomen wet. Welke rechten en termijnen nu al gelden? Onder de WHT gelden er nu al concrete rechten en wettelijke termijnen voor gedupeerden van de toeslagenaffaire. Hoewel het nieuwe wetsvoorstel de regels landelijk strakker wil harmoniseren en verduidelijken, heeft u op dit moment al de volgende rechten en krijgt u te maken met de onderstaande termijnen. De huidige rechten op brede ondersteuning, recht op hulp op 5 leefgebieden, erkend gedupeerden en hun gezinsleden, kinderen, hebben recht op gratis hulp van hun gemeente bij een nieuwe start op het gebied van financiën, wonen, zorg, werk en gezin. Een plan van aanpak, u heeft recht op een vaste contactpersoon bij de gemeente en een samen opgesteld plan op maat om uw situatie te verbeteren. Met de gemeente bedoelen we dus eigenlijk daarbij dus ook het buurtteam, het KOT-team. En daarnaast is er ook nog een kindregeling. Kinderen en jongeren van gedupeerde ouders hebben zelfstandig recht op brede ondersteuning, zoals hulp bij school of psychische zorg via het KOT-team. De huidige termijnen ingegaan op 1 januari 2025. Binnen 8 weken eerste gesprek. Na uw aanmelding moet de gemeente binnen maximaal 8 weken het eerste gesprek met u voeren. Daarna wordt er een maximaal termijn ingesteld voor het maatwerkplan. Dus dat betekent dat de gemeente dus samen met u, oftewel het KOT-team samen met u, het officiële plan van aanpak gaat opstellen. Vanaf het moment dat het plan er is, heeft u 6 maanden de tijd om het concrete materiële zaken of spullen aan te vragen om de basis op orde te krijgen. En die 6 maanden loopt in de praktijk eigenlijk langer uit. Inderdaad moet er wel binnen die 6 maanden wel heel wat goedgekeurd worden, maar in de realiteit loopt het veel langer uit. De 2-jaar termijn voor immateriële hulp. Het plan van aanpak voor hulp en ondersteuning, zoals coaching, zorg of budgetbegeleiding, heeft een actieve looptijd van maximaal 2 jaar. Het plan kan binnen deze 2 jaar nog worden aangepast. Dus als er bijvoorbeeld langdurige trajecten nodig zijn, zoals een meerjarige opleiding, dan kan dit wel in overleg langer doorlopen. Wat verandert het nieuwe wetsvoorstel dan nog? Het lopende wetsvoorstel, dat nog door de Tweede en Eerste Kamer moet, wil vooral de uiterste aanmelddeadline voor brede ondersteuning definitief vastzetten op 31 augustus 2027. En dat is inmiddels alweer achterhaald. Daarnaast regelt het voorstel dat dezezelfde strakke termijnen ook gaan gelden voor gedupeerde ouders die in het buitenland wonen, zoals iedereen aan dezelfde regels moet kunnen voldoen. Ja.
0: Oké.
1: En als het gaat om de begeleiding, dan is dus eigenlijk een organisatie als Ontdek Je Plek, zeg maar, beschikt over die expertise om mensen daarin te begeleiden.
0: Kijk, je moet het zo zien, de rol van Ontdek Je Plek. Zoals ze hier aan hebben gegeven,

0: de huidige rechten op brede ondersteuning werkt, dan zouden wij daarvoor onze mensen al kunnen voorbereiden op. Dat zij weten van, hé, we hebben al gezorgd dat je voor jezelf al kunt duidelijk maken dat je erkend gedupeerd bent. En dat je recht hebt op gratis hulp van de gemeente. Want dat gaat is in samenhang met je gedupeerd zijn. En dus gaan we je aangeven van, dit zijn dus de 5 belangrijkste leefgebieden die je als meting kunt gebruiken richting jouw persoonlijke situatie.
1: Oké.
0: Dat
1: kan je ze even benoemen, die leefgebieden?
0: De financiën, het is belangrijk dat je inkomen hebt. Wonen, zorg, werk. En natuurlijk heb je een gezin. Ja. Je gezinssituatie is heel erg belangrijk. Een stabiel inkomen is belangrijk. Een goed dak boven je hoofd is belangrijk. En gezond zijn.
1: Okay.
0: En dat zijn dus de 5 basis. Maar natuurlijk zijn er meer, kun je dat nog veel uitbreiden. Maar dat zijn dus de leefgebieden. En dan hebben we dan over een plan van aanpak. Nadat dus duidelijk is dat je bijvoorbeeld, je bent gedupeerd en je hebt al je hebt problemen met het vinden van een baan. Want je hebt goed gewerkt vroeger, maar je hele situatie heeft ervoor gezorgd dat je niet in staat was in die periode te werken. Maar je arbeidslibido is niet omlaag. Je hebt nog steeds ambities om carrière te maken. Je gelooft nog in jezelf. Dus dan zou het op het gebied van werk, zou je dat kunnen aangeven van, goh, in 2005, tussen 2005 en 2015, heb ik helemaal niets kunnen ontwikkelen op het gebied van scholing of arbeid. En kunnen we samen kijken naar de mogelijkheden? Nou, dat gaat buurteam is een stap te ver. Maar als je bij ons bent, hebben wij wel de tijd om dat met je door te nemen.
1: Okay. Nee, maar dat is precies.
0: Snap je? Want het is wel belangrijk dat je zaken goed behartigd worden. Het gaat er niet om dat je sowieso dat wij je zakken geld geven. Wij geven je zelfvertrouwen. Wij maken je zelfredzaam. En we bereiden je voor op wat er komt. Omdat wij dat weten. En wij kunnen het verzilveren naar jouw level. Want niet iedereen heeft er ook hoofd voor. Om het allemaal zo uit te spitten. Daar zijn wij ook weer voor. En als je bijvoorbeeld je hebt aangemeld bij ons, omdat je begeleiding nodig hebt om dit allemaal te doorstaan, dan heb je ook tijd, creëren wij ook tijd voor recreatieve zaken. We willen niet constant met jou in een zakelijke situatie, want dit is zakelijk en strak. En we willen ook ontspannen met je bezig gaan. We willen ook gewoon een kopje koffie met je drinken. Of de mogelijkheid bieden dat je dat met een andere doet. Die heeft misschien een andere ervaring dan jij dat hebt. En dan kun je dat uitwisselen met elkaar. Daarvoor zijn organisaties zoals Stichting Ontdek Je Plek. Als je als ze in de tussentijd kijken van welke mogelijkheden er zijn voor je op het gebied van werk, dan kun je bij ons komen. We hebben ook een werkatelier. Waarbij we mensen hebben die je helpen om erachter te komen wat je wil worden wanneer je groot bent. Snap je? Dus het heeft te maken met jou, wanneer je bij ons komt, kijken we welke problemen je hebt en op welke leefgebieden we daaraan kunnen koppelen. Om het ook een beetje inzichtelijk te maken voor de mensen die je daadwerkelijk gaan helpen. En dat is dus buurteam en OKT. Want de bevoegdheden die het buurteam heeft, dat hebben wij niet. Wat wij dus wel, waar wij wel in ver gaan, omdat wij bijvoorbeeld ook gedupeerde mensen hebben die het ogenschijnlijk hebben gered. Want ze hebben dus bijvoorbeeld, ze zijn niet uit huis geplaatst, ze hebben geen hoge zorgschuld en ze zijn nog prima aan het werk. Maar ze hebben op de een of andere manier hun budget zo kunnen inrichten dat ze niet onderuit gingen. En chapeau voor hun, maar het heeft toch een aanslag gepleegd op hun zijn.
1: Ja.
0: Het heeft hun ontwikkeling vertraagd. Nou, als zo iemand

0: bij ons komt, dan kunnen wij bijvoorbeeld, want zo iemand is reeds zelfredzaam, maar die ziet door de bomen het bos niet meer. Of door, hoe je dat wil zeggen, het is te vertroebeld. Al die richtingen waar ze opgegooid worden. Nou, zo iemand belt en zegt van, goh, Stichting Ontdek Je Plek, ik ben gedupeerd geworden, ik werk bij, we krijgen heel veel mensen die bij de gemeente werken. Ik ben gedupeerd geworden en ik heb een behandelaar en die zegt, en ik geef aan welke zaken ik nodig heb. En de behandelaar zegt van, goh, maar ik ben bij je huis, je hebt het allemaal kunnen betalen, dus dan heb je het niet nodig. Maar ze heeft de broekriem moeten strak trekken om haar niveau te kunnen behouden. En dan ben jij een behandelaar. Wie ben jij om te gaan bepalen dat ik dan nog op een hoog niveau leefde? Terwijl jij weet dat jouw werkgever mij heeft gedupeerd. Dus het onbegrip is ook daar. Dus met die mensen komen makkelijker bij ons terecht. Omdat ze houden niet van die grootbekkerij van minder gescholden dan zij. Want het zijn vaak iets hoger opgeleide mensen. Ja. En dan weten ze van, hé, je zit bij het buurtteam, je hebt niet die opleiding die ik heb, en dan ga je me een grote mond geven. Of je gaat me aansturen zoals jij wil. Dat willen ze dus niet. En die komen dan bij ons. En dan gaan wij samen met ze bellen. Oh, laten we de UAT samen bellen. Hallo, goedemorgen UAT. Mevrouw Belgrave is er. En wij zijn van Stichting Ontdek Je Plek. En mevrouw Belgrave heeft vragen.
1: Oké. En daar zijn we dus ondersteunend in.
0: We zijn ondersteunend in. Okay. En zo iemand krijgt dan een opening om haar of zijn probleem voor te leggen.
1: Ja, ja.
0: Dan hoeven ze niet per se gaan kijken wat het buurtteam voor ze gaat doen of doorbraakteam. Maar dan kunnen ze zelf die angsten bij zichzelf weghalen. Want ze zijn in staat om ook een telefoontje te plegen naar UAT.
1: Ja.
0: Of als het onduidelijk is om naar de belastingen. Maar ze moeten ook wel een beetje die steun in de rug krijgen. Want het is ook een aanslag geweest op hun. Kijk, aan mensen, je hebt ook een groep mensen die reeds in contact zijn met buurtteam en OKT vanwege hun situatie. Maar nu blijkt mede door dezelfde situatie. Maar ze zijn dus cliënt bij buurtteam en OKT. En dezezelfde mensen, door hun gedupeerde status, zou je hopen dat ze dan toch een bepaalde voorrang krijgen. Maar dat is niet zo, want het is niet dat het buurtteam niet wil, maar ze zijn overbelast. Ze kunnen die stroming niet aan.
1: Ja, ja.
0: En wat kan Stichting Ontdek Je Plek dan weer betekenen? Nou, jij bent al bij het buurtteam aangemeld. Ik kan me voorstellen dat wachten frustreert. Als je moet wachten op een bepaalde situatie of een uitkomst, dat frustreert. Kom bij ons. We hebben een hersteltrainingstraject. Het helpt je, herstel 1 en herstel 2, voor emotioneel en gezinsherstel, maar ook financieel en sociaal-maatschappelijk. Dus het hangt er vanaf waar jij de meeste problemen ervaart. Snap je? Daar zou je bij, onder dat traject zou je al kunnen meedraaien. En binnen dat traject krijg je dus, je hebt contacten met lotgenoten, je krijgt stevige input en jouw output is iets zelfverzekerder. Daarom hebben wij dus een herstel 1 en een herstel 2. En daarnaast hebben we dus ook gewoon de activiteiten die vaardigheden, nieuwe vaardigheden bij je kunnen creëren. We maken heel vaak met onze mensen, doen we vision boards en mission boards. Dat is een moment dat je gewoon lekker bij jezelf, in jezelf kijkt. En lekker mag gaan fantaseren hoe, wat voor jou de beste situatie, leefsituatie is. En op basis daarvan maak je je vision board. Nou, zo, dat brengt ook rust. Je krijgt allemaal tijdschriften, plakker, alles wat je nodig hebt om jouw visie op een bord te zetten. Hoe jij of de komende 3 maanden het wil hebben, of over 1 jaar waar je wil staan, of over 3 jaar, of over 5 jaar. Jij bepaalt hoe jouw visie en wat jouw visie is. En dat kan ook helpen.
1: Ja, een vision board.
0: Een vision board, mission board, zo noemen we het, vision mission. En dan is er een ander iets. We mogen het ook leuk hebben. We mogen ook plezier hebben.

0: En ik kijk naar de tijd en ik zie dat we nog 2 minuten te gaan hebben in het eerste uur.
1: Yes.
0: Maar ik merk ook dat we toch nog niet zover zijn als het gaat om alle nieuws en overzichten die jullie vandaag hebben meegenomen naar de studio. Dus
1: nou, gelukkig zijn er nog meer zondagen.
0: Okay.
1: Het gaat erom dus dat de mensen goed geïnformeerd zijn en dat wat we ze willen Huizen, laten weten, radio, dat ze het ook horen.
2: Toeslagen affaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Luister naar Radio Belastingtoeslagen Affaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Ontdek je plek en vind je kracht.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het migrantenkamp bij de Spaanse exclave Ceuta is door de autoriteiten ontruimd. Migranten zijn door militairen en politie met bussen afgevoerd. 2 dagen voordat de Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia er op bezoek komen. In juli ontstonden in deze Noord-Afrikaanse exclave chaotische taferelen toen er tienduizenden mensen vanuit Marokko via het gebied naar Europa wilden vluchten. Sindsdien slapen er nog veel migranten in de buitenlucht. Opnieuw heeft een topman van een softwarebedrijf gepleit voor voorzichtigheid met AI-modellen. Op X schreef Microsoft-baas Nadella dat bedrijven een noodrem zouden moeten inbouwen, zodat ingegrepen kan worden als het misgaat. Na incidenten waarbij kunstmatige intelligentieagenten zelfstandig het web opgingen en onverwacht gedrag vertoonden, riepen ook managers van OpenAI en Anthropic op om de veiligheid van de nieuwe technologie te vergroten en de ontwikkeling te vertragen. Bij schietpartijen in de Amerikaanse staten Pennsylvania en Georgia zijn in totaal 14 dodelijke slachtoffers gevallen. Ook de beide daders van de afzonderlijke incidenten kwamen om. In Erie schoot een 45-jarige man meerdere leden van zijn familie en een vriendin neer. En ook in Douglas lijkt het om een gezinsmoord te gaan. Daar had de neergeschoten vrouw kort voor de schietpartij de politie nog gebeld en geklaagd over het feit dat haar man binnen aan het roken was. In het Gelderse Oldebroek zijn verschillende regenboogvlaggen verdwenen. De vlaggen wapperen in het hele land ter gelegenheid van Coming Out Day. Hiermee wordt vandaag aandacht gevraagd voor de acceptatie van de LHBTQ-gemeenschap. In Oldebroek was door het dit jaar aangetreden conservatieve gemeentebestuur bepaald dat de gemeente de vlag niet meer zou hijsen. Daarop deden verschillende mensen het zelf, maar nu zijn er dus meerdere verdwenen. De politie roept op om aangifte te doen van diefstal. Het weer. Het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. Het wordt vanmiddag rond de 14 graden bij een mix van wolken en zon. Tot zover het radionieuws.
2: Ontdek je plek. En vind je kracht.
3: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
2: Soms verandert een

0: gebeurtenis het leven voor een gezin voorgoed. De kinderopvangtoeslagaffaire heeft duizenden ouders en kinderen diep geraakt. Verhalen van onzekerheid, strijd, maar ook van kracht. Stichting Ontdek Je Plek zet zich in voor deze gezinnen. Om samen te zoeken naar herstel en een nieuwe weg vooruit. Ben jij ook een gedupeerde en heb je behoefte aan begeleiding? Wil je gehoord worden? Meld je aan bij Stichting Ontdek Je Plek. Volg ons op www.ontdek-je-plek.nl of via Facebook, Instagram, TikTok of Snapchat.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost.
1: Het is 12 uur geweest. Dan moeten we zeggen een hele goede middag. Ik ben nog steeds afgestemd op Radio Mart. En u luistert naar de uitzendingen van Stichting Ontdek Je Plek, Radio BTA. We hebben het in het eerste uur gehad over de kathuisregeling en daarnaast over een nieuw wetsvoorstel, verbetering brede ondersteuning. En daarbij hebben we aangegeven wat u dan kunt verwachten en wat uit voort kan vloeien. En dat hebben we dan naast gelegd, dat wat Stichting Ontdek Je Plek ook voor u kan betekenen. Want anders lijkt het lijkt mij dat het voor de gedupeerden heel onduidelijk is als er van alles en nog wat geroepen wordt en aangeboden wordt qua hulp, maar het nog steeds niet duidelijk is wat eigenlijk leidt tot de oplossing die bij hun past. Per slot van rekening willen de gedupeerden een oplossing voor hun probleem. Dat is waar het allemaal mee begint. En vandaar dus dat we na het stuk dat Naomi heeft voorgelezen, ik u nog enkele concrete voorbeelden heb laten horen, die dus voor u van belang kunnen zijn. Naomi, wil je nog even verder lezen of moet ik dat doen?
2: Nee, doe mij.
1: Wat?
2: Ja, ik kan verder lezen.
1: Mijn god, Naomi heeft me gemist. We gaan het hebben over de online aanvragen, want er is er ook een nieuwe deadline voor voor aanvragen ingesteld. En de mijnherstelroute is door het ministerie van Financiën ontwikkeld in samenwerking met ouders, advocaten en verschillende stakeholders. Dus ligt een woordvoerder van het ministerie toe. Mijnherstel is zo ontworpen dat het duidelijk en makkelijk te volgen is. Omdat de werkzaamheden langer duurden dan gedacht, de bedoeling was om in september al van start te gaan, wil het kabinet ouders langer de tijd geven om een aanvraag in te dienen. Eerder was het 1 januari 2026 als deadline voor de aanvragen, maar het kabinet is van plan om daar 3 maanden na openstelling van het aanmeldportaal en de route mijnherstel van te maken. De vertraging komt door technische uitdagingen en er is extra tijd genomen om de inbreng goed te kunnen verwerken. Voordat het loket en de route beschikbaar zijn, moeten alle technische details nog wel worden afgerond. En de meeste aanvragen willen ze dus zo veel mogelijk online doen. En een van de aanvragen is dus de individuele schadeberekening, de ISB. De vraag is dus aan welke route past bij uw situatie. Controleer officiële voorwaarden en termijnen. En dat is ook weer zoiets, want de staat waar de gedupeerden in verkeren, zijn ze vaak niet in staat om informatie ook op een juiste manier te verwerken. Ook daar helpen wij ze bij. Het is dus niet dat de mensen helemaal onkundig zijn, maar ze zijn gewoon in de war. En ze hebben heel veel moeite met het opstarten van dingen die goed voor hun zijn. Want het zijn geen algemene zaken, het zijn dingen die per persoon goed werken. En dus stimuleert het Rijk, Nederland, die stimuleert de mensen die dus gedupeerd zijn geworden om zoveel mogelijk hun situatie online aan te geven. Wij, aangegeven bij mijn herstel, zoals bij als het gaat om die individuele schadeberekening. En het online doorgeven van uw aanvullende schade via ISB is dus sinds september 2026 volledig beschikbaar. En dan is de website schadehersteltoeslagen. Omdat deze route complexer is en veel bewijslast vraagt, is het belangrijk om eerst te bepalen welke route het beste bij uw situatie past. Heeft u al een eerdere route, zoals Mijn Herstel of Stichting Gelijkwaardig Herstel, gestart? Of wilt u direct een individuele berekening aanvragen? Dan kunt u dat via dus de herstel, officiële website schadehersteltoeslagen doen. De officiële voorwaarden en uitgangspunten. Voor wie is dit bestemd? De individuele schadeberekening is uitsluitend bedoeld voor ouders met uitzonderlijke schade, waarbij de vaste bedragen uit de reguliere routes niet toereikend zijn. Bijvoorbeeld door extreem hoge medische kosten of unieke materiële schade. Wat voor bewijslast vragen ze? In tegenstelling tot de vaste bedragen moet u bij de ISB-aanvraag de werkelijk geleden schade volledig zelf aannemelijk maken en onderbouwen met harde documenten en bewijsstukken. En wanneer is er geen weg terug? Geen weg terug. Zodra u uw schade definitief indient binnen de ISB, kunt u niet meer terug naar de vaste bedragenroute van Stichting Gelijkwaardig Herstel of Mijn Herstel. Tot het moment van indienen kunt u een eerder voorstel uit de routes nog wel accepteren. Wat is het risico op lagere uitkomsten? Omdat uw schade heel precies en individueel wordt berekend op basis van het CWI's schadekader, Commissie Werkelijke Schade, kan het uiteindelijke bedrag hoger zijn of het kan lager zijn. En dan dus ook de standaardvergoeding dat aangeeft. Wat zijn de officiële termijnen? De indieningstermijn via het Mijn Herstelportaal. Nadat u start met het invoeren van uw gegevens in het online portaal, heeft u in de basis 12 weken de tijd om uw gegevens en bewijsstukken te uploaden. Deze termijn is eenmalig met 12 weken te verlengen. Als aanvulling, na de eerste beoordeling krijgt u eventueel nog 6 weken extra de tijd om ontbrekende informatie of aanpassingen door te geven. Als uw ISB-traject leidt tot een conceptvaststellingsovereenkomst, de VSO, heeft u wettelijk 6 weken de tijd om te beslissen of u deze ondertekent. U kiest zelf of u akkoord gaat met een VSO, dat is dus de finale kwijting, of dat u de procedure laat afronden via een officiële overheidsbeschikking waartegen bezwaar en beroep mogelijk zijn. En vanuit onze organisatie zeggen we, laat gerust weten in welke fase van het hersteltraject u zich bevindt, of als u hulp van een gratis advocaat wilt inschakelen, dan kunnen wij u daarbij helpen. Dus de mensen hoeven dus niet alleen door alles te gaan. Dat is met betrekking tot de aanvraag voor de individuele schadeberekening. Ik ben tijdens de vorige uitzending begonnen met deze formele en officiële regelingen, omdat de meeste gedupeerden nou in deze fase zitten. Los van hun immateriële

0: hele schade of in situatie waar ze momenteel in zitten. Er zijn trajecten waar ze zich aan, bij moeten aansluiten. En daarnaast willen wij als Stichting Ontdek Je Plek, naast dat traject willen we zorgen dat ze qua gemoedstoestand in balans zijn. Dat is wat, waar wij onze bijdrage leveren. Dat is waarvoor wij dat doen. Zodat ze niet blijven zweven of blijven hangen. Maar vooralsnog geldt dat de officiële regelingen en routes van toepassing zijn richting herstel.
1: Oké. Nou, een van de dingen die ik toch ook heel erg interessant vind, is dat als het gaat om jongeren die te maken hebben ook met, zeg maar, de gedupeerde status van hun ouders, dat jullie ook daarin, in trajecten die belangrijk zijn, ook kijken als het gaat om de leefgebieden van jongeren.
0: Natuurlijk.
1: Waarbij opleiding en identiteit, werk en wonen.
0: Talent.
1: En talent.
0: Yes.
1: Maar toch even, want ik las het woordje identiteit.
0: Mm-hmm.
1: Wat moet ik daaronder verstaan?
0: Nou, allereerst moeten ze hun identiteit die aan hen is gaan kleven als gedupeerd gezin. Want met dat wat dus de regering eigenlijk als route uitstippelt, moet je nagaan dat zulke kinderen naar school gaan met niet volledige pakketten.
1: Mm-hmm.
0: Zoals dat van een kind verwacht wordt.
1: Ja.
0: En andere kinderen, je weet toch, niets is zo wreed als pesterijen van andere kinderen. En door de samenhang van al die zaken heeft zo'n kind een andere identiteit ontwikkeld dan eigenlijk bij zo'n kind hoort.
1: Dat eigenlijk een kind de kracht moet geven om
0: precies
1: zichzelf te kunnen zijn.
0: Zelfredzaam.
1: Ja.
0: En dat is dus dat ze weer gaan kijken van, maar is dat een onderdeel van mij?
1: Ja.
0: Ben ik dat? En oké, wat ben ik nu? En waar wil ik naartoe?
1: Ja.
0: En kan het met de bouwstenen die ik nu heb?
1: Ja, ja. Ik ben toch benieuwd, Naomi, als het gaat om jongeren. Wat zijn de zaken die jij daarin belangrijk vindt als het gaat om die leefgebieden?
2: Nou, ik wil als eerste wel vooropstellen dat veel gedupeerde jongeren nu echt voor zichzelf opkomen. En ook die erkenning zoeken bij de overheid. Ze willen weten vanuit van de overheid van, hey, waarom zijn we in zo'n situatie beland? Waarom moesten wij dit meemaken? Ze hebben petities getekend, brieven geschreven naar de overheid. Dus dat betekent dat jongeren eigenlijk nu echt het volle vertrouwen gaan krijgen van, wij hebben recht om te weten waarom wij dit allemaal moesten en moeten meemaken. En verder merk ik toch wel dat veel jongeren, dus gedupeerde jongere kinderen, zichzelf heel veel kansen gunnen vergeleken met de niet gedupeerde jongeren. Ze eisen ook heel veel van zichzelf qua ontwikkeling. Toch? Alsof ze dus echt gevoelsmatig moeten bewijzen van, ja,
0: een inhaalrace.
2: Juist, een inhaalrace. Ze doen het goed, vind ik. Ze doen het echt goed. Ik ben er ook echt trots op als ik om me heen kijk naar de jongeren.
1: Mm-hmm.
2: Heel veel zijn al jonge ondernemers, ook schoolgaande, maar toch ook wel jonge ondernemers. Dus dat wel. Dus ze maken gebruik en volop gebruik van hun talenten.
0: En dat wil nog niet zeggen dat ze de voorzieningen krijgen die hen toekomt.
2: Nee, want ze staan op de wachtlijsten natuurlijk.
0: En ik heb een heel naar iets meegemaakt afgelopen week. We hebben namelijk ook een werkatelier voor jongeren die jongvolwassenen die ondernemers willen worden. En ze zijn al eigenlijk in hun rol. Maar ze moeten natuurlijk bijgeschaafd worden.
1: Ja.
0: En komen ze tegenaan? Een werkplek. Ze krijgen allereerst hun voeten niet tussen de deur.

0: om een plek te vinden waar zij hun onderneming verder kunnen uitbouwen. Allereerst is het heel moeilijk voor ze om zonder goede garantie naar de Kamer van Koophandel te stappen. Heel veel jongens zitten in regelingen. We willen het niet zeggen, maar heel veel van onze jongens zitten in regelingen, waardoor ze ook geen zelfstandigheid zullen krijgen. Want andere mensen bepalen over hun leven. Maar daar wordt niet over gepraat. Er wordt altijd maar gekeken naar wat zo'n jongere doet, maar niet wat heeft geleid tot de daad van zo'n jongere. Sommige van de begeleiders zijn empathisch. Echt. Zijn echte goede begeleiders. Begeleiders kunnen die jongeren ook aanvoelen. Maar zijn duivelse begeleiders. Die weten wat die jongeren nodig hebben, maar precies het tegenovergestelde gaan doen. En daar is geen controle op. Er wordt alleen maar controle gevoerd op het werk, maar niet op de manier van uitvoer van het werk. En daardoor komen onze jongeren heel veel dingen tekort.
1: Maar hoe zouden wij als gemeenschap of als de stichting kunnen werken aan een veilige plek waardoor de kansen voor dat soort jongeren worden vergroot?
0: Door onze jongeren op te vangen en doen wat ze ons vragen binnen wet en regelgeving. En niet dat wij doen voor hun wat wij denken dat goed voor ze is. Dat zou allereerst heel goed helpen. Het zou een hele goede start zijn.
1: Zijn er veilige plekken waar ze echt...
2: Absoluut.
0: Stichting, wat denk je plek? Ik bedoel, ik praat vanuit ervaring en vanuit weten. En ik weet niet van een ander, maar ik weet wel van de organisatie. Jongeren kunnen elke zondag vanaf 12 uur tot 6 uur van alles en nog wat doen binnen onze organisatie. Ze kunnen zich aanmelden via e-mail van... Ik wil langskomen, ik heb interesse op dat gebied of ik wil een beetje aftasten. Ze mogen komen. Maar wat wij niet willen is dat dingen ongeorganiseerd gaan. We doen niet aan gegevensuitwisseling. We doen aan informatie aanvragen van hun, zodat we weten hoe wij ze het beste kunnen bedienen. Met die gegevens doen we verder niets. We verkopen ze niet, we sturen ze niet door. We zijn alleen maar bezig met een positief herstel van zo'n persoon. En dus voor de jongeren die iets willen of iets kunnen, die kunnen gewoon aangeven van www.ontdekjeplek, mailtje, ik ben er zondag. En als je de zondag niet kunt zijn, dan neem je contact met ons door de week. En dan kijken we wanneer je wel. Want de enige reden waarom we onze jongeren op de zondag hebben gezet, is om de jongeren, ze zitten van maandag tot vrijdag op school. En daarna hebben ze nog een bijbaantje op de zaterdag. Dus de zondag is de enige dag waarvan je ze zou kunnen vragen om aanwezig te zijn. Al is het een rustdag, maar je maakt het zo aantrekkelijk voor ze dat wel willen investeren. Dat ze op zo'n manier willen investeren.
1: Mooie verlaging van de drempel.
0: Yes.
1: Oh, wat mooi, man.
0: En vorige keer hebben we Marvin ook hier gehad. Marvin heeft ook aangegeven. Maar het is dus zo dat ze de weg naar ons moeten vinden. En vertrouwen hebben dat zij dat, wat ze willen bereiken, halverwege door ons toch kunnen bereiken.
1: Ja. Als het gaat in dit geval om zeg maar jongeren, dan misschien nog niet een
0: jongvolwassenen.
1: Als het gaat om regelingen, kinderregelingen, wat zijn dus een paar specifieke zaken die hiermee te maken hebben waarvan jullie op basis van je ervaring zeggen van... Dat zijn de regelingen die ertoe leiden dat je daadwerkelijk weer op de rit komt als het gaat om inkomen, als het gaat om werk, opleiding. Wat moeten we aan denken als we het hebben over dat soort regelingen?
0: Maar dat is dus wat bredere...
2: Brede ondersteuning.
0: Wat de kindregeling, brede ondersteuning. Dat ze zich puur focussen eigenlijk op dezelfde problematieken.

0: die dus de ouderen hebben, maar dan vanuit jongeren en jongvolwassenen. Vanuit hun behoeften op dit moment.
1: Ja, ja. Dus eigenlijk...
0: We gaan kijken naar, zit zo'n jongere nog op school? Wil zo'n jongere nog een opleiding?
1: Ja, ja.
0: Kan zo'n jongere nog een opleiding volgen? Mm-hmm. Want soms kun je willen, maar het kan niet. Toen ze voeding de ina idee. Wat zijn de talenten die daar aanwezig zijn? Zijn ze ontwikkeld en in hoeverre? Als je kijkt naar hoe de ouders behandeld worden, daar heb ik een hart over voor de jongeren. Mm-hmm. Want die jongeren hebben veel meer verdieping nodig.
1: Ja.
0: Veel meer.
1: Maar ik ben ook benieuwd naar één ding. Kijk, we praten over jongeren. Mm-hmm. Maar het kan zijn dat iemand al een bepaalde leeftijd was toen zijn of haar ouders in deze situatie geraakten.
0: Mm-hmm.
1: En dat zo iemand nu boven de 18 is.
2: Zijn ze ook maar, grotendeels zijn allemaal al boven de 18?
0: De meeste zijn ook boven 15 jaar naar boven.
1: En maar ik kan me voorstellen dat als iemand een bepaalde leeftijd heeft, dan denk je misschien van, ik kom niet meer in aanmerking voor een kinderregeling.
2: Jawel, zolang jij gedupeerd bent.
0: Zolang je uit een gedupeerd gezin komt,
1: dan maakt het niet uit.
2: Dan maakt het niet uit.
0: Heb je er recht op. Jij, daarom zeg ik, ik hamer de hele tijd op. En niet om Stichting Ontdek Je Plek zo geweldig te maken. Ja, een beetje. Maar het gaat erom van dat ze weten, voordat ze in te maken krijgen met die systemen, dat ze weten waar ze staan.
1: Ja.
0: Wat hun uitgangspunt is en waar ze willen eindigen. Want dat is niet, dat krijg je niet op diezelfde plek. Wanneer je op die plekken komt, dan moet je een beetje al weten waar je naartoe wil.
3: Naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Ontdek je plek. En vind je kracht.

0: luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Ontdek je plek en vind je kracht.
1: Oké, okay, we hebben het over de jongeren gehad en jongvolwassenen. Misschien weten vele jongeren het niet, maar als je vader, je moeder of ouders erkende gedupeerden zijn van het toeslagenschandaal, dan ben jij een gedupeerd kind. De gemaakte fouten hebben grote gevolgen gehad in het leven van veel kinderen. Het Rijk heeft daarom aan gemeenten gevraagd om kinderen te helpen om hun leven verder op de rit te krijgen. Dit noemen ze brede ondersteuning. In Amsterdam zijn er speciale coaches. Samen met de jongeren kijken ze wat nodig is om te helpen. De kindregeling in Amsterdam biedt brede ondersteuning aan kinderen en jongeren van erkend gedupeerde ouders van het toeslagenschandaal. De belangrijkste onderdelen van de regeling is de persoonlijke coach

0: het aanmelden. Je vraagt de hulp aan via het aanvraagformulier van Team Kindregeling bij de gemeente Amsterdam. En voor de aanmelding heb je een brief van de Belastingdienst nodig of een bankafschrift van de kindregeling om aan te tonen dat je gedupeerd bent. En ik kreeg net een vraag van, goed, we hebben het erover dat ze zeggen dat een jongere krijgt zo'n persoonlijke coach. Maar wat als die zo'n jongere niet met zo'n coach kan opschieten? Of wat als de coach wel goede verslagen maakt, maar dat de ontwikkeling... dat er geen duidelijke ontwikkeling is bij zo'n jongere. Dus in principe, met zo'n situatie, krijg je dus dat zo'n jongere nog verder afglijdt. Wat kan zo'n jongere doen? Allereerst, we hebben gehoord dat wanneer het gaat om gemeentelijke of rijksregelingen, kun je altijd in bezwaar ook of een klacht indienen. Je kan in bezwaar gaan tegen de persoonlijke coach die jou toegewezen is en waar je niet tevreden over bent. Of je kunt een klacht indienen dat je een persoonlijke coach hebt, maar dat die niet jou wil bespreken, maar dat de wil van de persoonlijke coach jou opgedrongen wordt. Zolang je als jongere, of in dit geval aangemerkte gedupeerde jongere, een probleem hebt met het traject, en dat kun jij alleen maar stellen, dan kun je ook naar ons, de stichting, komen en zeggen van, goh, ik vind het traject wel een goed traject, maar de schakels waar ik mee te maken heb, die bedienen me niet zo vanzelfsprekend als het hoort. Kijk, dan hoeft zo'n jongen zich niet terug te trekken, maar dan kunnen we misschien hier en daar gaan lappen en poetsen, zodat het traject voor zo'n jongen toch nog goed verloopt. Dat zijn ook gaten die wij opvullen.
1: Ja, mooi. Het werkt me ook een beetje, nou, ik zie dat we nog lekker op zee
0: maar. Gelukkig maar. De veilige sfeer, ja. En de doorwerking bij kinderen en jongeren. Ja. Een jongere groeide op in een gezin. Dat is een hypothetische iets. Een jongere groeide op in een gezin met schulden, stress en onzekerheid. En daardoor waren er minder mogelijkheden voor sport, voor schoolactiviteiten of persoonlijke ontwikkeling. Ook nu de financiële situatie is verbeterd, heeft de jongere moeite met zelfvertrouwen en toekomstkeuze. Hoe zorgen we dat jongeren niet alleen worden gezien als kinderen van gedupeerde ouders, maar als jonge mensen met eigen dromen en talenten? En wie kijkt naar de kansen die deze jongeren hebben gemist? Dat zijn dus zaken waar wij ons mee bezig moeten gaan houden. Want het systeem creëert al regelingen en die vastgestempeld worden door wet en regelgeving. Maar we weten, we zijn allemaal mensen.
1: Ik ga toch zo direct met jou, Beryl, en met Naomi. Het hebben we over lokale plannen en kijken ook naar de sociale basis. Maar ik kijk toch even naar Omi, want had je nog nieuws en overzicht waarvan je zegt, dit hadden we nog moeten doorgeven aan de luisteraars, Naomi? Even in jouw grote stapel papieren en neuzen, als je nog iets vindt waarvan je zegt van, dit is wat wij moeten mededelen en dan gaan we dat ook duiden, inzichtelijk maken.
0: Nou, in die tussentijd wil ik het hebben over wat heel erg belangrijk is, is wat de Amsterdamse begroting voor 2027 en wat ze gepland hebben. Die sterke sociale basis en uitvoering, wat merkt iemand daadwerkelijk in zijn buurt? Want door deze hele situatie heeft natuurlijk Amsterdam als gemeenschap een klap gekregen. En er zijn sowieso als grote stad heeft Amsterdam ook al problemen, problematieken waar andere steden niet mee te maken hebben. Maar ze hebben dus wel al regelingen getroffen en we hebben allebei dezelfde informatie. Heb je dat nu intussen ook voor je? Van 17

0: September. Ga je dat dan behandelen? De Amsterdamse begroting.
1: Ja, ja. Even kijken hoor. In de Amsterdamse begroting 2027 kiest de gemeente onder de noemer de basis op orde voor een verschuiving van beleid maken en focus op de uitvoering in de wijken. Hoewel de gemeente flink bezuinigt op het ambtelijk apparaat, wordt er juist geld vrijgemaakt voor tastbare zaken op straat. Dit merkt een Amsterdammer daadwerkelijk in zijn of haar eigen buurt. Dat betekent dus meer handhavers. Er is 5 miljoen gereserveerd voor de inzet van extra wijkboas. Je zult dus vaker handhavers in de buurt zien lopen om de leefbaarheid te bewaken. Aanpak drugsoverlast. Er gaat 6 miljoen extra naar het bestrijden van overlast door drugsgebruik in de openbare ruimte. Dit is direct bedoeld om straten, parken en pleinen schoner en veiliger te houden. Ik denk sowieso, dit eerste stukje kan je hier in Zuidoost al flink merken onder de jongeren. Voornamelijk Bijlmer-Oost, Gaanshoefkant, is dat op dit moment heel erg zichtbaar. Dat er heel veel jongeren daar rondlopen. Die dus zeg maar drugsoverlast veroorzaken. En waarvan ik wel weet dat de handhavers en alles daar nu echt op zitten om deze jongeren zeg maar te zorgen dat zeg maar de bewoners zich veilig kunnen voelen en deze jongeren begeleid worden op een of andere manier. Behoud van de steun in de wijk, sociale basis, verlenging armoedehulp. Bestaande budgetten voor armoedebestrijding, schuldhulp en de opvang van kwetsbare groepen liepen aanvankelijk af, maar worden in 2027 volledig doorgezet. Voorzieningen voor Amsterdammers met een laag inkomen blijven in de buurt bestaan. Het sociaal weefsel, dat gaat dus ook, loopt dus ook door in 2027. Bewoners en lokale stichtingen kunnen aanspraak maken op subsidie sociale basis 2027 voor activiteiten die de samenhorigheid en gezondheid in de wijk versterken. Wel verschillen de budgetten sterk per stadsdeel, dus daar moet men wel op letten. Zorgvoorzieningen dichtbij, lokale zorgprojecten. Er is ruim 3 miljoen extra vrijgemaakt voor specifieke zorginitiatieven, waaronder de Transkliniek, om medische en psychologische support beter bereikbaar te maken. Okay. Wat verdwijnt er? Ja, dat was al van de week al in het nieuws, dat er geen buurtbudgetten meer zijn. Zijn de buurten daar blij mee? Absoluut niet. Absoluut, ja.
0: Dat is 5000, dat is buurtinitiatief van 5000.
1: Buurtinitiatief, dus dat betekent dat eigenlijk iedere inwoner van een stadsdeel een buurtinitiatief kon indienen.
2: Er zijn wel even, als ik jullie mag informeren. Mm-hmm. Kijk, op dit moment is er een vanuit het Zwart Manifest. Mm-hmm. Heeft de gemeente Amsterdam zich gecommitteerd aan een route naar herstel, uitsluitend bedoeld voor nazaten van tot slaafgemaakte.
1: Oh.
2: Dus als het gaat om een aantal zaken die te maken hebben met de versterking, want stel je zou een buurtinitiatief doen, maar je noemt het nu anders, het gaat om emancipatiemiddelen. Je zou zeggen, het gaat om een bepaalde groep. Dan zijn er dus budgetten, zeg maar ruimschoots 5000 euro, die mensen kunnen aanvragen om met die specifieke groep bezig te zijn om te kijken naar een, activiteiten die vooruitgang moeten boeken. Dus die middelen zijn er wel. En eigenlijk, ik ben ook benieuwd, Beryl en Naomi, en die route naar herstel praat je over verschillende leefgebieden als het gaat om onze mensen. Zou wonen, ik heb binnenkort een wethouder wonen hier in de uitzending en die vraag wil ik er ook gaan stellen. Krijgen dat soort situaties voorrang? als het gaat om die route naar herstel. Dat een ouder die in problemen is geraakt, je bent je woonplek enigszins zo kwijtgeraakt, je kind is uit huis.
0: Nee.
2: Dat je kind in een voorrangspositie komt te verkeren als het gaat om een aanvraag van een woning hier in Amsterdam.
1: Nee hoor. Niemand krijgt voorrang. Nee. En vorige uitzending hebben we ook al aangegeven waarom die voorrangsituaties niet meer zijn. Kijk, dat zijn situaties die zorgen voor verdeel en heers. En onoverzichtelijke situaties. Want wie wel, wie niet.
2: Ja.
1: En dat ze zeggen dus dat er nu een route is voor gedupeerden volgens een slavernijsysteem. Systeem, dat is zo'n lachertje. Dat al die systemen die tijdens slavernij zijn toegepast zijn, ook hierop losgelaten. En het slavernijgebeuren is niet eens erkend, zal niet erkend worden met die, al die zware lasten en doorwerkingen. En waarom denk je dat dit belastingverhaal dat dan wel gaat doen?
2: Ja.
1: Snap je? De daadkracht moet bij ons vandaan komen.
2: Ja, maar weet je
1: en niet voor ons laten.
2: Maar weet je wat er is op dit moment, Daryl?
1: Mm-hmm.
2: Op dit moment heeft Amsterdam zich gecommitteerd aan de achterstanden om te helpen om de achterstanden van ons, zodat we die kunnen inlopen als Black community. Daar heeft Amsterdam zich nu aan gecommitteerd,
0: yes,
2: met die route naar herstel. Het masterplan, kijk binnenkort, ik weet niet of het gaat om 30 miljoen. En die middelen zijn echt bedoeld om onze mensen te helpen om achterstanden in te lopen. Dat is wat er gezegd wordt.
1: Ik vind het zo fijn dat je zegt, dat is wat er gezegd wordt.
2: En je gelooft er niet in?
1: Mijn god, ik woon al 50 jaar in Nederland. Weet je hoeveel van deze recepten ik heb gehad?
2: Oké. Okay.
1: En ik snap niet dat onze mensen, waar het dus om gaat, mm-hmm, niet wakker worden. En ze krijgen... goed. Maar in elk geval, deze recepten, ik ben al 50 jaar in Nederland en ik krijg geen ander recept.
2: Oké. Okay. Ik bespreek... Je
1: krijgt alleen een ander jasje.
2: Kijk, omdat ik...
1: Andere kleur, andere vorm. En wij zijn schaamteloos. Wij zijn schaamteloos om dat niet te zien. Wij zijn schaamteloos om te wachten tot eentje die het doet, ons vertelt dat het ons aangedaan is. Dat vind ik zo schaamteloos van ons. En daar wil jij nooit aankomen. En daarom wil ik het er ook nooit over hebben.
2: Waarom wil ik niet aankomen?
1: Omdat je hebt het steeds over een doorwerking. Maar waarom heeft die doorwerking niet gezorgd dat mensen niet de verlangens hebben naar nieuwste auto's?
2: Mm-hmm.
1: Terwijl ze geen geld hebben. Of een betere toekomst voor hun kinderen. Omdat zij het slechter hebben gehad. Die doorwerking, dat stukje snap ik niet.
2: Dat snap je niet.
1: Nee, ik snap niet dat je het zo brengt. Want ik geloof wel dat er een doorwerking is. Want ik ben bijvoorbeeld... eerlijk, als ik kijk naar bijvoorbeeld mijn verlangens. Ik hou van zwarte mannen. Ik wil alleen maar zwarte mannen. Maar ze zijn niet goed. En dat komt door de doorwerking. Ik neem niks terug. Laat ze maar. Het gaat om de doorwerking. Ze hebben tijdens slavernij heeft hun moeder ze opgevoed als jongen, als meisje. Want als ze, je weet toch, wij zwarte mannen, onze zwarte mannen hebben een mendingo houding toch. Ze worden als koningen geboren. Dus die moeders tijdens slavernij moesten dat onderdrukken bij hun. Want zij gingen als eerst dood of werden meer laatst gemaakt of gehandicapt gemaakt door de witte man, de slavenhouder. Dus ze moesten als meisjes opgevoed worden. En als je zegt doorwerking, ja, ik zie heel veel prinsessen rondlopen, ja.
2: Ja, dit gaat heel ver. Het gaat heel ver.
1: Ja, maar het is toch, dat is toch doorwerking wanneer het heel ver gaat? Want doorwerking is niet alleen een woord die we ons in onze mond nemen. Het is een proces.
2: Ja.
0: En dan waarom wil je zo'n proces niet toegeven, maar alle andere doorwerkingen wel?
2: Kijk.
0: Is goed hoor, laten we het even hebben over de jongeren, want die hebben ons harder nodig dan wij onszelf.
2: Is goed, we gaan dit gesprek laten voor
0: een... En in een andere uitzending, ja, niet tijdens die van Stichting Ontdek Je Plek, waar wij met warmte en liefde onze mensen willen begeleiden door dit herstel.
2: Oké, dan laten we het dus, ik was op zoek, ik
0: op met je zoeken.
2: We moeten zoeken.
0: Naar van herstel naar je eigen plek, dat moet je zoeken.
2: Ja, maar dat is wat ik bedoel.
0: Yes.
2: Maar wat bedoel je als je het hebt over eigen plek?
0: Nou, je eigen plek is je lichaam. Je moet je eerst goed voelen in je lichaam. Dat is de belangrijkste plek van jou.
2: Mm-hmm.
0: En als je lichaam vol zit met tegenstrijdigheden, dan heb je een probleem. En wat noem je tegenstrijdigheden? Je bent ontevreden over je woning, je bent ontevreden over je werk, je bent ontevreden over je carrière mogelijkheden, je bent ontevreden over je gezondheid, je bent zelf ontevreden over je man en je kinderen. Dat is toch erg?
2: En het moment dat mensen verkeren in situaties als deze,
0: dan ben je toch uit balans.
2: En daar heb je dus die ondersteuning nodig.
0: Zeker. En het mooie van is dat, al weet je niet dat je het nodig hebt, je moet niet bang zijn om het te vragen.
2: Oké. En dan ga ik toch weer naar die overheid.
0: Ja, hè?
2: Die overheid die je niet vertrouwt.
0: Oké.
2: Welke verbeteringen merkt Zuidoost? Wie draagt verantwoordelijkheid?
0: Nou, in Zuidoost... Sowieso zit de verantwoording bij gemeente Amsterdam.
2: Oké.
0: Want het stadsdeel is eigenlijk een dependance van gemeente Amsterdam.
2: Sowieso.
0: Dus het gebeurt allemaal daar, gemeente Amsterdam. Daar ligt de verantwoording voor een goede aanpak van het herstel. Ze zijn niet verantwoordelijk voor het herstel, want wie zegt wat herstel is? Maar dat het goed verloopt, die verantwoording moeten ze wel nemen.
2: Okay.
0: En als je het initieert, moet je het ook goed initiëren. Snap je?
2: Ja.
0: En dan zeggen we, ja, gemeente Amsterdam is verantwoordelijk. En als er binnen gemeente Amsterdam geen goede of menselijke oplossing is, want dit is een menselijk probleem, want mensen zijn kapot gegaan. Nee. Zelfvertrouwen zijn ze kwijtgegaan. Geliefden zijn ze kwijtgeraakt. Het is meer dan een financiële schade. Eigenlijk zou je die financiële schade bijna kunnen verwaarlozen, vergeleken bij die immateriële schade.
2: Ja. Maar op een gegeven moment, als het niet goed gaat met de mensen die gedupeerd zijn, dan moet je de mensen die hier verantwoordelijk voor zijn om hulp daarin te verschaffen, vanuit de overheid,
0: mm-hmm.
2: Je zou die mensen toch moeten aanspreken. En als het gaat om een gebied als Zuidoost, wie spreek je daarop aan?
0: Nou, allereerst kun je... Je kunt op twee sporen gaan zitten. Drie zelfs. Allereerst kan je bijvoorbeeld een officieel schrijven doen aan de stadsdeelvoorzitter. Net als hoe je een brief kan schrijven naar burgemeester en wethouder. Kun je ook eentje naar je stadsdeelvoorzitter en vragen om jouw probleem onder de aandacht te brengen tijdens een van hun vergaderingen.
2: Mm-hmm.
0: Dat is eentje. Je kan hun overslaan en je stuurt meteen een brief naar burgemeester en wethouder waarin je je ongenoegen uit. Of je slaat ze alle twee over en je zegt van ik heb genoeg bewijslast om ze juridisch aan te klagen. En dus dan ga je advocaat zoeken die dat verhaal voor je wil afvechten. Moet ik wel zeggen dat in mijn verleden heb ik heel veel advocaten meegemaakt die nasty zijn. Ze nemen je zaak aan en verpesten het voor je. Dat is wat ik bedoel met mensen worden ingezet om dingen te doen. Maar het werk wordt gecontroleerd, maar de mensen die het werk uitvoeren niet. En in ons geval hebben wij het nodig dat de mensen die het werk uitvoeren ook gecontroleerd worden. Daar mogen ze al het geld voor doorwerking zetten in stoppen. zodat we eerlijke kansen krijgen.
2: Weet je

0: Waarom ik denk burial? Kijk, het moment dat mensen geraken in een situatie als deze, mm-hmm. dan heb je dus een aantal dossiers die horen bij zo'n case. Mm-hmm. Toch? Het moment dat men overgaat, toch, tot het sluiten van een dossier. Of laat me het eens vragen. Wanneer? Zijn er mensen die daarmee te maken hebben? Worden dossiers nu op dit moment al afgesloten?
1: Ja, ja. Tijdens het hele proces zijn de dossiers afgesloten op basis van eenzijdig gedrag van de Belastingdienst, op basis van eenzijdig gedrag van de hulpverlening. En daarom vind ik het zo belangrijk dat er ook gekeken wordt naar de mensen die het werk doen. En niet alleen aan het werk dat gedaan moet worden.
0: Okay.
1: Want die mensen, ze zitten in het stramientje, ze maken hun dossier af. Zoals mijn behandelaar, die heeft gewoon gezegd van, mevrouw wil niet meewerken. Waarom is er dan niet een instantie die naar zijn dossier kijkt, op basis van zijn dossier kijkt naar mij? Want hij heeft wel alle vragen ingevuld en heeft dan als mening gewoon, mevrouw doet mee. Waarom vraag je mevrouw niet waarom ze niet meedoet? Want dan ga je vaker horen dat de persoon, de uitvoerende persoon, niet geschikt is. En daar hebben ze veel meer werk aan dan met geld. Geld drukken we zelf, dus dat kunnen we makkelijk weggeven. Maar om mensen te vervangen, je weet toch hoe moeilijk het is om goede arbeidskrachten te krijgen.
0: Dus. Maar stel dat iemand die nu thuis zit, mm-hmm. de mening is toegedaan van, er is een zeg maar, iemand die me vanuit de overheid heeft mijn dossier veel te snel afgesloten en ik mm-hmm. wil het heropenen.
1: Mm-hmm.
0: Omdat ik vind dat mijn zaak niet naar een, hoe noemen we dat, voldoening. Ik kan geen voldoening vinden in de manier waarop processen zijn gelopen. Hoe vlieg je dat aan?
1: Nou, kijk, de vorige uitzending hebben we dat allemaal besproken. Hoe je een zaak aanhangig maakt. Hoe je je belangen kan behartigen. Er is er wet en regelgeving. Er zijn advocaten en er zijn juristen.
0: Ja.
1: En er zijn rechters. Als je, kijk hier, als je een bepaald inkomen hebt, dan kan je ook voor rechtsbijstand in aanmerking komen en dat je dan een vast bedrag betaalt. Maar in principe wordt altijd je inkomen berekend om te kijken hoeveel jij moet bijbetalen. Snap je? Maar heel veel gedupeerden van de belasting, van dit belastingschandaal, heel veel van deze, van de dames voornamelijk, werken als ZZP'er in de zorg. En dan ben je ZZP'er en dan gaan advocaat nemen dan die jouw zaken behartigt. Dat kan je niet betalen. Dat kun je niet betalen. En die advocaat die je gratis aangereikt hebt gekregen, die vindt dat hij maar moet bepalen hoe hij je zaak aanhangen gaat maken. En niet zoals jij voelt dat jij benadeeld bent.
2: Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek, het Stadsdeel Zuidoost. Ontdek je plek en vind je kracht. Ontdek je plek en vind je kracht. Luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek, het Stadsdeel Zuidoost. Ontdek Je Plek.
0: We zijn weer in de uitzending en bij de had je kunnen afronden dat thema wat we dat net bespraken.
1: Ja, nou, we hier en daar, ik hoor een getik.
0: Ik kan gewoon praten.
1: Hier en daar zijn we even vanaf geweken, maar we zijn aardig op schema. Als ik zo kijk naar de klok van, het is bijna vijf voor één, en dan we dus naar afronding moeten. En dat ik voor mezelf, voor de mensen ter overdenking thuis, en niet dat wij steeds hun vragen stellen en ook de vraag beantwoorden,

0: voor de mensen thuis ter overdenking heb ik, dat ze thuis moeten denken, wanneer is herstel echt herstel? En wanneer het dossier is gesloten, of wanneer iemand weer perspectief ervaart. Dus wanneer is herstel echt herstel, zoals je dat net stelde. Wanneer spreken we over een afgesloten dossier en wanneer hebben we het over een perspectief. Dus dat er mensen zaken zien die ze graag gedaan willen hebben. En wie draagt verantwoordelijkheid voor de doorwerking? Dat nemen we ook mee. Want het is goed voor de mensen om ook over dingen na te denken. We moeten niet alles voor ze voorkouwen. En wat moet de overheid herstellen? En welke ondersteuning hebben ouders en jongeren nodig? En verder, hoe voorkomen we dat de volgende generatie vast blijft zitten in de gevolgen van het verleden? Waar we het ook vorige uitzending over hadden. Toen ik je vroeg van, wat hebben wij na de eerste 50 jaar na afschaffing van slavernij gedaan? Dus hoe kunnen we voorkomen dat de volgende generatie vast blijft zitten in de gevolgen van het verleden? En ter afsluiting heb ik dus, de toeslagenaffaire heeft niet alleen financiële schade veroorzaakt. Voor veel gezinnen heeft het ook gevolgen gehad voor vertrouwen, relaties, ontwikkeling en toekomstkansen. Daarom mogen wij herstel niet uitsluitend meten aan uitgekeerde bedragen of afgesloten dossiers. Bij Stichting Ontdek Je Plek geloven wij dat ieder mens recht heeft op erkenning, respect en de mogelijkheid om opnieuw richting te geven aan het eigen leven. Wat je is overkomen verdient erkenning, maar bepaalt niet wie je bent of waar je naartoe kunt. Ontdek je plek, ontwikkel je mogelijkheden en neem je plek in. Dat is de boodschap voor ons, wat mij betreft, voor vandaag. Naomi.
1: Ja, ik sluit ook af met de woorden, achter elk dossier staat een mens. En dat herstel pas voelbaar is wanneer ook het dagelijks leven weer perspectief krijgt. Ik zou zeggen, allemaal een fijne zondag verder en tot de volgende keer.
0: Yes, thank you Naomi, thank you Glenn, thank you Jerry.
2: Ik zeg ook voor iedereen met Ontdek Je Plek in je rug. Kijk hoe er naar een hoop van de toekomst.
0: Er zijn nog meer uitzendingen, Glenn.
2: Ja.
0: Voor zijn oudejaarsreden.
2: Ik kijk naar de toekomst.
0: Ja, dat is natuurlijk mooi.
2: Ja, de toekomst ziet er mooi uit.
0: Ja.
2: Als we keihard onze best doen om een aantal dingen te realiseren. Die Ontdek Je Plek heeft als doelstellingen.
0: Ja, maar verder als gemeenschap, als Surinaamse gemeenschap, zou ik willen adviseren om dat wij met z'n allen zorgen voor een goede, stevige economische basis. Zodat wij, mocht er iets gebeuren in Nederland, het maakt niet uit op welk niveau, dat wij in de eerste instantie de eerste hulp aan onze mensen kunnen geven. En niet de derde en vierde. Maar de eerste hulp.
2: Oké. Ik zie dat je die gemeenschap draagt.
0: Natuurlijk. En ik ben niet blind voor hun sores.
2: Oké. Nou, we zijn met jou. We ondersteunen je hierin.
0: Amen.
2: Hé, meneer Wonder, bedankt voor uw technische ondersteuning.
0: Yes. Yes. En we zijn er dus over 2 weken weer. Welke dag is het dan? Over 2 weken.
3: Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je
0: Plek. 25 oktober, jongen. Ja, zondag 25 oktober.
3: Ontdek Je Plek. Luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Ontdek Je Plek. En vind je kracht.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De politie weet nog altijd niet wie er achter de brandstichting langs het spoor bij Rotterdam zit. Het kan sabotage of kattenkwaad zijn. Spoorbeheerder ProRail zegt er zeker van te zijn dat het opzet was, maar heeft geen idee over het motief. Onbekenden vernielden een deur van een technische ruimte en stichtten brand waarbij tientallen kabels verschroeiden. Deze moeten vervangen worden. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft is tot zeker zondagavond laat gestremd. Voormalig premier Dick Schoof ambieert geen ministerschap of andere rol in de politiek meer. Hij is zich na enkele maanden van niets doen nu aan het oriënteren op een rol om de Nederlandse belangen te dienen bij een bedrijf of organisatie, ook internationaal. Schoof zei in een interview met Margreet Dolman dat hij zich in zijn kabinet door geen van de vier partijen echt gesteund voelde en dat de opmerking van Wilders over dat zijn beleid een slappe hap was, ook voor hem een complete verrassing was. Het migrantenkamp bij de Spaanse exclave Ceuta is door de autoriteiten ontruimd. Migranten zijn door militairen en politie met bussen afgevoerd. 2 dagen voordat de Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia er op bezoek komen. In juli ontstonden in deze Noord-Afrikaanse exclave chaotische taferelen toen er tienduizenden mensen vanuit Marokko via het gebied naar Europa wilden vluchten. Sindsdien slapen er nog veel migranten in de buitenlucht. Opnieuw heeft een topman van een softwarebedrijf gepleit voor voorzichtigheid met AI-modellen. Op X schreef Microsoft-baas Nadella dat bedrijven een noodrem zouden moeten inbouwen, zodat ingegrepen kan worden als het misgaat. Na incidenten waarbij kunstmatige intelligentieagenten zelfstandig het web opgingen en onverwacht gedrag vertoonden, riepen ook managers van OpenAI en Anthropic op om de veiligheid van de nieuwe technologie te vergroten en de ontwikkeling te vertragen. Het weer. Het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. Het wordt vanmiddag rond de 14 graden bij een mix van wolken en zon. Tot zover het radionieuws.
2: Ontdek je plek. En vind je kracht.
3: Moet er een pakket naar Suriname of van Suriname naar Nederland? Dan moet je bij Cargo Solutions zijn.
4: We zitten feintjes.
3: Makkelijk, vertrouwd en goed geregeld. Kom snel langs. Cargo Solutions. Hoogoordreef 129 Amsterdam Zuidoost.
4: Hartje bemmering.
3: Of bel op 06-3877-5455. Cargo Solutions. Versturen met vertrouwen.
5: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
6: We zijn er weer, Oedebaka.
7: Ja, Oedebaka. Mijn naam is Cleone. Toneelgroep Angalampo presenteert het leerrijk en een ervaren stuk If you quickie snicky, you kiss a boma. Ouders, let dus op in de opvoeding. Vrijdag 9 oktober in het gebouw No Limit, Geldershoofd 80. Uitstappen, halte, Ganzenhoef. De bijdrage is €17,50. Aanvang 6:30. Koop nu of bestel nu uw kaarten bij meneer Geels op het nummer 06-36-79-096. Roy Linger 06-425-01413. Bij Ethel Braams op het nummer 06-20-66-7226. en Gleonelinger op 06-810-84-101.
8: Dus 9 oktober gaan we allen naar No Limit voor het toneelstuk If You Quickie Snicky, You Ook Kies Aboma van de toneelgroep Angalampu. Regie Fred Kels.
9: Soms verandert een gebeurtenis het leven voor een gezin voorgoed. De kinderopvangtoeslagaffaire heeft duizenden ouders en kinderen diep geraakt. Verhalen van onzekerheid, strijd, maar ook van kracht. Stichting Ontdek Je Plek zet zich in voor deze gezinnen om samen te zoeken naar herstel en een nieuwe weg vooruit. Ben jij ook een gedupeerde en heb je behoefte aan begeleiding? Wil je gehoord worden? Meld je aan bij Stichting Ontdek Je Plek. Volg ons op www.ontdek-je-plek.nl of via Facebook, Instagram, TikTok of Snapchat.
10: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Een hele goede middag, luisteraars. Welkom bij deze uitzending. En natuurlijk, u verwacht dat wij volgens onze programmering elke zondag het programma Pokumayuru zouden moeten presenteren aan u. Helaas, mijn collega Jerry Wondelt is vandaag niet in de gelegenheid om Pokumayuru te presenteren aan u. En dit uur gaan wij dus gebruiken om in gesprek te gaan met een gast uit Suriname, de heer Laurens Snede. En we hebben besloten met hem in gesprek te gaan om het te hebben over een aantal zaken, die algemene zaken die te maken hebben met Suriname. Hoe gaat het met Suriname? Wat zien we gebeuren? En vanuit zijn eigen perspectief zal hij belichten de dingen die hij interessant vindt als het gaat om een aantal processen die te maken hebben met het slavernijverleden, maar ook met het land Suriname. We gaan hem welkom heten in de uitzending, de heer Laurens Snede. En we zeggen natuurlijk een hele goede middag, meneer Snede. Favi. Ja,
1: meneer Boom.
0: U bent op.
1: Ja. Voor de luisteraars is het goed dat ze weten met wie ze in gesprek zijn. Ik ben Laurens Eduard Snede, geboren Cairo, gepensioneerd militair hoofdofficier.
0: Oké.
1: En nu, ik zal het niet hebben over de functies allemaal, maar nu gepensioneerd en ook algemeen adviseur van de Republiek Suriname, president van de Republiek Suriname. Ik ben ook verbonden aan een aantal organisaties hier, met name Hoop, de organisatie die gevecht levert en voornemens is te procederen omtrent het bekende AOW GAT hier en in Suriname, hier in Nederland en in Suriname. Okay. En ben ondersteunend naar een aantal organisaties hier in Nederland.
0: Oké. Okay. Ik wil toch met u kijken, meneer Snede. Als het gaat om het land Suriname. En we hebben met elkaar afgesproken dat u dus niet specifiek op een aantal zaken wil ingaan als het gaat om politiek Suriname en misschien de alledaagse dingen. Maar kijkend naar het land Suriname en de vraagstukken waarvan ik denk die er zijn om het land goed tot ontwikkeling te brengen, heb ik de indruk dat het koloniaal verleden nog steeds een molensteen is om de nek van het land Suriname. Hoe kijkt u daar tegenaan?
1: Nou, ik ben het volledig met u eens dat ons koloniaal verleden een zelf hele zware steen is die heel veel belemmert, omdat heel veel mensen, zowel in Suriname als in Nederland, voormalig moederland, wij zo geconditioneerd zijn, zo gekoloniseerd, tot in onze genen bijna, met als gevolg dat wij niet die dingen kunnen en doen die wij zouden moeten doen. We zijn niet gedecoloniseerd, de meeste van ons niet. En we zijn nog onvoldoende in staat gebleken om het hele systeem, bestuurs- en beheerssysteem van ons land, Suriname, zodanig om te buigen dat het onze eigen belangen dient. Voor de duidelijkheid, we zijn zo lang gekoloniseerd, zo lang miskend, dat het slechts enkelen zijn die opstaan en goed doorhebben, althans redelijk zicht op wat er zou moeten gebeuren. We hebben rond de onafhankelijkheid, die ons in feite en in de diepte bekeken is opgelegd, hoezeer ik wel een voorstander ben van onafhankelijkheid, laten we elkaar niet verkeerd begrijpen, hoezeer ik van oordeel ben dat het ooit moet komen, toch ben ik van oordeel nu dat het te snel is gekomen, onvoldoende voorbereid, waardoor de fundamenten waarop wij moeten voortgaan niet zijn gelegd. Vergaande gebeurtenissen met gevolgen, zoals bijvoorbeeld de grensgeschillen, zijn niet besproken, althans niet in voldoende mate, niet opgelost. Zaken als AOW gaat waar we nu voor vechten en pensioen zijn niet geregeld. Met als gevolg dat de onafhankelijkheid is gekomen. Suriname is blijven zitten met alle koloniale erfenissen, inclusief het beheers- en bestuurssysteem. Vanwege het beleid van politiek Den Haag naar Suriname toe, zijn wij als Suriname en de bevolking vrij verdeeld, met als gevolg dat wij als Surinamers onvoldoende in staat zijn gebleken om die vuist te maken die wij als volk van Suriname zouden moeten maken om daadwerkelijke, concreet, zichtbare vooruitgang te boeken in ons land.
0: Oké, meneer Neder,
1: ja.
0: Moeten we nu vaststellen, en het is ooit gezegd door een minister van Buitenlandse Zaken hier in Nederland, Suriname is een failed state. Moeten wij dit wat die meneer gezegd heeft, moeten we dat nader bekijken? Klopt het wat hij zegt? U hebt het over die verschillende bevolkingsgroepen. U hebt het over het bestuurlijk falen. Als het gaat om Suriname. We zitten nu te vechten om te kijken als we dus daadwerkelijk in aanmerking zouden kunnen komen voor een AOW. Maar Suriname is 17e rijkste land, wordt er gezegd. Wat is er aan de hand met het land Suriname?
1: Met het land op zichzelf als grondgebied is er niks aan de hand. Wat er wel aan de hand is, en dan kom ik op de uitspraak van die minister, Suriname is absoluut geen failed state in mijn ogen. Ik moet onderkennen dat die uitspraak in feite bevestigt wat het streven van politiek Den Haag was. Omdat je kan praten van een failed state wanneer het met name politiek Den Haag zou zijn gelukt om Suriname te blijven uitbuiten en op een subtiele wijze te blijven onderdrukken onze politieke stappen, onze politieke weg te saboteren. Grootheden, grote entiteiten die opstaan in ons land om ons land richting te geven, op het spoor te zetten, goed te leiden, de mogelijkheden en middelen zo gelijk mogelijk verdelen, dat wordt ons absoluut, of het werkt, nu nog steeds, maar dan in iets wat mindere mate, nog steeds belemmerd.
0: Okay.
1: Voor politiek Den Haag is het alleen maar van belang om na te gaan wat en hoeveel ze uit Suriname kunnen halen voor hun eigen glorie hier in Nederland.
0: Oké, okay. En dan heb ik toch een vraag aan u, meneer Neder.
1: Ja.
0: Want we zijn nu volgens mij al bijna 40 jaar of langer onafhankelijk.
1: Ja.
0: Is het
1: om precies te zijn.
0: Ja, is het nog schuld? Is het nog de schuld van Nederland dat al het goud wat in Suriname verdwijnt? Het gaat om miljarden. Is dat de schuld van Nederland? Is het de schuld van Nederland dat de hout die gekapt wordt in Suriname, dat die middelen niet blijven in het land? Is dat de schuld van Nederland? Straks hebben we gas en oil. Is het dan ook weer de schuld van Nederland als we niet in staat zijn om dat wat we hebben op een goede manier in te zetten voor een beter Suriname? Is alles de schuld van Nederland?
1: Niet rechtstreeks zoals u dat zegt, omdat ik uit de manier uw vraagstelling en de stemkleur die ik proef, is een die in feite zegt, ja, kun je alle schuld van dingen die verkeerd gaan in Suriname op Nederland schuiven. En daar reageer ik op door te zeggen, niet direct, niet rechtstreeks, niet onmiddellijk, omdat Suriname nu wel degelijk onafhankelijk is. Maar het is wel goed om met nadruk op te merken dat de structuren die Nederland heeft achtergelaten meer erop waren gericht om ook na de onafhankelijkheid Suriname op een andere manier, een meer subtiele manier, te blijven uitbuiten. En ik moet toegeven, ja, dat wij als zelfstandig land tot op dit moment onvoldoende erin zijn geslaagd om die structuren en beheersvormen in place te zetten, om over onze grondstoffen en al de mogelijkheden die wij hebben zelf op een correcte wijze te beheersen. Te beheren en...
0: Mag ik iets opmerken hierover, meneer Neder?
1: Jawel.
0: Weet u, er is een boek en die heet Nederland Roofstaat. En als u dat boek gelezen hebt, dan weet u dat de staten der Nederlanders in de hele wereld, ook in Suriname, gewoon zich als rovers hebben gedragen. Ik wil wel zeggen dat ik, als ik naar Suriname kijk op dit moment, en dan moet u me corrigeren als ik verkeerd zit. Ik heb nu op dit moment, als ik naar Suriname kijk, dan zeg ik van de mensen die Suriname besturen, en met name de politiek, dat zij de rovers nu zijn van de staat Suriname.
1: Ik heb u gehoord. Ik zeg nee, dat is niet het geval. De meeste mensen in het bestuurscentrum zijn goedwillig met de beste voornemens. Daar ben ik echt wel van overtuigd. Maar het bestuurssysteem die wij hebben overgenomen van ons voormalig moederland is niet in overeenstemming met de conditie, de staat waarin Suriname in 1975 is overgedragen. Wat er is gebeurd voor de duidelijkheid.

0: wij hebben vrijwel alles van Nederland overgenomen. Terwijl Nederland een welvaartsstaat is. Een eerste graads welvaartsstaat. En Suriname is een ontwikkelingsland dat nu ook nog na 51 jaar onafhankelijkheid, en dat is niet lang, gezien tegen de achtergrond van de wereldontwikkelingen, maar het is in elk geval zeker, ja, 5 decennia, en ik geef toe, ja, we zijn daartoe nog onvoldoende in geslaagd om alles op spoor te zetten. Omdat wij ook op geen enkele wijze worden geholpen door het voormalig moederland. En dat blijkt, zoals u zelf daar zegt, uit de manier waarop politiek Den Haag met Suriname omgaat. Het is hartstikke mooi wanneer er gepraat wordt en er wordt gelachen en koffie gedronken. Maar op de keper beschouwd is met name politiek Den Haag continu op eigen voordeel uit. En ze hebben zoveel deskundigheid in huis om dat kapitalistisch uitbuitingssysteem in te zetten. En het wordt onvoldoende doorzien. En we zijn onvoldoende in staat om daar tegen te vechten. Dat is wel waar, ja. Het is niet zonder meer dat we zeggen dat bewezen is dat met name, en ik praat over politiek Den Haag bewust, ik wil niet praten over Nederland zonder meer, omdat het anders verkeerd begrepen kan worden. Want ik heb absoluut niks tegen de Nederlandse bevolking en absoluut niet tegen zij die op mij lijken en mijn eigen Surinamers. Ik heb wel iets tegen de inzichten en het politiek beleid van politiek Den Haag naar voormalige koloniën en in dit geval met name en met nadruk op Suriname. Als we nagaan, voor de onafhankelijkheid, dan geef ik minstens 2 voorbeelden. De onafhankelijkheid Suriname kreeg, als ik me niet vergis, 3,5 miljard Nederlandse gulden van zogenaamde ontwikkelingshulp. En in die tijd hebben ze toen een entiteit opgezet, een bureau, CONS. En CONS stond voor samenspraak en voor de manier waarop die zogenaamde ontwikkelingshulp zou moeten worden ingezet om Suriname te ontwikkelen. Trouwens, de naam zegt het al, ontwikkelingshulp. Nou, die ontwikkelingen zijn niet gekomen door dezelfde politiek Den Haag, toch? Maar er werd een heel groot project opgezet, onoverzichtelijk voor Suriname met zijn kleine bevolking. Onvoldoende deskundigheid. Geen garantie voor afname van die energie die dan zou worden opgewekt. Nederland zette al hun deskundigen in. En conditioneel was opgenomen dat alle materiaal en alle goederen die nodig zouden zijn om het project te ontwikkelen, uit Nederland moest komen. Met als gevolg dat het allergrootste deel van die 3,5 miljard Nederlandse guldens van toen terug is gevloeid naar de Nederlandse staat. En uiteindelijk kreeg je een situatie waar dat hele project moest worden afgeblazen.
1: Ik hoor u.
0: Maar 1 voorbeeld.
1: Maar ik hoor u, meneer Nieder. Ik hoor u heel goed. Ik hoor u heel goed. Ik wil toch even een voorbeeld en dan heb ik graag uw reactie. Of 2 voorbeelden en dan hoor ik graag uw reactie hierop. Want we praten over 3,5 miljard.
0: Ja.
1: Maar als we kijken naar Grasalco, waar niet zo lang geleden 4 kilo goud die 400.000 Amerikaanse dollars vertegenwoordigt. Dan praten we alleen over Grasalco. Moet u nagaan in Suriname op hoeveel plekken

0: in Suriname hebben. En toch zijn we niet in staat om zaken in goede banen te leiden, zodat het land ten goede komt. En het tweede wat ik wilde opmerken ook, is als je luistert, want ik kijk vaak naar de programma's van Suriname op internet, en dan merk je dat de mensen in Suriname de politiek continu beschuldigen dat het de mensen zijn in de politiek in Suriname die het land Suriname bestelen, beroven. Moeten we nog steeds kijken naar Nederland? Wordt het geen tijd dat we gaan kijken, wat is het systeem in Suriname waardoor de politiek in staat is om mensen te bevoordelen in het buitenland, maar ook andere mensen in Suriname worden schatrijk terwijl Suriname crepeert?
1: Mooi verwoord, heel mooi verwoord. Kijk, je moet het zien op twee sporen. Je noemt bijvoorbeeld een naam Brunswijk. Brunswijk is een creatie van politiek Den Haag. En dat is algemeen bekend. En als dat niet algemeen bekend is, dan moet u mij antwoord opgeven. Dan wil ik dat overslaan. Brunswijk is een creatie van politiek Den Haag om met name de toenmalige leider van de revolutie, Desiree Delano Bouterse, weg te krijgen uit het machtscentrum. En Brunswijk was toen een jongeman, vrij onnozel, matig tot laag geschoold en manipuleerbaar. Want hij heeft zich in een situatie gemanoeuvreerd waar hij gemanipuleerd kon worden en hij is misbruikt. En later in de politiek ook nog door politiek Suriname ondersteund, alleen maar om politieke macht in Suriname. Het is u toch wel bekend dat Brunswijk nadrukkelijk is ondersteund door met name de politieke partij NPS, onder wijle president Venetiaan. Maar wanneer ik dit soort zaken bespreek, dan koppel ik, en ik praat er altijd wel over politiek Den Haag, ja. Want niet alleen heeft Nederland Brunswijk gecreëerd en ondersteund, maar ook die partijen en figuren die hem ondersteunden. En later ook nog een andere creatie, maar laat mij niet afdwalen. Dat is één. U heeft het ook gehad over de hoeveelheden goud die in Suriname verdampen, om het voor het gemak zo te zeggen. Ik kan dat ook niet ontkennen. Maar dat is allemaal een gevolg van die manipulatie van de mindset van die Surinamers. Weet u wat het betekent? Wanneer je een volk bewust, systematisch, grenzend aan wetenschappelijk, continu, eeuwenlang manipuleert. Weet je wat er met die creatie, met die mensen gebeurt? In hun mindset is onderdruk je ze. Je haalt ze uit Afrika, je bombardeert ze tot slaven. Een slaaf was toen geen mens, maar een nummer. Wanneer die slavernij is afgeschaft, laat je ze nog 10 jaar lang voor je werken. Je dwingt ze, want je bent in een machtspositie. En zij zijn dan weerloos. En daarna haal je mensen van alle, overal waar je arbeiders komt in de handen, je bouwt ze maar in dat land. Zonder enige begeleidingen. Ieder moest zichzelf zien te redden. En om de macht te behouden, verdeel je ze nog systematisch. Die verdeeldheid is al onder de slavernij begonnen. De slaven konden niet meer nauwelijks met elkaar communiceren. Want ze werden verschillend gehouden. Om kort te gaan, want hierover is er zoveel te zeggen.

0: absoluut geen rechtvaardiging voor het feit dat het nu in Suriname niet gaat zoals het zou moeten gaan. Edoch. En dan kun je vandaag weer zeggen, ja, moet je steeds alle schuld op Nederland werpen. Wat wij moeten trachten in te zien en aan te voelen en ook definiëren, is dat slavernij en kolonialisme zulke diepe wortels en wonden hebben geslagen. Dat je eerst een genezingsproces in gang zou moeten zetten.
1: Eigenlijk even meneer Neder, eigenlijk zegt u dat de doorwerking van het koloniale en het slavernijverleden, die heeft ervoor gezorgd dat de mensen die zijn gebleven in Suriname, de Surinamers zelf, het is de schuld van Nederland dat zij alleen maar dus de neiging hebben om de staat Suriname te beroven. Dat is de schuld van Nederland.
0: U komt heel dichtbij met uw formulering, maar niet duidelijk genoeg. In elk geval staat vast dat de mindset van de gemiddelde Surinamer niet die is die dat eigen land moet ontwikkelen en vooruitbrengen. Dat betekent ook binnen het kader van het slavernijverleden dat je maatregelen zou moeten treffen in de zin van onderwijs, inzichtenbevordering, scholing. Bekeken tegen de ontwikkelingen van nu in de wereld, om de mindset van de gemiddelde Surinamers, en niet alleen in Suriname, maar ook de Surinamers, die Nederlanders zijn geworden nu hier, want ze blijven in de roots Surinamers, zeker spiritueel, dat moet je veranderen. En daar zijn we mee bezig en dat loopt nog niet zoals het moet. Ook omdat er allerlei standpunten door Nederland worden genomen die niet in overeenstemming zijn met onze werkelijke geschiedenis en verbondenheid vanwege omstandigheden. Die verbondenheid vanwege eigenlijk het onderdrukken van de Suriname. Het beheersen van de mindset van die Surinamers, daar moeten we nu aan gaan werken, ja.
1: Maar even.
0: De processen die op gang komen, maar dat gaat langzaam.
1: Meneer Neder. Ja.
0: Nee, maar laat mij even nog.
1: Ja.
0: De zaken die in Suriname gebeuren, daar wordt heel serieus nu aan gewerkt. Wat die aanhaalde van met name goud en hout en al dat soort dingen, dat is voor een belangrijk deel wel waar, maar er wordt heel serieus gewerkt, eraan gewerkt om dat te corrigeren. Dat is wat de huidige regering nu doet.
1: Okay,
0: want wat deze regering heeft overgenomen, daar zijn nauwelijks woorden voor om het terug te geven. Dat is gewoon een verschrikking.
1: Men
0: houdt zich daar niet mee bezig.
1: Maar even, meneer Neder.
0: Men houdt zich, met name politiek Den Haag, houdt zich niet bezig met wat de fundamenten zijn van Suriname. Waardoor als gevolg van die zwakke, kapotte fundamenten een aantal dingen gebeuren. Er wordt geen rekening gehouden met de doorwerking van die verdeling heerspolitiek. Er worden aspecten gepakt van wat negatieve dingen of onleuke, niet leuke ontwikkelingen, diefstallen, aanrijdingen, roof van goud. En die dingen worden gebruikt om Suriname in een kwaad daglicht te plaatsen. Het is een ontwikkelingsproces, het vergt tijd. Maar wat ook vaststaat is, wij komen er zeker wel en misschien wel sneller dan velen hebben gedacht of denken.
1: Oké, maar meneer Neder, kijk, ik ga een voorbeeld schetsen, hè, om u de indruk te geven hoe een aantal dingen zich openbaren als het gaat om Suriname. We kijken bijvoorbeeld naar jongens zoals Emmanuel Scheek, Ruben Ravenberg, een aantal zeg maar, jonge mensen die bezig zijn om hier en daar te proberen om goed bestuur in elk geval een kans te geven. En we merken in Suriname dat de mensen die soms in discrediet zijn geraakt, mensen zoals Leo Brunswijk en een groot aantal mensen die in discrediet zijn gebracht, omdat ze in elk geval iets op hun konto hebben, die mensen worden in bescherming genomen. En dan zie je dat jonge mannen die proberen vanuit een integere mate van bestuur bij te dragen, die worden door de politiek eigenlijk gecriminaliseerd of gestigmatiseerd of geïntimideerd. Dat is wat er in Suriname op dit moment gebeurt. Hoe gaan we het tij keren? Want de jeugd krijgt geen goede voorbeeld als het gaat om de mensen die het land Suriname zouden moeten helpen leiden. Hoe kan de jeugd inspiratie putten uit de dingen die er op dit moment in het land Suriname gebeuren?
0: Ja, het ik betreur die situatie ook. In het naam van mensen die ik persoonlijk ken en van wie ik vrijwel zeker weet dat ze hun hart op de juiste plaats hebben. Die Ben Ravenberg is mijn mattie. Emmanuel Scheek is een hele goede jonge intellectueel. Niet echt persoonlijk contact, maar ik volg zijn bewegingen. Ik betreur ook wat er gebeurt, ja. Dat is zeker waar. En wat dat betreft kan ik alleen maar zeggen dat het komt voor een deel komt door ons bestuurssysteem. Langdradige, hele lange weken. Een aantal onbetrouwbare mensen. Maar weet je wat ook opvalt? Dat de stoorzenders, om het voor het gemak maar zo te noemen, voor een belangrijk deel komen uit diezelfde politieke partij onder leiding van die gemaakt. De Brunswijk, die Brunswijk die gemaakt is en gecreëerd is door Politiek Den Haag. De dingen hebben hun doorwerking. Die fight tussen bijvoorbeeld Emmanuel Scheek en die dame, de naam is me ontgaan, maar de naam is ook niet zo belangrijk. In elk geval een autoriteit die daar de leiding heeft of had. Komt uit de partij van Ronnie Brunswijk, de ABOP. De toestanden bij Grasanko. Daar komt ook de leiding uit de partij van Ronnie Brunswijk, ook de ABOP. Dus de dingen. En een ander ding waar we degelijk rekening mee moeten houden, ook al is het niet goed te praten. De NDP heeft op de keeper beschouwd de laatst gehouden verkiezingen niet gewonnen met een meerderheid dat de NDP zou kunnen regeren. Maar om te voorkomen dat we die ellende krijgen die we hadden onder de vorige regering van meneer Nuweiden Santokki, heeft de NDP met de beste bedoelingen en voornemens vrijwel alle partijen die zetels hebben gehaald, bij elkaar geschrapt om een meerderheid te kunnen vormen om te kunnen regeren. En wanneer jij gedreven wordt door omstandigheden om dat te doen, om te voorkomen dat bijvoorbeeld de VAP het zou doen, want dan zouden zij ook weer de regeermacht hebben, dan moet je rekening houden met een aantal consequenties. één van de situaties is, om het te benadrukken. Op dit moment, met al die bij elkaar gehaalde partijen, heeft de coalitie, als ik mij niet vergis, voldoende zetels om met een 2/3 meerderheid daar waar nodig het fundament aan te passen, met name de grondwet. Deze huidige president Simons is uitgegaan van goede trouw. Ik heb erover gewaarschuwd en ze is natuurlijk ook geen leek. Want in Suriname moet je al lang niet meer uitgaan van goede trouw, maar je moet uitgaan van kwade trouw, totdat goede trouw wordt bewezen. Want wat wij zien in die coalitie, is dat bepaalde partijen bezig zijn met hun eigen belangen en met hun eigen mensen. Maar de algehele verantwoordelijkheid is bij de president. De president heeft zoveel beperkingen door handelingen en daden van coalitiepartners zelf. Dat is de feitelijke situatie.
1: Dus eigenlijk wat u zegt, meneer Neder, want eigenlijk we praten over een staat, Suriname, de mensen die de staat moeten vertegenwoordigen.
0: Jawel.
1: U zegt, we moeten uitgaan van kwade trouw. Dus ik zeg, als we daarvan uit moeten gaan, dan leven we in een staat die gefaald heeft. En dan noem ik dat een failstate.
0: Ach nee, man. Of je wil niet begrijpen wat ik probeer te zeggen.
1: Ik heb u heel goed begrepen. Ik heb goed naar u geluisterd. Meneer Neder, even in het kort. Kernachtig. Even in het kort.
0: Ja.
1: Als we het hebben over die etnische politiek die ons niet in staat stelt om te doen aan natievorming, is dramatisch gesteld met die gedachte. Als we het hebben over een staat waar bestuurlijk gezien geen openbaarheid komt als het gaat om een groot aantal zaken die de staat Suriname ten nadele is. Als we het hebben over een president die haar eigen coalitiepartners niet kan vertrouwen. Want die hele coalitie die hangt aan elkaar en volgens mij zijn er daar meer vrienden dan vijanden. Over wat voor staat praten we, meneer Neder? Vertelt u mij. Over wat voor staat praten wij?
0: Hoe zit het aan, meneer?
1: Kortfried, Glenn Kortfried heet ik.
0: Glenn Kortfried.
1: Ja.
0: Luister. Jij en ik, ons beide roots zijn in Suriname, toch?
1: Klopt.
0: Okay.
1: En daarom doet het pijn om dit aan te aanschouwen.
0: Ik heb net zoveel pijn als u. Maar ik weiger om op welke wijze dan ook mijn geboorteland, mijn basic feestie te noemen. 1, 2. Ik heb niet gezegd eerder dat de staat onbeheersbaar is, althans woorden van gelijke strekking. Ik heb getracht aan te geven de feitelijke politieke situatie en constellatie waardoor het besturen de president heel moeilijk wordt gemaakt. Omdat velen zeggen, ja, je kan Brunswijk uit de coalitie stoten. Dat kan natuurlijk ook. Maar ook dat heeft weer consequenties, want dan heb je in feite geen 2/3 meerderheid meer. En wat je wil voorkomen, goed to goed, is om terecht te komen in een situatie die veel erger is dan wat we nu hebben. Veel erger dan wat we hebben meegemaakt de afgelopen 5 jaren met onder leiding van president Weyland Musantoki. Dat betekent dat je moet roeien met de riemen die je hebt. En het is niet makkelijk. Ik weet dat de president wel degelijk een plan heeft en een timing. En daaraan wordt er consequent gewerkt. Maar om terug te komen op dat van failstate. Meneer Glenn, Waarom?

0: voor met name de Verenigde Staten nu in deze tijd, we zeggen in deze tijdslijn, met al die dingen die president Trump uithaalt, waarom wordt Amerika geen failed state genoemd?
1: Voor vele mensen is Amerika een failed state.
0: Maar wie durft ze een failed state te noemen?
1: Ik.
0: Oké.
1: Alleen er wordt niet naar me geluisterd.
0: Want ik wil term niet eens gebruiken, want het is goed om na te gaan wie wat zegt. En wanneer een politicus uit een land, uit Nederland, mijn land steeds state noemt, dan doet het me bijzonder veel pijn. Want hij is het die in de spiegel moet kijken. Om te zien en te beseffen in welke mate hij het zich kan permitteren. Met in beschouwing genomen ons verleden. Om het land dat ze zo enorm hebben uitgebuit. Veel steen te noemen. Je moet je toch schamen. Laten we eerlijk zijn. Natuurlijk gaat het niet zoals wij willen in Suriname. Maar dat zijn de gevolgen van ons verleden. Wij moeten vechten. Wij moeten werken naar een eenheid. Dat is duidelijk zo. Dat weet iedereen intussen.
1: Meneer Neder, want ik wil de...
0: We zijn ook niet de één dag gebouwd, zoals die mensen uit Politiek Den Haag zeggen. Dat geldt ook voor Suriname. Ja. Het vergt heel veel tijd, heel veel inzet en heel veel inzicht. Want je moet beginnen met de wonden te helen die eeuwenlang zijn gedragen in dat land.
1: Maar even meneer Neder, een vraag aan u, een korte vraag.
0: Ja.
1: Want als we het hebben over het gedrag van mensen die het land Suriname op dit moment uitverkopen, want er is uitverkoop, kijk maar naar die zaak van die Menonieten. Ja. Mensen, het land is uitverkoop van Suriname.
0: Ja.
1: We zien die uitverkoop. We zien dat die grondstoffen van Suriname worden weggedragen. Mensen stellen anderen in de gelegenheid om de staat Suriname te benadelen, te beroven. Dat is een mentaliteit. En ik heb niet de indruk dat we in staat zijn om die mentaliteit om te buigen. Die indruk heb ik niet.
0: Dat is uw indruk. Ik zeg, je zult al het mogelijke moeten doen. Onder andere met middelen uit het slavernijverleden, om die mentaliteit te veranderen. Maar terwijl je die mentaliteit bezig is te veranderen en maatregelen, moet je doorbesturen. De symptomen die zich nu manifesteren, ontkom je niet aan. Het is zoals het is nu. Maar het gaat en het moet veranderen, ja.
1: En ik denk dat u...
0: Bijvoorbeeld van de ABO. Ik noem maar een naam. Ik noem maar een partij. Zal met zijn kaders tot het inzicht moeten komen. Dat het niet gaat om hem en zijn partij alleen, maar om een gemeenschap waar hij deel van uitmaakt. Dat ze zijn mindset moet veranderen. En dat geldt voor vrijwel alle politieke partijen. Inclusief mijn partij, de NDP. Maar je moet dealen met de feitelijke situatie.
1: Weet u meneer Neder?
0: Ja.
1: U zei daarnet wat, als je die mentaliteit wil veranderen, dan zal je misschien dat moeten doen met de middelen die we misschien, waar we op zitten wachten als het gaat om reparation. Dat geld is niet voor Suriname, hè?
0: Nee, we zitten niet op middelen te wachten. Ik zeg onder andere.
1: Nee, maar dat, die middelen, als het gaat om geld dat moet komen vanuit het, die geschiedenis, slavernijverleden, is dat geld bedoeld voor nazaten van tot slaafgemaakte. Het is niet voor het land Suriname.
0: Dat is mij duidelijk, ja. Klopt.
1: Dus ja. Wanneer u dat zegt, dan ben ik enigszins verbaasd, want ik denk van, nee, dat geld is echt, als het gaat om die doorwerking van het verleden, het slavernijverleden, om te werken aan onze kinderen. Maar wij zijn niet de enige die Suriname vertegenwoordigen, want er zijn andere etnische groepen die ook het land Suriname leeghalen, leegroven.
0: Ja, ook dat is waar.

0: is waar. En ook daar moeten we tegen vechten. En dat is ook juist waarom we willen voorkomen en al het mogelijke doen om te voorkomen dat een regering met zo'n een historie van de afgelopen 5 bestuursjaren, dat niet terugkomt. Want die 5 jaren hebben ons teruggeslagen. Je kunt zeggen wat je wil en je hoeft niet van Bijlen-Boutersen te houden. Maar het politiek beleid was 1 die de Surinamers bij elkaar brachten. En het samen zijn. Ja, toch onder een aantal leuzes. Als wat wij zullen zijn is wat wij van onszelf zullen hebben gemaakt. En wie naar wang en dat soort zaken. Dat is kapot geslagen de afgelopen 5 regeringsjaren. Volledig kapot geslagen. Een etnisch politiek van hinten naar hinten waar je de kriebels van krijgt. En dat moet ook weer hersteld worden. Er zijn ontzettend veel, verschrikkelijk veel corruptie. Mensen zijn rijk geworden. En vaak de meeste die niet op ons lijken. Een aantal die op ons lijken zijn gebruikt en misbruikt. Door eigen stommiteit vaak. Of eigen belang. Maar het algemeen belang van dat land. Van Suriname en de Surinaamse bevolking. Dat werd niet gezien en niet gediend.
1: Maar,
0: dat zijn allemaal zaken.
1: Maar meneer Nieder.
0: Dus in de diepte zijn we het met elkaar eens. Alleen formuleer ik de dingen anders.
1: Ja.
0: Omdat ik besef dat we moeten doorgaan. We kunnen niet stilzitten en zeggen dat is fout, dat is fout. We moeten antwoorden vinden op de vraagstukken. We moeten oplossingsmodellen aandragen. En daar zijn we mee bezig, ja.
1: Ja, meneer Nieder, even want ik kijk naar de tijd en we gaan richting het einde een beetje. Ik wilde aan u vragen, want een van de dingen, er luisteren heel veel mensen nu.
0: Ja.
1: Zeg maar PSA, mensen van personen van Surinaamse komaf.
0: Ja.
1: Die met de indruk of de indruk hebben dat heel veel van onze mensen in Suriname enigszins worden geweerd. En dat die faciliteiten om ons daar te kunnen vestigen om ook een bijdrage te leveren, dat die nog niet echt van harte zijn. En dat veel mensen kriebels krijgen als ze denken van er komen straks grote groepen van met de name PSA mensen het land bevolken. Ik denk niet dat mensen op ons zitten te wachten. Hoe kijkt u daar tegenaan?
0: Geheel anders dan zoals u het verwoord. Ik weet zeer zeker omdat ik met de president erover heb gesproken. In de uitvoering heb je enige vertraging. Ik zal niet verder daarop ingaan, maar ik zeg u dat ik weet dat de huidige president en grote delen van haar regering heel erg blij zijn met ondersteuning van en deelname actief in de ontwikkelingen in Suriname van onze Surinamers hier, althans de Surinaamse roots hier. Want een paspoort maak je niet tot een Nederlander. Een paspoort is een reisdocument. Het gaat om waar is je ziel, waar is je hart. En als je hart in Suriname is, dan ben je echt wel welkom.
1: Okay.
0: Maar u moet met 2 dingen rekening houden. Zoals we het in Suriname hebben, heb je ook hier mensen van Surinaams komaf. Die ook misbruik willen maken van bepaalde situaties in Suriname.
1: Okay.
0: En een hele grote groep. Maar in de diepte en in essentie zijn alle Surinamers in Suriname welkom.
1: Okay.
0: Ik onderken dat dat met PSA heel stuntelig verloopt. Ik heb mezelf geërgerd, omdat ik ben nu hier even, dus ik wou het uitproberen. En ik heb zelf zitten bellen naar het consulaat.
1: Yeah.
0: En ik kreeg geen antwoord. Ik heb zitten bellen naar de ambassade in België en niemand neemt op.
1: Oké, meneer Nieder.
0: Ja.
1: Ik moet u zeggen, het gesprek was zeer, zeer, zeer spannend. Ik vond het interessant, maar onze tijd zit erop. Dus ik moet u echt, echt bedanken voor uw bijdrage op deze dag. Ik hoop dat wij

0: dat u weggaat, weer een keertje met elkaar in gesprek kunnen.
1: Ja, maar ik vertrek al donderdag, dus dat zou... Dat zou de opname moeten zijn die je dan laat.
0: Oké, ik maak later contact met u.
1: Heel graag, heel graag.
0: Abo.
1: Want ik ben ook niet echt uitgesproken.
0: Is goed. Voor dit moment bedank ik u voor dit moment.
1: Ja hoor, dankjewel.
0: Oké, dat was Laurens Neder. We gaan naar het nieuws en de Barbus Koppus. En we komen zo weer bij u terug.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Paus Leo XIV heeft een knobbeltje in zijn long. Het is niet duidelijk of het om een tumor gaat. Hij zal deze week worden geopereerd. De paus maakte het nieuws zelf bekend tijdens het zondaggebed. De operatie vindt plaats op advies van zijn dokters, zei hij. Het plekje is volgens hem goed gelokaliseerd en werd in een vroeg stadium ontdekt. Het is niet bekend wanneer de 71-jarige paus precies onder het mes zal gaan. De Oekraïense president Zelensky heeft gezegd dat zijn land bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te stoppen, zoals de Amerikaanse president Trump wenst, maar alleen als Rusland ophoudt met de aanvallen op de energieinfrastructuur van Oekraïne. Trump maakte vrijdag een akkoord met Rusland bekend over de levering van diesel aan de VS. Buitenlandminister Berendsen noemde deze deal in het programma Buitenhof niet verstandig. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel hoefden er ook vannacht geen mensen buiten te slapen. Dat meldt het Rode Kruis. Er zijn 150 asielzoekers overgebracht naar noodlocaties in Zuidwolde en Warfum. Eerder deze week moesten er nog een 20-tal mensen buiten de nacht doorbrengen. De capaciteit in Ter Apel staat onder druk omdat de reguliere AZC's in het land vol zitten en gemeenten te weinig noodopvang organiseren. Voormalig premier Dick Schoof ambieert geen ministerschap of andere rol in de politiek meer. Hij is zich na enkele maanden van niets doen nu aan het oriënteren op een rol om de Nederlandse belangen te dienen bij een bedrijf of organisatie, ook internationaal. Schoof zei in een interview met Margreet Dolman dat hij zich in zijn kabinet door geen van de vier partijen echt gesteund voelde en dat de opmerking van Wilders over dat zijn beleid een slappe hap was, ook voor hem een complete verrassing was. Het weer. Het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. Het wordt vanmiddag rond de 14 graden bij een mix van wolken en zon. Tot zover het radionieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de Multiculturele Amsterdamse Radio en Televisie, Mart.

0: dat Mart Radio heeft gezegd. Loco, alasma, anasrefi, alafinga no langa awang. Sisa Matilda, die wordt straks 80 bigiari in Sranankondre. En als organisatie hebben we gezegd van oké, we nog alleen maar 80 jaar is zo. En we moesten doen ons aan. En Sisa Matilda is weer iemand die anderen weer helpt. Dus we lukken voor wat dwing. Zij al jaren, zij al she en PU bijdragen kan dit erbij.
1: Arki Uma, Arki Mang, Fou de Fou Tang. Lero, Ebaruwa Shit Odi, vanuit Sranang. Zulik van uye rekba, Sisa Matilda, Sao Sabi Fou, Gado Wortu na Brede Jimmy. Et op 80 jaar is 27 oktober zijn kom. Aan een one face, maar ze houden wel. Awa organiseren we sani die den bigis majaso in Sarnang, de senioren burgers boom. En daarbij deze je financiële bijdrage de van harte welkom voor steun naar Krakapis DC. En dank je bijdrage, je kan leveren, morofara, je kan volgen informatie via Radio Mart. Lero ebaru wanshit odi en me hoop dat ook Krakapis DC. Untambu.

0: pakket naar Suriname of van Suriname naar Nederland, dan moet je bij Cargo Solutions zijn.
1: We zitten fijntjes.
0: Makkelijk, vertrouwd en goed geregeld. Kom snel langs. Cargo Solutions. Hoogoordreef 129 Amsterdam Zuidoost.
1: Hartje Pimmering.
0: Of bel op 06-3877-5455. Cargo Solutions. Versturen met vertrouwen.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
3: Adimi grandma ben feriari, ane be wani biji barbari, matoka oso be furu tenabaka gadri. Iya, archimang upoche sarchi baya. Sisa Matilda, onze mediator, motivator, o tapan biji yari na tap 27 oktober de konde. Ma abi wan pesrutu beji, ataki e oso nabi furu tabaka gadra de dati. Ala densma, Dibo baby di bos bromti chajen nanga potu alo moni na ini envelope fulanga jen we e bejunu fuka pota moni dati natapu NL 54 INGB 0006 03 7880 tabneem fu stichting multiculturele communicatie maart bika da akateka moni dati pot bij voldoen sani na den senior burgers voor den bidisma ozofunu na inisranang. Ja, zij leven lang, hoera, hoera, zij leven lang, hoera. Aziza Matilda, ju na finita tei, ma je tai bigi boto, na wahi pi pi pi pi pi. Hoere! Dus hoe jij er bent, u pot aan money na tapu NL54 INGB 000603 7880 ten name van Stichting Multiculturele Communicatie Maart. Daar wordt er iets nuttigs mee gedaan voor onze senioren burgers in Suriname, Dorsisa Matilda. We go away and hippie. Okay dan.
4: Vandaag introduceren wij een programma reeks. Dit is het eerste die we doen. Radio Maart repareert. En wat verstaan we onder reparatie? Nou, Radio Maart die heeft zich tot doel gesteld om ook als het gaat om reparatie, zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen als organisatie om met verschillende actoren uit de Surinaamse samenleving en natuurlijk ook nazaten, maar ook andere mensen te praten over Radio Maart en de ambities om inzichten te verschaffen bij anderen en bij instellingen en instituten om ook in elk geval te kunnen inventariseren. Waarover praten wij wanneer we het hebben over reparation? We nemen een schot voor de boeg samen met Daniel Engelswan, die ook met ons samenwerkt om dit te realiseren. Zeg maar de reeks die er moet komen als het gaat om reparatie. Laat me toch Daniel welkom heten op deze mooie dag.

0: Pô, da tudo isso, natürlich Tempelhofer, Reparasi. Ich bin bedoeld, hoe kijk jij Daniel Engelsman naar Reparasi?
1: Wanneer we die term Revolution lezen, krijg ik de indruk, Daniel, dat wij mensen hebben die enigszins zich geremd voelen, want het kan zijn dat de witte Nederlanders als individu straks het idee hebben dat we eigenlijk de term reparatie of reparation gebruiken om de Nederlandse overheid financieel te benadelen. En dat we dus straks worden gezien als de vijanden in dit land. Als mensen dat op die manier bekijken, hoe kunnen we inzichtelijk maken dat het gaat om daadwerkelijke reparatie?
2: Ja, heel goed punt. Ik denk dat het echt tijd is voor veel betere marketing van het begrip reparations. Waar jij naar verwijst, dat klopt. Kijk, witte mensen staan altijd klaar op verschillende manieren om het af te wijzen of om ermee vandoor te gaan. En dat zijn twee verschillende dingen die je alle twee eigenlijk moet vermijden. Dus eigenlijk zou het heel goed zijn als de zwarte gemeenschap het nu ook gewoon naar zich toe trekken. Kijk, een bekende reactie van witte mensen, die kom ik zelf vaak tegen. Als ik wel eens vertel dat ik voor het NNC werk of zoiets, of dat ik in de Bijlmer werk. Dan is van, oh, dan moeten wij ons weer schuldig gaan voelen. Ja, dat hoor je ook over het Slavernijmuseum. En het is een oude reflex. Ik denk dat je daar dus ook doorheen moet stappen en zeggen, nou, je bent schuldig. Maar niet zozeer als dader, maar gewoon als een debiteur. Alle mensen in dit land hebben een boedel geërfd. Hè, met de afsluitdijk tot en met de deltawerk en de infrastructuur en het hele onderwijs. In die boedel zit een onbetaalde rekening. En zo simpel is het. En potje breken, potje betalen, die rekening die zal ooit ingelost moeten worden. Jij zegt, mensen zijn bang dat de overheid financieel benadeeld wordt. Nou, het is geen benadelen. De overheid moet worden aangesproken. Waar het om gaat is dat reparations ertoe leiden dat de zwarte gemeenschap hetzelfde krijgt als iedereen. Het is niet dat je een troost wil of een plusje of dat je gemast wil worden. Het is een normaal recht waarvoor je opkomt. Er zijn achterstanden. Die zijn ontstaan door achterstelling. Laten we daar gewoon niet omheen draaien. En het wordt nu tijd voor gelijkstelling. Dat is de ene kant van het verhaal. En ik denk dat, ik ben toch wel optimistisch. Ik denk dat toch wel veel mensen in het land daar wel vatbaar voor zijn. Als je dat zo droog gewoon uitlegt. Want mensen zijn gewend om hun rekening te betalen, toch?
1: Ja.
2: De andere kant, de mensen die ermee vandoor gaan. Je moet er ook heel erg uitkijken voor dat schuldgevoel waar mensen dat wel hebben. Waar er mensen zijn die je willen helpen. En vooral heel erg focussen op het leed uit het verleden. Dan wordt het al gauw niet werkelijk interessant om verder te komen. Zoals ik vond, Wayne Modest zei dat toen we werkten aan dat nieuwe museum. Hij zei, als je een museum maakt, een slavernijmuseum, en het gaat over leed, dan is dat een museum voor witte mensen, want wij weten dat wel. En hij pleitte ook, net zoals meer mensen, misschien komen we daar nog terug, voor een museum over de hele geschiedenis van de zwarte gemeenschappen.
1: Ja, ja.
2: Omdat je daar veel meer aan hebt voor jezelf en ook om je omgeving een keer op te voelen. Dus pas op voor de mensen die gaan voor het leed. Het zijn nu hele interessante Amerikaanse auteurs, zwarte auteurs, zoals Shelby Steele en John McWhirter. Die, als die de balans opmaken van wat heeft nou het verlengen van de burgerrechtenbeweging opgeleverd. Hè? Zeggen, ja, we zijn heel erg gaan hangen aan het witte schuldgevoel, maar we zijn ook een fuik ingelopen daardoor. Want dan wordt de lat gewoon lager gelegd. En dan voelen witte mensen zich goed, want ze hebben je toegelaten tot de universiteit, terwijl je er eigenlijk misschien niet klaar voor was. En zij komen erachter dat je eigenlijk door, laten we maar zeggen, dat soort van hulp niet meer krijgt, maar eigenlijk minder. Om het heel kort samen te vatten, dit zijn mijn woorden, maar het zijn heel interessante auteurs. Die hebben zelf die hele beweging meegemaakt. En die zijn ook veranderd van strijder, ogen dicht, we gaan ervoor tot mensen die echt vaak nadenken van ja, hoe moet het wel. Dus dat is ook iets om rekening mee te houden, dat je niet voor het goedkope succes gaat. Er zijn overheden, je ziet beweging bij de overheid. Maar dat is maar een deel van het antwoord. Als de overheid met bestaande middelen je gaat helpen, dan kom je er misschien niet. Maar daar gaan we nog echt over spreken, denk ik, met allerlei verschillende mensen.
1: Ik vind het interessant, omdat
0: terwijl je dit op deze manier uitlegt, kijk ik ook naar een aantal processen die te maken hebben met genoegdoening En zaken die moeten in elk geval leiden tot een herstel. En een van de dingen waarin dingen worden bepaald, soms nog steeds door de overheid, de Nederlandse overheid, als het gaat om de manier waarop processen zich moeten gaan voltrekken, dan merk ik, als ik al een beetje maar een voorbeeld, zoals het slavernijmuseum moet komen, en er zijn daar besluiten genomen om een hele verhaal te gaan vertellen. In mijn beleving hebben we dan te maken met minachting van de groep. Als het gaat om nazaten van tot slaafgemaakte. En dan zie je dus in verschillende facetten, zo dat we het ervaren. Als we het hebben over reparatie, kijkend naar de houding van zeg maar instituten die toch het gevoel geven dat er een minachting plaatsvindt. De oorsprong daarvan heeft ook te maken met het verleden, maar hoe zouden we hiermee moeten omgaan?
2: Als het gaat om dat museum, dat het wel misschien tijd is voor herbezinning en ook misschien iets meer uitgesproken daarover zijn. Kijk, het hele punt waar je denk ik over hebt, is dat nu het lijkt alsof dat museum een museum moet worden, ook met het Indonesische verhaal erin. He, met als argumentatie, daar was ook slavernij. Dat punt, dat klopt, er was slavernij. Maar dat vind ik helemaal geen voldoende argument om het samen in één museum te stoppen. Ik heb voor het Nintzee aan het plan gewerkt voor dat museum, he, en ik weet ook hoe dit gegaan is. Ik ben het er zelf niet mee eens. Kijk, wij kwamen ook uit op een plan voor een museum, wat inderdaad gaat over van Black History. Eigenlijk begonnen we met de vraag, denk nou over een museum over slavernij. En als je daar goed over nadenkt, dan kom je uit dat je helemaal niet een museum over slavernij moet maken, maar over Black History. En vanuit het perspectief van de mensen waar het om gaat, dus de slavenmaat en de nazaat, dan komt de slavernij vanzelf voorbij, maar dan wordt die wel geplaatst in de omgeving en in de manier waarop mensen er zelf mee om zijn gegaan. Mensen waren veel meer dan alleen maar tot slaaf gemaakt. Ze waren gewoon volwaardig, actief, levende mensen die zich muzikaal, cultureel, ondernemend op allerlei vlakken gewoon hebben ontwikkeld en van alles hebben bereikt. Als je in dat verband laat zien wat de slavernij wel en niet voor mensen heeft betekend, dan is het een veel beter verhaal. Als je dat consequent doet, dan moet je gewoon zeggen dat voor de tot slaaf gemaakt en de nazaat Indonesië eigenlijk heel lang helemaal niet stond. Maar pas op het moment dat er Javanen kwamen in Suriname bijvoorbeeld, überhaupt een verschijnsel was. En dat als je consequent bent en zegt het is gewoon een museum van Black History, dan wordt het een eenheid en dan heb je gewoon, dan kan je daar met volle kracht aan werken. En dan is het prima om ook aandacht te besteden aan het Indonesische verhaal, maar het is een ander verhaal. Als je de nadruk legt op het verband, er is natuurlijk een verband. Hè? Want de eigenaren van plantages en van de VOC, die waren voor een groot deel hetzelfde. Om te beginnen. En de methodes waren voor een deel hetzelfde. Maar als je daar een nadruk op legt, dan richt je dus op de witte kant van die driehoek eigenlijk. Dan moet je je dus weer richten op onderdrukkers. En dan gaat het al gauw over leed. En ga zo maar door. Terwijl als je nou eens een echt museum wil met het eigen verhaal, dan ligt dat toch anders. Dus je begrijpt, ik sta daar anders in. Ik heb dat toch wel veel gehoord. Maar ik heb het gevoel dat mensen dat niet zo hard op durven te zeggen, uit angst dat je dan wordt gezien als iemand die niet inclusief is, omdat je niet samen met Indonesiërs in een museum wil. Maar ik zou daar geen angst voor hebben, want ik heb ook gesproken met activisten aan die kant, daar wordt er heel verschillend over gedacht. En allemaal mensen die zeggen, we kunnen wel samen optrekken, maar dan is de uitkomst dat we alle twee eigen museum willen. En die zien dat niet als een aanval als je zegt van, want zij willen ook liever een eigen museum.
0: Maar als we kijken naar het proces, want de gemeente Amsterdam heeft naar aanleiding van een motie als raad besloten dat er een museum moet komen in verband met de transatlantische slavernij. Ja. Dan zie je dat de motie is aangenomen, de raad heeft dat bepaald en vervolgens wordt er in Den Haag, omdat het gaat om een financiële omstandigheden, dat ze daar over gaan om eigenlijk dat stukje minachting toe te passen, want als we gaan om een andere groep, dan het besluit van de gemeenteraad van Amsterdam, die had je dus niet genegeerd.
2: Er zijn verschillende motieven geweest. Kijk, de minister in die tijd, de minister van Onderwijs, die had zelf een koloniaal verleden in haar familie. Maar dan in Indonesië. Dus dat boeide haar gewoon heel erg en ze wilde daar iets mee doen. Zij vond dat een manier om dat tot gelding te brengen. Ze zeggen, nou, daar was ook slavernij, dus dat slavernijmuseum moet verbreed worden. Die discussie had met haar gevoerd moeten worden, maar dat is in die tijd niet gebeurd. Dat wil ik gewoon wel ook op tafel hebben. Van, niemand stapt naar voren en zegt, minister, slecht idee. Iedereen is een beetje gedoken van, ja, nee, laten we nou maar niet, don't rock the boat, we krijgen nou dat museum, we gaan niet de minister nu boos maken, want anders haken ze misschien wel af. Vond ik, ja, dat kan je voor kiezen, maar dat heeft tot deze situatie geleid. Zullen we gewoon duidelijk over zijn. Als je vindt dat het toch niet zo'n goed idee is, en dat de oorspronkelijke motie van Simeon Blom moet worden uitgevoerd, dan moet je dat gewoon een keer zeggen. En zonder angst, en laten we gewoon eerlijk zijn, die discussie moet je gewoon kunnen voeren. En dan gewoon feitelijk kijken wat er in kan van alles uitkomen. En dan ga ik praten met partijen uit de Indonesische of Indische hoek. En dan kan je misschien ook tot verrassingen komen. Hè, van wat heb je met elkaar, wat kan je eigenlijk doen. Maar een motief was dus eigenlijk goed bedoeld. We moeten ook de Indonesische slavernij op tafel leggen. Dat mag niet verzwegen worden. Dat kan je ook, die case kan je wel maken. En natuurlijk is er ook een idee van, ja, stop iedereen maar in één hok. En dat is heel kwalijk. En daar heb jij een punt, met minachting. Als je zegt, eigenlijk kunnen alle mensen met een kleurtje, die krijgen gewoon één museum. We gaan niet iedereen een eigen museum geven. Ja, dat is die gierigheid. Maar ook een soort minachting voor de eigenheid van mensen, voor hun identiteit en voor hun verlangens.
1: Ja, ik denk sowieso dat
0: je terug moet naar de raad,
1: ja,
0: om daarover te praten. Om te zeggen van, weet je wat, de raad heeft in Amsterdam iets besloten.
1: Ja.
0: Maar we komen hierop terug uit respect voor die doelgroep die hiermee te maken heeft. En het feit dat men niet eens dat fatsoen opbrengt, heeft voor mij dus te maken met wat ik ervaar als benachting.
2: Ja, kijk, het is ook opmerkelijk dat eigenlijk iedereen die aan dat rapport heeft gewerkt, wat ten grondslag ligt aan het museum, of daar aan ten grondslag zou moeten liggen eigenlijk. Er is een werkgroep van Easy Solutions, Museum van de Muren en het Lindsay, onder de eindredactie van Alex van Stiepian. Dat rapport is heel erg duidelijk. We waren het allemaal eens. Wat opmerkelijk is met zo'n divers gezelschap, maar bijvoorbeeld over dit punt waren we het ook gewoon eens. Het was heel goed beargumenteerd. Toen is er een adviesje gekomen van de Raad van Cultuur, waar ik niet zo'n hoofdpunt van op heb, van dat adviesje. Gewoon van alles hangt met alles samen, dus je moet er één museum van maken. Ja, dat was te kort door de bocht. En dat is door de besteld, gewoon dat advies, nou, zo komt het echt op mij over. En kijk, ik wil de mensen daar hebben gewerkt wel serieus nemen, zou die discussie dan alsnog moeten voeren. Hè? Maar zo is het gegaan en eigenlijk heb jij gelijk, de raad die heeft het nakijken eigenlijk niet. Ja.
0: En trouwens, ik vind ook dat als je op een gegeven moment, ik weet niet als ik het goed heb, 41 andere culturen gaat stoppen, in zo'n museum is de kans zo groot dat je misschien de positie van de grootste misdaad, niet dat je met andere mensen wedijvert, maar dat je dus enigszins dat marginaliseert of bagatelliseert. En ik ben enigszins angstig dat op een gegeven moment alles op een hoop wordt gegooid. En dat we straks die situatie krijgen van marginalisatie of bagatellisatie.
1: Ja.
0: Is die angst eentje die ik terecht heb of van nou, dat hoeft niet.
2: Ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Kijk, als je je ook gaat afvragen, waar is dat museum eigenlijk voor? Als je het wil hebben, als het een rol moet spelen in reparations, dan is het niet voldoende als een cadeautje van, nou, kijk, een mooi museum, maar een gebouw op een goede plek. Dat is helemaal niet het punt. Het punt is dat een onderdeel van doorwerkingen en wat er gerepareerd moet worden, heeft te maken met je identiteit. Jij hebt dat heel vaak uitgelegd, en jij kan dat heel goed uitleggen, dat er sprake is van minachting, ook binnen de groep voor de eigen afkomst, of et cetera. En dat er in elk geval echt vraagstukken zijn rond identiteit. Dat kinderen een probleem hebben, dat ze minder sterk staan in het leven, omdat hun identiteit niet goed met ze wordt gedeeld en ontwikkeld en noem maar op. Daar komen we zeker over te spreken in het kader van reparations. Wil dat museum echt een empowerende rol spelen in dat vraagstuk, dan moet het gewoon een museum zijn voor Black History. En niet zo van, ja, jullie zijn een van de vele slachtoffers van de gemene kolonialen. Dat weten we wel, maar dat gaat niet over die identiteit. Die verdwijnt dan eigenlijk eerder. Je wordt op één hoop gegooid met allemaal mensen. En dat is niet, maakt je identiteit niet duidelijker, maar dat is alleen maar verwarring, wordt een grote soep.
0: Ik ben blij dat je op dit punt bent beland, want vaak

0: wereld. En anders zag ik hem van die belangrijkste als krachtig mens te functioneren in een maatschappij. Dat we dus daartoe niet in de gelegenheid gezet zullen worden. Als het gaat om een eigen soort. Nu al lijkt het me lastig dat we, als we praten over het museum in het Albert, dat men in staat is om dat te marginaliseren of te marginaliseren. Als het gaat om onze kinderen, als we praten in het kader van de reparatie, moet die school er komen om te kunnen werken aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen van de nazaten van tot slaaf te maken.
1: Ja, kijk, ik denk heel erg in het verlengde van Julius Koenders, hè? De activist die op een hele bewonderenswaardige manier het sanatorium eigenlijk gewoon heeft, ja, ik zou bijna zeggen, gered of belangrijk heeft gemaakt. En heeft laten zien dat dat een volwaardige taal is waarin je alles kan zeggen wat je wil. En hij kwam, het was zelf een onderwijsman en hij zag hoe slecht dat was voor kinderen dat ze niet met hun eigen taal en cultuur vertrouwd werden gemaakt. En daardoor eigenlijk ook niet sterk stonden bij het leren van alle vakken die ze dan verplicht moesten doen. En hij wilde dus aan de zaak vanuit de wortel aanpakken. En ik denk dat die noodzaak is er nog steeds. En als je hem ook eert en gewoon zijn werk ook weer bestudeert en dat gewoon ook meeneemt, dan heb je een heel krachtige gedachte eigenlijk. Ja. En dan heb je dus eigenlijk een idee voor een soort levensbeschouwelijke school is het eigenlijk, een afro-cubische school. Die voor iedereen interessant is en waar kinderen echt empowered worden, omdat ze heel veel weten waar hun ouders en hun grootouders en zelf vandaan komen. En waar allerlei gewoontes, allerlei taalgebruik, allerlei vormen van expressie, waar die vandaan komen, waar die over gaan, dat is ontzettend belangrijk. Ik denk dat ze daardoor veel prettiger en beter kunnen leren ook op school.
0: En toch is er een aspect in dit verhaal. Als we het hebben over waar ze vandaan komen, want we weten ook dat de de Afrikanisering, een rol heeft gespeeld als het gaat om het zelfbeeld van veel mensen die toch beweren dat ze niet gerelateerd zijn als het gaat om het Afrikaanse continent.
1: Kijk, dit is een heel interessant onderwerp. Er wordt als mensen het over doorwerking hebben, dan wordt er vaak in één keer teruggesprongen naar de tijd van de plantages. En dan heeft men het over vermeende slechte gewoontes in de gemeenschap, de krabbenmand, we kunnen niet samenwerken, we kunnen niet met geld omgaan, er is iets met onze gezinscultuur. En dan wordt er één keer gesprongen naar de plantages. Maar ik denk dat in werkelijkheid de fase van na de plantages, dus na 1873, ook heel erg vernietigend is geweest voor de eigen cultuur. En dat toen eigenlijk pas echt de de-Afrikanisering. Dat heb ik van Maurice Sanayon, die noemt dat zo. En ik denk dat hij een punt heeft. Toen is de de-Afrikanisering pas echt met kracht ingezet. Men wilde van de mensen die waren vrijgekomen en hun kinderen gehoorzame arbeiders maken. En dat heeft geleid tot een aanval op de eigen Afrikaanse cultuur. In de tijd van de plantages werd de Afrikaanse cultuur voor een groot deel ongemoeid gelaten. Werd officieel afgekeurd, maar het past eigenlijk wel in het beeld. Kijk, die mensen zijn Afrikaans, die zijn anders, dat zijn heidenen, weet ik veel wat. En dan zouden er niet veel bij te winnen om dat proberen aan te pakken. Dus er zijn ook verhalen nu over naar boven gekomen dat 's nachts vaak de tot slaaf gemaakte de baas waren op de plantages en gewoon toch dat deden. Hè? Hun rituelen en noem maar op en hun muziek. Dat werd dus min of meer lang ongemoeid gelaten. Men heeft in het veld in Suriname niet geprobeerd om mensen te kerstenen, heel lang. Hè? Pas toen de afschaffing van de slavernij in zicht kwam, raakte men een beetje in paniek en heeft men een soort beschavingsoffensief gestart. Ik weet dat Urban Tweed is daar heel erg mee bezig, die maakt al heel lang dat punt en hij is nu ook bezig met een proefschrift daarover. Dat wordt heel spannend. Die de-Afrikanisering, dus het onderdrukken van de taal, hè, van Suriname. Het verbieden, het afgoderij verklaren en zelfs echt verbieden van de verplichte leerplicht. De leerplicht is eerder ingevoerd in Suriname dan in Nederland. Maar dat was om te disciplineren. Om mensen zogenaamde de witte interpretatie van sakafassi bij te brengen. Dat wil zeggen respect voor de pastoor en voor de politie. Ja, voor de witte man. Dus echt een opkomen verdraaiing van wat sakafassi oorspronkelijk betekent. Hè, laten we wel wezen.
0: Maar het niet ingegeven door religie.
1: Zeg je?
0: Het ook niet ingegeven door religie.
2: Maar toen was
1: de Protestantse kerk, daar komen nu steeds meer publicaties over.

0: Suriname was officieel protestantse kolonie. Hè? De EBG had wel een aankerstening gedaan, zodra ze dat mochten. En toen kwam ook de protestantse kerk erin. Daar worden nu boeken over geschreven. Voor wat voor rol die heeft gespeeld. En dat ziet er niet heel fijn uit. He, zacht gezegd. En je weet, het protestantisme is een kern van de witte identiteit. Een vorm van suprematisch denken gewoon. Zit daar zonder meer aan verbonden. Dus in die fase is er ook heel veel gebeurd. En is natuurlijk in Suriname ook het colorisme heel sterk opgekomen. He, wat ook iets is wat tot de dag van vandaag enorm dwars zit. He, jongeren hebben het daar ook voortdurend over. Dus dat zijn hele reële verschijnselen die eigenlijk in een koloniale fase gebeurt er ook van alles met je. En ontstaan ook allemaal sociale kwalen. Zoals corruptie, je kan niks vertrouwen, je hebt geen rechten, je hebt geen echte rechtsstaat. Kolonialen spelen gewoon de baas over jou en daar moet iedereen toch anders door. Dus dat is een hele laag die ligt over de trauma's van de slavernij heen. En je moet je ook realiseren dat de trauma's van de slavernij, daar wordt nu best wel veel over gepraat, maar daar moet je wel voorzichtig mee zijn. Het is een complex onderwerp. Integraal trauma. Kinderen van vrijgelaten mensen kunnen ook getraumatiseerd raken, maar dat is niet hetzelfde als het trauma als wat hun ouders hebben. Dat is secundair trauma, noem je dat. En dat is ook steeds meer voor iedereen anders. Op de plantage had men een gedeelde ervaring, maar kinderen van de nazaten hebben niet meer die gedeelde ervaring. Maar die hebben ouders die op een of andere manier getraumatiseerd zijn. Dat gaat men dan bij iedereen een andere wending nemen. Dus je hebt alleen niet zo'n helder, eenduidig verhaal. Maar wat jij zegt, de de-Afrikanisering is een heel belangrijk thema. En als jij pleit voor een zwarte school, dan ben je dus rechtstreeks daar ook mee bezig om daar wat aan te doen. Om dat eigenlijk terug te veroveren, hè? Die kant van de eigen cultuur.
1: Ja. Ik ben toch benieuwd, want niet zo lang geleden is er een onderzoek geweest hier in de Belmer. En het onderzoek had te maken met de positie van de zwarte man. En er is een, iemand met een leerstoel, de heer Jones, die kwam tot de conclusie dat ook het zelfbeeld onderdeel is van die achterstanden als het gaat om die zwarte man. Als we over reparatie praten en zelfbeeld, heb je enigszins een indruk waaraan het schort als het gaat om zelfbeeld?
0: Nou, wat mij opviel, we hebben hiervoor een reis gemaakt over doorwerkingen. En die waren we begonnen met praten met jongeren, met Afro-Caribische jongeren. Omdat wij ook vonden van ja, als die echt er last van hebben, dan heb je een reëel probleem met doorwerkingen. Anders is het alleen maar een historisch verhaal. Die jongeren die kwamen met veel vormen van een soort zelfkritiek, wat eigenlijk groepskritiek was. Zij papegaaiden niet zozeer de witte vooroordelen, die heel oud al zijn, hè, over zwarte mensen. Uit die van de planters zijn bedacht van lui, dom, diefachtig, ik veel. Wat alleen maar gezeur was van planters, omdat mensen gewoon niet saboteerden en wilden weglopen en noem maar op. Hè. Maar daar komen die vooroordelen vandaan. Maar dat was niet wat de jongeren bezighield. Zij zeiden voortdurend, het ging meer over juist over de groep, over het sociale gedrag, wat zij niet goed vonden. Ze zeiden van, we hebben dus de krabbenmand. We kunnen niet met geld omgaan, we kunnen elkaar niet vertrouwen, we werken nooit samen. En ze hadden het letterlijk over andere groepen zoals de Marokkaanse Nederlanders of de Hindustanen. Die steunen elkaar wel altijd. En als een Hindustanen een winkel begint, gaat iedereen daar kopen. Maar als een winkel begint, komt er niemand. Hè? Of althans geen mede-Afro-Surinamer. Dat soort ideeën hebben zij. En dat is ook wel deprimerend als je dat hoort. Toen we met experts praten en met oudere mensen, zeiden ja, dat verhaal dat vertelde hij ook al. Dus er is een stabiel onderdeel van het zelfbeeld dat de groep op een of andere manier niet functioneert. Ik hoorde jou gisteren nog, geloof ik, in de uitzending zitten met ook een mevrouw die daar echt ook heel erg over praatte en dat ook kon aantonen en met allemaal voorbeelden. Dus het is een verhaal wat dwars zit, wat ik denk dat in veel opzichten nog verder, veel verder moet worden uitgezocht, omdat het denk ik wel ingewikkelder is dan mensen zeggen. Waar iedereen wel voorbeelden van heeft. En er is dus ook wel iets aan de hand. Je kan niet zeggen dat het hele verhaal niet waar is van de krabbenman, daar gaan ze maar door. Maar ik denk dat het toch anders is. En ik denk dat het nu onnodig negatief en als een soort doem over de jongen wordt uitgestort.
1: Ja, nou, weet je, Daniel, want natuurlijk, ik kom ook uit, zeg maar, de groep van mensen waarvan hun voorouders slavernij heeft mogen meemaken. Als zwarte man kijk ik ook naar de processen die zich hebben moeten voortrekken, zodat ik mij ook binnen mijn eigen groep als volwaardig wilde of moeten gaan beschouwen. En de dingen waar je het over hebt, die krabbenmand, er zijn heel veel zwarte mensen die op een gegeven moment, zeg maar, de handdoek erin gooien en zeggen van, weet je, ik heb het gehad met mijn eigen mensen. Er zijn heel veel zaken die te maken hebben met het misgunnen, het verraad. Want het kan ook zo zijn dat mensen die ergens werken voor levensbehoud een andere zwarte man of vrouw verraden. Dus er zijn een hoop dingen die te maken hebben met de mentale, het mentale waar we mee te maken hebben. Hoe ga je met zaken om als jij onzeker bent als zwarte man of zwarte vrouw? Want dat doet die zelfbeeld dat misschien enigszins is kapot gegaan. Geeft je een heel andere manier van omgaan met zaken die in het belang zijn van je eigen groep. Dus het zijn geen dingen uit de lucht gegeven. Het zijn dingen die gerepareerd moeten worden.
2: Ja. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Antoine Deul, die wij ook uitvoerig gaan spreken, heeft een boek geschreven over reparations. En wat hij als centraal probleem heeft geïdentificeerd, is ja, dus dat het dus niet een goed samenwerkingsverband is om hier aan te werken. En hij gaat ook uit de doeken doen hoe hij denkt dat je daar wel kan komen. Dat heeft hier alles mee te maken. Het heeft te maken met dat er historisch nog steeds groepen zijn die echt tegenover elkaar staan of elkaar wantrouwen. Bijvoorbeeld de groepen in het binnenland en de mensen in de stad. Daar ging het gisteren ook over.
3: Ja,
2: maar misschien moet daar ook een keer om bepaalde gesprekken worden gevoerd en bepaalde dingen worden overwonnen. Want dat zijn beschuldigingen en wantrouwen wat heel ver teruggaat. En waarvoor je misschien ook, ja, misschien moet je wel ook gaan hebben over vergeving, over dat soort dingen onderling.
1: Kijk, je kan daar iets aan als het gaat om die groepen,
3: ja.
1: De mensen uit het binnenland en de mensen uit de stad.
3: Mm-hmm.
1: Daar zitten nog steeds vanuit het verleden, zitten er zware beschuldigingen.
3: Ja.
1: Want mensen zeggen van ze zijn achtergesteld door de mensen uit de stad. Ze zijn ook beledigd, omdat ze als inferieur werden gezien.
3: Ja.
1: En omgekeerd zeggen mensen van ja, maar in het binnenland is er heel veel verraad geweest.
3: Ja.
1: Weet je, dus, maar er is zoveel geweest en dat heeft dus, zeg maar, de slavenmeester, die heeft ervoor gezorgd dat de mensen ook niet op basis van cohesie in één land konden zijn. Men heeft gezorgd voor verdeeldheid.
3: En dat werkt nog steeds door. In een koloniale samenleving
2: waar heel veel mensen ook altijd te weinig hebben,
3: mm-hmm.
2: wordt iedereen een beetje paranoïde en agressief en inhalig. Ja? Er is gezag om er alles aan te zorgen dat je dat niet overwint en dat je ook niet samenwerkt. Dat is duidelijk. Kijk, je moet ook niet. Erwin Vent heeft laatst ook een klein boekje geschreven bij het NINSEE. Onder andere met een heranalyse van de Krabbenmand. Er zit ook een element in van sociale controle. Dus dat je de anderen in de gaten houdt dat ze niet over jouw rug omhoog komen. Hè? Door te gaan samenspannen met de koloniale wachthebbers.
3: Ja.
2: Alleen misschien is dat ontaard. Hè? Dat je soms wantrouwend bent is goed, maar als je iedereen gaat wantrouwen en je gunt niemand meer iets, dan schiet het heel erg door.
1: Sorry.
2: En je hebt het nu ook niet meer nodig, dat denken.
1: Ik wil je bekend maken met een fenomeen.
3: Ja.
1: Ik wil je bekend maken met dit fenomeen. In groepen waar ik terecht kom, en met mij misschien nog andere mensen die dat waarnemen en dat ook willen beamen, is dat als je komt soms in een in de black community, dan hoor je geluiden die zwarte mensen produceren, die zeggen van, ja, zwarte mensen zijn onbetrouwbaar, zwarte mensen zijn boeven, en zwarte mensen zijn waardeloos. Je moet nagaan dat Ik weet dat het zo is als wij de enige groep zijn die zo praten over onszelf. Ik kom niet in witte groepen waar witte mensen zeggen dat witte mensen waardeloos zijn, dat witte mensen boeven zijn. Het zijn dingen waar ik mensen probeer te corrigeren, maar je moet je ook afvragen van wat is er gebeurd? Want waarom voelen we ons zo comfortabel om andere zwarte mensen op die manier, zeg maar, neer te zetten. Voordat we soms enige bewijs hebben, worden we al op die manier bejegend, ook door onze eigen mensen. Dat is voor mij ook onwaarschijnlijk iets waar we op zoek moeten gaan naar reparatie.
2: Ja, ik denk dat je daar heel erg gelijk in hebt. Ik schrok ervan dat die jongeren eigenlijk het gevoel hadden van dat ze niet zo heel veel kans hadden voor een goede toekomst. Maar dan eigenlijk de schuld bij de eigen groep gingen leggen.
1: Oké.
2: En daar moet je vanaf. Nogmaals, achterstanden zijn ontstaan door achterstelling. In alle groepen is wel iets mis. Je kan toevoegen aan het hele rijtje wat zwarte mensen zeggen over dit. En dan zeg ik, ja, ik zou het doen. Maar ze zijn wel heel openhartig en zelfkritisch. Stelt veel te veel eigenlijk. Het is aan de ene kant goed dat mensen dit uiten als ze dit denken. Maar je moet er dus vanaf dat je dat allemaal denkt. Het gesprek moet niet stoppen. Het gesprek stopt wel, ja, zwarte mensen, dit is waarom we kunnen elkaar niet vertrouwen, dit en dat. Maar wat is de volgende stap?
1: Maar waar begin je als het gaat om, dit moet je repareren. Want het feit dat mensen, zwarte mensen zo praten over andere zwarte mensen, is omdat ze zelf ook beschadigd zijn.
3: Het is een soort uitleg, want je zit gewoon
2: in een ondergeschikte positie. Ja. Omdat je achtergesteld bent ooit en het gaat niet gauw over. Armoede is erfelijk, daar kunnen mensen ook niet zoveel aan doen. Het is eigenlijk al bewonderenswaardig hoe ver de nazaten van de slaafgemaakte mensen zijn gekomen. Als je ziet dat ze in 1863, 1873 helemaal met niets aan de boom zijn gebonden eigenlijk. Hè? Geen opleiding, geen kapitaal. Niet eens een paar schoenen, begrijp je? En als je ziet hoe die gemeenschap zich toch heeft ontwikkeld en heeft geëmancipeerd, is men al heel ver. Maar je bent er nog niet helemaal. Maar dat heeft te maken met allerlei vormen van tegenwerking, uitsluiting en een historische achterstand als het gaat om kapitaal en om kennis. Dan moet je dat heel duidelijk voor ogen krijgen en dus inderdaad reparations eisen. In plaats van die verklaring voor je ondergeschikte positie van ja, het zal wel aan ons liggen. Het is een beetje een verklaring waarnaar gezocht wordt. Hoe komt het toch dat zwarte mensen altijd op je uit zijn? Nou, dat komt omdat ze vragen dit en dat. Nee, het komt omdat je op die manieren tekort bent gedaan. Ik pleit niet voor een enorme slachtofferhouding, maar voor een nuchtere blik. Van, ja, dat is gewoon zo.
1: Heb je de indruk dat, als je kijkt naar die groep waar we het over hebben, mensen zoals die op mij lijken, dat stukje erkennen kan toch ook te maken hebben met een stukje schaamte. Omdat we ons afvragen, maar hoe komt het dat we die achterstanden hebben? En dan komt natuurlijk de vraag erachteraan, is het aan ons te weten omdat we, zeg maar, die witte onderdrukker van vroeger niet ergens gaan willen beschuldigen?
2: Ja, het lijkt wel alsof men daarvan wegblijft. Kijk, ik heb me altijd afgevraagd, en ik vind het eigenlijk heel bewonderenswaardig. Er is nooit een reactie geweest bij nazaten van we gaan nu alle witte over de kling jagen. He? Een bijltjesdag. Of we gooien ze eruit, het Suriname, of dit voor wat. He, er zijn wel mensen die soms een hekel hebben aan witte mensen of boos worden, en dat is ook begrijpelijk. Maar eigenlijk is er heel erg, je zou bijna zeggen, heel erg verstandig gereageerd en werd men eigenlijk de wijste van we moeten toch verder met die mensen op een of andere manier. Ik vind dat witte mensen daarvoor eigenlijk de schuld bewust zouden moeten zijn en bij moet mogen zijn dat aan ook kritische mensen nog met ons om willen gaan eigenlijk, hè, denk ik wel eens, als je kijkt naar dat verleden. Ja. Maar er is inderdaad een bepaalde terughoudendheid. En, terwijl ik vind, je mag dat gewoon zeggen, dat er achterstelling is, hè, en historisch gegroeide achterstanden, en dat er wat aan moet gebeuren. Ik hoop dat reparations, dat als men steeds luider en duidelijker gaat vragen om reparations, dat ook leidt tot een toenemend zelfbewustzijn.
1: Ja. Maar misschien heeft die reparation ook als onderdeel emancipatie.
3: Ja.
1: Dat je je vrij moet gaan voelen om te kunnen vertellen wat je

0: ervaart wat je ziet en wat je denkt, zonder bang te zijn voor zeg maar, de dominante groep, vooral in dit land. Ja. De dominante man. En misschien heeft dat ook te maken met een grote mate van angst. En die angst is ons ook ten tijde van de slavernij, is die angst erin geslagen.
1: Ja, alleen ik denk nu de angst is als het ware om gezien te worden als mensen die zich aanstellen. Hè? Die de slachtofferkaart proberen te spelen. Maar ik denk, je moet goed voor ogen houden. De nadruk leggen op leed of slachtofferschap is toch meer een witte hobby. Ik vind helemaal niet dat zwarte mensen heel erg slachtofferachtig doen. Als je goed kijkt. In heel veel situaties. En eigenlijk meer praktisch kijken en gewoon ook wel eens iets anders willen. Dus claim dat ook terug. Hè? Je moet bepaalde verhalen die zogenaamd bedoeld zijn om je te helpen,
2: moet je ook gewoon afwijzen. Of moet je denk ik zeggen, even dimmen. Dus ik vind dat een heel belangrijk onderdeel van reparations is ook
1: eigenlijk meer zo'n zelfbevredigingspakket. Dus niet allemaal eisen stellen dat de overheid iets voor je gaat doen. Dat achter iedere boom een diversiteitscoördinator wordt opgesteld of een vertrouwenspersoon die jou wel gaat helpen of beschermen tegen discriminatie. Maar dat je heel erg gaat hebben van je eigen instituties weer kunnen opbouwen. Je eigen beeldvorming over elkaar, dat het onderlinge gesprek belangrijk is, dat je niet gehinderd wordt door de angst om als slachtoffer te worden gezien of dit of dat, maar dat het gewoon zegt hoe het is. Dus ook een nieuwe samenwerking tussen zwart en wit moet worden gedefinieerd hoor, denk ik.
2: Ja.
1: En, waarbij zwarte mensen denk ik gewoon meer ook leiding op kunnen nemen, moeten kunnen nemen eigenlijk, dat daar ruimte voor moet zijn. En ja, het gaat hand in hand met je weer verenigen. De zwarte scholen zou een heel goed voorbeeld zijn van nieuwe instituties. En daar moet je je wel voor verenigen, want het is nogal een klus om een school op te richten.
0: Ja. Wat ik heb gemerkt, Daniel, is dat wij gesprekken hebben gehad met het ministerie van Binnenlandse Zaken. En het ministerie heeft aangegeven dat de middelen die vrij worden gemaakt voor zeg maar het bewustwordingsfonds, dat die middelen niet duurzaam mogen worden gebruikt. Dus dat betekent, die middelen, daar is misschien een gebouw of een school of iets kunnen opzetten voor de toekomst om die groep te helpen. En ik vond het erg om dat te horen, omdat men ook steeds op deze manier naar ons kijkt. Maar ook als je kijkt naar de mensen die het contact hebben met die overheid, de zwarte mensen, het kader, die zich bezighouden met een aantal zaken die met ons te maken hebben, dan hoor je dat soort gesprekken niet. En je vraagt je ook af van, wat is het wat ons belemmert om daarover uit te komen? Is dat ook die angst?
1: Nee, maar het is ook, je zit ook in bepaalde patronen als het gaat om hoe kan je emanciperen, waar gewoon beperkingen aan zitten. Dus erg in het denken van de overheid moet van alles doen. Nou, dan loop je op tegen standaard reflexen van de overheid. De overheid is tegen overhead, hè? Dus tegen dat geldt voor alles. Hè? Dat geldt ook in de culturele sector en noem maar op. Dat ze niet gauw structureel subsidie geven of niet willen meebetalen aan een nieuw gebouw. Dat moet je gewoon zelf maar volgen. Dat is een standaardreactie. Maar met dit probleem heb je daar niks aan. Vormt dat is een beperking als geen duurzame dingen kunnen worden gerealiseerd. Maar dat brengt me wel, kijk, ontsnap ook zelf aan bepaalde patronen. Kijk, wat ik veel te weinig hoor bijvoorbeeld, is het belang van de kapitaalmarkt. Er is best wel veel te doen over de arbeidsmarkt, de discriminatie op de arbeidsmarkt, het belang van opleidingsniveau om te kunnen slagen op de arbeidsmarkt. En vanaf opleidingsniveau kom je bij dingen zoals onderadvisering en ga zo maar door. Maar wat mij opviel ook met die jongeren die we gesproken hebben, een deel van ze was echt wel klaar voor het ondernemerschap, mentaal. Hadden ook ideeën, noem maar op. Maar ze gingen er allemaal vanuit dat ze never nooit het vereiste startkapitaal bij elkaar zouden kunnen krijgen.
2: Ja, nu.
1: 40% van de bedrijven in Nederland zijn familiebedrijven. Jij en ik weten hoe die families eruit zien. Dat zijn Henk en Ingrid. Er zijn geen aanvolgende kinderen die kunnen zeggen, nou, ik ga straks in de zaak van mijn vader of mijn moeder werken. Hè? Of die neem ik over. Dat heb je niet. Het is ook, voor de meesten zijn echt, ik kan het ook niet lenen, mijn startkapitaal. Bij mijn ouders, die hebben het ook niet. Sterker nog, als ze het hebben, dan gaan ze het niet van mij lenen. Het is een totaal ander perspectief. Witte jongeren die leuk een start-upje willen beginnen naar hun studie, die kunnen dat wel regelen. Ja, dat startkapitaal. En dan naar de bank om de rest te... Dus er is een volkomen niet vertrouwd zijn met geen toegang hebben tot kapitaal. Als je het hebt over duurzaamheid. Hè? Want als je dus duurzame oplossingen wil en de overheid blijft dat blokkeren, ik denk dat je ter discussie moet stellen bij de overheid, van hoezo kunnen we geen. Maar ik zou niet wachten tot je dat wint. Of in hoeverre je dat vindt. Je zal dus op allerlei manieren de toegang van de jongere generaties tot gewoon kapitaal moeten gaan realiseren. En het is te doen, denk ik. Maar dat is een andere koers. Daar hoor je nou iemand over. Het is als het ware helemaal blijven liggen. En ik vind dat je hebt zo volgens mij ook maar frisse nieuwe ideeën nodig nu je aan reparations gaat werken.
0: Ik ga toch even vragen wat ik gewoon heel anders vind. Door een prachtige technicus. Ik wil hem vragen om een stukje muziek te zetten. Zodat we even op adem komen. En dan komen we zo mee terug. Ja, luisteraars, welkom terug. Wij hebben op deze dag, Dania, Engelsman en ik, gesproken over een aantal zaken. Die te maken hebben met een reeks programma's die wij zullen hebben op de radio. En de programma's die heten Radio Markt Repareert. We gaan met verschillende gasten interviews hebben. Gasten die in elk geval hun licht zullen laten schijnen op zaken die te maken hebben met gedrag als het gaat om zelfbeeld, als het gaat om onze positie, als het gaat om de manier waarop we nog steeds kijken naar onszelf en naar onze gemeenschap. En natuurlijk gaan we ook kijken hoe de buitenwereld zich verhoudt met datgene wat wij aan processen hebben als het gaat om ons leven. Hier in Nederland, maar natuurlijk ook in Suriname. Wie zijn wij, de nazaten? Wat is er met ons gebeurd? Hoe staan we ervoor als het gaat om een groot aantal zaken die te maken hebben met onze mentale gezondheid? Hoe gaat het met een groot aantal zaken die te maken hebben met onze geestelijke kracht en onze persoonlijke ontwikkeling? En het gaat met name ook om zaken die te maken hebben met rechtvaardigheid. En zijn we te streng voor elkaar? Zijn we in staat om ook te kunnen zien dat wij op zoek moeten gaan naar reparatie om te komen tot heling? Om dat wat is gebeurd met ons, om te komen tot herstel, zodat we krachtige kinderen kunnen opbrengen en daadwerkelijk kunnen gaan werken aan reparatie. En niet dat wanneer we praten over reparatie, dat mensen gelijk denken dat we de Nederlandse staatskas willen plunderen. Hoe kunnen we zorgen dat mensen begrijpen dat na honderden jaar slavernij, dat de schade die er is berokkend bij grote delen van de nazaten, dat hersteld moet worden. Wat hopen we inzicht in te geven hier via Radio Markt. Samen met Daniel Geek zitten we weer bij elke uitzending. En dat is voor onze gasten.
1: In elk geval, zo dus daar de vraag.
0: Zodat we in elk geval meer inzicht krijgen en meer koers kunnen bepalen als het gaat om reparatie. Misschien is er nog iets, Daniel, die jij wilde melden als het gaat om wat we hebben als ambitie als het gaat om dit wat we gaan doen.
1: Ja, kijk, als het gaat om het plunderen van de staatskas. Er is een stroming die zegt, we rekenen uit hoeveel het Nederland heeft opgeleverd. Hè? Hoeveel heeft al die suiker, hoeveel winst heeft dat gebracht. En dat zien als een basis voor reparations. Nou, het is wel belangrijk om te realiseren hoeveel het heeft opgeleverd. Maar

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Een 32-jarige vrouw uit Borculo is dodelijk verongelukt bij een auto-ongeval bij het plaatsje Ruurlo in de Achterhoek. De vrouw zat op de achterbank van een auto die frontaal tegen een boom botste. Dat gebeurde om 3:15 vannacht. Twee andere inzittenden raakten gewond en moesten uit het wrak worden gezaagd. Het is nog niet bekend wat er precies gebeurd is, de weg is afgesloten. Een busongeluk in Turkije heeft aan 11 mensen het leven gekost. Er zijn tenminste 27 mensen gewond. Het ongeval vond vanochtend plaats op de snelweg tussen Bursa en İzmir, in het westen van het land bij Akhisar. Door onbekende oorzaken raakte een touringcar een sleepwagen en kantelde. De bus was op weg naar de warmwaterbronnen van Denizli. Hulpdiensten zijn ter plaatse en er zijn verschillende rijstroken van de snelweg afgesloten. Bij een scheepsramp voor de kust van Djibouti zijn zeker 109 migranten verdronken. 116 mensen zijn nog vermist. Reddingsdiensten zijn aan het zoeken, maar geven de hoop langzamerhand op dat er nog overlevenden worden gevonden. De boot met vluchtelingen uit Ethiopië was onderweg van Djibouti naar Jemen en kapseisde enkele dagen geleden. Meer dan 80 mensen hebben de ramp wel overleefd. Paus Leo XIV heeft een knobbeltje in zijn long. Het is niet duidelijk of het om een tumor gaat. Hij zal deze week worden geopereerd. De paus maakte het nieuws zelf bekend tijdens het zondaggebed. De operatie vindt plaats op advies van zijn dokters, zei hij. Het plekje is volgens hem goed gelokaliseerd en werd in een vroeg stadium ontdekt. Het is niet bekend wanneer de 71-jarige paus precies onder het mes zal gaan. Het weer. Het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. Het wordt vanmiddag rond de 14 graden bij een mix van wolken en zon. Tot zover het radionieuws.
2: Black Achievement Month. Turning Black Excellence into Change. Vanaf 27 september tot en met 31 oktober staat Nederland in het teken van Black Achievement Month. In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Leeuwarden, Amersfoort, Arnhem, Almere en Haarlem. Een maand vol talent, inspiratie, cultuur en verbinding. Met onder andere Under 30 voor jonge professionals. Een bijzondere Jazz Night met Graciela Hunsel. En op 30 oktober het Black Achievement Award Gala in de Lamar Theater. Dit jaar nieuwe categorie Social Media Influencers. We sluiten af met een geweldige familiedag in Nemo. Volg onze socials voor info via blackachievementmonth.nl.
3: Moet er een pakket naar Suriname of van Suriname naar Nederland? Dan moet je bij Cargo Solutions zijn.
4: We zitten feintjes.
3: Makkelijk, vertrouwd en goed geregeld. Kom snel langs. Cargo Solutions. Hoogoordreef 129 Amsterdam Zuidoost.
4: Hartje Pimmeren.
3: Of bel op 06-3877-5455. Cargo Solutions. Versturen met vertrouwen.
5: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies, maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen, uw partner in vastgoed.
6: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happy

0: opening te vieren. De Noedravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. Noedravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: nogmaals een hele, hele goede middag. Luisteraars, welkom bij het programma Crudeli. Helaas hebben we dus Jerry Wondel niet in de studio. Die had andere verplichtingen op deze zondag. En we wensen hem natuurlijk heel veel succes met alles waarmee hij bezig is. En we zijn hier in de studio en ik ga in gesprek met de heer Ruben Varnold. En ik zeg Ruben, een hele goede middag.
1: Goedemiddag Glenn, goedemiddag luisteraar.
0: Fafio. Ja. Midden. Ik sprak een collega daarnet. En die gaf aan dat eigenlijk Ubim Takatori over het bezoek van de Marons. De Marons uit Suriname aan de minister-president. Maar ik heb dus aangegeven dat we dat donderdag uitgebreid besproken hebben.
1: Ja, toch?
0: Ja. En ik stuurde jou ook een vraag, tenminste een muziekje. Ik weet niet als je die beluisterd hebt.
1: Ik heb het zeker beluisterd. Ja, ik zal nooit, zeg maar, dus niet voorbereid met jou, zeg maar. Dus ik kan me voorbereiden.
0: Oei, ja, eigenlijk. Misschien moet ik die pokoe even draaien voordat wij in gesprek gaan. Wat denk je daarvan?
1: Ja, ik vind het een heel goed idee.
0: Oké. Luisteraars, ik laat u muziek horen. Dit heb ik ontvangen van mijn broeder Kaikusi. Broeder Kaikusi senwa pokoe kongimi. En mina Ruben betakatori sikba. Volgens mij, want dit ding mag je betakatori. Ja, klopt. Dus ik ga even kijken als ik het nummer kan opzetten hier via de telefoon, een klein momentje.

0: Ja, luisteraars, dat is dus een ode aan Mitchell Isaias. Iemand heeft dus een muziek geproduceerd en een tekst om Mitchell als held te zien. En ik heb dit gesprek, wanneer was dat? Vrijdag.
1: Ja.
0: Toen hadden wij contact met Ruben en toen zei je me van, is het wel goed dat Mitchell zijn speldje teruggeeft aan het koningshuis? En je zei van, misschien is dat niet echt verstandig. En toen hebben we het erover gehad.
1: En ik had het ook onderbouwd, hè, Glenn, want ik zei van, ik denk niet dat ik het dat ik hem geheel vind, maar ik heb je zo gezegd van, men gaat hem het leven hier onmogelijk maken.
0: Ja, ja, dat was wat je zei.
1: Dat was mijn bezorgdheid, van men gaat hem het leven onmogelijk maken in Nederland.
0: Ja.
1: Ik ben zelf bij het geringste wat hij wil gaan doen, zal hij dus vertraging ondervinden. En hoe zouden wij hem kunnen helpen? We hebben de kracht niet. Dat niet dat je toch, we hebben de kracht niet voor je mama in ieder geval.
0: Nou, goed. Apokoe is de alvast.
1: Als je komt in Nederland, dan heb je de poppen aan het dansen, omdat het is voor die mensen al eeuwen, niet 2, 3, 4, al meer dan volgens mij hoeveel eeuwen, is het voor die man het symbool van hun eenheid.
0: Ja, ja.
1: Waar wij juist heel veel problemen mee hebben.
0: Mm-hmm.
1: Ja, toch? Nu als je Surinamers die gaan opkomen van ja, de koning is dit voor ons. Die mensen hebben dat als eenheid. Oranje is die mannen hun kleur klaar. Daar kom je niet aan.
0: Mm-hmm.
1: Met geen mogelijkheid ook. Dus daarom is het wel verstandig.
0: Ja.
1: Terwijl hij heel goede argumenten heeft, echt feitelijkheden heeft, om het niet te willen ook.
0: Dat bedoel ik. Mitchell Isaias is een held. Mitchell Isaias is nou een held. En natuurlijk op dit moment is hij dus gewoon, in mijn beleving dan, is het een eenling die besloten heeft om een signaal af te geven. En ik vind het een geweldig signaal. Ik vind het echt...
1: Ik heb ook gelijk bekend dat je dus al die argumenten aan mij hebt bekendgemaakt. Heb ik je ook gezegd van, zo heb ik er niet naar bekeken, maar ik ben erover gaan nadenken, Glenn. En je hebt 100% gelijk. Die man is een held. Want de vorige week hebben jij en Jerry dit ter sprake gebracht.
0: Mm.
1: En vreemd genoeg, Glenn, waar blijven onze juristen die ons hierin, ja, zouden moeten ondersteunen om te kijken wat juridisch mogelijk is? Want hier komt het. In principe bekend, ja, het Koninklijk Huis schuld. Want ze hebben deelgenomen, ze hebben eraan verdiend. En nu komt het. Als het dus verklaard blijft tot een misdaad tegen de menselijkheid, heeft de koninklijkheid wit gewassen. Dat heet witwassen als je gebruik maakt van het geld verdiend uit de misdaad. Dus die mensen hebben wit gewassen. Dus met je niet 100% gelijk. En dat is nou gewoon het juridisch karakter wat het in Nederland is. Ik ben geen jurist, maar ik probeer dingetjes op een rijtje te zetten. Als je geld hebt verdiend uit misdaad en je hebt er voordeel aan, ja, gehad, dan is dat dus ook een misdaad, want dat noemen ze dus, je hebt het geld wit gewassen, je hebt het teruggebracht in de maatschappij.
0: Ja, ik heb...
1: We kennen deze mensen eerlijk, dus het is een misdaad, en klaar, ze zijn ook schuldig.
0: Oké, ik heb een analyse gemaakt voor mezelf, om na te denken van, maar waarom? Ik heb Mitchell niet gesproken hoor, Nami Mati Mami Nobelle Ete. Maar ik heb nagedacht. Kijk, het Koningshuis voor de mensen hier in Nederland is het Koningshuis een vooraanstaand instituut. Een instituut, if tekies was staan voor een instituut, dan moet je er trots op zijn. Ja toch? Want Amorohi Instituut kan de Koninklijke Instituut, de Magiwansani, de Matakrishna, dit komt van koninklijke wegen. En je krijgt hem omdat het is een waardering, en we eren je en je moet trots zijn. Je moet trots zijn dat die Koningshuis Giwansani, toch? dan ga je trots rondlopen. Maar het moment dat vanuit je bewustzijn, je de nou op de hoogte dat je erin hebt, een koningshuis, een gimwa speltje, zou je verwacht dat niemand de trots, dat me wakanang een speltje voor een koningshuis. Terwijl, baka onderzoek, ik zie dat een koningshuis na onderdeel voor een misdaad. En dat wordt dus bekend. Dat wordt in elk geval ook bevestigd door het koningshuis zelf. Dat eigenlijk, if daadwerkelijk, if initaki, de mensen van jou, er is een onrecht aangedaan, ook met medeweten en ook met medewerking voor het koningshuis, dan heb je dus eigenlijk op basis van een gegeven dat hij amis dat dat hij, je nou op een reden moro voor de trots. Dat aspeltje zeg ik zie.
1: Terecht.
0: Je hebt nog een reden voor de trots. Dus als je hoort aspeltje, en ik zeg dit niet omdat ik vind dat Trasma moest doen, Sam Mitchell doen. Ik zeg dit gewoon omdat dat Nami, of als familie is ging. Of als familie is ging, een speltje, die me op awarde moren, omdat een koningshuis is bevlekt. Een koningshuis is onderdeel voor een misdaad.
1: En Glenn, kijk, wij dus, tot slaafgemaakten, de Karus is ex-slaaf, hoe een Karus is, hoe dan ook. Kijk, wij hebben een manier van handelen hier, waarbij men ons gelijk, ja, probeert te drukken in een slachtofferrol. Een vorig gesprek hebben daarover. Terwijl wij totaal geen slachtoffers zijn, Glenn. We zijn juist verschrikkelijk sterk om na alle ellende toch keurig hier rond te lopen, mee te doen in de maatschappij. Terwijl we drukken een slachtofferrol. Maar we moeten erover praten, want het betreft ons. Het gaat over onze ouders. Ja toch? Nee. Als die mensen het niet hadden overleefd, waren wij er niet. Dus we zijn supersterke mensen geweest. Dus wij moeten dat blijven eren.
0: Luko,
1: en dat zijn verlengde even, Glenn, niet in naar voetbal zit, toch? Je moet die zet gisteren naar mij eten. En zei dat iedereen bij ons wacht, toen die gisteren naar vragen naar Excelsior Stadion in Rotterdam. Volgens dat bakken, pasen dan moet die vragen naar mijn bakken. Samen doet er een pijtje onu. Ik wil stoppen vrienden boeren, want ik kost er aan. Maar je hoeft het aan alle mannen niet, want ik wil gewoon kromantie. Voor dat is mijn pijtje. Je kunt ook aan blijven. Zie je toch? Hij heeft gevochten voor wat hij waard is. En dat moet je zijn als Surinamer. Zie je toch? Voor mij, de Matajama wint zo straf voor Jimmy, voor mij, maar ik is wel gehouden spel.
0: Look,
1: ja, want die mannen hebben ze niet allemaal proberen te beledigen. En dan maakt het, ik pik dat niet.
0: Maar u bent me gewoon terug op een term slachtofferrol.
1: Ja, toch?
0: Me gewoon op een term dat hij... Nee, even. Look, nou. De was maar tegen jou, Ruben, dat je kruipt in een slachtofferrol. De asma, look, nou. Wij, de nazaten, of tenminste de mensen van ons, onze voorouders, die zijn slachtoffer geweest van slavenhandel. Ja, toch?
1: Ja, 100%.
0: En die onderdrukking en die ontmenselijking heeft gewerkt tot de dag van vandaag, als aan Eroko. Want wat los maar in Grondtapu, omdat die maar ontmenselijk uno. Want Losma en Grotapu zijn niet bereid om ons te respecteren. Omdat de man kiest op basis van beeldvorming, naar handelingen voor de smasapotu in slavernij. De man is bereid voor absoluut respect. Continu hebben we te maken met minachting. Ben je het met me eens?
1: 100%.
0: En if you een slachtoffer. Voor minachting, omdat het is mensen geleerd om je te minachten, om je te ontmenselijken. Dat want ik jou dan had heeft idee, je een slachtoffer voor Asan Samsa. Dus tegen man wat ik het over een slachtofferschap, want tegen je een slachtoffer, dat want ik als man zijn dwaasani, moest erkennen dat ik een misdaad. A enige fasie van asmak aan het koor jou voor de tak erover. Naar tegen jou. Tak, ik praat niet over dat ding hoor. Want je kruipt in een slachtofferrol. Eigenlijk naar koras mee koor jou. Jou ne kruipt in een slachtofferrol. Ten nou weet je jou naar slachtoffer voor dat sansa de man doe.
1: Is aan een rol weet ik.

0: nou a rol. Unu na slachtoffer te nou wete. Iwan losa de mei benadil unu. De boy fu unu go football lats na El Salvador. Sranang. You si sa de mandu da petok?
1: Guatemala.
0: Of Guatemala. O sei de footballers van ons. San go na Guatemala. Se slachtoffer geweest. Fu sa de mandu in het verleden fu onmenselijk unu. Dus je ziet dat nog steeds. Uno na slachtoffer, une kruip in slachtofferrol. Uno na slachtoffer teno. Want het feit dat de man bejegen de boy funo, afas dat hij, doet pijn.
1: En omdat dit trouwens nooit nog kiezen straf voor het, dus dat slachtoffer het dan.
0: Precies. Dus aan mijn achting zij vinden plaats de ego om blakasma. Het blijft zich maar herhalen. Het woekert voort als een nekba. En als een nou, te weten dat ik over als een die zie. Daarom ik me kon terug te passen voor Mitchell. Ik vind dat Mitchell kon tot een besef of een man kon verstaan dat hier in. Een koning naar een koningshuis erken. Nou dat de man onderdeel voor een misdaad. Wat gaat er nu gebeuren? En if no was ma, wat a reden zei de Mickey, mi denki a koning naar a koningshuis, mi qua onderzoek vinden plaats. Mi denk dat a reden zei de man bij Abi, bij dit aki, de man moest verschoon Amalia. Na de traptiende, na een nageslacht voor een koningshuis. Die moet verschoond worden van dit verleden. Pedema Otaki, we hebben het al erover gehad. Dat verleden, dat gaan we dus ergens opbergen. Amalia, na de traptiende, een koning verschoonding. Maar in die tussentijd komt er niks. Er komt geen compensatie, er komt helemaal niks. En vervolgens gaan we weer tot de orde van de dag. Dat no one's man doet niks, dat koot ook nog een Mitchell no bede. Zat ik hier in, mijn lobatorie die zit, dus ik geef mijn riddering geef ik terug. Want ik ben niet gediend voor Samsa. En hoe gaan we dit in orde maken aan misdaad Samsa?
1: En Glenn, wat ik ook goed van hem vind, niet hij dat man hij dat erover en ik was het in het begin niet met je eens, maar ik was door denk ik boem toch niet dat nog werkelijk, want men is dat ding vrij euforisch gebracht dat de koning heeft maar een half, het koningshuis heeft maar een half miljard verdiend, ja toch? En het werd hier mooi gebracht. Hiermee heeft Mitchell duidelijk laten blijken dat nog, het is niet waar. Ik ben er totaal niet mee eens, want er zijn misdadigers en ik wil een lintje niet hebben.
0: Ja, toch.
1: Ik denk dat een veel grotere statement is die de man die want jaren zo'n vaarlijk mooi contact. Ja, het was maar een half miljard verdiend. En een half miljard, dan nu ook eens 1% of een half miljard dan boemba, ja, dat ben je eerlijk.
0: Nee, maar een half miljard, sorry mijn taki, toch? In attendie, abo vertegenwoordig ben, dan kan je 100 miljard bij wijze van spreken. Maar we hebben een beller, Ruben. Koluku van den Bellen, ze denk je, laboratorie DC. Een hele goede middag.
2: Ja, goedemiddag, Glenn. En hoe die andere meneer?
0: Meneer Ruben.
2: Ik zeg, ik wil geen geld. Ik wil kennis. Geef mij de kennis, de periode dat jij hebt geroofd en gemarteld enzovoort, dat jij het gebruik kunnen maken om aan kennis te komen. Geef mij ook die kennis, zodat wij gelijkwaardig aan elkaar zijn. Ik wil het niet in geld uitgedrukt hebben. Ik wil geen geld hebben. Want als je me geld geeft, je ziet het al om je heen wat er zal gebeuren. Kijk maar bijvoorbeeld, zoals Mitchell nou heeft, hij heeft die... Van je klaar, hè?
1: Een lintje.
2: Ja, een lintje. Terug te geven. Kijk wat er gebeurt. De rest, die zit... Hij heeft geen backing van hun. Iedereen zit nou de Maitjibri. Want iedereen... je weet wat dat is, dat zal inhouden. Maar... Wat ik bedoel te zeggen van nou, we moeten

0: gelijk. Maar het gaat bij mij om, hij heeft die eerste daad gedaan. Dus Mitchell heeft die eerste daad gedaan. En dan vind ik, de rest moet er achter staan. Die allemaal die het lintje hebben gehad, moeten het teruggeven.
1: Dat zeg ik niet. Maar ik ben voorzichtig.
0: Nee, ik zeg dat.
1: Want sommige mensen die zijn natuurlijk heel erg trots.
0: Wat voor trots is dat? Als jij nu, daar jij vroeger niet over hebt nagedacht, en nu is er over nagedacht, en één persoon die heeft duidelijk zijn statement gemaakt, en hij heeft gelijk. En jij weet dat hij gelijk heeft. Dat hij gelijk heeft.
1: Ja, nee, dan sowieso. Ik moet je zeggen.
0: Dan moet je ook omdat jij dat lintje hebt gehad, dan moet je het ook teruggeven.
1: Ja.
0: Anders ben jij voor mij dan Johan Noam Lagama.
1: U bent helder.
0: Zo ver ga ik.
1: U bent helder en duidelijk. Mag ik u bedanken? Oké, voor uw commentaar en ook uw telefoontje. Ja, het is. If you look us, ik pak de bellers even her, u bent, dan komen we zo terug. Even kijken wie we hebben aan de andere kant.
2: Ja, ik moet vanuit de positie dat je maar informatie nou. Ja, sana effect voor actie voor Mitchell.
1: Ja. Nee, maar tegen je eerlijk met de tak naar Mitchell, maar ik denk dat je met tak, hé, je nog kan trots tap a koningshuis, lik blak as ma, terwijl je sap sade man doen. Maar we hebben een beller. U bent in de uitzending.
3: Hi, goedemiddag Glenn. Nanga Ruben. Nanga Sintja.
1: Sisa Sintja, welkom.
4: Goedemiddag Sintja.
3: Odi, nuku sa Mitchell do. Ano uitzonderlijk. Omdat hij in 2008 wa auteur Frank Martinez Arion bedwing. Want dat bestuurde dat hij Balken en de regering Balken en de BD. En kan leveren ook toe. Een lintje in vanwege een recolonisatieproces voor Nederland naar Antillen. Dus dan leveren we in.
1: Okay.
3: Later, die Mitchell kies een lintje, dan drie onbekende witman leveren ook toe de lintjes in. Omdat je zegt dat je vanuit een Zwarte Piet beweging Mitchell Nobeman kies een lintje. Want drie witman leveren een lintje ook toe in. Omdat hij aan de serie uit protest, hè? Omdat hij uit protest aan leveren lintje in. Omdat hij aan de serie dat hij Maxima en de koning Willem-Alexander Golosheer in het Witte Huis. Dus alle fasie, maar het teken proces aan. En ook voor leveren lintje in, van Mitchell doen, ja. Nou, want er is een statement. Maar ik was maar in beslissing die deze reëfie dat hij heeft de moslim de lintje in. Want ik kon zo'n Mitchell doen, heeft hij helemaal naar een overtuiging en afasie vaak naar voor in Ablakamantori. De trust, maar wat wel lintje in heeft is zomaar. Na uitzonderlijke prestatie in moslim jarenlang in Duvroko zou ik kom als samenleving ten goede. En sma, zie je, ik doe jouw waardering. En dus sma vindt dat je moest kiezen een lintje. Dus dan dat je moet rekening ook toe aan druk. Je moest dit ook omdat je met chill brengt. Dan trouwens moest je doen. Dat je de want dat je.
1: Oh, hoe heren jullie, Sintja? Hoe heren jullie? Look, eerlijk gezegd, mi bo fine moro geweldig. If uno schreef je vanuit een gemeenschap. Een gemeenschapsrif creëer, ontwikkel, wansani. Dan abi je vertegenwoordig een bepaalde waarde. If I go om, kan dit de helden voor UNO. Of wat dan ook, san die gerelateerd aan ons. Mij vind ik geweldig. If a eer dat hij sans mij kiesi, bekang verwijs. Go naar de helden voor UNO, want eigenlijk mijn tegen is wat ik indien je in lange lintje go bakken, Ruben. Maar eigenlijk na een lintje je verheerlijk wat instituut zijn je ontmenselijk dit mafio. Want het feit dat je wakker na een lintje na verheerlijk je verheerlijk

0: instituut. Want eigenlijk na alleentje je takkie, ik ben trots om onderdeel te zijn voor een sani. Sa eigenlijk ne verdiening voor jou at eerbied gieng. Ja, ja toch? Of kan ik de misschien verkeerd
1: zeggen? Zeker, eens. Ik ben het mee eens. Want hoe je kijkt of dat kijkt, zoals je zelf zei, hè, tot de dag van vandaag, moet je een voetballend voorbeeld. Wie is Pogo? We lopen aan risico dat mensen ons onmenselijk behandelen. Laat me het een beetje netjes uitdrukken. We lopen dat risico altijd. Zodra je abi a kleur, je een waka a risico. In heel groot taboe. En dat is allemaal veroorzaakt door het gedrag van deze voorouders, van dezezelfde mensen.
0: Yeah.
1: Ja, toch? En zelf als instituut. Dus je kan het niet zo makkelijk over je heen laten gaan en dan er ook nog eens een keertje trots op zijn.
0: No.
1: Dus een krachtige stemmer kan je niet zeggen van nee, je hebt het gedaan. En nou wil ik het niet. Want je bent onderdeel daarvan. Ik ben nog steeds. Klik mij dat je slachtoffer weer voor haar rol.
0: Ja. Oh, nog altijd slachtoffer. Ja, even verder, we hebben een beller. We zeggen goedemiddag, welkom.
2: Hi Glenn, nanga mi baka, Sintia.
0: Ja, ja.
2: Glenn, precies als zijn idee, zei je bij Abi. Mi bedenki, je brainstorm, dan gaan we toesma. Want die, oké, hoe Abba Black Achievement Award. Iemand leg nu uit, want dat is de eer, Black Asma, san du san niet toch?
0: Nou, zei dit doe. Botak desma, kotak wif desma de inwang beginfase voor Douan Boussani. Dan, omdat desma een lever van prestatie, dan een soort stimulering voor Godoro. Dus a Black Achievement, na sa you ontwikkel, de megiwa award tak, hey, je bent goed bezig, ga door.
2: Maar aan je go over je verdiensten?
0: Nee.
2: Oké, want die nu, het is gewoon. Want ik ben bezig, want ik loop nuku alibi makandra.
0: Is dat soort award je kiesi te iduan sani degi Beryl Bigman a award dati na a activiteit voor a Black Achievement.
2: Na Life Achievement.
0: Juist. Voor de sansa you do.
2: Dat maakt me de brainstorm, omdat ik loop nuku alibi makandra.
0: Ja.
2: Omdat die moet ik eerlijk. De loko wat groep lik naks kasiko loko. En me, de brainstorm dat met dat naksak. De boy loko ome jarik ba. De boy die si dat die. Maar nooit de boy kies wang award wang graan.
0: Ja.
2: En wala mala sabi aliusu kaki. Want toen ben ik kom in aanraking met mijn school toe. Maar ik ben alleen zodat ik kom in aanraking met mijn school toe. Ik kies bijna. Ik kies wat de lukken om een jaar en voorzang. Ik heb niet een brainstorm met een groep dat graag met een wankari wat onderscheiden. Wel is maar van kom in aanraking met mijn school toe. Omdat alle libisma kan ik wel foto in de leven.
0: Natuurlijk.
2: Maar mij een loko a prestatie, a inzet voor de libisma, dat die ondanks zal in kentje, de loko in aanraking moro, dan als koto, maar de doen boebroko. Dus dat je, dat ik denk dat je weet. Maar wat zal die moest man kon toch, dat je weet die equivalentie in aanraking, dan als koto, die kentje libi, je doet boosani die als samenleving zijde die nou aan het kieswaan graanen. Daarom met die betrachter dat je iets manga glen abasen die met me jou.
0: Amon, grantani senja voor die karkong. Ja, Luku Ruben, misrevi op een gegeven moment want to bigisma onder leiding voor Sisa Matilda de magi mwa linga na mwa diamante stong omdat mi bedelijk actief is, mi de bezig. En tanga deeft die de mi weer alinga met trots. Mi wakker dan alinga. Het is mijn actie, mi staan alinga met actie. Begis je van gemeenschap. Oké, maar we hebben een beller, want die radio staat aan. Een hele goede middag. Goedemiddag.
3: Goedemiddag,
0: dat is Eddie. Hi Eddie, welkom in de uitzending.
3: Hi. Glenn, we moeten aan even.
0: Hi, Tjago.
3: Leeloko, als assistent voor de overheid als UWV, zo'n overheidsinstanties, dan maak ik zo slecht in de media. Maar dan doen we dat. Dus die hebben achter, want buiten zijn achternaam, dan heb je een hewing, ik moet een moro hier, en ik zwaardere boetes, zwaardere sanctie. Zo'n instantie als UWV, dan mag ik ervoor om mijn medewerkers voor verkleurders, maar liever UWV, ik weet het, aan pesterijen en aan discriminatie van vloeders. En als je bij de belastingdienst, dan doen we de toeslagenaffaire, dan maak ik UWV. En je echt om een brief aan de overheid voor onder
0: Eddie, Atori zei het taki, dan Atori zou het tak no. Ab te maken nanga, a vast van de meisjuno. Eigenlijk nou een vaste lijn. Terema de bezig en lukutak, suma, eigenlijk de mamus pak aan. Uno we staan als nummer 1 in de rij.
3: Want die lukt mij ook achternaam Nikkeling, ja. Jansen of Bert of
0: precies.
3: Bij dat spijde.
0: Dus hoe nu eigenlijk we zijn continu target voor racisme
3: Na
0: discriminatie.
3: Nog wel zo'n overheidsinstantie als UWV, uitkerende uitzending, maar ik heb fout is, jongen. Maar daarom maar je kunt dit maar niet zeggen, we want ik alleen maar. Als je kan na, hoor aan de uitzending.
0: Dankjewel. Hey Ruben, ik luister naar je.
4: Meneer Eddie Arkie erbij. In de jaren 80 dan we ook naar ABN AMRO. Ja toch? Dat is maar een systeem. Dat we zien in Berestein. De maatstak van Berestein naar Nederlander en Berestein naar Suriname. We zien in Sandweken, dat van Sandweken naar Tata. Dus alles aan de mij hou bij. No onderscheid doe het man. Niet ook naar bang, niet sabing.
0: Dus eigenlijk.
4: En in de tijd dat jouw Tata neemt, de maatstak naar Suriname, je dat man af wil kiezen voor de datum. Omdat de maatstak de studiedienst binnen de bedrijf. Ja toch? Die de bezig naar de zandati, die zit al aan de steek, is de training binnen een bedrijf. Want je hebt wel een bedrijf trainen binnen een bedrijf, kan je allemaal een nieuw product zou produceren, like bank, of introduceren. Dan is de training. Dus dat je leert de zandati. Glenda, het trangt je extra naar man, als je op een normaal verstand, samen met een avi, dat je leert zo'n zandati, dan moet je elkaar onderscheiden. Terwijl je nooit meer liever een idee voor elkaar onderscheiden.
0: Omdat
4: dus die modus operandi om zo te leven.
0: Maar Ruben, Ruben, maar dat na een misdaad. Maar wat een beller, een hele goede middag.
5: Hey, goedemiddag Glenn, dan gasi, mijn baro Odi.
0: Hi, brother Kwaku X.
5: Ja, ik had nu een opmerking net van. Je let blakamang, tika wan per week pigo, je loopt risico dat je kies van bepaalde behandeling. Dat is mijn kiesje. Wel, ik was aan mij 3 weken geleden. Dus 40, dus no erg moro kosi. No amako extreem discriminatie naar etnisch profileren. Etnisch profileren is voor wat komt toe, bepaalde instanties, overheidsinstanties, etnisch profileren. Maar nou burgers, ik denk dat aber leti dat je moet bewijzen was aan dus 40, tek napu, no ama de toe, tek je wat beauty als mij horen tas. Als maar wat angst in ons voeren, als je kooi weet, dan kan je maar wat angst in ons voeren. Tot zover. Nou, allemaal extreem. Te je op je sani, te je weet maar spijt dat jong beweegt dat naar je abing, dat aan ons komt weer. Je moet voor antwoord naar een burger. Met Tjengel ook een concert, 3 dagen geleden zo. Dan, met poten, dan met poten later. Uiteindelijk met dapé 14:15. Met dapé op tijd, met parkeer, met timering. Die zijn pas aan de assemblee lopen uit, je zo druk therapie, met timer. Ja, ik misdoen aan mijn bestuurderskant, ik stap uit. Ik want to task, stap aan sturen, voor mijn dokter moest doen, ik zei, ik ga mijn poen, ik stap aan bakasee. Ik ga zei, ik wak hier. En ik ben een vrouw, barge me. Is dit jouw kar? Dit is het zangij. Dat is maar wat toe, het maakt dus gewoon, een gevaar zijn lopen, dat ik dit irriteert, dat ik doe bij de hand. Dat betekent, wat hoor ik dat zak dapen? En de man had een gevoel voor join, voor los van criminaliteit uit. En de man helder, de man kan katief in Tamara. Is dat jouw kar? Ik wil me wel aan de jaren die je ombrek, jongen. Wallo, dat irriteert als mijn bargain. Het is naar die auto per midden. Dan ben ik in de auto, dat is onbewust niet door mij. Met denk aan boy, is een bodybuilder boy, pas zei die man fit aan man. Is dat maar toch, dat is ook?
0: Ja,
5: klopt. Ja, die man vertrekt aan man gastrafubei. Nee,

0: zrikis prek yes of sangsa, the corona prek. Manano, me going out to ombubus, dami starta otokon. Dami kira man, na sipe nende, da pe mi wakago, fun kam, mek mi doctor si, pe mi parkeer, da mek nap tapa uku. Dami wakak sa, ma irritasi de, dami te asma, it's not my car. Me no fur man, omdat me no black man, ala black man furu, dat you wawe do. Maar dan omdat dat maar is staan, dan ben ik, no, dat die roof voor man. En zo, dat maar bij jullie, dat maar job ook, dat mij op in die zaak, mijn restaurant. Wat ook blijft aan mij ook in mijn restaurant, want dat mij de criminel, met dat echt door mijn kaar, en mijn roof voor man. Maar kou dat die mij de best staat, wat ik. Dan mij de boek hoe wat ik sta. Want mij not dat naar mijn auto, maar toch even ergens niet tegen, dat maar naar mijn auto. Maar dan mijn veiligheid onbewust. Dat is niet wat ik heb, irritatie dat ik niet heb, maar ik heb niet dat dan weer ook. Tegen mijn politie is het waar ik dan met een ID-kaart, in een bandje man. De opmerking van mij dat ik me geïrriteerd, en start van mij start wat die redden mij. En mijn vermis is gevallig, mijn firma onveilig. Dus hoe meteen ik dat ben dan? Wees wat te aan de stoker moet zijn, misschien gaat hem dit afstraat. Voor alles mag ik niet zien, dat ik nog maar beschermen. Dus beter niet gaan straffen, ik ga wat lijken kies, en ik ga wat tozen. Want na drie keer is nog maar deze, dan gaat de bandie. Of de mokiri, of je verdedigt die gaat straffen. Maar a tozen in hem goed. Dus als dat nou moeilijk staat, echt allemaal moeilijk.
1: Maar meer dan jou. Grantanje mitak mi ere yu grantanje mi brada fa bedrage di si takwaku ek se geva aan taki enough do next i kleure wang banawang obstakel of wa aanleiding fu sma du feri luku laat mi go mi bede na lid naam in a bede fara fu Amsterdam mi bede ini bat hufo dorop mi go dapego luku wang wansak. Dan, veilig, vriendelijk, ja, je doro, in wat kan dan een idee taki, zwa oluku je feri. Maar mi doro, no, met tako die, ik denk, laat me belief en vriendelijk blijven. Maar als mij luku mi, leki na trobi mi kon suku na pedos, maar mi ne mek nou een opmerking, me bereken tak na je zaak. Je zie mi, je bent, in je feri heeft tapi gemak. Ja, maar gevoel dat ik samen is kon doen, ja, maar mij kon dat pe, die business. Maar het was niet leuk. Maar mij no tak noti mi orbi mofo, mi tak alles maar odi netjes, mi na geer, mi gwef mi bakara, mi bereken tak jong. Dat na jusak.
2: Mama. Ik doe het ook meer in algemene zin, hè. Dan moet ik hier een voorbeeld, Sammy Abi, bijvoorbeeld te reizen. De Jolanda, die begint met die opzondere vijwanita, dat denk je hoor me onderzoek, vooral als je gaat Amerika of wat weet man kondre. Ja toch? Als we dan dat die gaan winkeli, wie sta je bij, je acties met dat gima bon, komora bon in dat tas, want dan gaan we tra winkeli de maaf in misvoeren, om wat weet je doen dan?
1: Ja, me doen.
2: Je put dat bon in dat tas, allemaal in je bij tas, dan weet je dat bon. Want niet het tak aladdi, niet nou maas of palak. No mi le kis atibur moro ya, ma posi temgo mi gos na as automatic scan. Ta asan tak kontrol, me te irma te ki kango po demba ka tap deska po mino wande moro. Ma na dombe domblen des no me tak abu che tiroko.
1: Ma wakti even Ruben, wa ete wan beller. Ko luku met wie we het genoegen hebben, een hele goede middag.
3: Ja, goedemiddag tot een Sisai Diowini.
1: Sisai Diowini, welkom.
3: Odi daar, zo ook Ruben, hè.
1: Ja.
3: Wat ik wil zeggen, ik wil twee dingen zeggen. Een lintje krijgen, een award krijgen, een Nobelprijs krijgen. Al die dingen zijn beloningen voor iets wat jij doet tegen de mensen die op jou lijken. Je wordt daarvoor beloond en behalve dat je daarvoor beloond wordt, word je ook monddood gemaakt. Want zo gauw je iets wil doen, of zo gauw je met iets bezig bent, wat niet in kaart zit tegen dit systeem, ja, dan krijg je een lintje, een beloning, een award en wat dan ook om je monddood te maken. Want dan heb je iets gedaan die in hun voordeel is tegen jezelf.

0: En het andere iets wat ik wil zeggen, want we praten ook de hele tijd over dat we slachtoffer zijn van hoe anderen ons behandelen. Maar ik ga even de sleutel geven vandaag. Toch? Als we niet willen hebben dat anderen ons zo behandelen, dan moeten wij stoppen om onszelf zo te behandelen. Hoe we met elkaar omgaan. Weet je waarom ik dat zeg? Want ik kom tussen jullie. Ik zie hoe jullie je gedragen. Hoe we met elkaar omgaan. Dat wantrouwen, dat haat, die liefde die we niet voor elkaar hebben. Dat besef dat we niet hebben wie we zijn. Het vertrouwen, alles wat stuk gemaakt is, houden wij anno 2026 nog steeds in stand. We handhaven hem. We handhaven het. En omdat wij zo met elkaar omgaan, toch, maakt dat anderen zo met ons omgaan. Die sleutel is in onze handen. We moeten veranderen. We moeten gaan beseffen dat dit niet meer zo kan. Wij hebben de sleutel voor die verandering. En niet steeds vingerwijzen van hoe anderen met ons omgaan. Ik zie jullie gedrag wanneer ik tussen jullie kom. Ik zie het en het is soms pijnlijk, ja. Want ik hou van mijn mensen die op me lijken. Ik wil vechten voor mijn mensen die op me lijken. Maar zelfs daar wordt tegen je gevochten. Dus we moeten zelf bij onszelf te raden gaan. Die sleutel is in onze handen. Dan gaan we zien wat er gebeurt. Odi, dankjewel.
1: Odi, Sisa Juwini. Sisa Juwini, het tak drapen. Ik heb er iets over te zeggen, maar ik stel Ruben in de gelegenheid. En ik denk dat de telefoon rinkelt nog steeds. Ja, ja, Ruben, mag, ga je gang.
2: Heel vaak, Glenn, zijn we dus, zeggen we het vaak tegen onze kinderen. Ja, je weet dat je in een maatschappij leeft. Je gaat twee keer harder moeten werken om hetzelfde te bereiken. Maar dan was dat ik hier niet. Wij gaan het accepteren. Mina ga je, Glenn, omdat een konja. Maar onze kinderen die hier geboren zijn, die gaan dat niet pikken. Ja toch? Die gaan dat niet pikken, die gaan gelijk behandeld willen worden. En als wij daar niet tegen strijden, dan zullen zij ook zelf die strijd moeten voeren. Alleen gaan zij dan andere methodes gebruiken die misschien niet door de beugel kunnen. En die wij ook niet leuk gaan vinden voor onze kinderen. Want ze gaan dan nog steeds die slachtoffers zijn. Dat oneens komen stop.
1: Okay.
2: Ja toch, want wij moeten opkomen.
1: Oké, okay. Ruben, ik heb nog een bel en ik zeg een hele goede middag.
3: Ja, goedemiddag heren.
1: Goedemiddag.
3: Ik wil luisteren naar het programma en ik wil even mijn eigen ervaring en van de anderen ook meedelen. Ja, even kijken. Mevrouw Juwini heeft net gezegd van ja, mensen behandelen eigen mensen niet goed. En dan gaat het over, ik bedoel, de Afro-Surinamers. Maar je moet ook iedereen goed proberen te behandelen. Ook mensen van andere etniciteiten. Ik zelf heb ook persoonlijk, het ging toen een lampje branden bij mij. Toen meneer Kwaku X net vertelde over die auto, dat incident van zijn auto. Dat iemand dacht dat die auto had gestolen, zijn eigen auto. Nou, toen, ik herinner mij dat ik op de 1 juli viering was op een Kastanjeplein, een aantal jaar geleden. En ik had ook zoiets meegemaakt. Ik had mijn tas gezet op een stoel en ik ga dansen. En toen ik terugkwam, toen zei een Afro-Surinaamse vrouw naast mij, is die tas wel van jou? Ik zeg, ja, die tas is wel van mij. En ze zei toen van nog van, weet je het zeker? Nota bene. Ik zeg, ja, het is mijn tas. En ze keek me toen ook heel wantrouwig aan nog. Dus mensen, andere mensen maken ook dingen, vervelende dingen mee van Afro-Surinamers. Dat wil ik zeggen.
1: Okay.
3: En ik heb nog een ander voorbeeld. Die meneer hebben ze trouwens, dat hoorde ik van een andere Afro-Surinaamse collega van hem. Ze hebben die meneer trouwens ontslagen, want er waren veel klachten over hem. Die meneer heeft me enorm beledigd ook bij Lidl. Ik mocht wat terugbrengen van de klantenservice, een watermeloen die binnen 2 dagen bedorven was. En die meneer ging toen zeggen, deze mevrouw brengt altijd spullen terug die bedorven, die ze gegeten heeft. En dan wil ze geld terug. En hij zei, ik mag geen spullen meer kopen. je krijgt die niet zomaar die toezegging. Hè? Je moet een foto maken en je bon inlezen.
1: Mevrouw, maar het verhaal is heel lang, maar we begrijpen u. U zegt, u bent twee keren door iemand...
3: Ik mocht niet eens niks van die meneer meer. Ik mocht niet in die winkel komen, een jaar niet meer zelf. Okay. Ik mocht niks meer kopen in die winkel.
1: En u zegt het is
3: een... Ik heb toen aan een collega van hem verteld. Hij zei, ja, die meneer denkt dat hij geweldig is. En ik hoorde dat hij al ontslagen was, want hij doet het met verschillende mensen.
1: Oké, gelukkig. Dan was dat kwaad verwijderd. Bedankt voor uw bijdrage, hoor.
3: Ja.
1: Bedankt voor uw bijdrage. Ruben, wat merci taka Jour, we hebben nog 5 minuten. Luku atori fu sisa yuwini. Amu nawasan sang misrevi. Solis e luku tak fason san kang. Luku. Asandis metan takeng. Wampchi fu 3-4 years, a fasi fa a build forming roko tapapchi dati, ti sorry wan blaka popchi, etak a blaka popchi dati lelijk of a blaka popchi dat na voerman. Eigenlijk na so apchi in geestvorm en apchi grokong eigenlijk in een persoonlijke ontwikkeling, no was manolering. Want na score annulering, ka de osso autos manulering, takirino, te yusi wan tra blakasma, ap te maken na yu self build. A fasfaye si yu srefi na so yesi atra blakasma, omdat yu fin tak blakane voldo. Da ye behandela tra blakasma onhuis. Ma asan dat ap te maken auto na reparation.
2: Doorwerking.
1: Na doorwerking, na reparatie moest vinden plaats. Dus voor deze niemand tras maar kwalijk. San kan de bijging bafu stigmatiseren want trabla kasma. Maar als man ook kies, no want traboskopu in grond tapu. Boskopu sa kiesi, afas fa conditioneer. De tege tak blakasma no boom. Blakasma na furma. Im lukute blakaman da wan prezi. Tee takanga de man, jere man. O blakama furma yongo, blakama lagi yongo, blakama na dagu. Da yusrefe arki e praxeer tak. Mine ino yere wan trafolk o tak so over de srefi ma. Desma funu aba gedrag dati.
2: Ja maar, Glenn, altijd meteen je taki. Er is altijd heel veel psychologie tegen ons gebruikt.
1: Mm-hmm.
2: Kijk, om ons te kleineren, die man doet alles aan. En daarbij heeft die man in psychologie een enorme rol gespeeld. Ja toch?
1: Mm-hmm.
2: Een kennis daarover, een manier van denken daarover. En wanneer ik het altijd, ik had dat altijd proberen te proef konen en zei roko daarboven. Dus daardoor, Glenn, we lezen niet Archie, want top Amerikaan, een man die richt de CIA op, of FBI, no? Edgar G. Hoover. De man Aksama. Wat is het grootste gevaar van de wereld? Is op Samantaki. Zij je vrede het meest. Is op Samantaki. Black unity. Dus de mantaak is om ons altijd te verdelen, Glenn. En de best way to oppress the nigger is by the nigger himself.
1: Yes. Maar nigger niet bestaan morgen.
2: Sorry,
1: maar dat is maar dat keer. Maar hier heb je brada, want Ayuru heeft ons weer ingehaald, Ruben. Ik vond het weer geweldig om met jou weer aan de telefoon te zitten. Voor Chantje Praxeri.
2: Kom je op je compliment toe, Glenn, want op dit moment ben je al 30 jaar onafgebroken bezig, Glenn, te pleiten voor het zwart bewustzijn.
1: Maar ik go, misitaks maar met kies reacties. Het gaat goed. Maar jullie onderbreken hoe dus. Meneer, stop. Abu, dat is een lobby. Abu, groetjes aan ieder. Lobby, Ruben.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de 4e plek in de WK-stand. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die de deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben ervaren. Volgens hem wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. De voorzitter van de Pride Walk werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. De man die vorige maand in Venlo slapend achter het stuur werd gevonden met 24.000 euro op zak, krijgt zijn geld terug. Uit onderzoek van de marechaussee blijkt dat de man uit Litouwen het geld had gewonnen in het casino, meldt Omroep L1. Hij had zijn winst gevierd en was achter het stuur in slaap gevallen. Dat trok de aandacht van de marechaussee die het verhaal niet geloofde. Het geld werd in beslag genomen, nu blijkt dat de man de waarheid sprak en hij krijgt het prijzengeld terug. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt dat de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. Dan het weer nog, verspreid over het land buien. In het zuiden is het droog, de temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vanavond minder buien, temperatuur tussen 4 en 9 graden. En morgen bewolkt, maar wel droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
7: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019, de eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de vierde plek in de WK-stand. De leider blijft de Italiaan Kimi Antonelli, die bij de volgende race al kampioen kan worden. In de Eredivisie is het Telstar niet gelukt om te winnen van ADO Den Haag. Het werd 2-2. De ploeg uit Velsen-Zuid speelde een groot deel van de wedstrijd met een man meer, na een rode kaart voor Milan Hokke. PEC Zwolle verloor thuis met 0-1 van Cambuur. Eerder vanmiddag won FC Utrecht met 3-1 van hekkensluiter Willem II. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oudste nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden voor Feyenoord. Zijn bijnaam was Henkie Bijl, de tijger op het doel bij Feyenoord. Na zijn voetbalcarrière had hij onder meer een herenmodezaak aan de Kruiskade in Rotterdam. Henk van der Bijl was 101. En het weer, minder regen. Het is ongeveer 13 graden. Vanavond bewolkt en droger. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar wel droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

blokken die lokken me langzaam naar de toe. Zie de rokken me trokken, het staat je goed. En ik kan alles aan je bieden wat je nodig hebt. En schreef liedjes over jou, schat, je maakt me gek. Hey, ik hou van jou en je aangezicht. Ik ben mezelf niet meer, wat heb je aangericht? Verdwaald in de kosmos, ik wil je vinden. Het maakt niet uit wat het kost, mop.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump kondigt een staakt het vuren aan voor de energiesector in Rusland en Oekraïne. Het gaat onmiddellijk in, schrijft Trump. Volgens hem hebben beide partijen ermee ingestemd. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij nergens van weet en dat hij meer details wil. Rusland heeft nog niet op het bericht van Trump gereageerd. In Polen is iemand gearresteerd vanwege plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Tusk bedankt op X de politie voor het snelle optreden. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen binnen. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van haar vrouw werd vastgelegd op camerabeelden. Ze zat met 3 mannen aan een tafel. Rond 1 uur pakte ze een busje pepperspray uit de tas, spoot in het rond en verliet daarna met de mannen de zaak. De eigenaar van het café in Eindhoven gaat aangifte doen. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019. De eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. Het weer. De regenbuien nemen wat af. Het is een graad of 13. Vanavond bewolkt en droger. En vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Luister iedere woensdag.
4: Ja, oké. Oké. Zijn we nu vrienden of zo?
5: Wat een introductie. Ja, Remy Sambo.
6: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
7: Ja, was leuk.
6: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
8: Je kan hier altijd gratis naar binnen te lopen trouwens, wist je dat?
3: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.
10: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

gaat Netherlands, maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Internationaal Energieagentschap IEA wil dat landen extra snel hun strategische dieselvoorraden aanspreken. Het verzoek is aan alle lidstaten, waaronder ook Nederland, om te kijken hoeveel diesel ze op korte termijn kunnen vrijgeven. Want door de oorlog in het Midden-Oosten en aanvallen op Russische raffinaderijen is er nu wereldwijd een groot dieseltekort. Aanstaande donderdag overleggen de landen verder over de maatregelen. Diesel wordt veel gebruikt bij transport, de landbouw en defensie. Het vliegveld van de Saoedische hoofdstad Riyadh is opnieuw getroffen door een aanval. Volgens de internationale coalitie werd Terminal 4 door een projectiel geraakt waarna er brand uitbrak. Een ander kruisvluchtwapen kon op het nippertje worden onderschept. Bij de eerdere aanval gisteren kwamen zeker 12 mensen om het leven. De jemenitische Houthi-rebellen eisen de aanvallen op en roepen reizigers op Saoedische luchthavens te mijden. De VS schieten Saoedi-Arabië mogelijk snel te hulp. Oekraïne en Rusland hebben per direct een energiebestand gesloten. Dat meldt Amerikaanse president Trump op zijn eigen Truth Social. Volgens hem stoppen beide landen vanaf nu met aanvallen op elkaars energievoorzieningen. Meer details over die afspraak gaf hij niet. Maar zowel Kiev als Moskou hebben het nieuws tot nu toe nog niet officieel bevestigd. Trump sloot afgelopen week een deal met Rusland voor de levering van miljoenen liters diesel. En critici zeiden dat hij daarmee de oorlog financiert. En Max Verstappen koerst na zijn zege in Singapore af op de tweede plaats in het Formule 1 wereldkampioenschap. Want sinds de zomerstop is hij de coureur met de meeste punten op zijn naam in de Grand Prix. Dankzij een aantal geslaagde updates aan de Red Bull-auto presteert Verstappen optimaal. Hoewel de wereldtitel ver weg blijft, hoopt de Nederlander het seizoen op meer overwinningen. Hij staat nu 8 punten achter nummer 3 Lewis Hamilton en 17 punten achter nummer 2 George Russell. Het weer, er trekken vanavond en vannacht een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten. Het kwik wijst vannacht 8 tot 11 graden aan bij een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie Mart.
4: Dit is Mart, het Surinaams multiculturele communicatie Amsterdamse radio en televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Welkom, welkom, welkom. En fijn dat je luistert naar deel 2 voor degene die ben er blijven hangen. Fijn dat je er nog bent. En als je net inschakelt, mag duidelijk zijn, het eerste uur heb je eigenlijk weer heel veel gemist.
1: Ja, ja, ja.
0: Het was breed. Het was diep.
1: Ja.
0: Het was veel facetten aangeraakt eigenlijk.
1: Ja, we hebben nog een tweede uur te gaan, hè?
0: Ja.
1: We zijn nog niet klaar.
0: We zijn
1: nog een aantal onderwerpen die...
0: Beginnen nog.
1: Ja.
0: Beginnen net. En ik kreeg net ook al een mailtje binnen van... Kun je ook niet 7 of 8 uur doorgaan? Dat kan er niet, helaas, mensen. We hebben al andere afspraken en plannen gemaakt voor vandaag. Maar we snappen de wens en... We gaan kijken in de toekomst wat we hieraan mee kunnen doen. Goed, we waren gebleven bij Ajax. En ik wil gelijk even een stappetje maken naar Tolu.
1: Naar je spits.
0: Naar mijn spits. Kijk. Is dit mijn ideale spits? Nee. Is dit mijn meest favoriete spits? Waarvan ik denk, ja, dit is de spits die je... Nee, dat denk ik niet. Maar wat ik wel denk, is dat dit voor Ajax de beste spits is, kan worden, in... afgelopen 15 jaar.
1: Ja, ik denk dat het voor Ajax echt buiten categorie is.
0: Als hij deze lijn doorzet, vasthoudt, dan hebben we hier wel echt gewoon een kanon. Want die gaat... Want weet je wat het mooie is? Deze man is 1,97 volgens mij.
1: Ja.
0: Boom, het is een beest. Hij is breed, hij is groot.
1: Ja.
0: Sterke Nigeriaan is het gewoon. Ja. Ik vind het echt een beest. Maar ik vind hem heel lichtvoetig nog.
1: Ja.
0: En ik vind dat hij heel veel... Dat hij technisch heel goed is gewoon. Hij doet bijna geen gekke dingen. Balletjes aannemen, sterk uit de lucht. Maar ook gewoon mensen mee laten voetballen. Dan ben je redelijk compleet, hè?
1: Ja, super compleet. Wat zijn ze? Ik heb nog geen... Nou, die goal die hij scoorde... Heeft hij wel een leuk interview over gegeven.
0: Ja.
1: Dat is de eerste aanname, maar dat zag er niet uit.
0: Ja, maar het was niet eens een aanname. Ik zat er vlakbij. Ja, hij wilde schieten.
1: Hij wilde schieten en hem raakte.
0: En hij miste. Maar dat gebeurt 10 keer.
1: Natuurlijk.
0: En
1: daarna schiet hij
0: nog. Daar moet het ook echt niet te lang over hebben. Want wat veel belangrijker is... Daarna... ik bedoel, want het gaat er niet om dat je een keer een fout maakt. Hoe herstel je ervan? Hij herstelt direct. Boom. Kruising.
1: Ja, maar wat je net zegt. Het meevoetballen van die jongen.
0: Ja.
1: In de lucht. IJzersterk. Koppen.
0: Ja. Ja.
1: Bal op zijn borst aannemen in het stadion gisteren. 3-4 keer gewoon rustig dood op zijn borst. Meegeven.
0: Net zo makkelijk.
1: Je kan gewoon doorvoetballen met die jongen.
0: Net zo makkelijk.
1: Dus ik denk dat je echt een goud in handen hebt. Maar die jongen is ook maar gehuurd voor een jaar, hè? Die moest weg bij...
0: Watford.
1: Bij Watford. Dat hij daar had hij wat problemen met de trainer of geen idee wat.
0: Oh, was dat het?
1: Ik heb hem buiten de selectie gezet. Maar ik weet niet waarom, hoor.
0: Nou,
1: daarom hebben we hem kunnen ophalen.
0: Dan vind ik hem nog leuker.
1: Ja, en ik weet niet of we een optie tot koop hebben. Maar ik zou die meteen lichten nu. Want je ziet nu al dat dit moet toch de 9 zijn.
0: Nou ja, kijk, je hebt 3 spitsen. Je hebt Dolberg.
1: Leonardo.
0: En dan Tolu.
1: En
0: Arokadare. Tolu en inderdaad Arroheuvel. En ik zat gisteren naast iemand die zegt van... Verdomme, hij lijkt wel op jou. Ja, niet zo knap dan. Maar
1: voetbalhand gezien.
0: Voetbalhand gezien. Hij lijkt op je. Ja. Maar ik snap het wel. Ik ben helemaal niet zo lang. Maar ik ben... Ik bedoel... Ja, I don't know. Ik denk dat ik voor mijn lengte en postuur nog wel technisch ben, weet je wel.
1: Maar jij wil ook meevoetballen.
0: En meevoetballen, inderdaad. Ja. En dus ik vind hem... Het is niet een echte goal-getter. Wat hij gewoon kan. Ik denk echt dat hij een goede spits is.
1: Ja.
0: Maar ook gewoon voetballend. Je kunt hem gewoon aanspelen. Je kunt om hem heen voetballen. Je kunt de combinatie met hem zoeken. Ik vind het echt...
1: Je kan alle kanten op. Want als je onder druk staat, gooi hem lang. Leg hem op zijn borst neer. En dan heb je Klaas in brand eromheen.
0: En dus constant dreiging met
1: hem. Ja.
0: Ik denk dat hij ook nog zijn actie kan maken. Als hij straks een keertje 1-op-1 komt, dan sleept iemand gewoon omver.
1: Maar hij is ook verschrikkelijk snel.
0: Ja.
1: Ook op de eerste meters.
0: Ja.
1: Weet je? Dus ik denk dat je echt als Ajax zijn heel blij mag zijn met deze jongen. En hoop dat hij doorgaat.
0: En weet je wat mij opvalt? En dat is ook... En dat is een beetje in contrast met wat we net schetsen over... Misschien Ajax, misschien over Nederland. Dat is misschien ook wel de honger. Weet je wel, mensen hebben honger. En we hebben lang droog gestaan. En behoefte aan een topspits. Hij wordt echt omarmd.
1: Ja.
0: Als je ziet hoe het stadion gisteren reageerde. Eerst was er al de wens dat hij zou spelen. Want die Leonardo, ja, dat wordt een uitdaging. Daar kunnen we het heel even over hebben straks. Maar,
1: ja, daar wil ik het echt over hebben. Ja,
0: ja, dat wordt wel een uitdaging. Maar als je dan ziet dat hij speelt. en levert. Oké, het was niet de beste ploeg. Aan de andere kant, in de Eredivisie heb je er meer van dit soort ploegen. Dat zou betekenen dat hij dus tegen dit soort, tegen Eredivisie ploegen gaat hij dit soort doelpunten ook kunnen maken. Als ze met diezelfde drijf en bereidheid spelen. Ja, maar die supporters die stonden op de bank. En ook gewoon iedereen in het stadion staan, applaudisseren. Hij kreeg ook een kleine soort van een publiekswissel. Hey, als hij dit nog 5 wedstrijden volhoudt. En hij schiet er de komende 5 wedstrijden gewoon nog 5-6 in. Dan, en ik vind ook dat je hem gewoon. Je kunt niet anders. Ik vind dat je hem moet laten staan. Want als je 3 spitsen hebt, er kan maar 1 spelen. En dat moet de beste zijn, degene die scoort. Hij is op dit moment gewoon de beste. Want Dolberg is vrij vlak. Goede speler, maar is gewoon te vlak. Leonardo, ik heb het nog niet gezien. Ik maak me een beetje zorgen. Aan zijn manier van lopen. Ik vind hem niet lopen als een voetballer. Ik vind het gewoon, hij heeft een beetje, I don't know. Maar goed, dat is. En ja, dus Tolu, als hij de kans krijgt de komende weken, dan hebben we gewoon een moment om te beoordelen of dit het geschenk is waar Ajax op zat te wachten.
1: Volgende week zaterdag spelen we tegen PSV thuis.
0: Ik ben heel benieuwd.
1: En dan zullen we dan echt de doop.
0: Ik ben heel benieuwd.
1: Voor die jongen. Maar over Leonardo. En ik hoor wat je zegt. Het is ook niet, dat is nou niet een spits waar ik van hou. Maar dat heb ik ook met Suarez hoor. Het ook het rommelig. Maar ik heb wel met Leonardo zoiets van. Hij komt wel altijd in de positie dat hij op de juiste plek staat. En op een gegeven moment, jij bent zelf spits.
0: Ja.
1: Gaat het lukken? Gisteren kreeg je ook 3 kansen.
0: Nou, in ieder geval 100%.
1: Ja, 1 was 100%, maar die. En 2 die voor langs kwamen, die daarna net niet, een beetje ongelukkig zag het eruit. Maar ik denk als je scherp bent als Inzaghi van Nistelrooyse tijd bij Real Madrid,
0: ja.
1: Dan gaat er opeens alles erin. En dat vind ik dan, ik blijf hem nog wel het voordeel geven, want hij komt wel in die positie. Met Dolberg heb ik soms, die komt niet eens meer in de positie.
0: Ja,
1: en hij blijft wel in die positie komen, maar die bal, die tweede bal, moet hij gewoon breed leggen, mokken, joh, hè?
0: Ja.
1: Dat hij alleen de keeper afgaat, die 100% kans, de 1000% kans.
0: Ja, gewoon maken, mag ook, hè? Ja,
1: of gewoon
0: alleen de keeper af, kom op.
1: Ja. Ja, nee, maar ik denk dat nu wel Tolu, als hij de opstelling zou mogen maken, zou ik Tolu neerzetten.
0: Ja, die staat gewoon in de basispunt.
1: Ja, volgens mij is hij ook fit, gisteren een uur gespeeld, dus dat was waarschijnlijk ook de reden dat hij gewisseld werd na 60 minuten. Ja,
0: langer toch ook niet, heeft hij maar
1: nu. Nee, wat ik zei tegen mijn dochter, waarschijnlijk kan hij maar 60, maar het is ook voor de eerste keer dat hij in de basis is begonnen.
0: Ja.
1: En ik had dan verwacht dat hij hem dan in de laatste 10 minuten die publiekswissel zou geven.
0: Ja.
1: Maar hij gooide hem in de 60ste minuut, daar kan ik het even controleren. Maar ik had het gevoel dat het 60ste minuut was.
0: Ook als dat toch wel iets later was. Maar dat maakt ook allemaal niet uit. Hij speelde goed. En dan heb je inderdaad ook een beetje geluk nodig. Een beetje moment. Ja, ik heb er wel een goed gevoel bij. En ik vond het mooi om te zien hoe de arena hem dan in zijn armen sluit. Weet je. Het was echt. Maar weet je, het is ook gewoon een sympathieke gast.
1: Ja, ja.
0: Weet je, ik bedoel, als je die interviews van hem ziet, gewoon smiles, gewoon, weet je, hij is no nonsense.
1: Ja, maar ook dat interview dat hij zei van, het was toch getraind op dit. Dat is een schot die hij helemaal verkeerd
0: heeft.
1: Ja,
0: dat was getraind,
1: het is gewoon pure kwaliteit. Ja, daar zijn die netjes gelukt.
0: Dat zou je hier aan tafel kunnen zien.
1: Ja, gewoon lekker ouwe hoeren. Maar je ziet ook, ik vind het ook best leuk om die trainingen online te kijken van hij. En dan zie je hem altijd lachen.
0: Ja.
1: Laatst was je aan het kloten met die Edwardson. Die speelde trouwens ook goed gisteren, trouwens, die Edwardson.
0: Ja, die Edwardson. Maar goed, die scoort dan ook. Hè, maar het is geen topspeler, maar het is wel een bruikbare invaller.
1: Maar ik denk dat je tegen zo'n jongen zegt, je moet vandaag linksback staan.
0: Doet hij
1: het op zijn manier. Je weet wat je kan van hem kan van.
0: Ja, hij gaat 100%.
1: Ja, het zal altijd een 5 of een 6 zijn.
0: Ja.
1: Gisteren een 7.
0: Ja.
1: Maar hij zal nooit een 2 spelen.
0: Nee, dat zit niet in hem. Kan niet.
1: Ze gewoon lekker werken en gek doen. En,
0: ja.
1: Nou, ik ben wel benieuwd hoe dat eindigt.
0: Ja, en ik ben het wel met je eens met wat Leonardo betreft. Die jongen die komt net aan de andere kant, weet je. Hij is net in Amsterdam. Volgens mij hebben we het er eerder over gehad. Hè. Je komt in een nieuwe omgeving. Je wordt, en dat is het nadeel, je wordt gelijk beoordeeld. Je staat gelijk in een stadion te spelen met ik weet niet hoeveel 1000 man. Dan word je binnengehaald als de godenzoon. Nou ja. Dat valt gewoon niet mee. En dan, weet je, je moet je huis vinden. Ik weet niet of hij een vriendinnetje heeft. Die moet hier ook komen. Ze moeten settelen. Slaapt hij goed? Vindt hij ze draai? Heeft hij ze eten? Heeft hij ze. Weet je, ik bedoel, het is topsport, hè? Dus alles moet gewoon kloppen. En dat heeft gewoon 3, misschien wel 6 maanden nodig voordat je je draai hebt gevonden. Dus wat dat aan gaat, schrijf ik hem ook niet af. Ik ben wel bang dat als hij nog 3 wedstrijden deze kans krijgt die hij krijgt. en ze niet benut, dat het bij hem zo gaat knagen dat hij mentaal gewoon er doorheen...
1: Zeker als Stolu zo doorgaat, ja. En het publiek omarmt hem en hij komt er zo meteen in en hij scoort niet. Ja, dan wordt het voor helemaal lastig voor Zimmer. En je weet ook dat we bij Ajax best wel kritisch kunnen zijn op spelers. En hij is gehaald voor 20 miljoen euro.
0: Ja.
1: Dus er zullen extra crisis op zijn. Daar ben ik bang voor.
0: Ja, nou, laten we... Ik vind dat Tolu is mijn man nu. Ja. Tolu, ik denk dat ik een shirtje ga kopen van Tolu.
1: Tolu. Nee, stopper.
0: Aropodare, Tolu, ja. Maar ik gun het die Leeuwenaar natuurlijk, want ik weet hoe het is als spits. Super frustrerend, je bent super afhankelijk en vertrouwen komt te voet, gaat te paard, weet je wel. Als hij straks twee balletjes gewoon goed binnenschiet, dan kan een ene gewoon de deur openstaan, hè? Dan schiet hij misschien zo 10 in.
1: Ja, maar zo'n PSV speelt volgende week. Nou, Tolu staat helemaal vast. Ja. Hij komt erin in de 80ste minuut en hij scoort een Ajax met 1-0.
0: Ja. Ja,
1: en opeens heb je alle vertrouwen van de wereld.
0: Zo werkt het. Zo betrekkelijk is het ook, inderdaad. Goed, dan genoeg over het voetballen. Of wil je er nog wat... laten we het even afmaken, want anders is het voor de luisteraars straks echt niet meer bij te houden. Er is een loting geweest.
1: Ja.
0: Ben jij tevreden als bestuurder?
1: Bestuurder van de vereniging ben ik. Ik denk dat het goed is voor Ajax, maar ook goed is voor het Nederlands voetbal. Als je naar de clubs kijkt die Europa League en Conference League hebben geloot. Twente en Ajax, ja, dat moet denk ik wel te doen zijn. NEC heeft het best wel lastig, want die zitten met Juventus en Benfica. En nog eentje dat lastig was, maar ik zat net van Hals te kijken. Die zat te rekenen op 12 punten en dan zouden ze door kunnen gaan. Dus dat zou wel goed zijn voor het Nederlands voetbal. Ik vind het wel altijd jammer dat je niet dan echt een leuke wedstrijd ertussen hebt. Als je dan kijkt naar Ajax, denk je van oké, Getafe. Dus dat is nog de enige waarvan ik zeg van oké, dat lijkt me leuk.
0: Getafe is NEC toch?
1: Nee, Ajax. Ajax speelt weer tegen Getafe.
0: Oh, is het weer Getafe?
1: Ja, maar voor de rest zijn het dan...
0: En Atalanta toch?
1: Ja, maar dus niet de grote uit, weet je, broer, Benfica, Porto, maar die zitten allemaal in de Europa League volgens mij. Maar ja, dat heb je ook in deze competitie. Maar ik had ook gehoopt op een Engelse club. Een beetje een leuke wedstrijd.
0: Ja, eens.
1: Heb je Hajduk Split heb je volgens mij, of zitten die niet bij ons? Nou, zal ik eens even kijken wat we precies allemaal geloot hebben.
0: Maar, ik hoor wat je zegt, maar uiteindelijk wil ik ook gewoon door. Ik wil gewoon dat je dat je erdoor komt. En dit zijn wel, als ik naar die ploeg kijk, denk van, ja, hier kun je van winnen. Je kunt er gewoon van winnen. Thuis moet je sowieso winnen van deze ploeg. Allemaal. Atalanta is wel een aardige tegenstander trouwens, hoor. Dat wordt wel lastig.
1: Ja, Atalanta, Midtjylland, Getafe, FC Toen, Hajduk Split en STVV. Dat is, Sint-Ruiden in België.
0: Ja.
1: Maar het zijn dus niet... Ja, ik vind het ook leuk om tegen een naam te spelen.
0: Nee, tuurlijk. Maar dan als dat betekent verliezen, dan vind ik het niet meer zo leuk. Ik, tenminste, in deze fase. Ja. Want ik... Ik weet nog dat ze tegen Real speelden en tegen, weet je, dat is tof.
1: Ja.
0: Dat is tof.
1: Wat je zegt.
0: Ja, maar dan, als je dan gewoon verliest. En Tottenham, die wedstrijd thuis in het stadion. 4-3, hè? 3x3 Braziliaan. Niet normaal.
1: Nog steeds kippenvel van die wedstrijd.
0: Dat was een wedstrijdje.
1: Ik in de rust probeerde ik met mijn broertje kaarten te kopen voor het transport. Voor mij werd de finale gespeeld in Madrid. En toen hadden we zoiets, we vliegen op Sevilla of Valencia, weet ik veel, dan pakken we vanaf de trein. Ik kon niet betalen.
0: Oh, je hebt zo'n geluk gehad.
1: En het stond met rust 1-0. 2-0.
0: Ja.
1: 2-0 uit 1-0 gewonnen en met rust stond het 2-0.
0: Ja.
1: En toen gebeurde die ellende, door de 60ste minuut.
0: Was het 3-2 of 4-3?
1: 3-2.
0: 3-2, ja, niet normaal.
1: Ja, dat is bizar. Bizar wat er die avond gebeurd is.
0: Maar heb je aardig wat geld bespaard die avond?
1: Ja.
0: Doordat het gewoon plat lag?
1: Het viel mee. Dat was voor mij 100 euro. Een vliegticket naar Valencia volgens mij. Ja, ik ken Spanje zo goed, maar dan zouden we van Valencia met de trein gaan naar Madrid. Want Madrid was al niet te betalen toen. En die ging na de wedstrijd, dat kwam ik dan in het supporters home. Nou, dan zie je jongens zo groot als ik, zo groot als wij, gewoon huilen.
0: Ja.
1: En echt die typische jongens met tatoeages, kaal, iedereen met het honk, daar kennen wat jongens daar. Maar iedereen moest weg, dus wij mochten blijven zitten met een klein groepje. Iedereen was gewoon stil, alsof je naar een begrafenis ging. Maar jij was ook bij de wedstrijd?
0: Ja.
1: Nou, het is voor mij, ik denk dat het de meest bizarre wedstrijd is qua emotie die ik ooit meegemaakt heb.
0: Echt, hè?
1: Ja, nou, die zit, ik heb hem nog eens, ik zie hem wel eens voorbij komen op Instagram, maar ik kijk daar niet naar. Weet je, ik ben ook sindsdien ook geen fan meer van Tottenham. Mijn dochter ook niet, maar mijn dochter die houdt van die Koreaanse muziek.
0: Ja.
1: En die was een tijdje van onze Sun, die daar speelde, vond ze echt geweldig, omdat die Koreaan was.
0: Ja.
1: Maar ik zei ook, zal ik een shirtje kopen van hem? Ik zeg, ja, dan moet je een Koreaans shirtje van hem kopen, van die club. Nee, dat is de meest, voor mij de meest memorabele wedstrijd die ik ooit
0: heb
1: meegemaakt.
0: Echt, ja, ik heb dat niet zo sterk, want ik dat is heel gek, want ik... Dan kan ik ook genieten, hoewel het me, weet je, ik bedoel, het heeft impact, maar het kan ook genieten van het drama. Ja, ja. Het drama op zich, wat zich dan voltrekt, weet je wel. Gewoon, wow, wat gebeurt hier? Het is echt gewoon... Nee, nou, dat is zo'n ongeloof in het stadion.
1: Nee, maar bij Ajax gaat hij bij mij dan echt open naar verdriet.
0: Ja, hè?
1: Ja, als het Nesloftal of een, kijk, gewoon een mooie wedstrijd. Ik ben voor Barcelona, die spelen tegen Manchester City en die verliezen. Oh, shit, ja, wat een drama eigenlijk.
0: Ja.
1: Maar nu was het gewoon verdriet. Ik kon ook niet, ik weet dat ik na de wedstrijd naar mijn vader toe. En normaal praat je over voetbal, die zei, een koffietje drinken? Ja, dat was met mijn broertje. We gingen zijn ouders bij mijn vader, bij mijn ouders voor de deur. Nee, dat was echt verdriet. Maar ja. Hetzelfde had ik met, ik weet niet of die wedstrijd ook nog in de Graafschap Ajax.
0: Dat PSV-kampioen werd op het laatst.
1: Je moest gewoon winnen. Ja, voor mij moest je winnen en je speelt tegen de Graafschap uit. Die speelde nergens meer voor, die moest de play-off spelen voor de degradatie. En je speelt daar 1-1.
0: Ja.
1: En volgens mij wint PSV. En, ja, dat zijn, en het was vaderdag, dus, of moederdag. Dus mijn vader belde me van, als je geen zin hebt, hoef je niet te komen. En ik ben ook niet meer gegaan, omdat ik ben niet te genieten. Dus het zit gewoon heel diep.
0: Oh, wauw, dat heb ik helemaal niet zelfs. Ja. Helemaal niet. Oké, dan van het herenvoetbal naar het vrouwenvoetbal.
1: Ja, ja, waren we samen afgelopen...
0: Afgelopen woensdag?
1: Ja.
0: Ajax tegen Real Madrid.
1: Ja. Wat zullen we erover zeggen? Een groot verschil qua niveau.
0: Ja, ja, kijk, dus twee dingen, de dingen niet verwarren. Het is niet zo dat je, en misschien moet je het ook niet vergelijken met elkaar. Maar als dit de absolute top is, dat heb ik al vaak gezegd. Dan komt niet in de buurt van het herenvoetbal qua niveau.
1: Ja.
0: Maar ik vond het wel leuk om te zien.
1: Ja. Nee, maar ik ben best wel fan van vrouwenvoetbal, maar ik vergelijk het niet met herenvoetbal.
0: Nee, dat heeft geen
1: zin. Ik zie het net als tennis of als 100 meter sprint. Het heeft geen zin om... Mensen gaven toen een voorbeeld van als Serena Williams in haar prime zou spelen tegen de nummer 100 van die ATP-lijst. Zou ze waarschijnlijk 6-0 eraf gaan, omdat ze gewoon veel harder slaan.
0: Ja.
1: En dat heb ik ook met mannenvoetbal versus vrouwenvoetbal. Ik vind vrouwenvoetbal gewoon leuk om te zien. Ik vergelijk Sherida Spitsen met de nummer 6 van de tegenstander. Maar ik ga haar niet vergelijken met Kroos.
0: Of met Regeer.
1: Nee.
0: dan gaat Regeer eraan, bedoel je.
1: Nee, maar ik vergelijk, het is vrouwenvoetbal, dus ik vergelijk die vrouwen dan ook met vrouwen, niet met mannen.
0: Nee, dat is het beste. En dan kun je er ook van genieten. Want zo moet je. Ik bedoel, ik kan ook echt genieten van vrouwentennis.
1: Ja, absoluut.
0: Weet je wel, wielrennen voor vrouwen vind ik dan niet zo interessant. Ja. Ik weet ook niet waarom. Maar dus vrouwentennis, vrouwenvoetbal. Ja, het is voor mij lastig om te kijken, omdat ik. Maar dat heb ik sowieso. Ik ben niet zo'n vervent en fanatiek wedstrijdkijker.
1: Okay.
0: Ik kijk niet naar hele wedstrijden.
1: Ja. Ja,
0: ik vind een mooie samenvatting op de BBC Match of the Day. Man, dat neem ik op, daar ga ik voor zitten. Dan ben ik helemaal happy.
1: Ja.
0: Maar een uur, gewoon anderhalf uur kijken naar een wedstrijd, dat vind ik niet makkelijk. Nou, met het WK ging dat dan wel, want dan is er iets groter aan de hand, weet je wel. Dus dat. Maar ik vind het niet makkelijk. Dus als het tempo dan laag ligt, vind ik dat gewoon heel lastig. En het tempo ligt wat lager. Maar zo'n wedstrijd live zien, ik moet zeggen, ik vond het gewoon leuk om te zien. En dan zie je wel dat Real Madrid gewoon verder is dan Ajax.
1: Ja, maatjes groter. Ik denk dat het budget van Real Madrid vrouwen versus Ajax vrouwen en Real Madrid mannen versus Ajax mannen, dat die afstand groter is.
0: Van Ajax man is groter?
1: Nee, van Ajax vrouwen richting Real Madrid vrouwen.
0: Ja?
1: Voor mij heeft Ajax een... Ik weet niet eens wat het budget is voor voetballen. Maar wat zou Real Madrid zijn, een miljard? Ik heb geen idee, maar ik weet dus wel dat die vrouwen, dat is ongeveer... Nou, ik heb het doorgestuurd. Ajax zit op een begroting van 1,2 miljoen en volgens mij zit Real Madrid op 10 miljoen plus. Nou, dat is factor 10.
0: Factor 10, ja.
1: Ik denk niet dat het mannenverschil factor 10 is. Of wel?
0: Nou...
1: beloning.
0: Ik durf het niet te zeggen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik die niet heb. Maar de meeste, weet ik niet. Ja. Moet ik even
1: Maar wat ik dan leuk vind om te zien is gewoon... we zaten met z'n tweeën te kijken. En dan zie je daar de voorhoede van Real Madrid. Met die speelster die van Ajax kwam. Aanvoerder. En degene die de vrije trap scoorde. Schreuder. Ja, maar daar kan ik dan van genieten.
0: Dat
1: vind ik dan mooi om te zien. En dan zie je dat Ajax gewoon op alle vlakken tekort komt. Die zijn een beetje gaan ingraven. Krijgen vast voor, dus krijgen ze die goal tegen. Uiteindelijk wordt het 2-0. Nou, ik denk redelijk geflatteerd. Maar het zit enorm in de groei, dat vrouwenvoetbal. Ik blijf het wel altijd een moeilijke vinden van hoe moet je daarin investeren.
0: Ja.
1: Het kost natuurlijk best veel geld.

0: vrouwenvoetbal. Dat levert aan de andere kant niks op. Weinig op.
1: Nee, niet direct. En het mooie is, dit gesprek had ik met Daphne Koster.
0: Ja.
1: Toch wel een legende binnen het vrouwenvoetbal. Ja.

0: voor vrouwen.
1: Ja.
0: Ik weet niet in dezelfde mate als heren misschien, maar volgens mij is daar best nog wat geld te verdienen.
2: Maar denk je, is een vraag hoor, ik weet het niet hoor. En ik weet niet of Daphne, dat is een leuk mens hè, die Daphne.
0: Zij is echt top.
2: Ja, maar over het Suriname hebben jullie het gehad? Ik liep toen weg.
0: Ja, jij zegt tegen mij van, ja, hoe was het in Suriname, zeg je tegen haar. Ze zegt, ja, was leuk. Hij zegt, nou moet je maar even met hem praten. Dan stond ik in even. Maar dat was wel tof inderdaad. Dat is echt een toffe, leuk chick man, vind ik dat.
2: Slim en echt vrouwen-minded. Ik vind het ook echt een goede vertegenwoordiger, goede ambassadeur voor het vrouwenvoetbal. Maar het is ook een hele slimme meid en weet waar ze het over heeft. En die snapt ook gewoon dat die vrouwen niet 10 miljoen kunnen verdienen. Maar het blijft, vind ik, best wel lastig. Zelf als je een sponsor eraan zou koppelen. En nu hebben we dan ABN AMRO. Ik weet niet of het kostendekkend is voor Ajax. Ik zou het niet durven te zeggen.
0: Nee.
2: Maar moet de maatschappij dat dan gaan hebben? Moet bijvoorbeeld NOS bijvoorbeeld niet zeggen, een NOS betaalt bijvoorbeeld een bepaald bakgeld voor het WK voetbal.
0: Ja.
2: Moeten die dan gewoon zeggen van nee, we gaan het WK voetbal, laat die commerciële zenders maar uitzoeken. Wij gaan het meer investeren in het vrouwenvoetbal en we gaan elke wedstrijd van de eredivisie, vrouwen eredivisie, gaan we live uitzenden. En iets meer tv-rechten geven, waardoor die clubs daarin ook kunnen investeren.
0: Ja.
2: Tot 2 jaar geleden was het zo dat de clubs het gescheiden moesten houden.
0: Ja.
2: Dus je kreeg toen rechten. Nee, sorry. Ze hadden 2 contracten met ESPN. Waarbij je de vrouwen en man apart moest kopen. Dus Ajax kocht de tv-rechten, verkocht de tv-rechten aan ESPN. Voor mannen een x-bedrag en vrouwen x-bedrag.
0: Ja.
2: Dat is nu 1 bedrag geworden.
0: Hmm.
2: En dat maakt het dan ook weer lastig. Weet je, dus een club die dan geen vrouw heeft, die krijgt hetzelfde bedrag als Ajax. Terwijl Ajax dat bedrag dan ook nog richting die vrouwen moet. Ja. Ajax als voorbeeld.
0: Ja.
2: En ik denk dat daar heel veel dan nog in die kamertjes geregeld moet worden. Van er moet iets gebeuren dat die vrouwen, dat we daar ook in gaan investeren. En ik weet niet of Daphne dit vertelt, maar die lopen dus echt gewoon 50 jaar achter. Ten opzichte van mannenvoetbal.
0: Ja.
2: Die mochten tot zo lang mochten zij niet voetballen.
0: Ja.
2: Kleding, een slidingbroek voor vrouwen, bestond tot een paar jaar geleden niet. Die hadden gewoon mannenbroeken met die bobbel erin.
0: Ja.
2: Schoeien ze, vrouwen raken vaak geblesseerd omdat hun heupen net wat anders staan.
0: Ja.
2: Daar is niet echt onderzoek naar gedaan. Wat is het beste schoeisel voor vrouwen?
0: Ja.
2: Ondergrond, veld, misschien moet die wat kleiner.
0: Ja.
2: Weet je?
0: Nee, eens hoor.
2: Zoveel te halen, maar ook die clubs zoals Ajax, PSV, Feyenoord. Het toch meer als een pilot moeten gaan zien, want ik denk dat er wel heel veel rek is. Meer rek dan de mannen. Ik denk dat de mannen kan je een beetje groeien door Champions League, maar je kan niet, de tv-rechten worden niet 2 keer zoveel. Terwijl in vrouwen City groeit er absoluut.
0: Ja, en volgens mij zijn er heel veel, dat zei jij ook en dat zei zij later ook. Jij zei, ik vind het leuk naar dit vrouwenvoetbal. Die sfeer is ook gewoon relaxter en gemoedelijker. Niet dat iedereen is altijd een beetje on edge bij de herenwedstrijd. Want iedereen is in het gareel, weet je wel. En hier is het gewoon echt een beetje genieten nog van het spel. En ook wat er omheen gebeurt. En dat zijn ze ook, maar er zit echt wel potentie in je doelgroep.
2: Ja, Mark, ik was vorig jaar of 2 jaar geleden was ik bij de wedstrijd Feyenoord-Ajax vrouwen.
0: Ja.
2: En dan werden wij opgehaald. Nou, we moesten ergens parkeren. Dan lopen er 2 beveiligers met ons mee. Want we hadden een Ajax pak aan. Het is best ingewikkeld daar in het dorp.
0: Ja.
2: In Rotterdam, laat ik het zo zeggen. En op een gegeven moment ging ik zitten. En als je dan ziet hoeveel kleine kinderen, meisjes en jongens van 5-6 jaar, gewoon met een Ajax shirt rondlopen.
0: Ja.
2: In Rotterdam bij die wedstrijd.
0: Ja.
2: Dat is ondenkbaar bij mannen.
0: Ja.
2: Mannen is echt ondenkbaar. Ik ben vorig jaar Ajax Feyenoord geweest bij mannen. Nou, wij hebben constant beveiliging om ons gehad. We hadden een eigen box. We mochten niet naar. Dan hebben we een speciale toilet gekregen. Waar niemand anders kwam.
0: Ja.
2: We moesten daar door het gebouw lopen. Nou, in de arena loopt iedereen eigenlijk waar wij zitten een beetje door elkaar heen.
0: Ja.
2: Maar daar was gewoon niet. We werden opgehaald naar de bus. We werden eigenlijk. Ja, een cordon hadden om ons heen met beveiliging. Zowel van Ajax als Feyenoord. Werden we gewoon door het hele gebouw geleid.
0: Ja.
2: We mochten nergens zitten. We mochten nergens drinken. We werden in de skybox gegooid en daar mochten eten drinken. En bij die vrouw, als je dan ziet wat voor jeugd daar rondloopt in Ajax-shirtjes in Rotterdam bij Feyenoord.
0: Ja, bijzonder.
2: Hier is het toch, hier gaat het toch om?
0: Ja, nee eens.
2: Als je dan dinsdag, wanneer woensdag die wedstrijd zag, en je ziet dan ook na de wedstrijd hoe al die speelsters, zowel van Madrid als van Ajax, gewoon langs het hele veld lopen een handtekening uit te delen.
0: Ja.
2: Nou, daar draait het toch om?
0: Ja, nee, ik vind het ook een goede campagne die ze voeren, want dit is ook gewoon, dit is je doelgroep, dit is je afzetmarkt. Maar ook gewoon, je bent echt een voorbeeldfunctie voor die jonkies.
2: Ja.
0: Weet je? En zij vertelde ook, zij was zelf bij Ajax speelders van 2010, 2017 of zo.
2: Ja.
0: Dat ze nu nog wel eens meiden tegenkomt, die aan het voetballen zijn, waar dan ook in Nederland. En die dan gewoon tegen haar zeggen, ja, ik stond altijd bij jouw wedstrijden te kijken. Ja. En jij bent mijn, weet je, dus het is zo belangrijk. Ja. Dus

0: Nee, dat ze dit. Dat ze, en ik denk ook dat Ajax dat goed doet. Ze zegt, dat heb ik ook echt wel meegenomen uit Amerika. Het gaat over het voetbal, yes. Maar er zit ook gewoon een hele commercie omheen. Ja. En een entertainment. En als je die dingen met elkaar kunt verbinden, dan krijg je ook dat mensen gewoon, maar ja, dat zie je nu online ook, weet je. Ik bedoel, die branding is zo belangrijk. Ja. Inderdaad, een zangeres op het veld en eventjes gewoon in de pauze. En dat soort. Ik vind dat ze het goed hebben gedaan. Het zag er ook gewoon leuk en gemoedelijk uit. Ze zijn nog wel een punt, dat was wel interessant inderdaad, over, jij zegt van, bijna niet rond te krijgen die begroting voor de vrouwen. En toen zei zij terecht, dat is een veelgebruikt argument en dat is ook niet helemaal onwaar. Alleen, mensen vergeten vaak dat er maar 3 clubs zijn in Nederland die de begroting wel rondkrijgen. Mm. Want de rest van de clubs krijgen hem niet rond. Er zijn maar 3 clubs die zwarte cijfers schrijven. Mm. De rest heeft alles, heeft allemaal rode cijfers. Oh, okay. Ja, en dat is ook wel weer waar. En we vinden, eigenlijk is het gek. Eigenlijk als je kijkt naar het businessmodel voetbal, is het alleen voor de lucky few, dus de echte hele rijke grote clubs, interessant. En de rest is gewoon, kost geld. Ja. Het kost geld.
1: Ik vind die discussie lastig, want dan, als je dan ook gaat kijken, als je een winkel hebt, dan kan je zeggen van, oké, we hebben omzet, is dit, en we hebben te veel ingekocht en we hebben verlies gedraaid. Maar als je voorraad gewoon nog in de winkel staat, dan moet je dat wel meenemen. En met heel veel clubs als Barcelona en Real Madrid, ja, ze hebben weer 200 miljoen verlies gereden.
0: Maar je bent je spelers niet kwijtgeraakt.
1: Je hebt 1 miljard op het veld staan. Ja. Ik bedoel, Mbappé verkopen, je staat meteen weer in de zwarte cijfers.
0: Ja.
1: Maar mijn dochter, die is dan 30, die heeft jaren gekiept, redelijk niveau, zelf een keer uitgenodigd voor een selectie onder 15 of onder 16 als kiepster zijnde.
0: Oh, echt?
1: Die zegt altijd, als Ajax toen voetbal had, was ze doorgegaan. Maar die zijn allemaal gestorven. Echt een leuk team hadden we toen, ik was hun trainer. En de hele van het team is gestopt op hun 16 of 17. Andere interesses. Je zegt gewoon, nee, ja, broer, wat moet je nou met het voetbal als vrouwen zijn? Je, ze hadden geen rommel.
0: Omdat er niks was, nee.
1: Nee, maar deze rommel, Daphne Koster was het toen nog niet. Mijn dochter is 30, hoe oud zou Daphne Koster zijn? 40?
0: Ja, zoiets.
1: Ja, dus, nou, dus die was toen 10.
0: Ja.
1: Weet je, dus dat. En dat denk ik dat ook maatschappelijk, maar ook als je gewoon kijkt naar ons, als je kijkt hoeveel mensen wij kennen door het voetballen, de sociale contacten, hoe belangrijk kan zijn gewoon voor een hele netwerk.
0: Absoluut.
1: Of je nou prof wordt of geen prof wordt, maar wat het je allemaal heeft geleerd, omgaan met teambuilding, met een trainer, met onrecht van een scheidsrechter, lekker in de kleedkamer zwak houden hoeren. Misschien moet er ook wel de overheid bijspringen. Misschien moet de KNVB wel zeggen van, hey, we gaan minder geld geven aan Ajax, PSV, Feyenoord en we gaan meer investeren in
0: de vrouwen. Maatschappelijk belang zo groot dat we... Ja, het zou kunnen. Nee, eens hoor.
1: Is het niet ook momenteel de grootste sport onder de meiden in Nederland?
0: In ieder geval de hardstgroeiende.
1: Ja.
0: En misschien inmiddels wel de grootste. Ja. Ik denk dat hockey samen met hockey zal het bovenaan staan. Maar vrouwenvoetbal, nee, dat is gewoon echt booming.
1: En ik hoor wat je zegt. Ik bedoel, dit is traag. Ik zal niet op zaterdagmiddag. Ik moet echt thuis alleen zijn. Dan zou ik Ajax kunnen kijken op televisie, op ESPN. Maar ik kijk dan wel eerder een andere wedstrijd van de Eredivisie of Keuken op de achtergrond dan. Maar het zou mooi zijn als dat toegankelijker zou zijn. Je ziet ook met die tv-tijden, want het is ook niet makkelijk. Op zondag spelen ze dan die vrouwen om 12:30 of 13:00. Dan heb je ook weer het herenvoetbal aan de andere kant. En ik denk dat daar ook heel veel te winnen valt om te kijken van, oké, hoe kunnen we dat beter vermarkten?
0: Ja.
1: En ik denk dat daar echt gewoon een taak weggelegd moet zijn voor NOS, KNVB die daar het voortouw innemen door te zeggen van, hey, we gaan het veel toegankelijker maken, moet gewoon op een open net kunnen worden. Mijn nichtje van 5 jaar wil gewoon voetbal kijken en die wilt Sherry de Spitsen zijn.
0: Ja.
1: Weet je, die wilt niet Mbappé of Lamine Jamal, dat zijn jongens, dat zijn mannen.
0: Ja.
1: Zij is een meisje.
0: Ja.
1: Zij wil zich vergelijken met Sherida Spitsen of Lotte de Keutelaar of hoe heet die ander, die inviel, Berenstein.
0: Ja.
1: Weet je, die moet hebben een eigen rolmodel. Maar die onzichtbaar zijn, ja, dan stop je op een gegeven moment, zoals ik met mijn dochter heb meegemaakt.
0: Nee, zeker. Wat dat betreft, zeg je het net ook, ze hebben een achterstand van 50 jaar.
1: Ja.
0: Ik denk dat ze wel een enorme inhaalslag maken, omdat je natuurlijk, je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. Ja. Je kunt doen wat er al gebeurt bij de heren. Ja. Kun je gewoon vanaf kijken. Dus dat kun je gelijk implementeren. Dus ik denk dat er wel enorme stappen gezet worden. Ja, ik denk dat het vrouwenvoetbal, als ze dit blijven voeden, dat het over 5 tot 10 jaar, heb je echt gewoon een gezonde business. En heel veel leden bij de KNVB die gewoon voetballen. Die aan het voetballen zijn, heel veel vrouwen. En hoeveel hebben we er nu? 1,2 miljoen leden bij de KNVB?
1: Ja, zegt
0: dat. Is best veel. Dat is de grootste sport.
1: Maar ik denk dat
0: de meest beoefende sport.
1: Kleine dingen zijn daar. Wij zijn naar die wedstrijd geweest afgelopen woensdag. Dan is het op de toekomst. Nou, de toekomst is nog een redelijk goed terrein. Het kon er niet in het stadion. Het stadion is denk ik ook veel te groot voor die dames. Die hebben er

0: één keer was er 35.000 man en met 500 PC's zijn er gemiddeld 10.000 man.
1: Ja.
0: Maar ik denk dat het al mooi zou zijn als de clubs daar een stadion voor maken.
1: Ja.
0: Of het nou een stadion is van 3.000 man, 4.000 man.
1: Ja.
0: Weet je, maar dat de entourage ook leuker is om naar zo'n wedstrijd toe te gaan.
1: Ja.
0: En nu was het dan mooi weer woensdag, maar als het zou regenen, denk ik dat het niet uitnodigt om daar naar zo'n wedstrijd te gaan.
1: Nee.
0: Dus ik, denk dat daar ook, ik hoop dat daar ook heel veel in gebeurt. Ik ga wel eens naar die dameswedstrijden. Ik ben bij Den Haag was in een stadion, Feyenoord was gewoon op Varkenoord, op het amateurterrein. Utrecht was aan Zoudenbach of zo, een amateurterrein. Heerenveen, dat zit op amateurterrein. En dat zijn dan niet eens de amateurvelden zoals de toekomst, waar wij dan Ajax, maar het zijn gewoon ja, die amateurvelden zoals Zuidoost United, met alle respect.
1: Ja.
0: En ik denk dat daar ook heel veel in te halen valt.
1: Zeker. Dus die entourage maakt echt wel uit.
0: Ja, maar als jij een beetje door
1: juist
0: de
1: accommodatie,
0: komt,
1: ja.
0: En het voetbalveld ziet er hetzelfde uit, of de entourage is hetzelfde als bij een amateurclub.
1: Ja.
0: Waarom zou ik me zoveel moeite in doen, maar als dit mijn max is. Maar als je dan in een stadion komt.
1: Ja.
0: Het is toch mooi.
1: 100%.
0: Jij hebt echt prof gespeeld. In mijn jeugd heb ik in stadions gespeeld. Tot mijn 18e. Ik was altijd blij in het stadion. Ik kom bij DWS vandaan. We moesten tegen jou bij Groningen.
1: Ja,
0: in het stadion.
1: Ja, was tof.
0: Nou, we gingen als kleine Djoekas uit Amsterdam. Gingen we voor de wedstrijd in die hek hangen. Weet je dat soort dingen? Want we zijn er niet gewend. En ik denk dat het voor hen hetzelfde zijn. En ze lopen achter. Maar ze hebben gewoon die blauwdruk voor die vrouw. Van die mannen. Kunnen ze toch pakken.
1: Ja.
0: Waardoor het niet 50 jaar. Dat hoeft niet tot 2076 te duren. Voordat ze hetzelfde niveau zijn. Maar ze kunnen toch ook 2035.
1: Ja.
0: En minder merchandising. Minder geld gaat er noemen. Dat snapt iedereen. Maar begin met stadions. Kijk, met de KNVB kan zeggen van hey, Ajax, PSV en Feyenoord, als jullie tegen elkaar speelt, spelen jullie altijd in het stadion. Twente is de topclub in Nederland qua vrouwenvoetbal.
1: Ja, absoluut.
0: Jullie spelen, als jullie tegen elkaar spelen, altijd in het stadion.
1: Ja.
0: Ik denk dat je dan heel veel geregeld hebt voor die mensen in de wijk.
1: Eens.
0: Ik bedoel, mensen in Enschede. Ja, vandaag goed, Ajax op bezoek in het stadion, niet op het amateurterrein. Ajax, Feyenoord of in Rotterdam of Amsterdam in het stadion.
1: Ja, en ik hoor je kijken en dan is de arena misschien wel heel groot.
0: Ja.
1: Dat kan heel leeg voelen.
0: Ja, absoluut.
1: Maar misschien zou je dan een soort van een... Nou ja, kijk, bedoel, stel je zou zeggen... De dames spelen altijd bij Almere City uit.
0: Ja.
1: Ik weet niet of je dat wil, maar heb je wel qua ambiance...
0: Ja.
1: Per andere beleving, als je daar Ajax PSV doet, of Ajax Feyenoord... Ja. Dan heb je een mooie wedstrijd. Ik denk dat er gewoon dat het druk bezocht wordt. Dan heb je misschien wel 15.000 man of 10.000 man die daar komen. Dat is best veel.
0: Ja, in de arena komen 10.000 man bij Ajax Feyenoord. Ik weet niet, zou jij als speelster zijn, is echt een vraag hoor. Zou je dan liever in de arena of in Almere City spelen?
1: Nee, arena.
0: Als je bij Ajax zou spelen,
1: nee, dan
0: zie je 10.000 man.
1: Arena, 100%.
0: Ja.
1: Maar als de entourage... Kijk,
0: Over elke wedstrijd. Ik heb het over 3-4 wedstrijden in het seizoen. Dat je
1: maar als die goed bezocht worden.
0: Ja.
1: Kijk, als het helemaal leeg is en je hoort die holt en die kilt in van die dozen. Dan is de arena gewoon een hele grote hal dan.
0: Ja. En het kost een bak met geld, zo'n arena. Dat je huurde kost ook voor mij een ton als het niet meer is.
1: Ja, het lichten moet aan. Ja, er moet beveiliging, er moet alles erop en eraan. Dus het is niet mals. Nee, dus tuurlijk. Zou altijd, die ambiance is prachtig. Ik zat ook te denken, die gasten van Sion. Die zijn natuurlijk ook wel weer wat gewend. Maar ik zat helemaal vooraan vlakbij het veld dit keer. Ik kon die spelers bijna aanraken. Ook wel een leuke plek trouwens, moet ik zeggen. Maar die zie je ook wat gasten warm lopen.
0: Er
1: zitten hele jonge jongens bij. En dan begint die F-side te zingen. Weet je wel, en dan gaat het door dat stadion. Ja. Boom, boom, boom. Weet je wel zo. Ik kan me voorstellen dat je als een mannetje, loop je daar 20 jaar, dat je ook denkt bij zo. Wauw, it's something, weet je wel. Dus het doet wat met je. Ja. Zeker. Ja, ik vind dat als je daar kunt spelen, moet je er spelen.
0: Ja.
1: Alleen.
0: Bij wie ligt de bal? Want dat vind ik zo moeilijk.
1: Nou ja, het kost
0: de overheid, KNVB of bij de clubs?
1: Nou,
0: de clubs zijn een bedrijf.
1: Je zou het eigenlijk samen willen doen. Maar ik vind wel, er moeten wel 20.000 mensen minimaal zijn. Anders vind ik
0: nee, maar ik heb het over de breedzin van de hoort.
1: Ja.
0: Ik denk dat een stadion van 10.000 man genoeg is. Want ik denk dat je Ajax Feyenoord, kom je dicht in het team. Maar als Ajax tegen Zwolle speelt op een verdwaalde dinsdagavond als het regent, moet je blij zijn als er 2.000 man komen.
1: Ja, maar ik zou liever in een vol stadion bij Almere City zitten.
0: Absoluut.
1: Dan in een fractie in zo'n hele grote arena. Ja. Persoonlijk ook weer.
0: Ja, absoluut. Maar ik denk dat je dat veel breder kan aankleden. Een tour door het gebouw A. Nou, ik weet niet hoe je daar... Gebouw A is het professioneel gebouw waar dat je daar naartoe mag. Ik weet niet of het ingewikkeld is. Maar bij wie ligt de bal? Want ik vind het een beetje kip in het Ajax is een bedrijf. Dat mogen we toch wel zeggen. Die moeten op een gegeven moment zullen ze ook een keer moeten bezuinigen of juist moeten investeren. Maar bij hun is een cash cow, is het mannenvoetbal. Als die Champions League spelen, heb je al meteen 50 miljoen op je rekening. Dus kan je van een club als Ajax en PSV verwachten dat ze 5 miljoen investeren in het vrouwenvoetbal? Volgens mij is het budget, heb ik even opgezocht, vanmorgen 1,2 miljoen bij Ajax.
1: Ja.
0: Ja? Als je dan moet gaan bezuinigen, ja, kan je moeilijk van die 1,2 miljoen opeens 5 miljoen gaan maken. Dan zal die 1,2 miljoen zo eerder naar de miljoen gaan dan dat het 3 miljoen zou worden.
1: Ja.
0: Of ligt die bal dan bij de KNVB en overheid?
1: Ja, nou, kijk, het dient een maatschappelijke functie, denk ik wel. Ik denk dat daar wel heel zakelijk naar gekeken wordt en de overheid zal niet gauw bijspringen. Maar het zou wel tussen die drie partijen moeten gaan. Ik bedoel de clubs, KNVB en de overheid. Waarom niet? Waarom zou je dat... Ja, als je iets van de grond wil krijgen. Maar het is ingewikkeld. Ik ben het met je eens. Het is geen makkelijke situatie.
0: Want Ajax is nog een rijke club. In principe met een omzet van een paar 100 miljoen.
1: Ja.
0: Feyenoord, PSV, die zullen het goed hebben. Maar een club als Fortuna Sittard.
1: Ja,
0: maar Ajax en PSV en Feyenoord moeten wel tegen iemand kunnen spelen. Dus,
1: zij daarom, dus de KNVB heeft er ook een belang bij om die competitie volwaardig te hebben.
0: Ja.
1: Want anders, dat zou bijna competitievervalsing zijn anders. Als je alleen maar de grote bevoordeelt. Ja. En dat heb je nu al, hè, want die hebben gewoon zoveel kapitaal meer dan anderen.
0: Ja, nou, wel Feyenoord het niet zo goed hoor. Maar het is Ajax, PSV en Twente. Waarbij Twente eigenlijk, het is afgelopen jaren Twente PSV geweest constant.
1: Ja.
0: Beker en kampioenschap.
1: Ja. Oké, nou ja, goed. Ik vind het goed dat we hier even aandacht aan besteden, want wij zijn natuurlijk gewoon voor
0: diversiteit
1: en inclusie.
0: Dan toch een gemene vraag. Afgelopen woensdag kwam ook Barbara Warend binnen.
1: Ja.
0: Die heeft die club Hera.
1: Ja.
0: Dat is een vrouwenclub.
1: Ja.
0: Wat vinden we daarvan?
1: Wat vinden we waarvan?
0: Het is een club, nou, ik weet niet of het exclusief voor vrouwen is, maar het is wel een vrouwenclub. Ze hebben alleen maar vrouwenteams.
1: Ja, dat discriminatie in zijn puurste vorm. Ja.
0: Moet je daar druk om maken of juist of gewoon denken aan maar gaan?
1: Het is gewoon feministisch. Hè? Ik vind dat er ook daar diversiteit in mag zijn. Er mag ook een club zijn voor alleen mannen. Er mag best een herensociëteit zijn en er mag ook een damessociëteit zijn. Dat vind ik prima. En als er een club is die alleen maar vrouwen willen hebben in het bestuur, ook om een signaal en een statement te maken natuurlijk, prima, doen.
0: Ja, ik snap, haar verhaal is dan dat bij alle clubs hangt vrouwenvoetbal er maar bij.
1: Ja.
0: Of het maakt niet uit, als we eerlijk zijn, ook bij Ajax, je hebt 2 of 3 talententeams heb je, dan heb je ze hebben 1 vrouwenteam, hebben qua amateurs, hebben we 1 profteam. Maar het hangt er maar bij.
1: Ja.
0: Weet je, ik weet niet of het echt oprecht gemeend wordt door sommige mensen of bepaalde mensen binnen Ajax. En dus ik vind het best wel grappig dat er nu een club is die gewoon zegt, wij richten ons puur op vrouwenvoetbal. Aan de ene kant vind ik het best wel grappig en leuk. Ze hebben eigen sponsoren, ze zijn wel gedegradeerd, vertelden ze.
1: Ja.
0: Maar ik was benieuwd wat je daar vanaf vond.
1: Nee, eens hoor. Ik heb er ook wel gedachten bij gehad. Maar ik vind als je diversiteit en inclusie, als je dat echt omarmt, dan moet je dat in al zijn vormen omarmen.
0: Ja.
1: Ook als het, ook als je misschien een iets andere idee over hebt af en toe.
0: We vliegen nu door de tijd. Hè? Het is gewoon 17:15.
1: Meen je niet.
0: Ja. We zitten nog steeds bij onze actualiteit.
1: Nee, we moeten het even hebben over Nepal, vriend.
0: Mag ik nog even iets... We moeten het nog even over Rodney Snijder hebben. Rodney Luisner hebben.
1: Oh ja.
0: Ja. Ja, het is toch bizar wat er afgelopen week weer gebeurd is. Waar 3 mensen opgepakt zijn. Of hebben we dat vorige week al besproken?
1: Nee, hebben we niet besproken. Okay. Dat is echt een nieuwe ontwikkeling.
0: Ja, 2 Cubanen en een Surinamer. Dus de verdachte is vermist. Dus dan denk ik van, nou, weten ze wel wat er is gebeurd. Want er zijn de verdachte, die zoeken ze. Rodney Leijzer gaan ze vanuit, oké, die zullen waarschijnlijk niet meer zijn. Maar ze weten wel dat die ene die vermist is, de verdachte is.
1: Ja.
0: Weet je, het is niet zo dat hij vermist is. Snap je? Dus ze weten denk ik wel wat er gebeurd is.
1: Nou, ze hebben een vermoeden.
0: Ja, maar de vermoeden moet ergens komen. Er staat dus niet vermist. Er zijn 2 mensen vermist en we maken ons ergens drukken. We maken ons ernstige zorgen.
1: Nee, omdat die auto is uitgebrand natuurlijk. Ja. Het is niet van de verdachte. Het is van degene die ze zoeken. Sorry, van de vermiste.
0: Ja.
1: En ze hebben ook al gezegd, volgens mij, is de tekst nu ook die de politie daar gebruikt, of de OM, dat ze er zeer ernstige rekening mee houden dat hij niet meer leeft.
0: Ja.
1: Dat is wel heftig.
0: Ja.
1: Dat is gewoon heftig.
0: Ja. En ook een opsporingsbevel uitgebracht hebben richting de verdachte. Dat die gevuurwaardig gevaarlijk is en et cetera.
1: Ja, en dat is dan Rijn T., als ik me niet vergis. Ja. En dat is de ex van zijn... Dus de ex van zijn huidige partner.
0: Van
1: Rodney Leisner. Ja. Rodney Leisner heeft dus een relatie met een vrouw. Dat is de dochter van Sarju, als ik me niet vergis.
0: Ja.
1: Een van de rijkste mannen van Suriname.
0: Ja. Ja.
1: Zij had voordat zij Rodney Leisner kende, of in ieder geval voordat ze een relatie met hem had, een relatie met die Ryan T. Dus daar heeft ze ook een kind mee.
0: Oh ja, dat weet ik niet. Maar is het nou ooit bevestigd dat ze een relatie had met Leisner? Of is dat net de geruchten?
1: Ja, nu ga ik twijfelen, maar volgens mij...
0: Ik heb het ook ergens gelezen.
1: Nou, hij is sinds kort is hij dus de hoofdman bij Rudisa, volgens mij. Ja. Een van die bedrijven, een van die grote holdings. En dat was volgens mij de positie van...
0: Van hem ook.
1: Van die ex, volgens mij. Ja. Denk ik even. Ja. Ik weet even niet precies hoe dat zit. Maar en daar moet misschien ook nog een duidelijkheid over komen. Is dat een motief...
0: Nou, je hebt gekke mensen in deze wereld daar.
1: Het
0: zou niet voor mij een motief zijn. Ik bedoel, als iemand mijn dochter slaat of mijn vrouw slaat, dan is het voor mij een motief. Maar als mijn vrouw nu bij me weggaat en ze wordt verliefd op een knappe aardeheuvel, dan zoek ik het lekker uit. Ja. Daar is andere bewijzen van.
1: Ja,
0: niet een motief om iets aan te doen.
1: Precies, en als het gewoon op een... Ik zeg even fair play, op een faire manier is gebeurd.
0: Ja.
1: Relaties over. Hij gaat door met zijn dingen. Jij gaat door met je dingen als vrouw zijn. En je komt een nieuwe man tegen en je hebt een relatie. Kan je het als ex heel vervelend vinden. Ja, en tegelijkertijd.
0: Dat snap ik zelf ook.
1: Dan had je daar moeten blijven. En als je het los hebt gelaten, dan is het ook gewoon voorbij. Dan moet je dat ook gewoon accepteren, toch?
0: Ja, nee, het is bizar. En het blijft bizar dat zo'n klein land zoiets heftig is gebeurd. En het zijn niet de eerste keer geweest zijn dat er mensen gewoon vermist zijn. Maar het land is ook zo ontiegelijk groot. Dus ik hoop wel dat het snel duidelijk is. Ik blijf het wel frappant vinden dat zo iemand zo lang onder de radar kan blijven in het kleine Suriname. Of het grote Suriname qua oppervlakte.
1: Maar ja, wat dat betreft is het misschien ook wel weer makkelijk om weg te... En misschien zit hij al niet eens meer in Suriname.
0: Maar hoe groot moet zijn netwerk zijn? Hoe groot is haar netwerk? Dat is allemaal dingen die ik zelf me afvraag. Van haar hoor je niks. Het bedrijf heeft wel een statement uitgebracht.
1: Oh, hoeveel... Want dat is toch een topman.
0: Ja.
1: Toch die nu vermist is.
0: Ja. Maar hoe lang kan hij zonder geld om onder de radar te blijven? Want hij is dus niet meer...
1: De verdachte.
0: Hij is niet meer met die vrouw. Hij is ook niet...
1: Hij zal toch wel geld hebben.
0: En hoeveel geld heb je nodig om onder de radar te blijven?
1: Ja, ik heb geen idee. Maar we zijn er 2 weken verder. Dus ik bedoel, ik denk dat die voorlopig nog wel eventjes... En misschien heb je het niet gedaan, hè? Dat kan ook nog. Voorlopig is hij gewoon verdacht. En misschien vinden ze hem ook nog, Leisner. En
0: zijn ze gewoon met z'n tweeën naar de hoeren gegaan in Brazilië.
1: Dat kan.
0: Lijkt me sterk. Maar je hebt die twee mensen, die twee Cubanen en die Surinamer, die zijn aangehouden.
1: Ja.
0: Die zitten vast. Dus ik denk dat zij gewoon het verhaal hebben verteld. Die zijn ook niet zomaar opgepakt. Die zitten nog steeds vast.
1: Nee, maar voorlopig verdachte, nog niet veroordeeld.
0: Nee, oké, maar verdachte, bedoel... Ik ben verdacht van iets, maar ik was gewoon aan het verkoolen met Ara.
1: Ja.
0: Ja, oké, gaan we naar huis.
1: Ja.
0: Ik bedoel, het is nu 2 weken verder. En ja, die lijstjes zijn niet gevonden en de verdachte is ook nog steeds kwijt. Weet je, dus ik denk dat ze meer weten dan wij weten door die verdachte, door die twee Cubanen. En bedoel, wat zijn de Cubanen? Wat is het verhaal met hun? Weet je,
1: hoort het Cubanen of Brazilianen?
0: Nee, Cubanen.
1: Cubanen.
0: Als ze zeggen Colombianen, zou ik nog twijfelen. Maar voor mij waren het 2 Cubanen in de Suriname.
1: Ja, dat weet ik. Ja.
0: Dus die zullen toch verhoord zijn en zullen iets verteld hebben wat er gebeurd is. Maar waar is in het huis? Ik geen idee. Je niet
1: pas. Ja, nee, ik vind het zo moeilijk. En in dit soort... Het is ook wel... Je moet ook uitkijken hoe speculeren. Want je weet niet hoe het zit. Hè. Voorlopig is het... Voorlopig... Je hebt nog geen lichaam gevonden... Het is wel wat. En zeker, want het gek is, dan zien we Suriname toch gewoon als dat kleine Suriname, waar het zo gemoedelijk is en weet ik wat. Maar ja, daar wonen natuurlijk ook gewoon bad people.
0: Ja.
1: Maar laten we hopen dat het gewoon allemaal op een misverstand berust.
0: Ja.
1: I don't know. Nou,
0: het is best wel moeilijk om in anno 2026 zo lang op de grid te blijven en weten dat mensen zoeken. Je zou toch wel een teken van leven moeten geven.
1: Nou, dat ben ik met je eens.
0: Een vrouw,
1: dat is niet. Ja.
0: Weet je, ik ken best wel veel meer. Ik ken Rodney dan van Amsterdam gewoon. Hele rustige, hardwerkende jongen die met van alles deed. Een paar films had hij gemaakt, was DJ. Niet een kwijmang.
1: Nee.
0: Gewoon in het uitgaansleven, gewoon gezellig dansen, weet je. Dus niet dat hij in een hoekje stond met allemaal slechte jongens om zich heen.
1: Nee.
0: Ja, punt. Dus ik hoop dat het allemaal goed is. En dat het inderdaad berust op een, heeft de verkeerde shot genomen, is ergens.

0: Maar ja, het lijkt me best wel sterk.
1: Lastig. Goed. Ja, wordt vervolgd. Hè? Ik bedoel, ja. Ik hoop dat er snel meer duidelijkheid komt. Nepal?
0: Ja.
1: Ik moet zeggen, ik weet er zo weinig van. Ik kan er niet zo goed naar kijken.
0: Oh, ik heb beelden gezien. Nou, laat me het zo even grappig. Ik zei altijd tegen mijn vrouw en mijn dochter dat ik een tsunami... Ik kan me niet voorstellen dat mensen doodgaan aan een tsunami.
1: Ja,
0: ik overleef het wel. Ik zie die beelden van die tsunami 20 jaar geleden. Nou, denk van, nou, papies zijn gewoon mee rustig en gaat schuilen erachter en ik help wat mensen eruit.
1: Ja.
0: Tot ik deze beelden zag. Dat is niet normaal. Heb je de beelden nog gezien?
1: Die golf was 200 meter of zo?
0: Ja, en ook de snelheid waarmee dat ding kwam. Maar ook best wel gevaarlijk. Want er zijn nu twee dammen. Zijn helemaal vol. En daar verwachten ze dus ook. Want het gaat nu ook nog regenen.
1: Er zit weer iets aan te komen. Ja.
0: En wat is er gebeurd met de structuur van zo'n berg? Het schijnt dus dat er een gletsjer van een berg is afgevallen.
1: Ja.
0: Ergens op terechtgekomen is. En het eigenlijk toen de hele berg in elkaar gezakt is.
1: Ja. Zoiets, dat is nu het verhaal inderdaad.
0: Ja,
1: ja, maar dat kun je je daar niet voorstellen. Het is net alsof je een emmer omkiept op mieren die gewone emmer water. Gewoon iedereen omkiept op gewoon mieren die daar lopen. Het is niet normaal gewoon.
0: Ja. Ja, maar als je...
1: Het is gewoon, ik vond het, dat beeld dat ik zag dan van die dam en dat je dat zo dat water zo al naar achter, van achter zo naar voren ziet komen, dan klapt het tegen die muur en ineens zie je het gewoon van alle kanten naar binnen. Ik vond het gewoon een film.
0: Ja, dit idee. 107.9 Maar Radio.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De dodelijke raketaanval van de Houthis op de luchthaven van Riyadh veroorzaakt grote internationale zorgen over verdere escalatie. Saoedi-Arabië heeft beloofd hard terug te slaan en lijkt de luchthaven van de hoofdstad van Jemen, Sanaa, al te hebben aangevallen. Ondertussen overweegt de Amerikaanse president Trump om militaire steun te verlenen aan de Saoedi's. Vanwege het aanhoudende dreigingsniveau blijft het vliegveld van Riyadh gesloten en gaan scholen in de hoofdstad voorlopig dicht. In een woning in Barneveld heeft de politie een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk ontdekt. Een deel van de gevaarlijke knallers lag in een slaapkamer opgeslagen. De politie kwam het vuurwerk op het spoor na meldingen over zelfgemaakte vuurwerkbommen en de vernieling van een kunstgrasveld. Al het vuurwerk is in beslag genomen en het onderzoek loopt nog. De politie sluit aanhoudingen niet uit en is verbaasd over de achterloosheid waarmee vuurwerkbommen in elkaar worden gezet. Het internationaal energieagentschap IEA wil dat landen extra snel hun strategische dieselvoorraden aanspreken. Het verzoek is aan alle lidstaten, waaronder ook Nederland, om te kijken hoeveel diesel ze op korte termijn kunnen vrijgeven. Want door de oorlog in het Midden-Oosten en aanvallen op Russische raffinaderijen is er nu wereldwijd een groot dieseltekort. Aanstaande donderdag overleggen de landen verder over de maatregelen. Diesel wordt veel gebruikt bij transport, de landbouw en defensie. En paus Leo XIV wordt in de komende dagen geopereerd vanwege een knobbeltje in zijn long. Dat heeft het 71-jarige hoofd van de katholieke kerk zelf bekendgemaakt tijdens het zondagsgebed op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. Het knobbeltje is in een vroeg stadium ontdekt en bevindt zich alleen nog in de long. Op advies van zijn artsen laat hij het weghalen. Het Vaticaan verwacht dat de Amerikaanse paus na de ingreep ongeveer een week nodig heeft om te herstellen. Het weer, er trekken vanavond en vannacht een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten. Het kwik wijst vannacht 8 tot 11 graden aan bij een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Mart. Vanuit het hart, een status apart. Marktleider in reclame, promotie en strategische communicatie.
3: Mart. Radio voor, door en met u.
4: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie Mart.
3: Dit is Mart, het Surinaams multiculturele communicatie Amsterdamse radio en televisie verbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
5: Goedemiddag, trouwe luisteraars van Radio Mart. Ik heet u van allen welkom. Ik heet u echt allemaal welkom. En we hebben hier mijn intro, die is op de achtergrond te horen, maar die ga ik zo meteen starten. U bent, net wat ik al zei, u bent afgestemd op Radio Mart, gevestigd aan de Woutrichemstraat nummer 8 in Amsterdam Zuidoost. In de ether via Salto is Radio Mart te beluisteren op de 107.90 frequentie. Digitaal kunt u ook wereldwijd luisteren naar Radio Mart, maakt niet uit waar u zich bevindt. En dat kan via www.radiomart.nl. Het telefoonnummer van deze geweldige zender is 020-471-4291. 020-471-4291. Nogmaals van harte welkom. De afgelopen twee uur hebben wij het programma gehad van Arra Heuvel. En de bedoeling is dat ik een uurtje u ga bezighouden. Tot de klok van 7 uur. Mijn naam is Raymond Dalvoer. En u bent beland in het programma Mart Gevarieerd. Ik wens u allen een fijne en prettige luisterstemming toe. Ik ga even starten met mijn tune en dan ga ik wat zaken hier technisch in orde maken.

Me kon dit true, me love you. Voor true, me love you. En dit keer was het een... dit nummer werd toegebracht door... tenminste, op de dwarsfluit hadden we de heer Ronald Snijders. En de zang, daar kom ik nog niet achter wie dat allemaal zong. Maar dat mag de pret niet drukken. Ja, ik ga straks een telefoontje plegen richting Spanje. En dat telefoontje heeft te maken met, ja, met prettige omstandigheden. Ik kreeg het verzoek van de CEO van Radio Maart om een telefoontje te plegen. En de inhoud daarvan en waarover het gaat, CQ, dat zult u zo meteen ook verkunnen en mogen vernemen. Het is regenachtig. En druppelt heel langzaam.

0: langzaam, de regen druppelt heel langzaam naar beneden. Nou ja, de planten die zullen daar weer, de klanten zullen daar heerlijk van genieten. Men zegt alles wat van boven komt is zeker, maar vergeet je niet. En alles aan zeker jaren, want heeft nono want toevallig karen. Heeft een skutboom en zo verder karen. Tegenwoordig de neurokanga skut, de neurokanga als de mij besturend op afstand, mijn vergetaning. Tak mo pana lok tuka gronga ana moy to ana moy fiera. Nee. Dat is dat ding. Ja, wat zullen we vandaag doen? Na het telefonisch gesprek die ik ga voeren richting Spanje. Zullen we kijken hoe wij samen deze uitzending zullen invullen. Ik ga proberen telefonisch contact te krijgen met degene die nu in Spanje vertoeven. Het is geen Jerry. Jerry kennen we ongetwijfeld ook. Jerry woont in Spanje. We hebben hem lang niet gehoord. Maar dit zijn heel andere, is een heel andere setting. En ik ga proberen telefonisch contact op te nemen met degene die op dit moment daar zitten. Het is altijd. Het is altijd even afwachten. En we hebben aan de telefoon.
1: Alma Heira.
0: Ze begint te lachen, mevrouw Alma Heira. Muchas felicidades en la país de España. Yo aceptando aquí en Radio Mart.
1: Ja, is goed met jullie. Nee, zo ver gaat mijn Spaans niet.
0: Oh, zo ver gaat.
1: Ik zeg alleen maar señor, señora en wat hebben we nog meer? Cerveza en wat hebben we nog meer?
0: Paella.
1: Nou ja, precies.
0: Nou, dan zal ik het in het Nederlands doen. Van harte gefeliciteerd. En ik hoop dat dat jullie het allemaal met z'n... jullie zijn met een paar dames onderling daar in Spanje.
1: Ja.
0: En ik hoop dat jullie het naar uw zin hebben. Ik heb het verzoek ontvangen van de directeur van Radio Maart om jou live te feliciteren en ook te vragen van...
1: Oh, wat lief.
0: Kijk,
1: Ik, hè. We zaten op hem te wachten.
0: Ja.
1: Ja, en dat... wie is hier ook naast mij?
0: Ja, Maureen.
1: Ja, Raymond.
0: Maureen moet ik ook bellen, ja. Want ik moet Maureen ook bellen. Maureen.
1: Ik herken haar stem, hoor.
0: Maureen, kom eens daar. Is dat bien?
2: Bien. Gracias.
0: No hay de que, no hay de que. Soy muy contente para usted y también alegre.
2: Mucho alegre. Es delicioso.
0: Barcelona.
2: ¿De dónde eres tú?
0: Mi también. Estando aquí en para la emisora de Radio Mart por la gente en Holanda, no solo en Holanda, pero también en todo el mundo.
2: Oh, oké. Dus, mucho hablar.
0: Sí.
2: Comprendo.
0: Comprendo, sí.
2: Pero, no hablar español.
0: No hay ningún problema. Nee.
1: Ik vind het heel knap van jullie, hoor. Ik ken helemaal niets. Dus lees goed.
0: Nou, Maureen, de bedoeling is dat de directeur van Radio Maart, die gaat zo meteen inbellen. En hij gaat ook het woord tot je richten. Maar tot die tijd kunnen jullie ons een paar highlights geven wat zich allemaal daar afspeelt, nu op dit moment in Spanje.
2: Op dit moment zijn wij net uitgestapt uit een tuk-tuk.
0: Ja.
2: Drie stuks met drie vrouwen uitgedost.
0: Nou.
1: We zijn Suriname Queens.
0: Oh, Suriname Queens. Oké, hou dat punt.
2: Met een sheriff over. Wij zijn maar de simpele party squads.
0: Oké.
2: En de birthday queen.
0: So.
2: Die is Mrs. Fabuloso.
0: Oké.
2: En ze heeft een Surinaamse vlag om de hoofd gewikkeld met een ster.
0: Ja.
2: En ze heeft een soort van pangie aan in de vorm van de Surinaamse vlag met gouden, met de gouden strook eronderaan.
1: Ja.
2: En, Ze is bezig nu opeens de lippen te stiften waarop...
1: Nee. Ik ben even, want ik zie dat het 5% is.
2: Ik
1: doe even de powerbank, want anders dan is de verbinding vast verbroken.
2: Maar we hebben dus Sinclair van Mia, zijn we langs gereden. En we zijn naar een paar mooie plaza's hebben gereden.
1: Ja.
2: En als jij nog een beetje een domoni hebt, dan kun je dus investeren in die Sinclair van Mia, want men wil dat... particulieren gaan aankopen. Ja. Kom maar lief, hou je vast.
0: Maar goed.
2: 700 miljoen.
0: Oké, ik ben onder indruk van de situatie zoals je dat net hebt geïllustreerd. En op dit moment hebben we de CEO van Radio Maart ook onder de knoppen. En ik ga ervan uit dat hij het een en ander tegen jou wil zeggen. Mr. Norman, aan u de gelegenheid om nu wat te zeggen tegen Alma.
3: Ja,
2: trouwens, even misverstand. Ze heet Lady Alma.
0: Oké, maar...
3: Lady Alma, ja. Lady Alma.
2: Precies, net als Miss Maureen. Dus dat.
3: Lady Alma, hartelijk gefeliciteerd met je biggie jaar.
2: Dankjewel.
3: Heel goed idee om het in Spanje te gaan doen, maar waarom hebben jullie mij niet meegenomen als...
1: Het is een girls trip. Ja, dan is een korte moeten aantrekken. Dus ja. Ik had je heel graag met die benen. Nou, denk jezelf. Ja, precies. Ze dragen hier ook stierig weg. Oh jee, dat mag niet meer. Maar nee. Nou, anders had je in een jurk moeten hijsen.
2: Nee, bodyguard. Oh ja. Dat konden we toch best wel.
1: Oh ja, dat was wel.
3: Als bodyguard, ja. Als bodyguard. Maar ik zat ervan uit dat jullie... erg goed daarvan maken.
1: Pori not there, hè? Wanneer jij jarig bent, en dan weten wij volgens mij met z'n allen nog steeds niet, dan kunnen we die trip nog eens een keertje doen, maar misschien ergens anders. Als je me vraagt wat ik vind van Barcelona en van Spanje, misschien aan zich het land Spanje is prachtig. Ik ken eigenlijk alleen, ik ben jaren geleden, toen waren wij een jaar of 17, 18. Toen was ik in Blanes, maar dat is eigenlijk gewoon strandgebied en zo. Nu ergens, ik ben dus 60 geworden vandaag. Dus je zag hoe lang geleden het is geweest dat ik hier voor het laatst was. Ik moet je zeggen, Barcelona, ik laat me niet zeggen Spanje, maar Barcelona heeft mijn hart niet gestolen. Ik weet het niet. Het is...
2: Ik ben hier voor de derde keer.
1: Jij bent hier voor de derde keer. Ja. Nee, ik vind het te basaal. Ik vind het... je moet veel lopen. Norman, ik weet niet of je kan lopen, maar moet ik je eerlijk zeggen. Die slippers kan je thuis laten of in Suriname?
2: Norman, benga,
1: benga.
2: Vamos a la Barcelona.
1: Barcelona.
2: En
1: nou, misschien moet je het eens een keertje proeven. Gewoon even een lang weekend of zo.
2: Norman.
1: Ja.
3: Nou. Wil ik weten met hoeveel mensen zijn jullie daar en wie zijn ze allemaal?
1: Negen dames. Het is een city. Nee, een girls trip. Allemaal. We zijn ook heel... Ik vind het ook jammer dat je eigenlijk niet beeld kan videocallen, zodat je kan zien hoe prachtig wij eruit zien. Sterker nog, later, over een paar uurtjes, zijn we gehuld in een
2: Afrikaanse kleding.
1: Ja, in Afrikaanse kleding. En dan wordt boring, dan gaan we lekker uit eten. We moeten nog kijken waar. Maar in de buurt waar we blijven. En dus dat gaan we de avond afsluiten.
2: De donde la Pineda de Mar.
1: Lissabon, Pinsel, Spanier, hè? Dat gaat altijd vloeibaar.
3: Onder het genot van wijn gaat het lukken, ja.
1: Helemaal. We missen je, Norman. Nee, volgende keer in de square, hè?
2: Ja, we kunnen wel.
1: Ja. Ik kan weer een video maken van... Norman, Theo,
3: dat was een goeie, ja. Dat was een heel goeie.
1: Ja, toch.
3: Ja. Nou, maar wat gaat er precies gebeuren? Dus los van die mooie verkleedpartijen, hoe ziet het feestelijk, het feest eruit?
1: Nou, onaf kon ja ze voorzoeken aan een mooie man. Ik heb ze niet gezien, jij wel?
2: Nope.
1: Maar ja, jij bent getrouwd dus.
2: Nope.
1: Ja, mijn zus zegt wel, wat doen we hier nog zo? We gaan een taxi bestellen, maar we zitten ook in de uitzending, kijk ik naar mijn zus. Dus we gaan een taxi bestellen en dan gaan we weg.
2: Er is heel veel te doen. Het is te groot om het in één dag te bekijken. Precies. Je moet echt een beetje gericht gaan. En als je zegt van, huur geen auto, want dat kan, hè. Ja. Dan is het openbaar vervoer goed geregeld. Het is best wel dat je het eventjes moet uitzoeken hoe dat zit.
1: Ja.
2: Je kunt zowel met de bus als met de metro tegenwoordig.
1: Trein.
2: Met de trein.
1: Ja. Flexbus doen ze ook, kennen ze hier ook.
2: Flexbus hebben ze hier ook,
1: inderdaad.
2: Dus je kan ver van tevoren kan je het een en ander kan je plannen.
1: Precies.
2: Dus voor ieders portemonnee. Super moderne winkels. Hele mooie winkelstraten. De PC zeg ik van eat your heart out. Want hier is het toch wel echt een luxe als je dus daar doorheen loopt.
1: Ja,
2: brede straat.
1: Ja, ja, veel winkel.
2: Netjes.
1: Ja.
2: Geen poep op de straat.
1: Nee. Dat
2: kan je
1: niet. Ja, is wel schoon.
2: Klaar voor de toerist.
1: Ja.
2: Dat je lekker veilig voelt ook nog.
1: Ja, ja, ja.
2: En daarnaast ook dat het niet een bende is. Dus dat scheelt heel erg.
1: Ja, dus
2: druk.
1: Ja, druk. Ja.
3: Nee, dit is een fantastisch mooi idee. Geniet verder van je mooie dag. Misschien even
2: dankjewel, iemand. Dankjewel.
0: Ja, es una historia para ver en la país, el país de España. Me parece que es muy necesario para visitar el mercado de Ramblas. ¿Ga jullie nog naar de Ramblas?
2: Sí.
1: We waren overal hoor, ik weet niet wat je hebt gezegd.
2: Ramblas.
0: Es un mercado muy grande.
2: Ja, muy grande. Ja. Esta delicioso ook. Even kijken wat er ook. Pero,
0: es posible para comprar todas las cosas en el Ramblas.
2: Todos. Es más burrata.
0: Más burrata también. Sí.
2: También. Es más burrata también.
0: Uh-huh.
2: Also, ik moet even op het woord komen.
0: También. Ook is también. También.
2: También.
3: También.
2: Ja. Ook to diri.
1: Je neemt je mine tagnoti.
0: Ane taki.
1: Mina ane taquatrata otayer enorme. Liep dit toe.
3: Ja. Mooi. Nee, maar het wordt een mooie dag. En ik zie de beelden graag tegemoet hoor. Want ik weet dat Alma.
1: Ja, geen probleem. Tuurlijk.
3: Social media. Ja.
1: Ja man, zeker weten. Aboom.
2: Dankjewel.
3: Adios.
0: En adios allemaal.
2: Adios. Dankjewel.
0: Oké.
1: Dankjewel.
0: Doei.
1: Brasa
0: Bosi.
3: Doei.
0: Ja, en dat het is toch geluk, ja, op een of andere manier. De techniek staat er niet voor niets.
3: Dus, man, allemaal 44 jaar of zo, 60 jaar, twee in Spanje met 9 andere dames, 8 andere dames.
0: No. Ladies only. Jongen.
3: Dat is ook een mooie manier om je jaardag te vieren.
0: En natuurlijk.
3: Herinneringen zijn dat.
0: Yeah.
3: Alma staat bekend als een feestdame, zo van feesten.
0: Ja, kijk.
3: Voor mij is het al bijna half jaar of zo aan Alma de. Dus nu in Viari, nodig wordt het trouwens uit naar Spanje. Mooi. Yes.
0: Leuk om te zien.
3: Raymond, hartelijk dank voor de connection.
0: Ja, man.
3: Want ik was het vergeten.
0: Nee.
3: You make a combo helemaal. Dus bij deze.
0: Graag gedaan, man. Ja, man. Next no fault. Atanzo, Mr. CEO.
3: Odi.
0: Bye. En dat was een telefonisch gesprek met de directeur van Radio Maar, de heer Norman van Gom. En die heeft ook tijd en moeite genomen om hier via zijn telefoontje richting de studio, heeft hij ook op een gepaste en een waardige manier de Alma Heira kunnen feliciteren. Zij zit op dit moment nu, zij vertoeft in Spanje, in ik denk Barcelona. En dat is een deel van de staat Catalunya. En zij is jarig. En ze zijn met z'n 9 dames daar in Spanje. En het zal heel fijn worden, stel ik me voor. Ik ga ervan uit dat het mooi weer is in Spanje op dit moment. Spanje is altijd the place to be. Je kan gaan naar Madrid, je kan gaan naar El Pineda, je kan gaan naar... er zijn heel veel plekken in Spanje. Je hebt verschillende stranden, die hebben ook namen, weet je wel. Ik ken ze niet allemaal uit het hoofd, alhoewel ik vaker naar Spanje ga, had ik ze toch uit het hoofd moeten kennen. En Blanes heb je. Je hebt ook een plek waar veel Surinamers gaan. Het is Lloret del Mar. Dat is klein Suriname. Daar gaan heel veel Surinamers heen. En er zijn ook andere mooie plekken hoor, waar je echt rustig aan het strand kunt genieten van de natuur en van de zee. En van alles wat het land Spanje te bieden heeft. Op zich vind ik het een heel mooi land. En ik ga met heel veel plezier er naartoe. Ik weet niet of u dat ook zo ervaart. Ieder zijn heug en zijn meug. De ene die gaat naar... die gaat naar Engeland, de ander gaat naar, velen gaan naar Suriname, anderen gaan naar Frankrijk. Sommigen zeggen van nee, ik neem het vliegtuig en ik pak het vliegtuig en dan ga ik naar Ghana of Gambia of noem maar op. Iedereen heeft zo zijn eigen voorkeur wat betreft het bezoeken van landen en plekken op deze aardbol. En het gaat erom dat je dan waar je ook heen gaat, dat je heel veel plezier mag beleven, zodat je dan toch prettige herinneringen daarvan kan overhouden. Nogmaals, u bent beland in het programma Maart Gevarieerd. En ik presenteer dit programma. Mijn naam is Raymond Dalfour. En adesso taki mogodoro tangayuru fu sebiuru. Wam chenchi kong in het programma. Maar dat bruyano de. Maar... Amora van Amku Tori tak mis donja nga unu. En dan ook kan change praxeri nga usrefi, ifiri. Ook kan change praxeri nga usrefi. In alleen DDC, in alleen bakan na DC, ifiri. Kan ook kan takwam ching tori onderling, ifiri. En mi beluku wang normal, temeluku nieuws of usanan, temeluku star news. En de manteng mi beluku wantra pagina en een pagina dat na fu GFC News Suriname, de GFC na een soort government tori en GFC News die wan uitgebreide verklaring in een tori fu Masra Rodney Leisner die sensi satra tina vijf augustus amana defshi amana defeni isabi amabe apwang wa woroko meeting in district Saramaka en volgens GFC News sudang amanis di deka Ryan Torilal volgens de informatie voor Lanti, dus Koutou Soboung. Nou, Amandis, Ryan Torilal, bede a na man die takanga Rodney Leister lik laatste, Iviri, baga die den toetak na telefoon, dan een heren not moro voor Ryan, voor Rodney Leisner. Lek Fousabi, Amandis Torilal, na ex-masra voor Adrik Toro, voor Rhodesia International, en Rhodesia International, de vrouw van bedrijf die zien naar Sisa Warsha Sarju na omabchin fu Sarji Masra Sarju die nou bigi businessman zakenman maar bij open partij ook toe isabito en zo adesso taki Sisa DC Warsha Sarju ben hori nanga Masra Rodney Leisner. Dus telukatori de shitaki dat die de man efenitak abede wan soort spestrutuur relatie di kadoro en atodisi inom denk tak ane de spestrutuur no so prinspari in a context fu atodisi en morofare yashi oktu Yabi ya princhi, maar disana princhi wang, disna video princhi e dry long tu pekan shi taki leister nga torilal in a kanshi my kayere ook tu tak de tuman disi ben fos dati masra leisner no def shimoro dan a tuman disi be abi toko na telefoon na den serifi dat wat tak de betak tori na den serifi en bangada tu ne renot moro fu masra leisner En ator disi, fudi archipung sa metaki, fudi masra torilal, na mandi lek lats amantaranga leisner, dan je kies one soort actie, pe in a kan draai, in a man draai ator dis long to. Want if it tak, if you tak lek lasse na amandi na defshi, dan una kan doen no one traf, je stuitje na kan doen no one traf sane fu shaman disi. Lek een potentieel verdachte. Maar kwet kweti, wat ik later tapator dat hij. En volgens faye rechercheer, nou de wat umas maar vergeten, maar een hoofd speciale criminaliteitsbestrijding. Men is even naar MB Takanga, naar Tori Lalle Klasse, want de Karenka Skotoso, en de Axel Wantusani, maar Chatu Bakadati de Mekamangue. Gue baka pabek mopo en tefuk ba nooit moro dene yere pe masra torilal de no no atek futu isabi tog dus de shitaki Frida 221 fu augustus bijna wang wiki baka di masra Rodney Lesner no def shimoro dat nefosi in breken asana sin satra tina fifi augustus de na jere next full listener ma pas freda tu tenti na nga wan full augustus bijna wan wiki bagadi una jere not full listener dan fosi formeel justitie chaka fesi tak torilal na wan verdachte wit man tongere man taki nefosi isi als verdachte aangemerkt. Maar na ten dat die amang die de justitie schamelijk verdachte, dat man hebben de fin moro. En dat toch die zie, hij had moro soro, in feite. Want die is hij dat, bagama wiki, je potu amalik verdachte, dat man had kiesi na fespecifa onderzoeku, fu waka free, amang kan waka free, dat is hij nga go, iu eshi a aksi taki omen prinspari ten lasi. Weet man tong wade man taki cruciale tijd is verloren gegaan voor die de man die justitie zorgu tak amaris baga die den aksen wan tusani baga die justitie meka waka gweb fri baka den eshi tak ina wiki dati falek prinspari tori el lasi. En ating in a vermissingszaak die zie, nou een valig prinspari waarde. Je ziet ook. En dat je ziet ook een onderzoek die zie, ik kan verstoor. Je begreep dat je marchi, sporen zo boem, marchi kan lassi. Kotoigi, dus maar die sap overatorie, de man had die kan beïnvloed de man. Ook toe bewijsmateriaal, de man kan zorgen dat bewijsmateriaal en lassie. En een laatste pisitaki in het todis, de eshitaki, een man die de mij denkt, true, dat kan maar snel, en de man in het todis, een man het zelf kan tek futu waka. Dus dat na den tori, die zie, zang GFC nyonsu, tjakafesi, moro dere. Want de man GFC vindt niet, en de GSV publiceert atori, want na keba voor een nieuws voor GFC, GFC pure anu van via GFC nieuws of even tak, atori die de tjakafessie via ding, dat nou een tak na GFC nieuws de verantwoordelijk voor atori die zie. Misschien wat jeng en kong.
4: Dat nou een tak na GFC
0: nieuws. Uw radio staat aan. Goedemiddag, goedenavond. U bent nu live in de uitzending. Weet je van
5: harte. Dank u wel, goedenavond.
0: Gaat uw gang, Jan.
5: Nou, dat is het trieste bericht wat u doorgeeft.
0: Ja. Ja.
5: De politie in Suriname is ook niet te vertrouwen. Dat weten we.
0: Een deel daarvan, niet allemaal natuurlijk.
5: Nou, ik kijk, een deel, dat zegt men altijd. Maar volgens rapporten en als je zaken volgt afgelopen jaren, dan is het zeer slecht geweest met politie.
0: Mm-hmm.
5: De politie gaf zelf En als je daar ging, dat we geen middelen hebben, geen manschappen, geen typemachine, geen weet ik veel, geen auto of geen benzine. Dat is niet van nu. En dit is niet de eerste keer dat iemand die opgeroepen is, verklaring geeft.

0: militairen krijgen 100% salarisverhoging en ambtenaren voorlopig 15%. Hm. En meneer Misken en de president zeggen, ja, het is een begin. We hebben nog niet onderhandeld. We leven, of de mensen in Suriname leven in een spookland. Alles wordt eromheen gedraaid. Ik keek naar een paar berichten. Ik dacht, ja, als dat het niveau is, dat de man en vrouw op straat, onbekende bekenden zeggen dat het zeer slecht gaat afgelopen jaar in Suriname. Dan P.A. Kinkide, P.A. Jong Paside.
1: Nou, daar moeten we even geduld voor hebben.
0: Ja, geduld.
1: Ja,
0: geduld. Tasrangen met Krabunaide.
1: Ja, maar omdat je niet alles in één keer recht kan trekken. Je moet het allemaal in kaart brengen. En vervolgens ga je kijken, first thing first. Wat heeft prioriteit? Dan gaan we die en die dingen eerst aanpakken.
0: Ja, dat prioriteit in een land moet 3 dingen zijn. Veiligheid, gezondheid en inkomen van mensen. Dat zijn de 3 belangrijke dingen in een staat.
1: Ja, dat klopt, maar je moet eerst van binnenuit, en dan geef ik een voorbeeld, je moet eerst bijvoorbeeld, ik noem maar wat, bij de politie moet je eerst zorgen om te kijken hoe je gaat zuiveren. En met zuiveren bedoel ik niet dat je mensen gaat laten verdwijnen binnen de politie, binnen het korps, maar je moet gaan kijken van wie zijn de rotte appels en hoe kan ik het op een verantwoorde manier die rotte appels op een zijspoor zetten.
0: Men heeft de hele leiding van de vorige leiding van de politie naar huis gestuurd.
1: Mm-hmm.
0: Met behoud van
1: salaris
0: en behoud van hun functie.
1: Ja.
0: En dat wil zeggen dat de overheid dingen doet en dan komt er een nieuwe bevelhebber. En de vorige bevelhebber en politieagenten, zelfs door mevrouw Van Dijk Silos,
1: ja,
0: had hun bekritiseerd.
1: Mm-hmm.
0: Dat een en al bijna een dievenbende is bij de politie.
1: Ja, bij delen van de politie bedoelt ze misschien. Ja,
0: ja, nee, maar goed. En blijkt nu dat, kijk maar naar Suriname, een land die op topniveau in de jaren toen ik daar woonde, bij onderzoek, laboratoriumonderzoek. Nu is er een vergiftiging geweest. Nu vandaag pas zegt de president, ja, we hebben nu een beetje bericht gekregen waar en wanneer en waar het die kwik en die cyanide of wat weet ik veel.
1: Grasalco hebben ze genoemd.
0: Vervuiling terecht is gekomen en dat nu op een bepaald gebied wel levende vissen zijn, maar je mag ze niet eten.
1: Hmm.
0: Wie denk je de president voor? Je moet gewoon zeggen, dit gebied moet je voor een aantal jaren onveilig verklaren, dat mensen daar niet gaan wonen, werken of vis vangen.
1: Hmm.
0: Dat is beleid. Want als die man die vis vangt, die man die denkt, ja, als ik het op de markt kan verkopen of op straat, interesseert me niet of we die vissen met kwik of samen of alleen kwik of cyanide is. Want dat hoor je niet. Alleen in een persconferentie gisteren, de president, vicepresident, 3 ministers volgens mij, of 2 ministers. En een natte vinger verhaal hoor je.
1: Hmm.
0: Het is toch triest om te zeggen dat we 50 jaar onafhankelijkheid zijn geworden en we doen het zelf. Wat doen we zelf? We killen elkaar en we laten verdachten vertrekken.
1: Ja, maar er zitten heel veel oorzaken hier ten grondslag, Jan. Wat we nu zien, doet ons sterk vermoeden dat er bepaalde actoren zorgen voor destabilisatie. En de president heeft het al moeilijk genoeg.
0: Suriname heeft dat interesseert me niet.
1: Maar dat zijn feiten, Jan. Je kan er niet omheen.
0: Suriname heeft 600.000 mensen.
1: Ja.
0: En de grootste deel

0: in het kustgebied.
1: Ja.
0: En er is toen, totdat ik in Suriname woonde in de jaren 70, was Suriname vrij en blij veilig.
1: Ja, oké, okay, dat zijn weer andere tijden en dat geldt ook voor andere omliggende gebieden.
0: Maar
1: alles verandert, Jan.
0: Ja, maar ineens sinds 80 is Suriname onveilig.
1: No.
0: Alle soort groeperingen lopen daar. Ik hoor Parmesser vragen stellen dat hij heeft gehoord dat er illegaal in het land is. Terwijl de minister van Arbeid en Volksgezondheid 3 maanden al gezegd heeft dat er 43.000 illegaal in het land zijn en hij is van plan hun te legaliseren. En dan komt meneer Parmesser nu zeggen, ja, hij wil weten hoeveel illegaal er zijn. Luistert hij of kijkt hij niet naar berichten wanneer een minister een verklaring of een geeft?
1: Nou, hij krijgt informatie, ja, en zo werkt het, hè. De minister krijgt informaties. Op grond daarvan doet hij uitspraken.
0: Ja, maar nu pas na 3 maanden komt meneer Parmesser in het parlement vragen hoeveel illegale. Terwijl de minister al 3-4 maanden gezegd heeft dat er 43.000 illegale. En de minister zegt, ja, gewoon, we gaan ze legaliseren. En de president zegt, de Mennonieten kunnen in het land blijven, niet in het binnenland, maar alleen in de kuststrook. Dat is toch krankzinnig.
1: Ja, we gaan het afwachten, kijken hoe dat verder zich ontwikkelt. Meer kunnen we niet doen.
0: Ja, nou ja.
1: Want,
0: daarom zie je dat mensen niet meer naar Suriname met vakantie gaan. Ze gaan naar Spanje, Afrika, ja. India, okay. Indonesië, China.
1: Ja.
0: Mensen zijn beu van de manier hoe het land geregeerd wordt.
1: Meneer Jan, u heeft die punt gemaakt. We gaan naar de andere. Oké, dank je.
0: Dank je.
1: Alsjeblieft. Doei. En dat was de heer Jan. We gaan naar de volgende beller. Even kijken of die nog aanwezig is. Goedenavond, u bent live in de uitzending. Hallo? Goedenavond, ik heet u van harte welkom. U bent nu live in de uitzending. Ik krijg de indruk dat het niet goed gaat aan uw kant. Als dat het geval is, dan kunt u straks weer terugbellen. Tot straks. Ja, dat was een beller, maar we krijgen verder niets te horen. We waren bezig met het verhaal van Tori Laal en de heer Leisner. Snap je? Natuurlijk merken wij dat. Waarom is de betrokken persoon Tori Laal? Waarom is hij in eerste aanleg gehoord of verhoord? En kort daarna heen gezonden. Heeft het te maken met zijn bagage. Tenminste, heeft het te maken met de persoon wie hij is. Hij is industrieel. Hij heeft ook misschien lijnen naar de politieke top toe, wordt gezegd. En het kan allerlei oorzaken hebben waardoor men tot bepaalde besluitvormen is gekomen. Men heeft gezegd dat men hem gewoon als persoon heeft verhoord en niet als verdachte of als getuige. Maar tegelijkertijd hebben we wel gezien dat een Cubaans echtpaar na verhoor wel is ingesloten. En nog een derde verdachte die is ook opgesloten. En dan vraag je af of hoe wij dat moeten betitelen. Wat is de oorzaak daarvan? Goede avond, u bent live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
2: Goedenavond, meneer Dalfour.
1: Dag, meneer Oma Henk.
2: Meneer Dalfour.
1: Ja.
2: Eigenlijk, wat betreft de vermissing van de heer Leisner.
1: Ja.
2: Als ik zo luister naar de radio en ik luister naar de meningen. Het gaat eigenlijk over een vermissing, maar er wordt meteen een politieke draai aangegeven. Eigenlijk wil ik horen dat binnen de Hindustanse gemeenschap iets van eerwraak is in de relationele sfeer. Dat soort dingen wil ik eigenlijk horen. Ja, wat de inborst

0: van hun bestaande als eigenlijk een relatie uit elkaar is gegaan. En zeker als de vrouwelijke partner een relatie aanknoopt met een afro-persoon.
1: Mm-hmm.
0: Ik wil in die trend eigenlijk dingen horen. En ik wil daar niet een politieke draai aan geven.
1: Mm-hmm.
0: Voor de rest, meneer Dalvoort,
1: mm-hmm.
0: ik kan me op de plateau houden en ik ga verder luisteren. Want eigenlijk vind ik het zeer triest wat er gebeurt in Suriname. Mm-hmm. En ik heb nooit de naam horen vallen van de PG. Er wordt wel afgegeven op de president en al de mensen eromheen. Maar er wordt niet afgegeven op de PG.
1: Mm-hmm.
0: Meneer Dalvoer, ik luister verder.
1: Hartelijk,
0: dank u wel.
1: Hartelijk dank voor uw uiteenzetting, ome Henk. Dank u. En dat was de heer Henk. En ome Henk. En hij vraagt zich af. Nou, hij vraagt zich niet af. Hij wil. Hij wil horen. Hij wil geen andere zaken horen dan alleen maar het feit dat dit probleem zich duidelijk bevindt in de relationele sfeer. Je zou bijna kunnen denken aan een crème passionnel. Ik kan me voorstellen dat meneer Henk dat graag wil horen. Uiteindelijk is het politie en justitie die gaan zaken wikken en wegen. En ze gaan, wat je ziet is dat men volgens zorgvuldig kiest men de woorden om te komen tot een slotsom. Men is terughoudend. Men wil. En men is niet zomaar terughoudend. Men is ook terughoudend omdat je nog de nabestaanden hebt. Nou, nabestaanden, dat je nog familie hebt. Die man is niet te vinden. Hij is niet te traceren. En dat wordt de zaak. Brengt, zorgt ervoor dat de zaak een beetje complex wordt. Men moet niet schromen ook om technische hulp van het buitenland te accepteren. Als blijkt dat het systeem in Suriname niet voldoende is, weet u. En dat zou wel een issue zijn, want ja, natuurlijk, deze zaak moet goed opgelost worden, heel snel. Niemand weet waar meneer Torilal zich op dit moment bevindt. Maar Leisner is ook niet te vinden. En als je zaken naast elkaar legt, dan kun je voorzichtig een conclusie trekken. We hoeven dat niet te ventileren, omdat wij ook moeten denken aan de naam, tenminste aan de familie van deze meneer. Net wat ik zei, men laat een hoofdverdachte lopen. De politie heeft dat verklaard waarom ze hem hebben laten lopen. Maar goed. Het gras groeit en het paard sterft. We gaan niet zeggen dat de politie corrupt is. Dat niet van. Zeker niet. Er zijn hele goede opsporingsambtenaren in Suriname. Heel goede zijn er. Ik denk dat dit op niveau. Bepaalde mensen die er aan toe doen, die hebben toch misschien beslissingen genomen die ertoe geleid hebben dat meneer Torilal is heengezonden, om me dat zo voorzichtig formuleren, zoals ik dat gewend was in mijn tijd als politieman. Ja, dat was zo'n stukje het verhaal wat ik heb gelezen in GFC News. GFC News is een platform in Suriname van de overheid, van Gov News, government. Maar ja, geen nood. Wij blijven niet stilstaan. Net wat ik eerder zei, Wajuru mos dona nga unujaso en bagadati dan internet otek abra en dan kande masera Johnson okong en meestal Mr. Johnson dan en collega dan si bureau dat etek abra, je begrijpt. En dan de Gotap internet naar de EGI programma die neti wabi masra Henk, Mr. Henk, de zoon van oom Albert, die neti abin programma Time to Relax en een programma van mij bijging 10 euro en een kebava programma na 12 euro en nou afu potje si Archie masra Henk ab altijd mooi zijn en chakafisi naar een poku. Ik vind amana pokumang, dus ama abaleta, maar mij draai soul ook toe, ik vind die. Nou, die netie, dan, ons apotje si archief.

0: Schoon Suriname was de titel van dit nummer. Dat is een Surinaamse folklorelied die wij, de mensen die daar zijn geboren, dat hebben we vanaf lagere school. We hebben een mooie pokoditie in Viri. En niks naar fout. Even soms maar de sisong in Senang, maar Chateau Bagadati. Chateau Bagadati, de Dongoka Tata. Ifiri ma ya soan funu u grodrape u shisong ma bagarati da u grokong u guascoro u pri some of den trawango uroko bagascoro and ka de bagadati da de ka tatana tata ifiri ma yudi a group dat is samitak sonet di mikar di jonsno a group dat avon spesru tu banti na a kondre Ifiri, en abanti dat ne last nooit mis pede. Isabi, if she song en chatu bagarati kon jada in abanti dat on bari, en mine generaliseer, maar abanti moro bigite i gro drape, i guascori, uroko drape da bagarati kon ja, Ifiri, maar wat lof unu de ja. En mijn attack next fury over de wang die groot drapen. Dat is een steek voor mij toch. Maar met je verschil change en mijn nuance. Dat is een taak die is not true en dat is not true. Fury toch. Maar Sernana tap je hem tjaren. Tap je hem tjaren konden. Nou een sweet konden. No de alles wat winter wai. If you tap alla sort fasi, politiek fasi, libisma fasi, if you uno so, alla nen grupo di libidrape, snesi, yampanesi, understani, afrosma, varekade enheimse, ingiso boom, if you altijd ulip suitang ons refi, en anam deso tak politiek mus pratu nu, if you man no yeshi tak alla sort sanefin presi, belang de ook tu. Trama esi okasi fu esi nanga go fu kongudu esi nanga go ala de maniri datu esi oktu ifiri en una lob de sotor dati asana ta akuku e prati akuku mus prati na afas di fiti ala mang mus fen wan pis fa kuku en anom de sotak wap chin grupu nome e guanga a moro bigi pisifa kuku anu moi tori na wan soort van de karing nda ya sa ya van odu no ya wan soort mentaliteits ombeuging ya van odu en efa a ombeuging dat ne man kong na den lip wang da mus bigin na skoro na den jong wang na drape umus bang da drape umus bigin fu sorgu taki wala in senang na senang sma en anom deso taki we prakseri un egitori pref uluku atori fu aher grupu aher libi makandra wan dat na san yos ay dry oma libi makandra alas ma musman awam chimbrere nyang ay musman drink wan soft ifiri alas ma musman de safri unaf de gudu ma o musman bro shwiti efu eda hati musman go imusegwa imusman go adatra bak te fukba efu ansan def du moro hebi de musman go atosho sondro dege ifiri minasap oten de ten dat o kombaka umus de ja a realiteit de hertrafasi sau sadu maar a gestak na skoro begin na fuchenchi a maniri dati a maniri san sosma abi noia so in senang a maniri sale abi une agri na maniri dati era ana lamala ana lasma presidente e sorgu fu pote ano ondra oroko ma sei shi en mine fredef taxaniere sei shi tak yap altijd man no so grupo sa chabruya so bruya a wantori baka trawan a lin fuchara beleid fu a president in one toko ifiri so imu shatori dema abudenki ma if adeso tak man no so grupo de sa e frustrer a sistem dan Mipotaki op zo'n Hollands, daar is de F-deur. Daar is de deur. Grati. Haradang. Ara dang nanga alai moni. Dai go tanta po mini sape wang go tang. Ma ina kong kan kong tang frustrer at sistem. Fudi o mentore fen presi tori sang ne kam ne ne man kona krin. Ne torno man kona krin. Om dati man trangaman dabaka ifiri komita kan so. Mina karnen tamarin om tak mi karnen isabi to goed verstaan if half word nodig ifiri. Ma asandis mus konkoba, a mus konkoba, ifiri. En dat meng metegi furu funu. De foto van dat doosje, en dan one day de bo. Keulen naar aken, en dan one day a bo. Ifiri, saf safri. Saf safri we kon, saf safri. Ifiri. En de man op denk ik dat hij wan olie de, dat alasano brinchi, vergeten. Ifiri ton. Olie mus de, maar olie mus. Chaka lok tu tap wang frantwoord tu fasi. Wang fasi ti fiti. Wang fasi pe ala sernaman mus manchiden strati. Asasana e waka. Ifiri tok. En adat mi be wan taki. Me si tak tu wing tiki. E prati mi. Fu ayuru se biuru. En dat wan tak na keba. Fu mi. Dis donja no no ina studio. Me aksiunu nang ala le speci. Fu urokan au serefi. U lobu serefi. U le speci serefi. En u lugu den pitani.
1: You're in the mix with a legendary DJ Cubase.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft Campus wordt rond deze tijd alweer hervat. En dat is 2 uur sneller dan verwacht, meldt ProRail. De herstelwerkzaamheden na een aangestoken brand gisterochtend bij Rotterdam-Delfshaven zijn sneller verlopen dan gepland. Bij die brandstichting raakten 35 kabels van het treinbeveiligingssysteem erg beschadigd. 15 waren er compleet doorgebrand. Eerst dacht ProRail mogelijk zelfs tot morgenochtend nodig te hebben met herstel en testen, maar dat valt dus mee. In Brussel hebben tienduizenden mensen meegedaan aan de Klimaatmars 2026. De demonstranten zijn boos over het gebrek aan klimaatambitie in België en eisen een einde aan fossiele subsidies. Ook willen ze dat de recordwinsten van grote fossiele bedrijven zwaarder worden belast om burgers met hoge energierekeningen te compenseren. De mars in de Belgische hoofdstad werd georganiseerd in de aanloop naar de internationale klimaattop COP31 die volgende maand in Turkije begint. De dodelijke raketaanval van de Houthis op de luchthaven van Riyadh veroorzaakt grote internationale zorgen over verdere escalatie. Saoedi-Arabië heeft beloofd hard terug te slaan en lijkt de luchthaven van de hoofdstad van Jemen Sanaa al te hebben aangevallen. Ondertussen overweegt de Amerikaanse president Trump om militaire steun te verlenen aan de Saoedi's. Vanwege het aanhoudende dreigingsniveau blijft het vliegveld van Riyadh gesloten en gaan scholen in de hoofdstad voorlopig dicht. En volgens de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland in de hoofdstad Kiev een energiecentrale geraakt. De aanval met drones volgt vlak nadat de Amerikaanse president Trump een energiebestand tussen de twee landen aankondigde op zijn eigen Truth Social. Zelensky meldt dat er ook in de regio Kharkiv energievoorzieningen zijn aangevallen. De Oekraïense leider liet eerder al weten verrast te zijn door de aankondiging van Trump over het bestand. Uit Moskou is nog niets vernomen. Het weer, er trekken vanavond en vannacht een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten. Het kwik wijst vannacht 8 tot 11 graden aan bij een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw piki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
3: Bij Markt Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg. En dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers. Een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers. Surinaams exotisch restaurant. Tweede Oosterparkstraat 2. Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers. Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
4: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie Markt.
5: Dit is Markt. Al langer dan
6: 40 jaar.
5: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Markt. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
7: kunst en cultuur,
5: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

Goedenavond, luisteraars. Ik ben nog steeds afgestemd op Mart Radio op de 107.9 FM. In het programma Politiek Café met Jayla Riva.

0: dames en heren van harte, goedenavond. Het is zondagavond 11 augustus. Nederland is vochtig, nat en winderig. Nederland, Amsterdam, Zuidoost. Dit is live vanuit Amsterdam, Zuidoost. Radio Mark op de 107.9 FM. Uiteraard via DAB Plus Radio. En via het internet gebeuren. Dit is een nieuwe aflevering van Love Songs en Candlelight. Tot aan de klok van 12 uur vannacht. Het is een week geleden dat ik bij jullie live in de woonkamer was. Let them talk, let them say.
1: Say what they want.
0: Let them say what they want. Laat ze maar lekker praten.
1: Keep moving. Let them say, let them talk all day.
0: Directie en personeel van Radio Mark, van harte goedenavond. Ook van mijn kant van harte welkom.
1: Let them say,
0: let them talk. You know what I mean. Goedenavond. Ook buiten de Europese grenzen.

Laden J, Let Them Talk. Ik weet wie ik ben, ik weet wat ik waard ben. En van harte goedenavond andermaal en welkom in een nieuwe aflevering van Love Songs en Candlelight op deze zeer winderige, vochtige en natte zondagavond, 11 oktober 2026. Er scheiden ons nog enkele weken, nog minder dan 3 maanden van het jaar 2027. Het was een week geleden dat ik bij jullie allemaal live in de woonkamer was. Heb ik onderweg beloofd naar de studio en ik heb van een zeer getalenteerde jonge dame, charmant en lief leren kennen. Zondag, good evening. En hopelijk zit je dus ook te luisteren samen met de rest van de panelleden. En uiteraard, ja, Zondag is een hele leuke, charmante jonge dame. Die heb ik dus leren kennen sinds kort op TikTok. Want laten we nou eerlijk zijn, over TikTok, dames en heren, heb je nou niets te doen, ga maar lekker slapen. Of kijk nou naar een tekenfilm, of naar een erotische film, of je gaat naar een sportzender zitten kijken. Dan leer je tenminste dan ook wat van. Wat kunt u van mij allemaal gaan verwachten tot een klok van 12 uur vannacht op deze o zo populaire radiofrequentie, de 107.9 FM. En uiteraard voor de digitale liefhebbers, radiomaart.nl. Ons studiotelefoonnummer 020-471-4291. Of je stuurt een WhatsApp-bericht, dan zal ik dat ook gaan beantwoorden. En dames, laten we het vanavond leuk en gezellig gaan houden. Want de afgelopen weken en de afgelopen zondagavond, en dan krijg je namelijk het een en ander ook dan, zeg maar, te lezen via de apps. En ik zie dat deze jonge dame nogal nog druk bezig is aan het koken. Wanneer is je nou eigenlijk klaar met koken? Dat vraag ik me eigenlijk dan ook af. En wat maakt ze nou eigenlijk klaar? Ik zou graag bij haar willen gaan eten. Maar goed, dat is dus nog een afstand om bij haar te gaan eten. Ze is lief, charmant en zeer getalenteerd. Ze maakt, zover ik weet, het is nou zo moeilijk, want zelf ben ik namelijk vegetarisch. Ik zie namelijk allemaal gebakken vleugeltjes. En wat is het nou allemaal? Gebakken vleugeltjes, gebakken dit, gebakken dat. En ja, en dan vraag ik me eigenlijk af. Oh ja, ze maakt ook nog prei, maakt ze dan klaar. Ja, ik kon dus niet op het woord komen. Ze maakt prei en doppertjes en paddenstoeltjes. Weet ik veel wat ze allemaal klaarmaakt. Oh, het ziet er zo heerlijk eruit. Nou, binnenkort kom ik dus gezellig eten. Wat een... ze kan heel lekker koken. Alles wat zij doet schijnt dus ook fantastisch te zijn. We gaan vanavond tot de klok van 12 uur vannacht op een fascinerende wijze Love Songs en Candlelight, titel van dit programma onderdeel. En ik wil eerder gaan beginnen met dit programma onderdeel. En Sunday zei tegen mij, ja, dat is een heel goed idee, Benito, om eerder te gaan beginnen. Sunday, leuk om jou te hebben hier live in mijn programma. Voor het eerst is ze live te zien en te horen in Love Songs en Candlelight. En wat gaan we namelijk doen? Blijf aan de klok om 12 uur. Probeer het. Keep going on strong. Wherever you are, good evening. Keep listening. Till in the midnight hour. I'm gonna be your soulmate every Sunday night.

Het is 18 minuutjes over klok van 9 uur. Het is de hoogste tijd voor het weer voor de komende dagen. Vannacht is het nogal vochtig en nat. Met een avondtemperatuur van pak en beet 11 graden. Morgen dan is het nogal bewolkt. In de ochtenduur is het nogal mistig. Maar later breekt dan de zon dan door het hele land. Ik kan er totaal niet van afblijven. Want dit slaat natuurlijk totaal op velen in Nederland. Let them talk, let them say. Laat maar lekker praten. Want praatjes vullen dus tot slot van rekening geen gaatjes. En someday, geniet ervan. Let them.

know who I am. Ik weet wie ik ben en ik weet wat ik dus namelijk ben. Onderweg naar de studio in de auto heb ik heel even met deze zeer charmante jonge dame gesproken. En ze noemde enkele artiesten. Artiesten waar zij destijds mee is opgegroeid. En ik zie dat allemaal al op mijn dansvloer. Jammer genoeg, ik ben namelijk... Ja, zeg maar, te vroeg geboren. Want dan zou ik graag met haar op de dansvloer willen staan. Het is, dat is echt een leuke, sympathieke meid. Ze zit namelijk op TikTok. En dit is speciaal voor haar. Zandé, geniet ervan! Brown Eyes. Zij heeft ook fantastische mooie ogen. Dit is Radio Markt.

keep bleeding and frozen. Voor degenen die later hebben ingeschakeld, andermaal van harte welkom. Buiten is het vochtig, nat en winderig, ik zei het al. En Nederland, hopelijk wordt het niet geteisterd door een hoosbui. Hoewel, als het gaat regenen, het zal ongetwijfeld wel goed zijn voor de hennepkwekerij. Want die moeten natuurlijk ook hun geld gaan verdienen. Maar daar gaan we natuurlijk niet over hebben. Over de hennepkwekerij. Nou heb ik ook zelf in mijn achtertuin heb ik een kleine plantje. En die schijnt langzaam maar te groeien. En dat is dan om eerlijk te zijn een klavertje 4. Dat brengt nogal ontzettend veel geluk in je leven. Nou, geluk kunnen we natuurlijk allemaal gaan gebruiken. Want de donkere dagen naderen dan weer. En dan krijgen wij de kerstdagen en de jaarwisseling. We krijgen ook 5 december het Sinterklaasfeestjes voor de kinderen. En dat gaan we natuurlijk niet verpesten. En wie weet krijg ik nog een cadeau voor de Sinterklaas of een kerstcadeau. Hebben jullie eigen dan, om eerlijk te zijn, wie heeft al kerstgeschenken in gedachten? Wat zou je namelijk je vriend of vriendin willen geven, of de kinderen, je vader, je moeder, een kerstcadeau? Nou, je kan dus zeg maar een kerstcadeau alvast gaan bestellen. Hier bij Radio Maart kan je dan een echte kerstcadeau gaan bestellen. Om je geliefde dan mee blij te gaan maken. Terug naar de hedendaagse popmuziek. Conform, Love Songs en Candlelight. Hoop ik dat ik binnenkort zeg maar op de zondagavond een uurtje eerder kan beginnen. Zeg maar vanaf 8 uur 's avonds tot aan de klok van 11 uur. Want maandag is natuurlijk ook voor velen een werkdag. En gezond en wel dan opstaan om arbeid te gaan verrichten. Voor degenen die later hebben ingeschakeld, met name op TikTok, ook van mij kan van harte goedenavond. No hard feelings, want ik geloof niet in haat en nijd. I believe in peace, love and happiness. Tot aan de klok van 12 uur. R&B Ballads en Deep, Deep Cover Soul. En voor degenen die zeg maar nogal weg zijn van mijn covers, blijf gezellig luisteren tot aan de klok van 12 uur. Over de Nederlandse competitie gesproken. Ajax wist niet of was niet in staat om van NEC te winnen van gisteravond in de Amsterdam Arena. Ach, wat een ellende allemaal. Hè. Ze hebben weer gelijk gespeeld. Hè. De Rotterdammers daar tegenover hebben met 2-0 gewonnen thuis van AZ. En PSV ook nog 3 puntjes binnen gehaald. The Last Creation.

0: world to me. Dat zit er eentje op de achtergrond heerlijk te eten. En ik zit hier eenzaam en verlaten in de studio. Wat is er toch zo gemeen, zeg. En ze laat ook nog zien wat ze zit te eten. Benito, kijk eens wat ik zit te eten. En ik ben hier eenzaam en verlaten in de studio. Ik bedoel van, je zou toch... Ik ga een klacht indienen, wacht maar. Ik ga een klacht indienen bij premier Jette. Kijk er maar, zit te kauwen. En dan zit ze zo met een mooie glimlach. Kijk eens, ja, oh. Zij heeft mooie witte tanden. Kijk eens, ja, natuurlijk. Oh, ze zegt tegen mij, pas op. Ja, ik hoor je natuurlijk hier wat je zegt. Nee, ze grapje, ik hoor je helemaal niet hoor. Wat zit ze allemaal nou te eten? Ik zou zeggen, bel even naar de studio. Nou, dan kan ik natuurlijk ook horen wat je allemaal hebt gekookt. De telefoon die blijft dan hier gaan. En ben ik dan zelf benieuwd, wie heb ik aan de telefoon? Goedenavond.
1: Goedenavond, mijn naam is Sterke.
0: Hallo.
1: Goedenavond.
0: Ik had een vraag.
1: Ben sinds mijn 9e, 10e jaar ben ik misbruikt, verkracht door een Hindoestaanse jongen die Sjaam heette. En hij had al zijn vrouw en zijn kinderen. En ik wist nu dat hij getrouwd was, maar hij heeft misbruik van mij gemaakt.
0: Oh, mag ik heel even, met alle respect, ik zou graag willen luisteren naar jouw verhaal. En dit is nogal een heel gevoelig onderwerp. Je bent nu live in de uitzending. En ik denk dat dit onderwerp meer past in een talkshow van Radio Maart. Dus ik zou je adviseren om in een van de talkshows van Radio Maart te willen bellen. Dan zullen mijn collega's jou ook te woord staan en heel analytisch naar jou luisteren. En dit programma heet Love Songs and Candlelight. En dat wil ik je meegeven om dan een van deze dagen terug te bellen. En dan kan je natuurlijk je verhaal doen in een van de talkshows van Radio Maart. Afgesproken?
1: Ja, dankjewel.
0: Blijf gezellig luisteren. Dag, doei. Dag, doei. Dag, doei. Ja, dat hoort ook erbij om terug te komen. Ja, dan zit er eentje op de achtergrond heerlijk te eten. Nou, en wat moet ik nou dan? Ik moet het hier doen met een glas minerale bronwater en een blikje energiedrank. Vraag ik mezelf af dan, wat heeft ze dan zo lekker gekookt? En is het misschien pittig? Of heeft ze dan ook vegetarisch klaargemaakt? I don't know. Mijn naam is Haas. Ze schudt nog van ja ook. Oh, nou, goed. Zit ze alleen te eten? Of zit ze met een vriendin of met huisgenoten of met haar vriend te eten? Ik weet totaal niet. Ach, ze zit alleen te eten. En word ik uitgenodigd? Ik word helemaal niet uitgenodigd. Nee hoor. Nee. Nee, ik word helemaal niet uitgenodigd. Ze moeten niet eraan denken, een DJ over de vloeren. Nou, blijf gezellig luisteren, lieve meid. En je bent natuurlijk vrij. Even een belletje geven. Dan gaan we gezellig even kort praten in de uitzending. En klopt, lees ik allemaal hier zo van een andere? Nee, dat ga ik natuurlijk niet vermelden. Even naar de WhatsApp-berichten die inmiddels binnenkomen. Dan ga ik even mijn microfoon schuiven in de richting van het beeldscherm. Want de WhatsApp-berichten die blijven dan binnenstromen. Het is elke zondagavond hetzelfde liedje hier met alle WhatsApp-berichten. Ik zal een van die berichten gaan voorlezen. Benito, wil je alsjeblieft niet zoveel praten vanavond? En laat mij genieten van de prachtige mooie koffers. Benito, kan je voor mij het prachtige mooie koffer afdraaien? En dat het nummer Hey Jude, Don't Make It Sad. Nou, speciaal voor deze dame die momenteel zit te luisteren elke zondagavond. En ook een andere WhatsApp-bericht vanuit de Republiek Suriname. Ga ik zo meteen voorlezen. De WhatsApp-berichten blijven maar binnenstromen in Nederland, de Republiek Suriname. En ook nog van, even kijken, het is wel een hele gemakkelijke naam als ik het... meneer Stippelenburg, woonachtig Curaçao, in de wijk Punda. Die stuurt nou een bericht van Benito, ik zit hier gezellig met drie dames op de Nederlandse Antillen, oftewel Curaçao. Zit hier met drie dames te luisteren naar Love Songs en Candlelight. Hij schrijft van Benito met drie lekkere douches. Ja, daar heb ik niet zoveel aan. Ik ben ook hier alleen in Nederland en hier in de studio. Studiotemperatuur is min 7 graden, dus kunt u nagaan hoe koud ik heb. Nee, dat is allemaal flauwekul. We gaan terug naar de muziek. Hey you, don't make it bad.
2: Don't make it bad. Take a sad song.
0: Take a sad song and make it better. wherever you are, good evening. And

Belting en al. Het is 8 minuutjes voor de klok van... Het is 6 minuutjes voor de klok van 10. En daar staat er een te zingen en te dansen op de muziek van DJ Benito. Binnenkort stuur ik wel de rekening. Want het is natuurlijk niet de bedoeling. Ze staat lekker te eten. En ze staat nog te swingen. En te dansen. En een andere op de achtergrond hoor ik dan ook nog eens een keer. En even spieken. Ja, dat is niemand anders dan Mr. Appie of Mrs. Appie, maar ik denk Mr. Appie. En die zit maar heerlijk te eten en te swingen op mijn muziek. Nou, binnenkort krijgt zij de rekening. Want de rest, alles is gratis, behalve het muziek van DJ Benito. Denk erom, je krijgt van mij de rekening, inclusief de BTW, administratiekosten. Dat krijg je natuurlijk wel gratis van mij. Voor degenen die later hebben ingeschakeld... Rond de klok van 10 dan ga ik heel even eruit voor de commercials en het nieuws natuurlijk. En na de klok van 10 dan ben ik weer live in de woonkamer. Tot die tijd! Ik verlang naar de zomer, ik verlang naar de tropische eilanden. En misschien dat ik dan met een Marokkaanse schoonheid naar de tropische oorden binnenkort dan trek. Al dan niet, moet ik het alleen dan gaan doen. Na de klok van 10 dan ben ik er weer.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv en in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaar volgens Trump elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de internationale luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saudi-Arabië beloofde krachtig te zullen terugslaan. De Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is een tijd afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand en de explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk een oude boei. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen week 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht wordt dat dat kwam door een virus. Uit sectie is nu duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven, is niet bekend. Het weer, opklaringen, nog enkele buien en een heldere nacht met 9 tot 12 graden. Morgen is plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
4: Radio Swammerdam. Hoezo?
5: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
6: Radio Swammerdam.
7: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft niet veel vertrouwen in het staakt het vuren met Rusland, waar president Trump vandaag over berichtte. Volgens Trump beloven Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang elkaars energievoorziening niet meer te beschieten. Zelensky zei dat de Russen vanavond nog een energiecentrale in Kharkiv aanvielen. Rusland heeft niet gereageerd. Wel meldde Rusland dat bij Moskou het vliegverkeer een tijd stil lag vanwege Oekraïense drones. Bij een nieuwe aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Gisteren kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist en ook voor beschieting van olieinstallaties. Saoedi-Arabië steunt de regering, de tegenstander van de Houthis. De directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam is overleden. Ina Klaassen was ernstig ziek. Ze stond de afgelopen 7 jaar aan het roer van het museum. Het gemeentebestuur van Rotterdam zegt dat de stad een mooi mens verliest met een hart voor kunst en cultuur. Klaassen was 57. Het strand van Scheveningen is gedeeltelijk dicht geweest na de vondst van een verdacht bolvormig object. Gedacht werd dat het een zeemijn was. De EOD stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijk stuk was van een oude boei. 5 dode herten, deze week in Maasland in Zuid-Holland, zijn niet bezweken aan een virus, maar aan ongekookte rijst. Sectie wees uit dat ze rijst hadden gegeten die in hun maag was uitgezet. Het hertenkamp in Maasland, waar de dieren zaten, weet niet wie de rijst in de voederbakken heeft gedaan. Het weer, opklaringen, nog enkele buien en een heldere nacht. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog en zon. En het wordt morgen 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: En ik heb geen idee waar ik naartoe ga. Ik ben met 700 paarden uit Stuttgart. Als ze me pakken heb ik even een groot probleem. Maar mijn hoofd moet leeg.
1: Yo, this is Nappy Boy Radio live with your boy T-Pain. We love rap music. Listen, we got a caller on line one. Caller, what's your problem?
2: Hello, I'm on the radio with T-Pain.
1: How's it going?
2: It ain't going good. My girl ain't doing a thing she used to do at all.
1: I got just what you need. Brand new Chris Brown, T-Pain. You heard it here first. Nappy Boy Radio.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou dat bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saoedi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond.

0: Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Sinds 9 uur vanavond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Het publiek werd op afstand gehouden. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was, vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer, in het noorden nog enkele buien, verder een heldere nacht met 5 tot 9 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog en wat zon en dan 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer dit.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo moet?
5: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
6: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Dit was Onder Drempels Radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
9: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyad 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu stelt een onderzoek in naar de anonieme Israëlische bronnen die in de documentaire NASA hun verhaal doen. Hij wil hem vervolgen. In een verklaring staat dat Netanyahu onder andere de stafchef van het leger en het hoofd van de veiligheidsdienst aan het werk heeft gezet. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen 24 mensen van het leger en de inlichtingendienst hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen week 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht werd dat het kwam door een virus. Uit sectie is duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven, is niet bekend. Sinds 9 uur gisteravond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Het treinverkeer werd stilgelegd vanwege brandstichting in een technische ruimte onder een spoorbrug. Die was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlotter dan verwacht. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Het weer. In het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met minima van 5 tot 9 graden. De komende dag eerst kans op mist, verder droog met af en toe zon. En het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het vliegverkeer op alle vier de luchthavens rond de Russische hoofdstad Moskou is afgelopen avond tijdelijk stilgelegd vanwege een dronealarm. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 23 Oekraïense drones neergehaald. Oekraïne meldt nieuwe Russische aanvallen op energielocaties in Kiev en Kharkiv, waarbij gewonden vielen en wijken zonder stroom kwamen te zitten. Volgens president Zelensky gebeurde dat direct na het door de Amerikaanse president Trump afgekondigde energiebestand tussen beide landen. De Israëlische premier Netanyahu wil dat de anonieme bronnen uit de documentaire NASA worden opgespoord en vervolgd. In die bekroonde film stellen 24 klokkenluiders uit het leger dat Israël doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Netanyahu noemt de documentaire een vals en misleidend verhaal en beschuldigt de sprekers van het lekken van geheime informatie. Het Israëlische leger ontkent de beschuldigingen, maar de makers benadrukken dat de getuigenissen grondig zijn gecontroleerd. In België is een 24-uur staking van de openbare diensten begonnen. De vakbond ACOD staakt uit protest tegen besparingsmaatregelen van de federale en de Vlaamse regering. De actie zorgt tot morgenavond voor grote hinder bij het openbaar vervoer en de vuilnisophaling. Maar zo'n 40% van de bussen, trams en metro's zal rijden. Ook bij de publieke omroep VRT is de impact groot. De zenders gaan grotendeels op zwart en zenden voornamelijk muziekprogramma's en herhalingen uit. En bij een luchtaanval